0: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
3: Voetbal. Ik ben Roland Boer en je luistert naar All Sports Radio.
4: Volleybal.
5: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
4: Tennis.
6: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK. En behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen. En zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder. Want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika. Om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
1: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
0: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
1: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
0: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
1: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij nee.
0: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
1: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
0: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
1: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. Ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
0: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
1: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
0: Nou, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
0: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
1: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
0: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
1: Ik zit bij de forwards op de nummer 8 en flanken speel ik.
0: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
1: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
0: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
1: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik meegaan doen met de regiodagen heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
0: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van als ze naar Amsterdam afreizen?
1: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
0: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag, derde geworden. Hoe vet was dat?
1: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
0: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
1: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
0: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
1: Dan ga je door naar de onder 20.
0: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
1: Ja, klopt.
0: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
1: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
0: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
1: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
0: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
1: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
0: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
1: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
0: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
1: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de club Groningen.
0: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voor dat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
1: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
0: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
1: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby. En om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
0: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
1: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club. Speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet het elke week een beetje uit.
0: En is dan waar je aansluit? Is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
1: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie. Die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
0: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
1: Ik hoop vooral heel erg veel te leren. En nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
0: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
1: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak. En dat ik daar mijn leven ga leiden.
0: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
1: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
0: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
1: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
0: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika. Eigenlijk alles bij elkaar is dat.
1: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
0: Ja, de trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
1: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar tanken wordt ook helaas steeds duurder, dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
0: Nou ja, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek talent van de maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
1: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
2: All Sport Radio Live.

Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Topsport Radio Live.
1: Na 35 jaar topsport heeft rolstoeltennislegende Michael Scheffers deze week bekendgemaakt zijn racket aan de wilgen te hangen. Voormalig nummer 1 van de wereld heeft een palmares waar toch menig sporter jaloers op zou zijn. Zo won hij in het enkelspel onder meer de Australian Open en Roland Garros. Won in het dubbelspel alle vier de Grand Slam toernooien en heeft thuis ook nog even 2 bronzen medailles liggen van de Paralympische Spelen. Nou, gelukkig voor ons blijft zijn ervaring gewoon behouden, want waar hij al in dienst was van tennisbond KNLTB is zijn contract verlengd en worden zijn werkzaamheden ook nog eens een keer uitgebreid. Ik ga met Michael over in gesprek. Michael, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag allemaal.
1: Ja, allereerst mag ik je van harte danken en feliciteren natuurlijk met een onwijs prachtige carrière.
2: Ja, dankjewel. Ook een carrière waar ik zelf uiteraard trots op ben.
1: Ja, ik vind het wel mooi, want ik ken jou nu sinds 2016, racket voor Rio. Ja, ik blijf het altijd een fantastisch verhaal vinden, want wij hebben elkaar ontmoet onder de douche. Dat klinkt heel heftig, maar dat valt nog wel mee. Maar ik noemde al wat hoogtepunten uit je carrière. Je hebt fantastische dingen laten zien. Nu is het altijd een beetje kiezen tussen je kindjes, ik weet het. Maar wat is nou iets waar je op terugkijkt en denkt van ja, dat ik dat heb mogen meemaken, dat is het allervetste.
2: Ja, die vraag die heb ik de afgelopen dagen menig keer gehad, laat ik het zo zeggen. En ik vind het nog steeds lastig. Maar als ik er 1 of 2 uit moet pikken, dan is toch wel echt gewoon ook het moment dat je nummer 1 van de wereld wordt. Dat is iets waar je natuurlijk gewoon altijd voor gewerkt hebt. En op het moment dat je dat kan realiseren, dan is dat natuurlijk een super mooi moment. Iets wat gewoon, daar werk je voor. Dat is iets wat je wil, wat veel mensen willen. Die in mijn schoenen kunnen staan, zeg maar, of mogen staan. En daarnaast natuurlijk mijn beide bronzen medailles. Die hier thuis mooi uitgestald staan. En de Grand Slam overwinningen. Dat zijn natuurlijk momenten die erbij blijven. Dat doet niks onder aan de resultaten die ik bijvoorbeeld heb met het behalen van het winnen van de World Team Cup. Einde van het jaar nummer 1 van de wereld, dat je daarvoor geëerd wordt. Ja, het zijn zoveel mooie momenten die ik zou kunnen opnoemen. En waar ik uiteindelijk heel erg trots op ben dat ik dat heb mogen meemaken.
1: Ja, nog even kort het worden van nummer 1 van de wereld. Dat gebeurde in 2011. Dat is aan zich natuurlijk al een hele bijzondere prestatie, dat je de beste van de wereld bent. Maar dat is ook ontzettend lastig, hè? Want ook bij de mannen in het rolstoeltennis is die top best wel breed.
2: Absoluut. Het niveau ligt hoog. En dat is natuurlijk alleen maar mooi als je dan kan zeggen dat je daar als nummer 1 hebt gestaan en mogen staan. En dat is natuurlijk een mooie beloning op het hele traject wat je daar aan de voorkant aan aflegt.
1: Nu maakt je deze week via Instagram bekend het welbekende racket aan de wilgen hangt. Dat is natuurlijk altijd een moment die niet over één nacht ijs gaat. Neem ons even mee in die besluitvorming. Wanneer kwam voor jou het moment dat je dacht van het is mooi geweest?
2: Ja, altijd lastig om te zeggen van wanneer dat echt een moment kwam. Maar het was ook wel... Kijk, ik heb het van de week ook gezegd, je wordt een jaartje ouder, je ziet een nieuwe generatie komen. Je gaat op een gegeven moment, hoe mooi het is, ik mag zeggen dat ik heb altijd gestreden voor de grootste prijzen. En je gaat op een gegeven moment merken dat minder wordt en dat er een nieuwe generatie aankomt en dat die je voorbij gaan. En op een gegeven moment ga je dan wel nadenken, je hebt een mooi gezinnetje thuis en daar wil je ook tijd aan besteden. En als je dan op een gegeven moment dat je lichaam ook niet meer meewerkt, dan komt op een gegeven moment wel het besef van oké, misschien is het mooi geweest en is het tijd voor de nieuwe generatie om het stokje over te nemen.
1: Ja, en die nieuwe generatie is overigens ook een generatie waar jij zelf ook nauw bij betrokken bent.
2: Ja, klopt. Hoe mooi is het dat je zeg maar binnen je passie actief mag en kan blijven. En ik heb heel veel passie voor het rolstoeltennis specifiek. En ik hoop met mijn kennis en mijn ervaring die ik heb, dat ik, het stond gisteren ook heel mooi in een stukje online, dat ik op zoek ga naar de nieuwe Michael vanuit mijn functie bij de KNLTB.
1: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je dat mag doen.
2: Absoluut.
1: Want ja, de nieuwe generatie, als we het daarover hebben, hoe zit het met jouw opvolging, Michael?
2: Ja, we hebben echt binnen Nederland echt veel talent. En we hebben natuurlijk de gevestigde de orde op het moment. Die zijn op dit moment ook actief op de World Team Cup in Orlando. Vervolgens hebben we daaronder een aantal hele goede jeugdspelers. En de laag die daaronder zit. En dan praat je echt nog over de jonge leeftijd van, laten we even rond de 10. Ja, daar hebben we echt veel leuke kindjes. En die heel veel plezier hebben in tennis. En dat is denk ik ook het belangrijkste. Dat we ook laten zien hoe leuk tennis eigenlijk is. En hoe leuk tennis kan zijn. Ja, en daar hoop ik mijn steentje aan bij te dragen. En ja, als daar uiteindelijk ook weer een nieuwe generatie uit voorkomt. Die ook weer gaat strijden om de prijzen, de grote prijzen. En er mede voor gaat zorgen dat Nederland toonaangevend blijft. Ja, dat als ik daar 1% aan bij mag dragen, dan vind ik dat mooi.
1: Ja, en je gaat er ook waarschijnlijk wel iets meer aan bijdragen. Want dat is dan natuurlijk ook nog het mooie. Je was al werkzaam bij de KNLTB. Dus nou ja, gelukkig dat welbekende zwarte gat waar het we altijd over hebben. Dat is voor jou niet aan de orde. Want je gaat er wat dat betreft gewoon door. Contract verlengd. Maar je gaat ook nog verder de diepte in, hè, in je werkzaamheden.
2: Ja, klopt. Ik ga kijken of ik de verbinding met de verenigingen die, waar het rolstoeltennis actief is, dat ik die gewoon actiever kan maken, ondersteunen. Waar een vereniging behoefte aan heeft. En daarnaast kijken van oké, kunnen we meer kinderen ook plaatsen bij die verenigingen. Hè? Zoals ik net al zei, van hoe leuk is rolstoeltennis wel niet, hoe leuk is tennis. En daar ga ik mijn best voor doen.
1: Nou, dus misschien nog iets verder met een link leggen tussen het verenigingsleven en zeg maar de doorstroming van de talenten. Hoe belangrijk is dat? Dat we daar net even iets meer aandacht aan vestigen, ook met het oog op de toekomst?
2: Ja, kijk, het is wat je toch wel merkt. En dan ga ik voor mezelf heel wat jaartjes terug. Is gewoon, kijk, iedereen, je hebt toch een beperking. En je ziet toch een drempeltje om, kan ik gewoon lid worden bij een vereniging? Zijn daar problemen voor mij als ik in een rolstoel zit? Kan ik wel naar de wc? Of kan ik wel dat letterlijke drempeltje over? Nou, en dat kan allemaal. En er zijn heel veel oplossingen. Maar soms heeft een vereniging daar ook wel eens behoefte aan. Van waar moeten we dan op letten? Of heeft een ouder met een kindje die in een rolstoel zit behoefte aan? Van waar kunnen we terecht bijvoorbeeld? Nou, en dat is natuurlijk... Dat moeten we weg proberen te nemen. We zijn in Nederland heel erg inclusief. En dat moeten we houden. Maar dat kunnen we ook nog zeker verbeteren.
1: En daar is een van de dingen waar jij verder mee aan de slag zal gaan de komende jaren.
2: Zeker.
1: Als we het gewoon hebben even over de tijdslijn. Je was al werkzaam. Dus wat dat betreft verandert er weinig. Maar waar gaan we je dan de komende tijden actief zien?
2: Nou, vooral, ik ben werkzaam op NTC in Amstelveen natuurlijk, bij de KNLTB. Daar ben ik aanwezig bij de trainingen, bij de jeugdtrainingen. Daar zal ik ook met regelmatig aansluiten de Club Plus trainingen op zaterdag. Waarin we dus de hele jonge kindjes faciliteren om gewoon een leuke ochtend te hebben. En spelenderwijs steeds met een tennisbal en een tennisracket bezig te zijn. Ook mobiliteitstrainingen komen daarin voor, dat ze handig worden in een rolstoel. En ik zal veel aansluiten bij evenementen. Die door het land zijn op verenigingen of wat er ook georganiseerd wordt. En op die manier probeer ik mijn kennis zo breed mogelijk in te zetten.
1: Nou, ik durf in ieder geval nu al wel de uitspraak aan dat het wat dat betreft met de toekomst wel goed gaat komen met jou onder meer aan het roer. Michael Scheffers, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Dank voor natuurlijk een prachtige carrière in het Nederlandse rolstoeltennis en het internationale rolstoeltennis. En we gaan je ongetwijfeld snel weer ergens zien in het land.
2: Absoluut, en dankjewel voor het leuke interview. All Sport Radio Live.

sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio. Hey, hey.

0: Bel Vervo gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket. Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
10: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in

0: Het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen, die gaan wel weer een stapje verder. Want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
1: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
0: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
1: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
0: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
1: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
0: Hey, Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
1: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
0: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
1: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
0: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
1: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
0: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt je neven die deden dat ook. Ik denk vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als het maar zo mogen noemen?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook... toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
0: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
1: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je... reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
0: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
1: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
0: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
1: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaarts, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
0: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van... ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
1: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren... ben ik meegaan doen met de regiodagen heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
0: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit... wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
1: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms. En je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
0: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in ieder geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
1: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
0: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
1: Ja, dat klopt. Eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
0: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
1: Dan ga je door naar de onder 20.
0: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
1: Ja, klopt.
0: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
1: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
0: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
1: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
0: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van, die kan zichzelf wel goed beschermen.
1: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
0: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
1: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
0: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets zeggen van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
1: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij Rugby Club Groningen.
0: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. Ja, we hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
1: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
0: Nou, rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
1: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
0: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
1: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. En nou, zo ziet elke week een beetje uit.
0: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
1: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen. En hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
0: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
1: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
0: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nou ja, nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
1: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
0: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
1: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
0: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
1: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
0: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
1: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
0: Ja, trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
1: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
0: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
1: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
2: All Sports Radio Live.

alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sport Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Volgende week gaan we een fantastisch schouwspel krijgen voor de kust van Marseille. 19 internationale teams zullen in identieke Sunfast 31 designs gaan strijden om de wereldtitel tijdens het WK Offshore Double-Handed. Simeon Tienpont en Christiane Walta zijn de zeilers die de Nederlandse driekleur zullen gaan verdedigen. Het team heeft eerder wedstrijden met elkaar gevaren, maar brengt daarnaast natuurlijk ook enorm veel ervaring en ook een nieuwe generatie offshore zeilers bij elkaar. Wat verwachten ze van het toernooi dat op 23 september zal gaan beginnen? Nou, ik ga er met Simeon over in gesprek. Simeon, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, allereerst denk ik dat heel veel mensen toch even de vraag hebben. Het WK Offshore Double-Handed. Wat is dit nou precies voor een toernooi?
2: Ja, wat is het voor toernooi? Eigenlijk was het bedoeld als Olympisch onderdeel voor de Spelen in Parijs. En waar er gezeild werd in Marseille. En dat het een van de eenheidsklasses, de kleine bootjes, zou gaan vervangen. Omdat de Fransen natuurlijk ook heel erg in het zeezeilen zitten. En ze eigenlijk in het Olympisch circuit een offshore race van minimaal 3 dagen wilden invoegen. Dat is hem toen niet geworden. De boten zijn wel gebouwd, maar er wordt nu nog steeds het wereldkampioenschap jaarlijks in verzeild.
1: Ja, nu spreekt offshore zeilen voor zich. Double-handed voor de mensen die niet helemaal in die terminologie thuis zijn, dat gaat denk ik om de tweekoppige crew, hè?
2: Ja, correct. Ja, dus het is mixed double-handed. En mixed staat voor man en een vrouw. En je bent met z'n tweeën aan boord. Dus de race, gelukkig is het team wat groter. Maar de race moeten we doen met z'n tweeën.
1: Nou ja, voordat we het over jou en Christiane gaan hebben. Eerst even die Sunfast 31 designs, de boten. Wat voor schepen zijn het?
2: Ja, ze zijn 30 voet, dus je moet ongeveer ietsje groter dan 9 meter. En uiteindelijk is het net als een, de kleine open bootjes, bij wijze van spreken. Zoals je ze kent, die op het meer rondvaren. Ze zijn ongelooflijk snel, overtuigd. Er zit niks in van binnen. Één gaspitje waar je warm water op kan koken. En er zit aan elk van kanten een kooi in, om altijd aan de hoge kant te slapen voor degene die off-watch is. Dus het is echt gemaakt om alleen maar te racen.
1: Ja, offshore is natuurlijk, dat zijn echt de serieuze grote wedstrijden natuurlijk. Lange afstanden en dergelijke. Hoe gaat dit wereldkampioenschap er eigenlijk uitzien?
2: Ja, omdat ik al, zoals ik al eerder zei, omdat dat format eigenlijk gemaakt was, ook als onderdeel voor de Olympische Spelen, is het niet dat we 2 weken op pad zijn. Dus de wedstrijd is maximaal 72 uur lang. Dus 2 overnachtingen, 2 keer een nacht door, waarin je blijft racen. Maar wel heel intensief. En zeker langs de kust van Marseille zal je een baan hebben waarin we vooral rond grote punten van de kust, rotsen, heen en weer worden gezeild. Dus het is niet rondom Corsica en terug. Het is echt een baan onder de kust langs. En daarmee is het wel een echte zeezeilwedstrijd, maar van maximaal 72 uur.
1: Nou, Simeon, nu heb jij natuurlijk immens veel ervaring. Je hebt prachtige dingen laten zien. Hè. Je hebt 2 maal de America's Cup gewonnen. Je hebt 3 Volvo Ocean Races gevaren. Je hebt het toenmalig 24 uur record ook nog aangescherpt tot ruim 600 zeemijl. Waar ligt voor jou nou de uitdaging in dit WK?
2: Ja, er zit toch wel weer een uitdaging in, omdat ik natuurlijk een paar jaar geleden ben ik niet meer foolproof aan het professioneel aan het wedstrijdzeilen. Ik heb tegenwoordig ook gewoon een kantoorbaan. Dus en gelukkig Christiane wel, die is alleen maar bezig met zeilen. Gelukkig heeft zij ook eerder op de boot gevaren. Ze heeft de vorige keer het wereldkampioenschap gedaan. Niet met mij, maar met een andere crew, Ivar. En toen is ze 10e geworden. Dus gelukkig kent ze de boot. Dat is voor mij onbekend. Dus ik zal me toch vooral moeten concentreren van in een hele korte tijd. Hoe krijgen we nou het maximale uit deze eenheidsklasse boot? Dus daar ligt wel een uitdaging. En eigenlijk ook de allergrootste uitdaging ligt hem toch ook wel in dat de finale wordt gehouden met 12 boten. En dat betekent dat er 2 kwalificatieraces zijn. waarin je eigenlijk bij de eerste zes moet finishen. Er is daarna nog wel een soort van rechance race. Maar we moeten meteen aan de bak volgende week. En zorgen dat we in de eerste kwalificatie bij de top 6 zitten. En dan zijn we verzekerd van een finale plaats.
1: Yes, Ivar is overigens Ivar Elstot hè, in dit geval. Ja. Als we het hebben over Christiane Walta, wat voor zeilster is zij?
2: Ja, ik denk, ik vaar nu met Chris, misschien al een jaartje of 3, 4. En ooit kwam ik haar tegen op de Volvo 65, de grote Volvo Ocean Race boot van 65 voet. En toen was ze volgens mij nog maar 19 jaar. Ja, en wat mij toen opviel is, ondanks dat we geen wedstrijd deden, maar wel hoe ze over de boot bewoog. En hoe ze ook kon anticiperen. En dat is heel leuk om te zien. En ik denk dat hetzelfde als het met voetbal of met rugby of tennis. Je kan soms vanuit de buitenkant heel goed zien het talent. En hoe gemakkelijk mensen die sport doen. En dat was mijn eerste kennismaking met Chris. En toen heb ik er heel vaak mee gevraagd. We hebben samen een Fastnet race gevaren. North Sea races. En daarnaast is ze heel goed opgeleid door Roy Heiner in zijn team Heiner. Dus ook als wedstrijdzeilster is ze tactisch erg sterk. Ze is slim met beslissingen maken. Maar ook gewoon een hele goede stuurvrouw en een goede trimster. En mijn inbreng is hopelijk dat ik toch iets meer de stratege kan zijn. En zij toch het merendeel van het werk kan gaan doen. Ja.
1: Ja. Inmiddels 24 jaar oud. Dus ondanks haar leeftijd wel al heel erg ervaren. Zij is echt een vertegenwoordiging van een nieuwe generatie offshore zeiler. Wat typeert die nieuwe generatie nou?
2: Ja, ik denk het zeezeilen is natuurlijk enorm gegroeid. En ik denk wat voor Nederland als land altijd moeilijk was in het zeezeilen, dat met name de Anglo-Saxische landen, niet alleen Engeland, maar ook Australië, Nieuw-Zeeland, Amerika. Dat waren toch landen die heel veel zeilers produceerden. Die niet alleen heel goed waren in de kleine boten, die uit de kleine boten kwamen, maar ook van jongs af aan eigenlijk die ervaring hadden in dat zeezeilen. En dat maakt eigenlijk, zoals wij zeggen, een plassenzeiler op de oceaan. Iemand die gewend is en continu aanstaat. En in Nederland zijn we lang achtergebleven. Kregen we ook niet altijd die instap om als een goede Olympisch zeiler of als een goede plassenzeiler de mogelijkheid te krijgen om op je 16e navigator te worden. En daar is gewoon de afgelopen 20 jaar enorm aan gewerkt. Echt het zeilen is in de breedte, als breedtesport, enorm gegroeid. In plaats van alleen maar te focussen op Olympische disciplines. Ja, lagen er ook voor heel veel jeugd kansen. Bijvoorbeeld bij zo'n team Heiner. En hetzelfde wat we nu doen bij Dutch Shell. Om vanaf hele jonge leeftijd ook het zeezeilen in te gaan. Als die plas op een duur te klein is, of je interesse gaat om toch fysiek een voordekker te zijn op een grote maxi-boot, of een navigator, of een tacticus. Ja, om ook die rollen daarin te groeien. En dat zie je nu wel echt bij de twintigers, maar nu ook het vrouwenteam wat namens Dutch Shell het World Championship aan het varen is. Korte baan in New York. Ja, dat zijn allemaal twintigers die vanaf jongs af aan niet alleen in de kleine boot, maar ook meteen met het zeezeilen hebben kennis gemaakt. En dat is een enorme golf van talent wat zich nu heeft ontwikkeld en klaar is om toe te slaan internationaal.
1: Nou, mooi trouwens dat je dat toernooi inderdaad ook nog even noemt. Want er gebeurt van alles en nog wat op dit moment. En dat is natuurlijk heel erg mooi om te zien in het zeilen. Jullie WK gaat 23 september van start. Duurt tot en met 2 oktober. Je refereerde er al aan. Vorig jaar deed zij dus mee met Ivar. Toen werden ze 10e. Wat is nou jullie doel voor dit jaar?
2: Ja, ik zet de bar natuurlijk altijd hoog. Het doel is gewoon om met de beker naar huis te gaan. Want dus daar gaan we ook wel hard voor. Ja, en hoe doe je dat dan? Ja, daar dat is dan natuurlijk toch ook altijd wel weer spannend. Maar wat we nu vooral hebben geprobeerd, omdat er toch wel een aantal uitdagingen zitten. Hè, dat we niet honderden mijlen trainingen hebben gedaan in dit type boot. Gelukkig tegenstanders ook niet allemaal. Maar is dat we toch alweer een team om ons heen hebben gebouwd. Dus bijvoorbeeld de hele weather forecast, dus het hele weerbericht, maar daarmee ook de routening die je daarmee opzet, in combinatie van hoe snel zo'n boot kan gaan, hoe snel je hem continu moet zeilen. Ja, daarvoor hebben we aan de wal Max Dekkers, ook zo iemand uit de nieuwe generatie zeezeilers, navigatoren. En Max is professioneel navigator. En die staat ons eigenlijk bij met ons hele navigatiekant. En dat gaat voor ons enorm schelen, omdat je dan aan boord toch iets heel belangrijks en strategisch al hebt uitbesteed. En je daarmee nog meer energie kan geven om één op één het uit te vechten. In plaats van dat je je weer moet gaan downloaden of toch weer naar dieptes moet gaan kijken. Of keuzes moet gaan maken. Blijf ik op zee of ga ik terug naar de kust? En dus zo hebben we het team redelijk uitgebreid. En hetzelfde geldt binnen Dutch Hill. Natuurlijk de hele shore team. Mensen die de boot kunnen controleren voordat je erop stapt. Dat er niks stuk is, dat alle lijntjes kloppen. En dus het team is iets groter dan met z'n tweeën. En hopelijk gaat dat helpen.
1: Nou ja, en de locatie is natuurlijk ook in het verleden de Nederlanders goedgezind geweest. Dus dat is misschien ook wel nog wel een voordeeltje.
2: Ja, zeker. Ja, dus dat is ook wel weer heel erg leuk. We hadden het net over breedtesport. Dus ook vanuit een watersportverbond en een topzeilcentrum in Scheveningen, waar ze zich eigenlijk focussen op Olympische Spelen. Ja, zie je dan ook dat er ook met onze campagne enorm wordt samengewerkt. Door bijvoorbeeld alle weerstudies, alle windvlaagjes om elke rots in de buurt van Marseille. Ja, die zijn natuurlijk door het Watersportverbond enorm bestudeerd in de aanloop destijds. Ja, en al die informatie kunnen we nu ook met elkaar delen. Dus daar hebben we hopelijk ook zeker een benefit van. En daarmee werken we dus ook toch wel tussen het zeezeilen en het Olympisch zeilen binnen Nederland weer enorm samen.
1: Ja, mooi in ieder geval om die samenwerking te zien. Het toernooi, het WK, dus offshore double-handed. Vanaf 23 september gaat het los. Simeon Tienpont, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En jij en Christian natuurlijk heel erg veel succes daar in Marseille.
2: Ja, we gaan ons best doen. Super, Robert.
0: All Sports Radio Live.

0: We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univee.nl/supportervansport. Univee, daar plukt u de vruchten van.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
2: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
3: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
4: Tennis.
5: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin Frank van der Walbaken ons weer elke week helemaal meeneemt in het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. Overigens is hij ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Hele, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Vorige week hadden we het toch over het sluiten van de transferwindow en de uitgaven die gedaan zijn door Premier League clubs. Nou, niet geheel verrassend ging dat ver over de miljard heen. We hadden het over meerdere miljarden. Inmiddels hebben we natuurlijk ook wat cijfers uit de andere grote competities. En jij hebt toch even alles naast elkaar gezet voor een mooi vergelijk.
2: Ja, we hadden het inderdaad over de Premier League vorige week, omdat het bedrag weer alle perken te buiten ging, zou ik bijna willen zeggen. Er werd voor ruim 4 miljard euro in de Premier League besteed in het afgelopen transferwindow. Dat is aanzienlijk meer dan in voorgaande jaren. Maar als je het hebt over een soort, even een vergelijking, het klassement van de competities die het meeste transfergeld uitgaven, was ook deze zomer weer net zo voorspelbaar eigenlijk als het voetbalkampioenschap van Frankrijk, waarvan je weet dat het Paris Saint-Germain is. Maar goed, de Premier League eindigde dus uiteraard weer bovenaan met die 4 miljard euro. En ook nummer 2 is al 7 jaar lang ongewijzigd, de Serie A. En dat is best wel eigenlijk

0: vreemd. Want met een bonnetje van ongeveer 1,2 miljard euro waren de Italianen 400 miljoen duurder uit dan zowel de Bundesliga als La Liga. En heel logisch is dat niet. Want als je kijkt naar de performance, de financiële performance van de Serie A en de La Liga en de Bundesliga, dan zijn de Duitse Bundesliga en de Spaanse La Liga in ieder geval een stuk gezonder dan de Serie A in Italië. De Serie A clubs die hebben dik een miljard lager in de omzet van de clubs. En ze hebben dus ook aanzienlijk meer schulden. En dat is ook de reden waarom de UEFA regelmatig aanklopt bij Italiaanse clubs van: krijg je financiële huishouding op orde? Maar goed, hoe dan ook. Het is eerder in 2021 is het al gebeurd dat de Italiaanse club nog voor een bod van 1,7 miljard door het private equity fonds CVC, dat is gevestigd in Luxemburg, dat die een aandeel wilde kopen in de Serie A. Nou, dat hebben ze toen geweigerd, maar nu zijn ze kennelijk overstag. En nu zijn ze in gesprek weer met investeerders, maatschappijen die willen investeren in de Serie A. Nou, waar hebben we dit soort verhalen eerder gehoord? Afgelopen zomer in het WK voetbal was onze vriend Gianni Infantino, de baas van FIFA, had een vergelijkbaar plan dat hij een stuk van de FIFA-competitie, het wereldkampioenschap, wilde verkopen aan een investeringsclub. Dus dat plan van meneer Infantino is helemaal nog niet zo vreemd in de sport, want dat gebeurt elders ook. En het blijkt nu dat het in de Serie A op gebeuren staat. Dus ja, het is nog niet zo vreemd dat Infantino die plannen had. En daarom verbaas ik me er ook over dat alle rumoer rond deze meneer Infantino gaat over dat traject, terwijl het zou moeten gaan over het intrekken van die rode kaart en het geven van die peaceprijs voor meneer Trump en et cetera, et cetera. Maar goed.
1: Ja, je voorspelde het eigenlijk al een beetje. Iedere aflevering van deze BV Sport Update, de LIV Golf Tour. Ja, dat zal redelijk vlug een eind gaan kennen. En ja, vooralsnog nu lijkt het doek definitief wel gevallen te zijn.
0: Ja, het lijkt nu echt einde oefening te zijn voor de LIV Tour. De LIV Golf Tour moet ik zeggen, door het Public Investment Fund. Dat is vanuit Saudi-Arabië gefinancierde alternatieve golfcircuit of de Golf Tour. Waarin inmiddels ruim 5 miljard dollar is geïnvesteerd door dat Public Investment Fund vanuit Saudi-Arabië. Heeft het dus toch niet gered. Vooral door de felle tegenstand uit de PGA Tour, de traditionele Professional Golf Association Tour. En veel van de grote jongens in die PGA Tour, die niet zijn gevallen en niet zijn gezwicht voor de miljarden uit Saudi-Arabië. En dat vind ik op zichzelf best wel goed nieuws. Er is nu officieel ook een faillissement aangevraagd bij het gerecht in New Jersey, waar het kennelijk geregistreerd staat. En de LIV Tour laat vooralsnog wel weten toch nog op zoek te zijn naar een soort doorstart, een nieuw businessmodel. Maar dat lijkt mij iets wat meer is voor de bühne om gezichtsverlies te voorkomen. Maar ik heb er niet zoveel vertrouwen meer in, want waarom zouden de sterren op enkele na nu wel opeens zwichten als er toch weer een ander businessmodel komt? Eens te meer blijkt dat de sport gelukkig toch nog in enkele gevallen niet wijkt en niet zwicht voor het grote geld. En dat de spelers trouw blijven aan de officiële instanties die de sport groot hebben gemaakt. En waaraan zij dus ook zoveel hebben te danken. Ook in slechte tijden. De grootste fout in mijn ogen die LIV Tour lijkt te hebben gemaakt, komt naar voren als je de Tours crediteurenlijst bekijkt, waarop vooral spelers staan. Kijk, en als je iets organiseert in de sport, dan moet je natuurlijk primair denken aan je artiesten. Want als je een mooi podium biedt en een Boterlif Tour, dan moet je op dat podium wel artiesten zetten die ook performen. En als die artiesten uiteindelijk niet komen of niet willen komen, dan heb je ook kan je nog zo'n mooi podium hebben, maar dan loopt de zaal leeg. Dus, maar goed, er zijn toch een aantal spelers zoals John Rahm, Cameron Smith, Dustin Johnson en Bryson DeChambeau, die gezamenlijk nog een 40 miljoen dollar te goed hebben uit de LIV Tour. Nou, dat vind ik geen reclame voor de LIV Tour. Dus als ze, hetgeen ik niet geloof, toch nog in staat zouden zijn om terug te keren, dan hebben ze dit natuurlijk al als een eerste barrière om die te overwinnen, om weer een beetje goodwill te kweken bij de spelers die ze willen aantrekken. Maar nogmaals, ik heb daar een hard hoofd in.
1: Maar dat lijkt me toch bijna een soort administratieve formaliteit. Nu weet ik dat de PIF afscheid gaat nemen van, of afscheid heeft genomen van de LIV Golf Tour. Maar als ik dan een. Het is een heel groot bedrag hoor. Maar als je weet wat het PIF in de oorlogskas heeft. Maar zo'n inimini bedrag vergeleken daarmee nog te goed hebt dan dat soort spelers. Dan tik je dat als PIF toch even af.
0: Absoluut. Hè. Ze hebben een oorlogskas van enkele honderden miljarden dollars. En als je dan een schuld hebt aan de feitelijke artiesten, wat ik net al zei, hè, van 40 miljoen. Ja, dan begrijp ik niet dat Saudi-Arabië, die zoveel hebben ingezet om de sport te gebruiken, om het toerisme in het land te promoten, dat je dan zo'n slecht figuur slaat door schuld te hebben aan spelers. En niet de eerste, de beste spelers. Dus dat begrijp ik totaal niet. Daar creëer je zoveel badwill mee in plaats van de goodwill die je hoopt te creëren. Dus ik vind het ook een merkwaardig verhaal, maar het is zo.
1: Dan groot nieuws voor de Davis Cup, want zij hebben een groot sponsorcontract getekend. En dat hebben ze gedaan. En dan gooi ik er even een persoonlijke mening in. Ik vind dat echt zo'n prachtig, lekker merk wat je dan uit de sportsponsoring wel kent. Hè. Ze hebben ook een prachtig logo wat je op veel plekken ziet. Maar Generali uit Italië hebben ze getekend.
0: Ja, we hebben het aanstaande weekend speelt Nederland in de Maaspoort in Den Bosch. De tweede ronde van de Davis Cup tegen Colombia. Davis Cup bestaat al 126 jaar, dat wist ik ook niet, maar dat is behoorlijk oud dus. Het is de oude jaarlijkse competitie en die heet nu, of vanaf nu, Davis Cup by Generali. Nou, het Davis Cup, zoals de meeste van ons wel weten, telt 66 landenploegen die uiteindelijk aan het eind van het jaar in de finale twee landen overhouden. De Italiaanse verzekeringsgigant Generali is nu dus de hoofdsponsor. En wij hebben geflankeerd onder andere ook twee grote aanmerken in de sport, Rolex en Visa. Het is vooralsnog een driejarige overeenkomst. Maar de bedragen die de luisteraars natuurlijk willen weten, die zijn helaas niet genoemd. En ik durf daarop niet te speculeren. Want dat zou ik wel eens helemaal naast kunnen zitten. Want het is voor mij toch een best wel een vraagteken wat dat nou waard zou moeten zijn. Je praat natuurlijk over ettelijke miljoenen. Maar hoeveel miljoen durf ik niet een uitspraak over te doen?
1: Maar als we het dan toch even hebben over dat logo. Ik vind het wel echt. Als je het hebt over goede, sterke logo's om lekker mee te branden. Ik vind het wel een prachtig logo. Hè? Met die leeuw, met die vleugels. Dat is top. Hebben ze goed voor elkaar?
0: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Wij zijn misschien als Nederlander enigszins bevooroordeeld. Omdat wij de leeuw natuurlijk direct associëren met ons voetbal. De nummer 1 sport in ons land. Maar ik ben het met je eens. Het is een heerlijk logo. En het straalt sportiviteit uit.
1: Dan de Formule 1, Frank.
0: Ja, om nog maar eens even aan te geven hoe snel de financiële waarde van sport, en in dit geval de Formule 1, groeit. En dan heb ik het dus niet eens over de sportieve en maatschappelijke waarden, die in de meeste gevallen overigens belangrijker zijn dan de financiële waarde in mijn ogen. Maar hoe dan ook, 5 jaar geleden kocht het Amerikaanse private equity fonds MSP Sport Capital zich in bij het McLaren Formule 1 team, het huidige wereldkampioen natuurlijk. Voor een bedrag van 560 miljoen pond. Nu, 5 jaar later dus, heeft datzelfde MSP de aandelen verkocht voor 3,5 miljard pond. Dus dat is 2,5 miljard pond winst in 5 jaar tijd. Dat is nogal wat als je daarover nadenkt. Dus dat geeft even aan hoe intens populair dat Formule 1 traject is geworden sinds meneer Ecclestone het al heel rijk had gemaakt en heel mooi en groot had gemaakt, is het sinds het in handen is van Liberty Media, het Amerikaanse media-gigant, is het alleen nog maar gegroeid. Verder is er ook nog nieuws van de kalender van volgend jaar. Die telt voor 2027 24 races. Begint op 14 maart in Bahrein en eindigt op 12 december in Abu Dhabi. In de 24 races zullen 10 races zullen ook een sprintrace hebben. Dat is de korte versie dus op de zaterdagmiddag. En dat is ook meer dan voorgaande jaren. Helaas zal Zandvoort er niet meer bij staan, zoals we weten. Want het zou best eens kunnen zijn dat dat extra vervelend is, omdat ik durf de voorspelling wel aan dat Max volgend seizoen weer absoluut gaat meedoen om de wereldtitel.
1: Dan sluiten we traditiegetrouw inmiddels af met het uitdelen van een groene en een gele kaart. Frank, voor wie zijn ze deze week?
0: Ja, het geel gaat wat mij betreft naar de Vuelta, de Ronde van Spanje. Zij hadden beter moeten kijken naar de Tour de France, waar we in het verleden ook werden geconfronteerd met de laatste etappe, waar het geen één grote show, circus werd met fietsers met glazen champagne en ploegleiders in de auto met champagne. Nou, dat werd dit jaar ook bij de Spaanse Vuelta gedaan afgelopen zondag. Ik vind dat ik gun de winnaars van de Tour en van de Vuelta en van de Giro natuurlijk een glas champagne. Maar breng dat niet zo pontificaal in beeld en maak er niet zo'n schetsvertoning van in de laatste etappe. De Tour de France heeft laten zien de afgelopen 2 jaar, enigszins noodgedwongen door de Olympische Spelen vorig jaar, dat de etappe werd omgezet in een fantastische etappe door Parijs langs Montmartre met een steile heuvelklim erin, waardoor de laatste etappe een fantastische climax werd van de Tour. Nou, dat moeten ze ook doen in de Vuelta en in de Giro, vind ik. Dat is een afsluiter en dat is goed voor de wielersport. En die associatie met alcohol vind ik, ik ben echt niet roomser dan de paus en ik begrijp ook best dat een glas champagne hoort bij de overwinning. Maar doe dat dan misschien op het podium, maar niet op de fiets en niet in de ploegleidersauto terwijl de man achter het stuur zit en met een glas champagne in zijn hand. Dus wat dat betreft, wat mij betreft, geel voor de organisatie van de Vuelta. Groen, ik heb er twee groene kaarten. De eerste gaat wat mij betreft naar Jordi Cruijff. En dat is voor de wijze waarop hij op dit moment communiceert namens Ajax. Hij is de technisch directeur. Dus hij krijgt constant media-aandacht. Althans, de media willen zijn aandacht. Hij weet zich bescheiden op te stellen. En op de juiste momenten komt hij naar buiten en geeft hij de juiste antwoorden op die vervelende vragen vaak van de media. Die ik overigens begrijp. Ik bekritiseer de media niet, want die willen veel van de media. Maar hij stelt zich bescheiden op, legt uit waarom die bepaalde spelers koopt en legt uit dat Ajax gewoon dit seizoen weer mee moet doen om de titel en dat ze niet zich de luxe positie kunnen veroorloven om een paar jaar te gaan bouwen aan een nieuw eerste elftal van Ajax. Ze moeten gewoon meedoen voor de titel, want de Champions League volgend jaar kent maar één Nederlandse direct starter. Dus dat is groen voor Jordi Cruijff. Een tweede groene kaart geef ik aan de NOS en de KNSB, de Koninklijke Nederlandse Schaatsrijdersbond. Waarom? Omdat zij het contract hebben verlengd terwijl er een andere kaper op de kust was die aanzienlijk meer bood. En het is RTL combinatie Videoland combinatie Viaplay dat gekocht is door RTL. De schaatsbond heeft de verstandige zet gemaakt. We gaan niet voor het geld, we gaan voor de officiële status van NOS Studio Sport. Want dat is toch in de perceptie van de Nederlandse consument, is dat de zender voor sport. En als je door NOS wordt geselecteerd, dan ben je dus een officiële sport en dan is het de moeite waard om daarnaar te kijken. Ik heb altijd ook in mijn sportmarketingcarrière, als ik daarover mag spreken, heb ik ook altijd gezegd, ik heb liever voor mijn klanten 10 minuten live met Studio Sport van NOS dan dat ik een half uur heb bij RTL. Met alle respect voor RTL, maar RTL is geen sportzender. En NOS is een officiële sportzender. En dat als je daar komt met jouw product, tussen aanhalingstekens, dan word je gezien door de sportconsument als erkenning, als officieel, dit is topsport. Dus een groene kaart voor met name de KNSB, maar natuurlijk ook voor NOS, dat ze er gezamenlijk weer uit zijn uitgekomen, ondanks het feit dat er een concurrent uit de commerciële hoek aanwezig was met meer geld.
1: Ja, ik vind het gewoon dat je zegt, als ik daarover mag spreken. Frank, jouw carrière is zo'n beetje de bakermat van alles wat op dit gebied gebeurt in Nederland.
0: Nou ja, kijk, het is. Ik heb alle sympathie voor de NOS op dit moment. Niet alleen omdat daar nu een man aan het roer staat waar ik het volste vertrouwen in heb. En omdat hij ook helemaal een idolaat is van sport, hè, Alexander van der Wulp. Maar ik heb door de jaren heen zo veel en prettig mogen werken met de NOS. En ontdek daar ook de passie voor sport. En bij RTL en SBS, nogmaals met alle respect voor de commerciële zenders, zij zijn geïnteresseerd in sport puur vanwege de kwantiteit. En niet zozeer vanwege de kwaliteit. Ze weten dat ze met sport veel hoger kijkcijfers scoren, waardoor ze dus commercials kunnen verkopen. En het feit dat je dan onderbrekingen krijgt bij het schaatsen straks, als we bij RTL zou zitten, midden in een 5 kilometer of in een 10 kilometer, even een commercial breekt er tussendoor. Nou, dat zal de NOS nooit voor zijn leven doen. En dat behoudt toch de traditionele waarde van de sport. En dan moeten we niet gaan voor het grote geld, want dat uiteindelijk worden we dan de verliezer als we bezwijken voor het grote geld in de sport.
1: Absoluut. Frank, mag ik je voor deze week weer hartelijk danken voor het ons bijpraten tijdens deze BV Sport Update. En dan zijn we natuurlijk volgende week weer met een nieuwe editie.
0: Graag gedaan en tot de volgende week, Robert.

Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis. Autosport tot zeilen. Atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Topsport Radio Live.
1: Na 35 jaar topsport heeft rolstoeltennislegende Michael Scheffers deze week bekendgemaakt zijn racket aan de wilgen te hangen. De voormalig nummer 1 van de wereld heeft een palmares waar toch menig sporter jaloers op zou zijn. Zo won hij in het enkelspel onder meer de Australian Open en Roland Garros. Won in het dubbelspel alle vier de Grand Slam toernooien en heeft thuis ook nog even 2 bronzen medailles liggen van de Paralympische Spelen. Nou, gelukkig voor ons blijft zijn ervaring gewoon behouden, want waar hij al in dienst was van tennisbond KNLTB is zijn contract verlengd en worden zijn werkzaamheden ook nog eens een keer uitgebreid. Ik ga er met Michael over in gesprek. Michael, hele goede middag.
2: Goedemiddag allemaal.
1: Ja, allereerst mag ik je van harte danken en feliciteren natuurlijk met een onwijs prachtige carrière.
2: Ja, dankjewel. Ook een carrière waar ik zelf uiteraard trots op ben.
1: Ja, ik vind het wel mooi, want ik ken jou nu sinds 2016, racket voor Rio. Ja, ik blijf het altijd een fantastisch verhaal vinden, want wij hebben elkaar ontmoet onder de douche. Dat klinkt heel heftig, maar dat valt nog wel mee. Maar ik noemde al wat hoogtepunten uit je carrière. Je hebt fantastische dingen laten zien. Nu is het altijd een beetje kiezen tussen je kindjes, ik weet het. Maar wat is nou iets waar je op terugkijkt en denkt van ja, dat ik dat heb mogen meemaken, dat is het allervetste.
2: Ja, die vraag die heb ik de afgelopen dagen menig keer gehad, laat ik het zo zeggen. En ik vind het nog steeds lastig. Maar als ik er 1 of 2 uit moet pikken, dan is toch wel echt gewoon ook het moment dat je nummer 1 van de wereld wordt. Dat is iets waar je natuurlijk gewoon altijd voor gewerkt hebt. En op het moment dat je dat kan realiseren, dan is dat natuurlijk een super mooi moment. Iets wat gewoon, daar werk je voor. Dat is iets wat je wil, wat veel mensen willen. Die in mijn schoenen kunnen staan, zeg maar, of mogen staan. En daarnaast natuurlijk mijn beide bronzen medailles. Die hier thuis mooi uitgestald staan. En de Grand Slam overwinningen. Dat zijn natuurlijk momenten die erbij blijven. Dat doet niks onder aan de resultaten die ik bijvoorbeeld heb met het behalen van het winnen van de World Team Cup. Einde van het jaar nummer 1 van de wereld, dat je daarvoor geëerd wordt. Ja, het zijn zoveel mooie momenten die ik zou kunnen opnoemen. En waar ik uiteindelijk heel erg trots op ben dat ik dat heb mogen meemaken.
1: Ja, nog even kort het worden van nummer 1 van de wereld. Dat gebeurde in 2011. Dat is als zich natuurlijk al een hele bijzondere prestatie, dat je de beste van de wereld bent. Maar dat is ook ontzettend lastig, hè? Want ook bij de mannen in het rolstoeltennis is die top best wel breed.
2: Absoluut. Het niveau ligt hoog. En dat is natuurlijk alleen maar mooi als je dan kan zeggen dat je daar als nummer 1 hebt gestaan en mogen staan. En dat is natuurlijk een mooie beloning op het hele traject wat je daar aan de voorkant aan aflegt.
1: Nu maakte je deze week via Instagram bekend het welbekende racket aan de wilgen hangt. Dat is natuurlijk altijd een moment die niet over 1 nacht ijs gaat. Neem ons even mee in die besluitvorming. Wanneer kwam voor jou het moment dat je dacht van het is mooi geweest?
2: Ja, altijd lastig om te zeggen van wanneer dat echt een moment kwam. Maar het was ook wel... Kijk, ik heb het van de week ook gezegd, je wordt een jaartje ouder, je ziet een nieuwe generatie komen. Je gaat op een gegeven moment, hoe mooi het is, ik mag zeggen dat ik heb altijd gestreden voor de grootste prijzen. En je gaat op een gegeven moment merken dat minder wordt en dat er een nieuwe generatie aankomt en dat die je voorbij gaan. En op een gegeven moment ga je dan wel nadenken, je hebt een mooi gezinnetje thuis en daar wil je ook tijd aan besteden. En als je dan op een gegeven moment je lichaam ook niet meer meewerkt, dan komt op een gegeven moment wel het besef van oké, misschien is het mooi geweest en is het tijd voor de nieuwe generatie om het stokje over te nemen.
1: Ja, en die nieuwe generatie is overigens ook een generatie waar jij zelf ook nauw bij betrokken bent.
2: Ja, klopt. Hoe mooi is het dat je zeg maar binnen je passie actief mag en kan blijven. En ik heb heel veel passie voor het rolstoeltennis specifiek. En ik hoop met mijn kennis en mijn ervaring die ik heb, dat ik, het stond gisteren ook heel mooi in een stukje online, dat ik op zoek ga naar de nieuwe Michael vanuit mijn functie bij de KNLTB.
1: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je dat mag doen.
2: Absoluut.
1: Want ja, de nieuwe generatie, als we het daarover hebben. Hoe zit het met jouw opvolging, Michael?
2: Ja, we hebben echt binnen Nederland echt veel talent. En we hebben natuurlijk de gevestigde orde op het moment. Die zijn op dit moment ook actief op de World Team Cup in Orlando. Vervolgens hebben we daaronder een aantal hele goede jeugdspelers. En de laag die daaronder zit. En dan praat je echt nog over de jonge leeftijd van, nou laten we even rond de 10. Ja, daar hebben we echt veel leuke kindjes en die heel veel plezier hebben in tennis. En dat is denk ik ook het belangrijkste. Dat we ook laten zien hoe leuk tennis eigenlijk is en hoe leuk tennis kan zijn. Ja, en daar hoop ik mijn steentje aan bij te dragen. En ja, als daar uiteindelijk ook weer een nieuwe generatie uit voorkomt die ook weer gaat strijden om de prijzen, de grote prijzen. En er mede voor gaat zorgen dat Nederland toonaangevend blijft. Ja, dat als ik daar 1% aan bij mag dragen, dan vind ik dat. Ja, vind ik dat mooi.
1: Ja, en je gaat er ook waarschijnlijk wel iets meer aan bijdragen. Want dat is dan natuurlijk ook nog het mooie. Je was al werkzaam bij de KNLTB. Dus nou ja, gelukkig dat welbekende zwarte gat waar we het altijd over hebben. Dat is voor jou niet aan de orde. Want je gaat wat dat betreft gewoon door. Contract verlengd. Maar je gaat ook nog verder de diepte in, hè, in je werkzaamheden.
2: Ja, ja, klopt. Ik ga kijken of ik de verbinding met de verenigingen die, waar het rolstoeltennis actief is, dat ik die gewoon actiever kan maken, ondersteunen waar een vereniging behoefte aan heeft. En daarnaast kijken van oké, kunnen we meer kinderen ook plaatsen bij die verenigingen? Hè? Zoals ik net al zei, van hoe leuk is rolstoeltennis wel niet, hoe leuk is tennis? En daar ga ik mijn best voor doen.
1: Nou, dus misschien nog iets verder met een link leggen tussen het verenigingsleven en zeg maar de doorstroming van de talenten. Hoe belangrijk is dat? Dat we daar net even iets meer aandacht aan vestigen, ook met het oog op de toekomst?
2: Ja, kijk, het is wat je toch wel merkt. En dat, dan ga ik voor mezelf heel wat jaartjes terug. Is gewoon, kijk, iedereen, je hebt toch een beperking. En je ziet toch een drempeltje om, oké, kan ik gewoon lid worden bij een vereniging? Zijn daar problemen voor mij als ik in een rolstoel zit? Kan ik wel naar de wc? Of kan ik wel dat letterlijke drempeltje over? Nou, en dat kan allemaal. En er zijn heel veel oplossingen. Maar soms heeft een vereniging daar ook wel eens behoefte aan. Van oké, waar moeten we dan op letten? Of heeft een ouder met een kindje in een rolstoel zit behoefte aan. Van oké, waar kunnen we terecht bijvoorbeeld? Nou, en dat is natuurlijk. Dat moeten we weg proberen te nemen. We zijn in Nederland heel erg inclusief. En dat moeten we houden. Maar dat kunnen we ook nog zeker verbeteren.
1: En daar is een van de dingen waar jij verder mee aan de slag zal gaan de komende jaren.
2: Zeker.
1: Als we het gewoon hebben even over de tijdslijn. Je was al werkzaam. Dus wat dat betreft verandert er weinig. Maar waar gaan we je dan de komende tijden actief zien?
2: Nou, vooral, ik ben werkzaam op NTC in Amstelveen natuurlijk, bij de KNLTB. Daar ben ik aanwezig bij de trainingen, bij de jeugdtrainingen. Daar zal ik ook met regelmatig aansluiten de Club Plus training op zaterdag, waarin we dus de hele jonge kindjes faciliteren om gewoon een leuke ochtend te hebben. En spelenderwijs steeds met een tennisbal en een tennisracket bezig te zijn. Ook mobiliteitstrainingen komen daarin voor, dat ze handig worden in een rolstoel. En ik zal veel aansluiten bij evenementen. Die door het land zijn op verenigingen of wat er georganiseerd wordt. En op die manier probeer ik mijn kennis zo breed mogelijk in te zetten.
1: Nou, ik durf in ieder geval nu al wel de uitspraak aan dat het wat dat betreft met de toekomst wel goed gaat komen met jou onder meer aan het roer. Michael Scheffers, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Dank voor natuurlijk een prachtige carrière in het Nederlandse rolstoeltennis en het internationale rolstoeltennis. En we gaan je ongetwijfeld snel weer ergens zien in het land.
2: Absoluut, en dankjewel voor het leuke interview. All Sports Radio Live.

0: voor vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart? Met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
6: Voetbal.
7: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
6: Hockey.
8: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
6: Darts.
9: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
5: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Ah!

0: it's all of you, baby. All Sports Radio Live.
1: Volgende week gaan we een fantastisch schouwspel krijgen voor de kust van Marseille. 19 internationale teams zullen in identieke Sunfast 31 designs gaan strijden om de wereldtitel tijdens het WK Offshore Double-Handed. Simeon Tiemponth en Christiane Walta zijn de zeilers die de Nederlandse driekleur zullen gaan verdedigen. Het team heeft eerder wedstrijden met elkaar gevaren, maar brengt daarnaast natuurlijk ook enorm veel ervaring en ook een nieuwe generatie offshore zeilers bij elkaar. Wat verwachten ze van het toernooi dat op 23 september zal gaan beginnen? Nou, ik ga er met Simeon over in gesprek. Simeon, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, ik allereerst denk ik dat heel veel mensen toch even de vraag hebben. Het

0: EK Offshore Double Handed. Wat is dit nou precies voor een toernooi?
1: Ja, wat is het voor toernooi? Eigenlijk was het bedoeld als Olympisch onderdeel voor de Spelen in Parijs. En waar er gezeild werd in Marseille. En dat het een van de eenheidsklasses, de kleine bootjes, zou gaan vervangen. Omdat de Fransen natuurlijk ook heel erg in het zeezeilen zitten. En ze eigenlijk in het Olympisch circuit een offshore race van minimaal 3 dagen wilden invoegen. Dat is hem toen niet geworden. De boten zijn wel gebouwd, maar er wordt nu nog steeds het wereldkampioenschap jaarlijks in verzeild.
0: Ja, nu spreekt offshore zeilen voor zich. Double-handed voor de mensen die niet helemaal in die terminologie thuis zijn. Dat gaat denk ik om de tweekoppige crew, hè?
1: Ja, correct. Ja, dus het is mixed double-handed. En mixed staat voor man en een vrouw. En en je bent met z'n tweeën aan boord. Dus de race, gelukkig is het team wat groter. Maar de race moeten we doen met z'n tweeën.
0: Nou, voordat we het over jou en Christiane gaan hebben. Eerst even die Sunfast 31 Designs, de boten. Wat voor schepen zijn het?
1: Ja, ze zijn 30 voet, dus je moet ongeveer ietsje groter dan 9 meter. En uiteindelijk is het net als een, de kleine open bootjes, bij wijze van spreken. Zoals je ze kent, die op het meer rondvaren. Ze zijn ongelooflijk snel, overtuigd. Er zit niks in van binnen. Één gaspitje waar je warm water op kan koken. En er zit aan elk van kanten een kooi in, om altijd aan de hoge kant te slapen voor degene die on-watch is. En dus het is echt gemaakt om alleen maar te racen.
0: Ja, offshore is natuurlijk, dat zijn echt de serieuze grote wedstrijden natuurlijk, lange afstanden en dergelijke. Hoe gaat dit wereldkampioenschap er eigenlijk uitzien?
1: Ja, omdat ik al, zoals ik al eerder zei, omdat dat format eigenlijk gemaakt was, ook als onderdeel voor de Olympische Spelen, is het niet dat we 2 weken op pad zijn. Dus de wedstrijd is maximaal 72 uur lang. Dus 2 overnachtingen, 2 keer een nacht door, waarin je blijft racen. En, maar wel heel intensief. En dus zeker langs de kust van Marseille zal je een baan hebben waarin we vooral rond grote punten van de kust, rotsen, heen en weer worden gezeild. Dus het is niet rondom Corsica en terug. Het is echt een baan onder de kust langs. En daarmee is het wel een echte zeezeilwedstrijd. Maar van maximaal 72 uur.
0: Nou, Simeon, nu heb jij natuurlijk immens veel ervaring. Je hebt prachtige dingen laten zien. Je hebt 2 maal de America's Cup gewonnen. Je hebt 3 Volvo Ocean Races gevaren. Je hebt het toenmalig 24 uur record ook nog aangescherpt tot ruim 600 zeemijl. Waar ligt voor jou nou de uitdaging in dit WK?
1: Ja, er zit toch wel weer een uitdaging in, omdat ik natuurlijk een paar jaar geleden ben ik niet meer foolproof aan het professioneel aan het wedstrijdzeilen. Ik heb tegenwoordig ook gewoon een kantoorbaan. Dus en gelukkig Christiane wel, die is alleen maar bezig met zeilen. Gelukkig heeft zij ook eerder op de boot gevaren. Ze heeft de vorige keer het wereldkampioenschap gedaan. Niet met mij, maar met een andere crew, Ivar. En toen is ze 10e geworden. Dus gelukkig kent ze de boot. Dat is voor mij onbekend. Dus ik zal me toch vooral moeten concentreren van in een hele korte tijd. Hoe krijgen we nou het maximale uit deze eenheidsklasse boot? En dus daar ligt wel een uitdaging. En eigenlijk ook de allergrootste uitdaging ligt hem toch ook wel in dat de finale wordt gehouden. Met 12 boten. En dat betekent dat er 2 kwalificatie races zijn. Waarin je eigenlijk bij de eerste 6 moet finishen. Er is daarna nog wel een soort van rechance race. Maar we moeten meteen aan de bak volgende week. En zorgen dat we in de eerste kwalificatie bij de top 6 zitten. En dan zijn we verzekerd van een finale plaats.
0: Yes, Ivar is overigens Ivar Elstrot in dit geval. Ja. Als we het hebben over Christiane Walta, wat voor zeilster is zij?
1: Ja, ik denk, ik vaar nu met Chris misschien al een jaartje of 3, 4. En ooit kwam ik haar tegen op de Volvo 65, de grote Volvo Ocean Race boot van 65 voet. En toen was ze volgens mij nog maar 19 jaar. Ja, en wat mij toen opviel is, ondanks dat we geen wedstrijd deden, maar wel hoe ze over de boot bewoog. En hoe ze ook kon anticiperen. En dat is heel leuk om te zien. En ik denk dat zelfs als het met voetbal of met rugby of tennis, je kan soms vanuit de buitenkant heel goed zien het talent en hoe gemakkelijk mensen die sport doen. En dat was mijn eerste kennismaking met Chris. En toen heb ik er heel vaak mee gevraagd. We hebben samen een Fastnet race gevaren, North Sea races. En daarnaast is ze heel goed opgeleid door Roy Heiner in zijn team Heiner. Dus ook als wedstrijdzeilster is ze tactisch erg sterk. Ze is slim met beslissingen maken. Maar ook gewoon een hele goede stuurvrouw en een goede trimster. En mijn inbreng is hopelijk dat ik toch iets meer de stratege kan zijn. En zij toch het merendeel van het werk kan gaan doen. Ja.
0: Ja, inmiddels 24 jaar oud. Dus ondanks haar leeftijd wel al heel erg ervaren. Zij is echt een vertegenwoordiging van een nieuwe generatie offshore zeiler. Wat typeert die nieuwe generatie nou?
1: Ja, ik denk het zeezeilen is natuurlijk enorm gegroeid. En ik denk wat voor Nederland als land altijd moeilijk was in het zeezeilen, dat met name de Anglo-Saxische landen, niet alleen Engeland, maar ook Australië, Nieuw-Zeeland, Amerika. Dat waren toch landen die heel veel zeilers produceerden, die niet alleen heel goed waren in de kleine boten, die uit de kleine boten kwamen, maar ook van jongs af aan eigenlijk die ervaring hadden in dat zeezeilen. En dat maakt eigenlijk, zoals wij zeggen, een plassenzeiler op de oceaan. Iemand die gewend is en continu aanstaat. En in Nederland zijn we lang achtergebleven. Kregen we ook niet altijd die instap om als een goede Olympisch zeiler of als een goede plassenzeiler de mogelijkheid te krijgen om op je 16e navigator te worden. En daar is gewoon de afgelopen 20 jaar enorm aan gewerkt. Echt het zeilen is in de breedte, als breedtesport, enorm gegroeid. In plaats van alleen maar te focussen op Olympische disciplines, lagen er ook voor heel veel jeugd kansen. Bijvoorbeeld bij zo'n team Heiner. En hetzelfde wat we nu doen bij Dutch Hill, om vanaf hele jonge leeftijd ook het zeezeilen in te gaan. Als die plas op een duur te klein is, of je interesse gaat om toch fysiek een voordekker te zijn op een grote maxi-boot, of een navigator, of een tacticus. Ja, om ook die rollen daarin te groeien. En dat zie je nu wel echt bij de twintigers, maar nu ook het vrouwenteam wat namens Dutch Hill het World Championship aan het varen is. Korte baan in New York. Ja, dat zijn allemaal twintigers die vanaf jongs af aan niet alleen in de kleine boot, maar ook meteen met het zeezeilen hebben kennis gemaakt. En dat is een enorme golf van talent wat zich nu heeft ontwikkeld en klaar is om toe te slaan internationaal.
0: Nou, mooi trouwens dat je dat toernooi inderdaad ook nog even noemt. Want er gebeurt van alles en nog wat op dit moment. En dat is natuurlijk heel erg mooi om te zien in het zeilen. Jullie WK gaat 23 september van start. Duurt tot en met 2 oktober. Je refereerde er al aan. Vorig jaar deed zij dus mee met Ivar. Toen werden ze 10e. Wat is nou jullie doel voor dit jaar?
1: Ja, ik zet de bar natuurlijk altijd hoog. Het doel is gewoon om met de beker naar huis te gaan. Want dus daar gaan we ook wel hard voor. Ja, en hoe doe je dat dan? Ja, dat is dan natuurlijk toch ook altijd wel weer spannend. Maar wat we nu vooral hebben geprobeerd, dat er toch wel een aantal uitdagingen zitten. Dat we niet honderden mijlen trainingen hebben gedaan in dit type boot. Gelukkig tegenstanders ook niet allemaal. Maar is dat we toch alweer een team om ons heen hebben gebouwd. Dus bijvoorbeeld de hele weather forecast. Dus het hele weerbericht, maar daarmee ook de routening die je daarmee opzet. In combinatie van hoe snel zo'n boot kan gaan, hoe snel je hem continu moet zeilen. Ja, daarvoor hebben we aan de wal Max Dekkers. Ook zo iemand uit de nieuwe generatie zeezeilers, navigatoren. En Max is professioneel navigator. En die staat ons eigenlijk bij met onze hele navigatiekant. En dat gaat voor ons enorm schelen, omdat je dan aan boord toch iets heel belangrijks en strategisch al hebt uitbesteed en je daarmee nog meer energie kan geven om één op één het uit te vechten, in plaats van dat je je weer moet gaan downloaden of toch weer naar dieptes moet gaan kijken of keuzes moet gaan maken. Blijf ik op zee of ga ik terug naar de kust? Dus zo hebben we het team redelijk uitgebreid en hetzelfde geldt binnen Dutch Shell. Natuurlijk de hele shore team, mensen die de boot kunnen controleren voordat je erop stapt, dat er niks stuk is, dat alle lijntjes kloppen. Dus het team is iets groter dan met z'n tweeën en hopelijk gaat dat helpen.
0: Nou ja, en de locatie is natuurlijk ook, in het verleden de Nederlanders goedgezind geweest. Dus dat is misschien ook wel nog wel een voordeeltje.
1: Ja, zeker. Ja, dus dat is ook wel weer heel erg leuk. We hadden het net over breedtesport. Dus ook vanuit een watersportverbond en een topzeilcentrum in Scheveningen, waar ze zich eigenlijk focussen op Olympische Spelen. Ja, zie je dan ook dat er ook met onze campagne enorm wordt samengewerkt. Door bijvoorbeeld alle weerstudies, alle windvlaagjes om elke rots in de buurt van Marseille. Ja, die zijn natuurlijk door het Watersportverbond enorm bestudeerd in de aanloop destijds. Ja, en al die informatie kunnen we nu ook met elkaar delen. Dus daar hebben we hopelijk ook zeker een benefit van. En daarmee werken we dus ook toch wel tussen het zeezeilen en het Olympisch zeilen binnen Nederland weer enorm samen.
0: Ja, mooi in ieder geval om die samenwerking te zien. Het toernooi, het WK, dus offshore double-handed. Vanaf 23 september gaat het los. Simeon Tienpont, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En jij en Christian natuurlijk heel erg veel succes daar in Marseille.
1: Ja, we gaan ons best doen. Super, Robert.
2: All Sport Radio Live.

0: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die jij vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.
0: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin Frank van der Walbaken ons weer elke week helemaal meeneemt in het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. Overigens is hij ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Hele, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Voordat we het over alle nieuwtjes gaan hebben, het treurige nieuws wat ons heeft bereikt. Daar wilde je nog even extra bij stilstaan. En dat is helaas het overlijden van Bertina Koeman.
3: Ja, ik heb het voorrecht mogen hebben om haar te kennen. Ik ben een keer bij ze thuis geweest in Bussum. En ik heb in het verleden mogen samenwerken met Ronald en ik heb haar ook leren kennen als een buitengewoon aardige en een lieve vrouw die absoluut niet voldeed aan het standaard portret, zou ik bijna willen zeggen, van de voetbalvrouwen. Het was een hele bescheiden vrouw die altijd in de schaduw bleef, wilde ook blijven van Ronald. Een heel bijzonder mens, is helaas gestorven aan uitgezaaide vorm van borstkanker. Ze had er al lang last van. Het ging weer up en down. En op 65-jarige leeftijd, hetgeen natuurlijk veel te jong is. Ze laat 3 kinderen uit, waaronder onder andere natuurlijk Ronald Junior, de keeper van Telstar. Maar mijn sympathie en mijn liefde en mijn warmtegevoel gaat uit naar het gezin. En naar Ronald uiteraard. En naar zijn broer Erwin. Dus dat wilde ik toch even gemeld hebben voordat we weer overgaan tot de enorme geldstromen in de sport. Maar het is de realiteit.
1: Absoluut. Als we het dan toch hebben over grote geldstromen in de sport, laten we dan gelijk beginnen met hetgeen wat van miljoenenbal verworden is tot het miljardenbal, de Champions League. Heel veel verschillende sponsors, ze komen en ze gaan. Jij hebt er toch even een kleine analyse op losgelaten, wat nou eigenlijk de huidige stand van zaken is?
3: Ja, de Champions League is natuurlijk een beetje het neusje van de zalm aan het worden op het gebied van voetbal. We hebben natuurlijk het WK, maar dat is één keer in het van de landenploegen, dat is één keer in de 4 jaar. En de Champions League is natuurlijk elk jaar. En het is zo gewild bij alle zenders wereldwijd dat het trekt hoe langer hoe meer sponsors aan. En met name ook uit de, noem het maar eventjes, de komende landen op het gebied van voetbal, zoals China en andere landen in het Verre Oosten. Vorige week noemde ik al het 60 miljoen per jaar dollars sponsorschap van het Chinese witgoed en elektronica-merk Haier. En nu heeft het Zuid-Koreaanse automerk Hyundai Kia, niet nieuw in de sport, want ze zitten al in de FIFA-sponsoring sinds 1999. Maar die hebben nu ook getekend voor 4 jaar voor naar verluidt 75 miljoen dollar per jaar en ingaan per direct. Terwijl dat Haier van vorige week, wat ik noemde, pas volgend seizoen toetreedt. Hyundai Kia die kan er onmiddellijk instappen, want ze nemen de vrijgekomen plaats in van het Nederlandse bedrijf Just Eat. Dat een jaar voor de einddatum van het contract het circus verlaat. En daar kom ik straks nog even op terug. Om even aan te geven hoe China het ziet zitten in het voetbal. Alibaba, BYD, dat is Build Your Dreams, dat automerk. Hisense, Oppo, TikTok, Vivo. Zij alle zijn al betrokken in het voetbal. Daarnaast hebben we natuurlijk als partners van de UEFA Anheuser-Busch, InBev, Alibaba en Pepsi. Dat zijn de partners van UEFA voor de 6-jarige periode. En Bet365, Fanatics, Nike en Qatar Airways zijn voor 4 jaar aan boord. Booking.com verlengt trouwens het contract met de UEFA landenteams. Dus niet met de Champions League, onlangs voor 4 jaar. Ik zei net al dat ik nog even terug zou komen op dat Just Eat. Het is wel pikant en best wel interessant om te registreren dat de reden van het vroegtijdig vertrek van Just Eat is niet omdat ze het niet hebben geapprecieerd. Integendeel, het is de reden daarvan is dat het zo succesvol is dat de consument Just Eat is gaan zien als een voetbalmerk In plaats van natuurlijk de core business van het bedrijf. Van bestellen van eten dat je bij thuis bezorgd kan krijgen. En dat doet me denken aan het verleden toen ik in Engeland woonde en werkte. Daar was ik getuige van het feit dat John Player, dat sigarettenmerk met goud en zwart, mooie pakjes sigaretten. Dat merk was de hoofdsponsor van het Lotus Formule 1 team. Met onder andere Graham Hill en James Clark. En dat was zo succesvol, die auto was ook zo mooi en ze werden wereldkampioen, dat de consument dacht dat John Player Special, zo heette die dat merk en dus de Formule 1 auto, dat een merk was voor een auto en niet voor een sigarettenmerk. En dan schiet je je doel dus voorbij. Dus het geeft even aan hoe succesvol een dergelijk sponsorship kan zijn, terwijl het dan voorbij schiet aan zijn doelstelling om meer sigaretten te verkopen. Nou, dat is nu ook het geval geweest kennelijk bij Just Eat. En die hebben gezegd, sorry, wij willen vroegtijdig vertrekken. Nou, dat vindt u even helemaal niet erg, want er is een soort wachtkamer vol met potentiële sponsors. Maar ze hebben maar een beperkt aantal pakketten beschikbaar.
1: Daarover gesproken. Als we het hebben over sponsors in de Champions League. We hebben het natuurlijk dan over de UEFA sponsors. Maar de clubs die in de Champions League actief zijn, hebben natuurlijk ook zo hun eigen sponsors.
3: Ja, om er maar eentje te noemen. Liverpool. Natuurlijk best wel interessant voor ons Nederlanders. Gezien het verleden van Arne Slot daar. Maar ook het aantal Nederlandse spelers dat daar recentelijk en nog speelt. Werd al 17 jaar lang gesponsord door Chartered Bank. Dat is, ik weet niet precies of dat een record is in Engeland, maar het zou me niks verbazen. 17 jaar lang dezelfde sponsor. Ik kan me nog herinneren, de voorgaande sponsor voor Chartered Bank was Carlsberg. En die hadden zo'n hele creatieve fonds gemaakt. Dat ze wilden op een gegeven moment, zei de Engelse Premier League, zei, we willen geen alcoholsponsors meer op de shirt zien. Zij hanteerden in de tijd, Carlsberg, de slogan Probably the best beer in the world. En dat was zo'n een populaire slogan dat ze hebben toen twee seizoenen lang, toen het niet meer mocht, alcohol op het shirt, hebben ze gespeeld met het woord probably erop. Nou, en dat werd zo'n smaak maken en spraak maken, dat iedereen die het niet wist, die vroeg zich af waarom staat daar probably op. En toen werd natuurlijk gerefereerd in de talk about effect, maar probably the best beer of the world. Maar goed, dat terzijde. Chartered Bank gaat dus van het shirt, het rode shirt van Liverpool af, vanaf het volgende seizoen. En daar komt Turkish Airlines voor in plaats. Standard Chartered blijft wel aan boord als een global partner, maar de voorkant van het shirt wordt dus inderdaad nu vrijgegeven voor Turkish Airlines, althans volgend seizoen. Deze switch draagt bij aan mijn gevoel dat de luchtvaartmaatschappijen zo langzamerhand de meeste grote clubs als communicatiekanaal hebben gekozen in het voetbal. Want wie komen we tegen als de Champions League beschouwen alleen al? We komen Emirates tegen natuurlijk, daarna is het een van de grootste sportsponsors van de wereld. We komen Qatar Airways tegen, we komen Etihad Airways tegen, we komen Turkish Airlines tegen. We komen ook Riyadh Air tegen. Nou, dat Riyadh Air is natuurlijk een hele pikante, want het staat al twee seizoenen lang op het shirt van Atletico Madrid. Die airline die is weliswaar opgericht, maar er is nog geen enkel vliegtuig dat vliegt onder de naam van Riyadh Air. En ze zit al twee jaar lang op het shirt van Atletico. Dus het is een best wel een merkwaardig sponsorschap. En het is een soort voorbereiding op, maar ik vraag me toch echt af, wanneer komt dat Riyadh Air nou echt in de lucht, letterlijk en figuurlijk? Ja, we hebben natuurlijk Emirates, dat heeft veel clubs. Onder andere Real Madrid, Arsenal, Olympique Lyonnais, Benfica. En de meest betalende in dat de rijtje van clubs is natuurlijk, of de meest oplevende is Real Madrid. Die krijgen 100 miljoen per jaar. Maar de anderen zitten allemaal in dezelfde hoek van ongeveer 60 tot 70 miljoen wat Liverpool gaat krijgen van Turkish Airlines. Intussen legt de Manchester United, nu we het toch hebben over Engelse clubs en sponsors, een nieuwe moutjessponsor vast voor een slordige 12,5 miljoen pond per jaar. Nou, dat is een aanzienlijk bedrag, maar zo gaat het in die Premier League, die natuurlijk zeer populair is. Want het is 12,5 miljoen pond is ruim meer dan dat Ajax, Feyenoord en PSV krijgen van hun shirtsponsor die op het voorkant van het shirt staat. Want die zit in de orde van grootte van tussen de 8 en de 10 miljoen per jaar. Dus het geeft maar even aan hoe interessant en hoe populair die Premier League is. Nou heb ik ook op het bereidje gezet. We zitten nu in de Champions League, nu de nieuwe editie. We hebben 36 clubs. Ik heb daar zo op een rijtje gezet. Wie zijn nou eigenlijk de shirtsponsors? Nou, dat zijn er natuurlijk een heleboel, 36 maal. Maar 5 keer is daar een luchtvaartmaatschappij. 5 keer nog steeds ook gokbedrijven. Dat zal ongetwijfeld minder worden, want hoe langer hoe meer bedrijven, of hoe langer hoe meer landen gaan zeggen geen gokbedrijven meer. En ook 5 keer banken. En 2 keer telecom en dan 19 keer andere. Maar wat ik ook erg interessant vind, is de kledingsponsors van die 36 clubs. 13 ervan worden gekleed door Adidas. En 7 door Puma. En 6 maar door Nike. En de anderen zijn verspreid van 3 keer Gastor, 2 keer New Balance. En dan 5 keer andere clubs. Dus heel pikant. Eén ding wat ik wel leuk vind om even op te merken voor onze luisteraars. Slovan Bratislava speelt ook in de Champions League dit jaar. Speelt met een sponsor op het shirt. Dat is Nike. Dat is een cryptobedrijf. Maar dat spel je als Nike. N-I-K-E. Maar het gekke is, de club speelt in Adidas kleding. Dus met Nike op het shirt, als shirtsponsor, in Adidas kleding. Dat vind ik wel pikant.
1: Ik vraag me nog af, dus ze het vast toch wel met elkaar over gehad hebben, denk ik.
3: Ja, denk het wel. Ik denk dat dat een ondeugende streek is van een van de twee.
1: Als we het toch hebben over kledingmerken. Je noemt de Gastor al. Is een Brits kledingmerk, maar wellicht in de toekomst Chinees.
3: Ja, ik verneem dat het de hardnekkige geruchten dat er een sprake van zijn dat het merk zichzelf aan het verkopen is. Het is overigens de kledingsponsor van 3 Nederlandse clubs, hè, Feyenoord, Twente en Utrecht. En ook de kledingsponsor van het Red Bull Formule 1 team van Max. Maar ze zouden zijn benaderd door een niet nader genoemde partij om verkocht te worden. En het gerucht is dat dat een bedrijf is uit China. Een van de medeoprichters van het Gastor kledingmerk is Andy Murray, de bekende Engelse tennisser. Het merk kleedt onder andere ook het England Cricket Team. Nou, dat is natuurlijk in Engeland heel groot. En ze zijn ook de kledingsponsor van Everton. En heeft onder andere de groot aandeelhouder Sir Jim Ratcliffe. En dat happens to be de rijkste man van Engeland. Die wordt geschat op een vermogen van 16,5 miljard ponden. Maar die is ook die is sportgek. Die is voor 25% eigenaar van Manchester United. Voor 33% eigenaar van het Mercedes Formule 1 team. En hij heeft natuurlijk de gelijknamige Ineos wielerploeg. Dus die zullen dat merk wellicht al snel gaan verkopen. Want het bestaat pas sinds 2016. Dus dat is nog niet zo lang. Maar ja, Chinezen, als die er maar willen, dan komen ze met grof geschut. En ze zullen ongetwijfeld met een groot bedrag in de markt zijn.
1: Frank, we hebben het best wel vaak over atleten die na hun carrière, of soms wel tijdens hun carrière, dus zeker ook in het geval van de personen waar we het nu over gaan hebben, maar geld terug investeren in de sport, dat kunnen ze op veel verschillende manieren doen, maar sommige voetballers kopen dan bijvoorbeeld weer voetbalclubs of kopen zich in door middel van aandelen. Lionel Messi hebben we niet al te lange tijd besproken, heeft toen een club in Spanje gekocht. Hij dacht waarschijnlijk, dat is best wel een goede business, want hij heeft er nog eens gekocht.
3: Ja, af en toe vraag ik me wel eens af dat Lionel Messi voelt zichzelf waarschijnlijk meer Spaans langsman dan Argentijns. Want hij heeft natuurlijk zo ontzettend lang gespeeld bij Barcelona en heeft daar zijn carrière eigenlijk gemaakt. Als je voor Barcelona je carrière maakt, dan met een van de beste clubs van de wereld. En zeker een van de meest aantrekkelijke clubs wat spel betreft. Maar goed, hij is in principe rond met de tweede divisieclub Eldense. Ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt, maar Eldense of Eldense. In Spanje, tweede divisieclub dus. Het gaat om 100% van de aandelen, dus hij koopt de hele club. Pikant in dit verhaal is dat Cristiano Ronaldo, dat natuurlijk een soort rivaal is van Lionel Messi in het kader van de meest populaire voetballer op aarde, die heeft 25% van de aandelen in bezit in een andere tweede divisieclub in Spanje, namelijk Almeria. Waarvan de resterende 75% in bezit zijn van Saudi-Arabië. Nou, dat zal ook wel weer het link zijn naar Cristiano Ronaldo, die zoals we weten in Saudi-Arabië voetbalt. De eerste wedstrijd tussen deze twee clubs, dat was natuurlijk pikant, vond inmiddels plaats en werd met 3-0 gewonnen door Cristiano Ronaldo Almeria. Terug naar de koop van door Messi van die Eldense is. Het is dus zijn tweede aankoop in Spanje, want eerder kocht hij de vijfde divisie club, Cornella, even buiten Barcelona, waar Jordi Alba, boezemvriend van Lionel Messi en teamgenoot van Messi bij Barcelona en nu bij Inter Miami, Alba zijn opleiding in die Cornella club. Dus ik denk dat Jordi Alba ongetwijfeld ook betrokken is bij die aanschaf van die club in de tijd door Messi verricht.
1: Frank, mag ik je voor deze week weer hartelijk danken voor het ons bijpraten tijdens deze BV Sport Update. En dan zijn we natuurlijk volgende week weer met een nieuwe editie.
3: Graag gedaan en tot de volgende week.
0: Tot zover.

0: Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
2: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Voetbal.
4: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
5: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ja, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef, die rugby die altijd al. En nou, ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van ja, dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen.

0: Ja, en zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
0: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En nou, ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
0: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, dat is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Nou, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby. Omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment? Als we het maar zo mogen noemen?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Nou, vond ik altijd al wel leuk. Na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
0: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nou ja, nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
0: Ik zit bij de forwards op de nummer 8 en flanken speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
0: Ik denk vooral de flanken is een beetje een combinatie tussen de forwards, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel. En dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
0: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik meegaan doen met de regiodagen heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
0: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag, derde geworden. Hoe vet was dat?
0: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijgen we wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
0: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik... eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
0: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
0: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog wat club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
0: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam heeft wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
0: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van, die kan zichzelf wel goed beschermen.
0: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven. En ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
0: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van, dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
0: Ja, natuurlijk, als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan, wie weet, later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Rugbyclub Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk, wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voor dat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
0: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
0: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
0: Nou, een week zie je dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt 2 trainingsmomenten op een dag. En dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet het elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
0: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
0: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
0: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak. En dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
0: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion. Mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
0: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika. Eigenlijk alles bij elkaar is dat.
0: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, want de trein is ook niet zo goedkoop meer hè, tegenwoordig.
0: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar tanken wordt ook helaas steeds duurder, dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou ja, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
0: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
2: All Sport Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Topsport Radio Live.
1: Na 35 jaar topsport heeft rolstoeltennis legende Michael Scheffers deze week bekendgemaakt zijn racket aan de wilgen te hangen. De voormalig nummer 1 van de wereld heeft een palmares waar toch menig sporter jaloers op zou zijn. Zo won hij in het enkelspel onder meer de Australian Open en Roland Garros, won in het dubbelspel alle vier de Grand Slam toernooien en heeft thuis ook nog even 2 bronzen medailles liggen van de Paralympische Spelen. Nou, gelukkig voor ons blijft zijn ervaring gewoon behouden, want waar hij al in dienst was van tennisbond KNLTB is zijn contract verlengd en worden zijn werkzaamheden ook nog eens een keer uitgebreid. Ik ga met Michael over in gesprek. Michael, hele goede middag.
2: Goedemiddag allemaal.
1: Ja, allereerst mag ik je van harte danken en feliciteren natuurlijk met een onwijs prachtige carrière.
2: Ja, dankjewel. Ook een carrière waar ik zelf uiteraard trots op ben.
1: Ja, ik vind het wel mooi, want ik ken jou nu sinds 2016, racket voor Rio. Ja, ik blijf het altijd een fantastisch verhaal vinden, want wij hebben elkaar ontmoet onder de douche. Dat klinkt heel heftig, maar dat valt nog wel mee. Maar ik noemde al wat hoogtepunten uit je carrière. Je hebt fantastische dingen laten zien. Nu is het altijd een beetje kiezen tussen je kindjes, ik weet het. Maar wat is nou iets waar je op terugkijkt en denkt van ja, dat ik dat heb mogen meemaken, dat is het allervetste.
2: Ja, die vraag die heb ik de afgelopen dagen menig keer gehad, laat ik het zo zeggen. En ik vind het nog steeds lastig. Maar als ik er 1 of 2 uit moet pikken, dan is toch wel echt gewoon ook het moment dat je nummer 1 van de wereld wordt. Dat is iets waar je natuurlijk gewoon altijd voor gewerkt hebt. En op het moment dat je dat kan realiseren, dan is dat natuurlijk een super mooi moment. Iets wat gewoon, daar werk je voor. Dat is iets wat je wil, wat veel mensen willen. Die in mijn schoenen kunnen staan, zeg maar, of mogen staan. En daarnaast natuurlijk mijn beide bronzen medailles. Die hier thuis mooi uitgestald staan. En de Grand Slam overwinningen. Dat zijn natuurlijk momenten die je bijblijven. Dat doet niks onder aan de resultaten die ik bijvoorbeeld heb met het behalen van het winnen van de World Team Cup. Einde van het jaar nummer 1 van de wereld, dat je daarvoor geëerd wordt. Ja, het zijn zoveel mooie momenten die ik zou kunnen opnoemen. En waar ik uiteindelijk heel erg trots op ben dat ik dat heb mogen meemaken.
1: Ja, toch even kort het worden van nummer 1 van de wereld. Dat gebeurde in 2011. Dat is als zich natuurlijk al een hele bijzondere prestatie, dat je de beste van de wereld bent. Maar dat is ook ontzettend lastig, hè? Want ook bij de mannen in het rolstoeltennis is die top best wel breed.
2: Absoluut. Het niveau ligt hoog. En dat is natuurlijk alleen maar mooi als je dan kan zeggen dat je daar als nummer 1 hebt gestaan en mogen staan. En dat is natuurlijk een mooie beloning op het hele traject wat je daar aan de voorkant aan aflegt.
1: Nu maakt je deze week via Instagram bekend het welbekende racket aan de wilgen hangt. Dat is natuurlijk altijd een moment die niet over 1 nacht ijs gaat. Neem ons even mee in die besluitvorming. Wanneer kwam voor jou het moment dat je dacht van het is mooi geweest?
2: Ja, altijd lastig om te zeggen van wanneer dat echt een moment kwam. Maar het was ook wel... Kijk, ik heb het van de week ook gezegd, je wordt een jaartje ouder, je ziet een nieuwe generatie komen. Je gaat op een gegeven moment, hoe mooi het is, ik mag zeggen dat ik heb altijd gestreden voor de grootste prijzen. En je gaat op een gegeven moment merken dat minder wordt en dat er een nieuwe generatie aankomt en dat die je voorbij gaan. En op een gegeven moment ga je dan wel nadenken, je hebt een mooi gezinnetje thuis en daar wil je ook tijd aan besteden. En als je dan op een gegeven moment je lichaam ook niet meer meewerkt, dan komt op een gegeven moment wel het besef van oké, misschien is het mooi geweest en is het de tijd voor de nieuwe generatie om het stokje over te nemen.
1: Ja, en die nieuwe generatie is overigens ook een generatie waar jij zelf ook nauw bij betrokken bent.
2: Ja, klopt. Hoe mooi is het dat je zeg maar binnen je passie actief mag en kan blijven. En ik heb heel veel passie voor het rolstoeltennis specifiek. En ik hoop met mijn kennis en mijn ervaring die ik heb, dat ik, het stond gisteren ook heel mooi in een stukje online, dat ik op zoek ga naar de nieuwe Michael vanuit mijn functie bij de KNLTB.
1: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je dat mag doen.
2: Absoluut.
1: Want ja, de nieuwe generatie, als we het daarover hebben, hoe zit het met jouw opvolging, Michael?
2: Ja, we hebben echt binnen Nederland echt veel talent. En we hebben natuurlijk de gevestigde de orde op het moment. Die zijn op dit moment ook actief op de World Team Cup in Orlando. Vervolgens hebben we daaronder een aantal hele goede jeugdspelers. En de laag die daaronder zit. En dan praat je echt nog over de jonge leeftijd van, nou laten we even rond de 10. Ja, daar hebben we echt veel leuke kindjes en die heel veel plezier hebben in tennis. En dat is denk ik ook het belangrijkste. Dat we ook laten zien hoe leuk tennis eigenlijk is en hoe leuk tennis kan zijn. Ja, en daar hoop ik mijn steentje aan bij te dragen. En ja, als daar uiteindelijk ook weer een nieuwe generatie uit voorkomt die ook weer gaat strijden om de prijzen, de grote prijzen. En er mede voor gaat zorgen dat Nederland toonaangevend blijft. Ja, dat als ik daar 1% aan bij mag dragen, dan vind ik dat mooi.
1: Ja, en je gaat er ook waarschijnlijk wel iets meer aan bijdragen. Want dat is dan natuurlijk ook nog het mooie. Je was al werkzaam bij de KNLTB. Dus nou ja, gelukkig dat welbekende zwarte gat waar we het altijd over hebben. Dat is voor jou niet aan de orde. Want je gaat wat dat betreft gewoon door. Contract verlengd. Maar je gaat ook nog verder de diepte in, hè, en je werkzaamheden.
2: Ja. Ja, klopt. Ik ga kijken of ik de verbinding met de verenigingen die, waar het rolstoeltennis actief is, dat ik die gewoon actiever kan maken, ondersteunen waar een vereniging behoefte aan heeft. En daarnaast kijken van oké, kunnen we meer kinderen ook plaatsen bij die verenigingen? Hè? Zoals ik net al zei, van hoe leuk is rolstoeltennis wel niet, hoe leuk is tennis? En daar ga ik mijn best voor doen.
1: Nou, dus misschien nog iets verder met een link leggen tussen het verenigingsleven en zeg maar de doorstroming van de talenten. Hoe belangrijk is dat? Dat we daar net even iets meer aandacht aan vestigen, ook met het oog op de toekomst?
2: Ja, kijk, het is wat je toch wel merkt. En dan ga ik voor mezelf heel wat jaartjes terug. Is gewoon, kijk, iedereen, je hebt toch een beperking en je ziet toch een drempeltje om, kan ik gewoon lid worden bij een vereniging? Zijn daar problemen voor mij als ik in een rolstoel zit? Kan ik wel naar de wc of kan ik wel dat letterlijke drempeltje over? Nou, en dat kan allemaal en er zijn heel veel oplossingen. Maar soms heeft een vereniging daar ook wel eens behoefte aan van oké, waar moeten we dan op letten? Of heeft een ouder met een kindje die in een rolstoel zit behoefte aan van oké, waar kunnen we terecht bijvoorbeeld? Nou, en dat is natuurlijk, dat moeten we weg proberen te nemen. We zijn in Nederland heel erg inclusief en dat moeten we houden, maar dat kunnen we ook nog zeker verbeteren.
1: En daar is een van de dingen waar jij verder mee aan de slag zal gaan de komende jaren.
2: Zeker.
1: Als we het gewoon hebben even over de tijdslijn. Je was al werkzaam, dus wat dat betreft verandert er weinig. Maar waar gaan we je dan de komende tijden actief zien?
2: Nou, vooral ik ben werkzaam op NTC in Amstelveen natuurlijk, bij de KNLTB. Daar ben ik aanwezig bij de trainingen, bij de jeugdtrainingen. Daar zal ik ook met regelmatig aansluiten de Club Plus trainingen op zaterdag, waarin we dus de hele jonge kindjes faciliteren om gewoon een leuke ochtend te hebben. En spelenderwijs steeds met een tennisbal en een tennisracket bezig te zijn. Ook mobiliteitstrainingen komen daarin voor, dat ze handig worden in een rolstoel. En ik zal veel aansluiten bij evenementen. Die door het land zijn op verenigingen of wat er ook georganiseerd wordt. En op die manier probeer ik mijn kennis zo breed mogelijk in te zetten.
1: Nou, ik durf in ieder geval nu al wel de uitspraak aan dat het wat dat betreft met de toekomst wel goed gaat komen met jou onder meer aan het roer. Michael Scheffers, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Dank voor natuurlijk een prachtige carrière in het Nederlandse rolstoeltennis en het internationale rolstoeltennis. En we gaan je ongetwijfeld snel weer ergens zien in het land.
2: Absoluut, en dankjewel voor het leuke interview.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla, Zuid-Afrika, om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Ga ik je gelijk een gemene vraag stellen, Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet mee. Nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ja, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugby die altijd al. En nou, ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van ja, dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Ja, en zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En nou, ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2 uurtjes, 2,5 uur.

0: rijden elke wedstrijd weer. Ja, dat is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Nou, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby. Omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Nou, vond ik altijd al wel leuk. En ja, na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
0: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nou ja, nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
0: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanken speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
0: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel. En dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
0: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
0: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
0: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijgen we wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
0: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
0: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
0: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, rugbyclub Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
0: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
0: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: En als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van, die kan zichzelf wel goed beschermen.
0: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
0: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets zeggen van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
0: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Rugbyclub Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
0: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs of staat dat er los van?
0: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
0: Nou, de weken ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt 2 trainingsmomenten op een dag. En dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat aansluiten? Is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
0: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
0: Ik hoop vooral heel erg veel te leren. En ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar. Of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, dit is Marvin.
1: Nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
0: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak. En dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle en Harlequins, dat soort clubs.
0: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, een mooi team.
1: Laten we hopen dat dat

0: gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
1: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
0: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika. Eigenlijk alles bij elkaar is dat.
1: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
0: Ja, want trein is ook niet zo goedkoop meer hè, tegenwoordig.
1: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door een crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
0: Nou ja, het goede nieuws voor jou alvast is, dus dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
1: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
2: All Sport Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
0: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Volgende week gaan we een fantastisch schouwspel krijgen voor de kust van Marseille. 19 internationale teams zullen in identieke Sunfast 31 designs gaan strijden om de wereldtitel tijdens het WK Offshore Double-Handed. Simeon Tienpont en Christiane Walta zijn de zeilers die de Nederlandse driekleur zullen gaan verdedigen. Het team heeft eerder wedstrijden met elkaar gevaren, maar brengt daarnaast natuurlijk ook enorm veel ervaring en ook een nieuwe generatie offshore zeilers bij elkaar. Wat verwachten ze van het toernooi dat op 23 september zal gaan beginnen? Nou, ik ga er met Simeon over in gesprek. Simeon, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, allereerst denk ik dat heel veel mensen toch even de vraag hebben. Het WK Offshore Double-Handed. Wat is dit nou precies voor een toernooi?
2: Ja, wat is het voor toernooi? Eigenlijk was het bedoeld als Olympisch onderdeel voor de Spelen in Parijs. En waar er gezeild werd in Marseille. En dat het een van de eenheidsklasses, de kleine bootjes, zou gaan vervangen. Omdat de Fransen natuurlijk ook heel erg in het veezeilen zitten. En ze eigenlijk in het Olympisch circuit een offshore race van minimaal 3 dagen wilden invoegen. Dat is hem toen niet geworden. De boten zijn wel gebouwd, maar er wordt nu nog steeds het wereldkampioenschap jaarlijks in verzeild.
1: Ja, nu spreekt offshore zeilen voor zich. Double-handed voor de mensen die niet helemaal in die terminologie thuis zijn. Dat gaat denk ik om de tweekoppige crew, hè?
2: Ja, correct. Ja, dus het is mixed double-handed. En mixed staat voor man en een vrouw. En je bent met z'n tweeën aan boord. Dus de race, gelukkig is het team wat groter. Maar de race moeten we doen met z'n tweeën.
1: Nou ja, voordat we het over jou en Christiane gaan hebben. Eerst even die Sunfast 31 designs, de boten. Wat voor schepen zijn het?
2: Ja, ze zijn 30 voet, dus je moet ongeveer ietsje groter dan 9 meter. En uiteindelijk is het net als een, de kleine open bootjes, bij wijze van spreken. Zoals je ze kent, die op het meer rondvaren. Ze zijn ongelooflijk snel, overtuigd. Er zit niks in van binnen. Één gaspitje waar je warm water op kan koken. En er zit aan elk van kanten een kooi in, om altijd aan de hoge kant te slapen voor degene die off-watch is. Dus het is echt gemaakt om alleen maar te racen.
1: Ja, offshore is natuurlijk, dat zijn echt de serieuze grote wedstrijden natuurlijk. Lange afstanden en dergelijke. Hoe gaat dit wereldkampioenschap er eigenlijk uitzien?
2: Ja, omdat ik al, zoals ik al eerder zei, omdat dat format eigenlijk gemaakt was, ook als onderdeel voor de Olympische Spelen, is het niet dat we 2 weken op pad zijn. Dus de wedstrijd is maximaal 72 uur lang. Dus 2 overnachtingen, 2 keer een nacht door, waarin je blijft racen. Maar wel heel intensief. Dus zeker langs de kust van Marseille zal je een baan hebben waarin we vooral rond grote punten van de kust, rotsen, heen en weer worden gezeild. Dus het is niet rondom Corsica en terug. Het is echt een baan onder de kust langs. En daarmee is het wel een echte zeezeilwedstrijd, maar van maximaal 72 uur.
1: Nou, Simeon, nu heb jij natuurlijk immens veel ervaring. Je hebt prachtige dingen laten zien. Je hebt 2 maal de America's Cup gewonnen. Je hebt 3 Volvo Ocean Races gevaren. Je hebt het toenmalig 24 uur record ook nog aangescherpt tot ruim 600 zeemijl. Waar ligt voor jou nou de uitdaging in dit WK?
2: Ja, er zit toch wel weer een uitdaging in, omdat ik natuurlijk een paar jaar geleden ben ik niet meer foolproof aan het professioneel aan het wedstrijdzeilen. Ik heb tegenwoordig ook gewoon een kantoorbaan. Dus en gelukkig Christiane wel, die is alleen maar bezig met zeilen. Gelukkig heeft zij ook eerder op de boot gevaren. Ze heeft de vorige keer het wereldkampioenschap gedaan. Niet met mij, maar met een andere crew, Ivar. En toen is ze 10e geworden. Dus gelukkig kent ze de boot. Dat is voor mij onbekend. Dus ik zal me toch vooral moeten concentreren van in een hele korte tijd. Hoe krijgen we nou het maximale uit deze eenheidsklasse boot? Dus daar ligt wel een uitdaging. En eigenlijk ook de allergrootste uitdaging ligt hem toch ook wel in dat de finale wordt gehouden met 12 boten. En dat betekent dat er twee kwalificatieraces zijn. Waarin je eigenlijk bij de eerste zes moet finishen. Er is daarna nog wel een soort van rechance race. Maar we moeten meteen aan de bak volgende week. En zorgen dat we in de eerste kwalificatie bij de top 6 zitten. En dan zijn we verzekerd van een finale plaats.
1: Yes, Ivar is overigens Ivar Elstot hè, in dit geval.
2: Ja.
1: Als we het hebben over Christiane Walta, wat voor zeils er is zij?
2: Ja, ik denk, ik vaar nu met Chris, nou, misschien al een jaartje of 3, 4. En ooit kwam ik haar tegen op de Volvo 65, de grote Volvo Ocean Race boten van 65 voet. En toen was ze volgens mij nog maar 19 jaar. Ja, en wat mij toen opviel is, ondanks dat we geen wedstrijd deden, maar wel hoe ze over de boot bewoog. En hoe ze ook kon anticiperen. En dat is heel leuk om te zien. En ik denk dat zelfs als het met voetbal of met rugby of tennis, je kan soms vanuit de buitenkant heel goed zien het talent en hoe gemakkelijk mensen die sport doen. En dat was mijn eerste kennismaking met Chris. En toen heb ik er heel vaak mee gevraagd. We hebben samen een Fastnet Race gevaren, North Sea Races. En daarnaast is ze heel goed opgeleid door Roy Heiner in zijn team Heiner. Dus ook als wedstrijdzeilster is ze tactisch erg sterk. Ze is slim met beslissingen maken. Maar ook gewoon een hele goede stuurvrouw en een goede trimster. En mijn inbreng is hopelijk dat ik toch iets meer de stratege kan zijn. En zij toch het merendeel van het werk kan gaan doen. Ja.
1: Ja, inmiddels 24 jaar oud, dus ondanks haar leeftijd wel al heel erg ervaren. Zij ja, is echt een vertegenwoordiging van een nieuwe generatie offshore zeiler. Wat typeert die nieuwe generatie nou?
2: Ja, ik denk het zeezeilen is natuurlijk enorm gegroeid. En ik denk wat voor Nederland als land altijd moeilijk was in het zeezeilen, dat met name de Anglo-Saxische landen, niet alleen Engeland, maar ook Australië, Nieuw-Zeeland, Amerika, dat waren toch landen die heel veel zeilers produceerden, die niet alleen heel goed waren in de kleine boten, die uit de kleine boten kwamen, maar ook van jongs af aan. Eigenlijk die ervaring hadden in dat zeezeilen. En dat maakt eigenlijk, zoals wij zeggen, een plassenzeiler op de oceaan. He, iemand die gewend is en continu aanstaat. En in Nederland zijn we lang achtergebleven. Kregen we ook niet altijd die instap om als een goede Olympisch zeiler of als een goede plassenzeiler de mogelijkheid te krijgen om op je 16e navigator te worden. En daar is gewoon de afgelopen 20 jaar enorm aan gewerkt. Echt het zeilen is in de breedte, als breedtesport, enorm gegroeid. Hè? In plaats van alleen maar te focussen op Olympische disciplines, ja, lagen er ook voor heel veel jeugd kansen, bijvoorbeeld bij zo'n Team Heiner. En hetzelfde wat we nu doen bij Dutch Shell, om vanaf hele jonge leeftijd ook het zeezeilen in te gaan. He, als die plas op een duur te klein is, of je interesse gaat om toch fysiek een voordekker te zijn op een grote maxi-boot, of een navigator, of een tacticus. Ja, om ook die rollen daarin te groeien. En dat zie je nu wel echt bij de twintigers, maar nu ook het vrouwenteam wat namens Dutch Shell het World Championship aan het varen is. Korte baan in New York. Ja, dat zijn allemaal twintigers die vanaf jongs af aan niet alleen in de kleine boot, maar ook meteen met het zeezeilen hebben kennis gemaakt. En dat is een enorme golf van talent wat zich nu heeft ontwikkeld en klaar is om toe te slaan internationaal.
1: Nou, mooi trouwens dat je dat toernooi inderdaad ook nog even noemt. Want er gebeurt van alles en nog wat op dit moment. En dat is natuurlijk heel erg mooi om te zien in het zeilen. Jullie WK gaat 23 september van start. Duurt tot en met 2 oktober. Je refereerde er al aan. Vorig jaar deed zij dus mee met Ivar. Toen werden ze 10e. Wat is nou jullie doel voor dit jaar?
2: Ja, ik zet de bar natuurlijk altijd hoog. Het doel is gewoon om met de beker naar huis te gaan. Want dus daar gaan we ook wel hard voor. Ja, en hoe doe je dat dan? Ja, dat is dan natuurlijk toch ook altijd wel weer spannend. Maar wat we nu vooral hebben geprobeerd, dat er toch wel een aantal uitdagingen zitten. Hè, dat we niet honderden mijlen trainingen hebben gedaan in dit type boot. Gelukkig tegenstanders ook niet allemaal. Maar is dat we toch alweer een team om ons heen hebben gebouwd. Dus bijvoorbeeld de hele weather forecast, hè, dus het hele weerbericht, maar daarmee ook de routening die je daarmee opzet, in combinatie van hoe snel zo'n boot kan gaan, hoe snel je hem continu moet zeilen. Ja, daarvoor hebben we aan de wal Max Dekkers, ook zo iemand uit de nieuwe generatie zeezeilers, navigatoren. En Max is professioneel navigator. En die staat ons eigenlijk bij met ons hele navigatiekant. En dat gaat voor ons enorm schelen, omdat je dan aan boord toch iets heel belangrijks en strategisch al hebt uitbesteed. En je daarmee nog meer energie kan geven om één op één het uit te vechten. In plaats van dat je je weer moet gaan downloaden of toch weer naar dieptes moet gaan kijken. Of keuzes moet gaan maken. Blijf ik op zee of ga ik terug naar de kust? En dus zo hebben we het team redelijk uitgebreid. En hetzelfde geldt binnen Dutch Hill. Natuurlijk de hele shore team. Mensen die de boot kunnen controleren voordat je erop stapt. Dat er niks stuk is, dat alle lijntjes kloppen. En dus het team is iets groter dan met z'n tweeën. En hopelijk gaat dat helpen.
1: Nou ja, en de locatie is natuurlijk ook in het verleden de Nederlanders goedgezind geweest. Dus dat is misschien ook wel nog wel een voordeeltje.
2: Ja, zeker. Ja, dus dat is ook wel weer heel erg leuk. We hadden het net over breedtesport. Dus ook vanuit een watersportverbond en een topzeilcentrum in Scheveningen, waar ze zich eigenlijk focussen op Olympische Spelen. Ja, zie je dan ook dat er ook met onze campagne enorm wordt samengewerkt. Door bijvoorbeeld alle weerstudies, alle windvlaagjes om elke rots in de buurt van Marseille. Ja, die zijn natuurlijk door het Watersportverbond enorm bestudeerd in de aanloop destijds. Ja, en al die informatie kunnen we nu ook met elkaar delen. Dus daar hebben we hopelijk ook zeker een benefit van. En daarmee werken we dus ook toch wel tussen het zeezeilen en het Olympisch zeilen binnen Nederland weer enorm samen.
1: Ja, mooi in ieder geval om die samenwerking te zien. Het toernooi, het WK, dus offshore double-handed. Vanaf 23 september gaat het los. Simeon Tienpomp, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En jij en Christian natuurlijk heel erg veel succes daar in Marseille.
2: Ja, we gaan ons best doen. Super, Robert.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin Frank van der Walbaken ons weer elke week helemaal meeneemt in het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. Overigens is hij ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Hele, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Vorige week hadden we het toch over het sluiten van de transferwindow en de uitgaven die gedaan zijn door Premier League clubs. Nou, niet geheel verrassend ging dat ver over de miljard heen. We hadden het over meerdere miljarden. Inmiddels hebben we natuurlijk ook wat cijfers uit de andere grote competities. En jij hebt toch even alles naast elkaar gezet voor een mooi vergelijk.
2: Ja, we hadden het inderdaad over de Premier League vorige week, omdat het bedrag weer alle perken te buiten ging, zou ik bijna willen zeggen. Er werd voor ruim 4 miljard euro in de Premier League besteed in het afgelopen transferwindow. Dat is aanzienlijk meer dan in voorgaande jaren. Maar als je het hebt over een soort, even een vergelijking, het klassement van de competities die het meeste transfergeld uitgaven, was ook deze zomer weer net zo voorspelbaar eigenlijk als het voetbalkampioenschap van Frankrijk, waarvan je weet dat het Paris Saint-Germain is. Maar goed, de Premier League eindigde dus uiteraard weer bovenaan met die 4 miljard euro. En ook nummer 2 is al 7 jaar lang ongewijzigd, de Serie A. En dat is best wel eigenlijk vreemd. Want met een bonnetje van ongeveer 1,2 miljard euro waren de Italianen 400 miljoen duurder uit dan zowel de Bundesliga als La Liga. En heel logisch is dat niet. Want als je kijkt naar de performance, de financiële performance van de Serie A en de La Liga en de Bundesliga, dan zijn de Duitse Bundesliga en de Spaanse La Liga in ieder geval een stuk gezonder dan de Serie A in Italië. De Serie A-clubs die hebben dik een miljard lager in de omzet van de clubs. En ze hebben dus ook aanzienlijk meer schulden. En dat is ook de reden waarom de UEFA regelmatig aanklopt bij Italiaanse clubs van: krijg je financiële huishouding op orde. Maar goed, hoe dan ook. Eerder in 2021 is het al gebeurd dat de Italiaanse club nog voor een bod van 1,7 miljard... door het private equity fonds CVC, dat is gevestigd in Luxemburg, dat die een aandeel wilde kopen in de Serie A. Nou, dat hebben ze toen geweigerd, maar nu zijn ze kennelijk overstag. En nu zijn ze in gesprek weer met investeerders, maatschappijen die willen investeren in de Serie A. Nou, waar hebben we dit soort verhalen eerder gehoord? Afgelopen zomer in het WK voetbal was onze vriend Gianni Infantino, de baas van FIFA, had een vergelijkbaar plan dat hij een stuk van de FIFA-competitie, het wereldkampioenschap, wilde verkopen aan een investeringsclub. Dat plan van meneer Infantino is helemaal nog niet zo vreemd in de sport, want dat gebeurt elders ook. En het blijkt nu dat het in de Serie A op gebeuren staat. Dus het is nog niet zo vreemd dat Infantino die plannen had. En daarom verbaas ik me er ook over dat elk rumoer rond deze meneer Infantino gaat over dat traject, terwijl het zou moeten gaan over het intrekken van die rode kaart en het geven van die peaceprijs voor meneer Trump en et cetera, et cetera. Maar goed.
1: Ja, je voorspelde het eigenlijk al een beetje. Eerdere aflevering van deze BV Sport Update, de LIV Golf Tour. Dat zal redelijk vlug een eind gaan kennen. En ja, vooralsnog nu lijkt het doek definitief wel gevallen te zijn.
2: Ja, het lijkt nu echt einde oefening te zijn voor de LIV Tour. De LIV Golf Tour moet ik zeggen, door het Public Investment Fund. Dat is vanuit Saudi-Arabië gefinancierde alternatieve golfcircuit of de Golf Tour. Waarin inmiddels ruim 5 miljard dollar is geïnvesteerd door dat Public Investment Fund vanuit Saudi-Arabië. Heeft het dus toch niet gered. Vooral door de felle tegenstand uit de PGA Tour, de traditionele Professional Golf Association Tour. En veel van de grote jongens in die PGA Tour die niet zijn gevallen en niet zijn gezwicht voor de miljarden uit Saudi-Arabië. En dat vind ik op zichzelf best wel goed nieuws. Er is nu officieel ook een faillissement aangevraagd bij het gerecht in New Jersey, waar het kennelijk geregistreerd staat.

0: En de lifttour laat vooralsnog wel weten toch nog op zoek te zijn naar een soort doorstart, een nieuw businessmodel. Maar dat lijkt mij iets wat meer is voor de bühne om ja, het gezichtsverlies te voorkomen. Maar ik heb er niet zoveel vertrouwen meer in, want waarom zouden de sterren op enkele na nu wel opeens zwichten als er toch weer een ander businessmodel komt? Eens te meer blijkt dat de sport gelukkig toch nog in enkele gevallen niet wijkt en niet zwicht voor het grote geld. En dat de spelers trouw blijven aan de officiële instanties die de sport groot hebben gemaakt. En waaraan zij dus ook zoveel hebben te danken. Ook in slechte tijden. De grootste fout in mijn ogen die Lifttour lijkt te hebben gemaakt, komt naar voren als je de Tours crediteurenlijst bekijkt, waarop vooral spelers staan. Kijk, en als je iets organiseert in de sport, dan moet je natuurlijk primair denken aan je artiesten. Want als je een mooi podium biedt en een boterlifttour, dan moet je op dat podium wel artiesten zetten die ook performen. En als die artiesten uiteindelijk niet komen of niet willen komen, ja, dan heb je ook dan kan je nog zo'n mooi podium hebben, maar dan loopt de zaal leeg. Dus, maar goed, er zijn toch een aantal spelers zoals John Rahm, Cameron Smith, Dustin Johnson en Bryson DeChambeau, die gezamenlijk nog een $40 miljoen te goed hebben uit de lifttour. Nou, dat vind ik geen reclame voor de lifttour. Dus als ze, hetgeen ik niet geloof, toch nog in staat zouden zijn om terug te keren, dan hebben ze dit natuurlijk al als een eerste barrière om die te overwinnen, om weer een beetje goodwill te kweken bij de spelers die ze willen aantrekken. Maar nogmaals, ik heb daar een hard hoofd in.
1: Maar dat lijkt me toch bijna een soort administratieve formaliteit. Nu weet ik dat de PIF afscheid gaat nemen van, of afscheid heeft genomen van de Live Golf Tour. Maar als ik dan een. Het is een heel groot bedrag hoor. Maar als je weet wat het PIF in de oorlogskas heeft. Maar zo'n inimini bedrag vergeleken daarmee nog te goed hebt dan dat soort spelers. Dan tik je dat als PIF toch even af.
0: Absoluut. Hè. Ze hebben een oorlogskas van enkele honderden miljarden dollars. En als je dan een schuld hebt aan de feitelijke artiesten, wat ik net al zei, hè, van 40 miljoen. Ja, dan begrijp ik niet dat Saudi-Arabië, die zoveel hebben ingezet om de sport te gebruiken, om het toerisme in het land te promoten, dat je dan zo'n slecht figuur slaat door schuld te hebben aan spelers. En niet de eerste, de beste spelers. Dus dat begrijp ik totaal niet. Daar creëer je zoveel badwill mee in plaats van de goodwill die je hoopt te creëren. Dus ik vind het ook een merkwaardig verhaal, maar het is zo.
1: Dan groot nieuws voor de Davis Cup, want zij hebben een groot sponsorcontract getekend. En dat hebben ze gedaan. En dan gooi ik er even een persoonlijke mening in. Ik vind dat echt zo'n prachtig, lekker merk wat je dan uit de sportsponsoring wel kent. Hè. Ze hebben ook een prachtig logo wat je op veel plekken ziet. Maar Generali uit Italië hebben ze getekend.
0: Ja, we hebben het aanstaande weekend speelt Nederland in de Maaspoort in Den Bosch. De tweede ronde van de Davis Cup tegen Colombia. Davis Cup bestaat al 126 jaar, dat wist ik ook niet, maar dat is behoorlijk oud dus. Het is de oude jaarlijkse competitie en die heet nu, of vanaf nu, Davis Cup by Generali. Nou, het Davis Cup, zoals de meeste van ons wel weten, telt 66 landenploegen die uiteindelijk aan het eind van het jaar in de finale twee landen overhouden. De Italiaanse verzekeringsgigant Generali is nu dus de hoofdsponsor en wij hebben geflankeerd onder andere ook twee grote aanmerken in de sport, Rolex en Visa. Het is vooralsnog een driejarige overeenkomst. Maar de bedragen die de luisteraars natuurlijk willen weten, die zijn helaas niet genoemd. En ik durf daarop niet te speculeren. Want dat zou ik wel eens helemaal naast kunnen zitten. Want het is voor mij toch een best wel een vraagteken wat dat nou waard zou moeten zijn. Je praat natuurlijk over ettelijke miljoenen. Maar hoeveel miljoen durf ik niet een uitspraak over te doen.
1: Maar als we het dan toch even hebben over dat logo. Ik vind het wel echt. Als je het hebt over goede, sterke logo's om lekker mee te branden. Ik vind het wel een prachtig logo. Hè? Met die leeuw, met die vleugels. Top. Hebben ze goed voor elkaar.
0: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Wij zijn misschien als Nederlander enigszins bevooroordeeld. Omdat wij de leeuw natuurlijk direct associëren met ons voetbal. De nummer 1 sport in ons land. Maar ik ben het met je eens. Het is een heerlijk logo. En het straalt sportiviteit uit.
1: Dan de Formule 1, Frank.
0: Ja, om nog maar eens even aan te geven hoe snel de financiële waarde van sport, en in dit geval de Formule 1, groeit. En dan heb ik het dus niet eens over de sportieve en maatschappelijke waarden. Die in de meeste gevallen overigens belangrijker zijn dan de financiële waarden in mijn ogen. Maar hoe dan ook, 5 jaar geleden kocht het Amerikaanse private equity fonds MSP Sports Capital zich in bij het McLaren Formule 1 team. Het huidige wereldkampioen natuurlijk. Voor een bedrag van £560 miljoen. Nu, 5 jaar later dus, heeft datzelfde MSP de aandelen verkocht voor £3,5 miljard. Dus dat is £2,5 miljard winst in 5 jaar tijd. Dat is nogal wat als je daarover nadenkt. Dus dat geeft even aan hoe intens populair dat Formule 1 traject is geworden. Sinds meneer Ecclestone het al heel rijk had gemaakt en heel mooi en groot had gemaakt, is het sinds het in handen is van Liberty Media, het Amerikaanse media-gigant, is het alleen nog maar gegroeid. Verder is er ook nog nieuws van de kalender van volgend jaar. Die telt voor 2027 24 races. Begint op 14 maart in Bahrein en eindigt op 12 december in Abu Dhabi. In de 24 races zullen 10 races zullen ook een sprintrace hebben. Dat is de korte versie dus op de zaterdagmiddag. En dat is ook meer dan voorgaande jaren. Helaas zal Zandvoort er niet meer bij staan, zoals we weten. Want het zou best eens kunnen zijn dat dat extra vervelend is, omdat ik durf de voorspelling wel aan dat Max volgend seizoen weer absoluut gaat meedoen om de wereldtitel.
1: Dan sluiten we traditiegetrouw inmiddels af met het uitdelen van een groene en een gele kaart. Frank, voor wie zijn ze deze week?
0: Ja, het geel gaat wat mij betreft naar de Vuelta, de Ronde van Spanje. Zij hadden beter moeten kijken naar de Tour de France, waar we in het verleden ook werden geconfronteerd met de laatste etappe. Het geen één grote shows, circus werd met fietsers met glazen champagne ploegleiders in de auto met champagne. Nou, dat werd dit jaar ook bij de Spaanse Vuelta gedaan afgelopen zondag. En ik vind dat ik gun de winnaars van de Tour en van de Vuelta en van de Giro natuurlijk een glas champagne, maar breng dat niet zo pontificaal in beeld en maak er niet zo'n schetsvertoning van in de laatste etappe. De Tour de France heeft laten zien de afgelopen 2 jaar, enigszins noodgedwongen door de Olympische Spelen vorig jaar, dat de etappe werd omgezet in een fantastische etappe door Parijs langs Montmartre met een steile heuvelklim erin, waardoor de laatste etappe een fantastische climax werd van de Tour. Nou, dat moeten ze ook doen in de Vuelta en in de Giro, vind ik. Dat is een afsluiter en dat is goed voor de wielersport. En die associatie met alcohol vind ik, ik ben echt niet roomser dan de paus en ik begrijp ook best dat een glas champagne hoort bij de overwinning. Maar doe dat dan misschien op het podium, maar niet op de fiets en niet in de ploegleidersauto terwijl de man achter het stuur zit en met een glas champagne in zijn hand. Dus wat dat betreft, wat mij betreft, geel voor de organisatie van de Vuelta. Groen, ik heb er twee groene kaarten. De eerste gaat wat mij betreft naar Jordi Cruijff. En dat is voor de wijze waarop hij op dit moment communiceert namens Ajax. Hij is de technisch directeur. Dus hij krijgt constant media-aandacht. Althans, de media willen zijn aandacht. Hij weet zich bescheiden op te stellen. En op de juiste momenten komt hij naar buiten en geeft hij de juiste antwoorden op die vervelende vragen vaak van de media. Die ik overigens begrijp. Ik bekritiseer de media niet, want die willen veel van hem weten. Maar hij stelt zich bescheiden op, legt uit waarom die bepaalde spelers koopt en legt uit dat Ajax gewoon dit seizoen weer mee moet doen om de titel en dat ze niet zich de luxe positie kunnen veroorloven om een paar jaar te gaan bouwen aan een nieuw eerste elftal van Ajax. Ze moeten gewoon meedoen voor de titel, want de Champions League volgend jaar kent maar één Nederlandse direct starter. Dus dat is groen voor Jordi Cruijff. Een tweede groene kaart geef ik aan de NOS en de KNSB, de Koninklijke Nederlandse Schaatsrijdersbond. Waarom? Omdat zij het contract hebben verlengd terwijl er een andere kaper op de kust was die aanzienlijk meer bood. En het is RTL combinatie Videoland combinatie Viaplay dat gekocht is door RTL. De schaatsbond heeft de verstandige zet gemaakt. We gaan niet voor het geld, we gaan voor de officiële status van NOS Studio Sport. Want dat is toch in de perceptie van de Nederlandse consument, is dat de zender voor sport. En als je door NOS wordt geselecteerd, dan ben je dus een officiële sport. En dan is het de moeite waard om daarnaar te kijken. Ik heb altijd ook in mijn sportmarketing carrière, als ik daarover mag spreken, heb ik ook altijd gezegd, ik heb liever voor mijn klanten 10 minuten live met Studio Sport van NOS, dan dat ik een half uur heb bij RTL. Met alle respect voor RTL, maar RTL is geen sportzender. En NOS is een officiële sportzender. En dat als je daar komt met jouw product, tussen aanhalingstekens, dan word je gezien door de sportconsument als erkenning, als officieel, dit is topsport. Dus een groene kaart voor met name de KNSB, maar natuurlijk ook voor NOS, dat ze er gezamenlijk weer uit zijn uitgekomen, ondanks het feit dat er een concurrent uit de commerciële hoek aanwezig was met meer geld.
1: Ja, ik vind het gewoon wat je zegt, als ik daarover mag spreken. Frank, jouw carrière is zo'n beetje de bakermat van alles wat op dit gebied gebeurt in Nederland.
0: Nou ja, kijk, het is... Ik heb alle sympathie voor de NOS op dit moment. Niet alleen omdat daar nu een man aan het roer staat, waar ik het volste vertrouwen in heb, en omdat hij ook helemaal een idolaat is van sport, hè, Alexander van der Wulp. Maar... ik heb door de jaren heen zo veel en prettig mogen werken met de NOS. En ontdek daar ook de passie voor sport. En bij RTL en SBS, nogmaals met alle respect voor de commerciële zenders, zij zijn geïnteresseerd in sport puur vanwege de kwantiteit. En niet zozeer vanwege de kwaliteit. Ze weten dat ze met sport veel hoger kijkcijfers scoren, waardoor ze dus commercials kunnen verkopen. Het feit dat je dan onderbrekingen krijgt bij het schaatsen straks, als het bij RTL zou zitten, midden in een 5 kilometer of in een 10 kilometer, even een commercial breekt er tussendoor. Nou, dat zal de NOS nooit voor zijn leven doen. En dat behoudt toch de traditionele waarde van de sport. En dan moeten we niet gaan voor het grote geld, want dat uiteindelijk worden we dan de verliezer als we bezwijken voor het grote geld in de sport.
1: Absoluut. Frank, mag ik je voor deze week weer hartelijk danken voor het ons bijpraten tijdens deze BV Sport Update. En dan zijn we natuurlijk volgende week weer met een nieuwe editie.
0: Graag gedaan en tot de volgende week, Robert.
2: Tot zover.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Na 35 jaar topsport heeft rolstoeltennis legende Michael Scheffers deze week bekendgemaakt zijn racket aan de wilgen te hangen. Nogmaals, nummer 1 van de wereld heeft een palmares waar toch menig sporter jaloers op zou zijn. Zo won hij in het enkelspel onder meer de Australian Open en Roland Garros, won in het dubbelspel alle vier de Grand Slam toernooien en heeft thuis ook nog even 2 bronzen medailles liggen van de Paralympische Spelen. Nou, gelukkig voor ons blijft zijn ervaring gewoon behouden, want waar hij al in dienst was van tennisbond KNLTB is zijn contract verlengd en worden zijn werkzaamheden ook nog eens een keer uitgebreid. Ik ga met Michael over in gesprek. Michael, hele goede middag.
2: Goedemiddag allemaal.
1: Ja, allereerst mag ik je van harte danken en feliciteren natuurlijk met een onwijs prachtige carrière.
2: Ja, dankjewel. Ook een carrière waar ik zelf uiteraard trots op ben.
1: Ja, ik vind het wel mooi, want ik ken jou nu sinds 2016, racket voor Rio. Ja, ik blijf het altijd een fantastisch verhaal vinden, want wij hebben elkaar ontmoet onder de douche. Dat klinkt heel heftig, maar dat valt nog wel mee. Maar ik noemde al wat hoogtepunten uit je carrière. Je hebt fantastische dingen laten zien. Nu is het altijd een beetje kiezen tussen je kindjes, ik weet het. Maar wat is nou iets waar je op terugkijkt en denkt van ja, dat ik dat heb mogen meemaken, dat is het allervetste.
2: Ja, die vraag die heb ik de afgelopen dagen menig keer gehad, laat ik het zo zeggen. En ik vind het nog steeds lastig. Maar als ik er 1 of 2 uit moet pikken, dan is toch wel echt gewoon ook het moment dat je nummer 1 van de wereld wordt. Dat is iets waar je natuurlijk gewoon altijd voor gewerkt hebt. En op het moment dat je dat kan realiseren, dan is dat natuurlijk een super mooi moment. Iets wat gewoon, daar werk je voor. Dat is iets wat je wil, wat veel mensen willen. Die in mijn schoenen kunnen staan, zeg maar, of mogen staan. En daarnaast natuurlijk mijn beide bronzen medailles. Die hier thuis mooi uitgestald staan. En de Grand Slam overwinningen. Dat zijn natuurlijk momenten die je bijblijven. Dat doet niks onder aan de resultaten die ik bijvoorbeeld heb met het behalen van het winnen van de World Team Cup. Einde van het jaar nummer 1 van de wereld, dat je daarvoor geëerd wordt. Ja, het zijn zoveel mooie momenten die ik zou kunnen opnoemen. En waar ik uiteindelijk heel erg trots op ben dat ik dat heb mogen meemaken.
1: Ja, toch even kort het worden van nummer 1 van de wereld. Dat gebeurde in 2011. Dat is als zich natuurlijk al een hele bijzondere prestatie, dat je de beste van de wereld bent. Maar dat is ook ontzettend lastig, hè? Want ook bij de mannen in het rolstoeltennis is die top best wel breed.
2: Absoluut. Het niveau ligt hoog. En dat is natuurlijk alleen maar mooi als je dan kan zeggen dat je daar als nummer 1 hebt gestaan en mogen staan. En dat is natuurlijk een mooie beloning op het hele traject wat je daar aan de voorkant aan aflegt.
1: Nu maakt je deze week via Instagram bekend het welbekende racket aan de wilgen hangt. Dat is natuurlijk altijd een moment die niet over 1 nacht ijs gaat. Neem ons even mee in die besluitvorming. Wanneer kwam voor jou het moment dat je dacht van het is mooi geweest?
2: Ja, altijd lastig om te zeggen van wanneer dat echt een moment kwam. Maar het was ook wel... Kijk, ik heb het van de week ook gezegd, je wordt een jaartje ouder, je ziet een nieuwe generatie komen. Je gaat op een gegeven moment, hoe mooi het is, ik mag zeggen dat ik heb altijd gestreden voor de grootste prijzen. En je gaat op een gegeven moment merken dat minder wordt en dat er een nieuwe generatie aankomt en dat die je voorbij gaan. En op een gegeven moment ga je dan wel nadenken, je hebt een mooi gezinnetje thuis en daar wil je ook tijd aan besteden. En als je dan op een gegeven moment je lichaam ook niet meer meewerkt, dan komt op een gegeven moment wel het besef van oké, misschien is het mooi geweest en is het tijd voor de nieuwe generatie om het stokje over te nemen.
1: Ja, en die nieuwe generatie is overigens ook een generatie waar jij zelf ook nauw bij betrokken bent.
2: Ja, klopt. Hoe mooi is het dat je zeg maar binnen je passie actief mag en kan blijven. En ik heb heel veel passie voor het rolstoeltennis specifiek. En ik hoop met mijn kennis en mijn ervaring die ik heb, dat ik, het stond gisteren ook heel mooi in een stukje online, dat ik op zoek ga naar de nieuwe Michael vanuit mijn functie bij de KNLTB.
1: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je dat mag doen.
2: Absoluut.
1: Want ja, de nieuwe generatie, als we het daarover hebben, hoe zit het met jouw opvolging, Michael?
2: Ja, we hebben echt binnen Nederland echt veel talent. En we hebben natuurlijk de gevestigde orde op het moment. Die zijn op dit moment ook actief op de World Team Cup in Orlando. Vervolgens hebben we daaronder een aantal hele goede jeugdspelers. En de laag die daaronder zit. En dan praat je echt nog over de jonge leeftijd van, nou laten we even rond de 10. Ja, daar hebben we echt veel leuke kindjes en die heel veel plezier hebben in tennis. En dat is denk ik ook het belangrijkste. Dat we ook laten zien hoe leuk tennis eigenlijk is en hoe leuk tennis kan zijn. Ja, en daar hoop ik mijn steentje aan bij te dragen. En ja, als daar uiteindelijk ook weer een nieuwe generatie uit voorkomt die ook weer gaat strijden om de prijzen, de grote prijzen. En er mede voor gaat zorgen dat Nederland toonaangevend blijft. Ja, dat als ik daar 1% aan bij mag dragen, dan vind ik dat, ja, vind ik dat mooi.
1: Ja, en je gaat er ook waarschijnlijk wel iets meer aan bijdragen. Want dat is dan natuurlijk ook nog het mooie. Je was al werkzaam bij de KNLTB. Dus nou ja, gelukkig dat welbekende zwarte gat waar we het altijd over hebben. Dat is voor jou niet aan de orde. Want je gaat wat dat betreft gewoon door. Contract verlengd. Maar je gaat ook nog verder de diepte in, hè, in je werkzaamheden.
2: Ja. Ja, klopt, klopt. Ik ga kijken of ik de verbinding met de verenigingen die, waar het rolstoeltennis actief is, dat ik die gewoon actiever kan maken, ondersteunen waar een vereniging behoefte aan heeft. En daarnaast kijken van oké, kunnen we meer kinderen ook plaatsen bij die verenigingen? Hè? Zoals ik net al zei, van hoe leuk is rolstoeltennis van je, hoe leuk is tennis? En daar ga ik mijn best voor doen.
1: Nou, dus misschien nog iets verder met een link leggen tussen het verenigingsleven en zeg maar de doorstroming van de talenten. Hoe belangrijk is dat? Dat we daar net even iets meer aandacht aan vestigen, ook met het oog op de toekomst?
2: Ja, kijk, het is wat je toch wel merkt. En dat, dan ga ik voor mezelf heel wat jaartjes terug. Is gewoon, kijk, iedereen, je hebt toch een beperking. En je ziet toch een drempeltje om, oké, kan ik gewoon lid worden bij een vereniging? Zijn daar problemen voor mij als ik in een rolstoel zit? Kan ik wel naar de wc? Of kan ik wel dat letterlijke drempeltje over? Nou, en dat kan allemaal. En er zijn heel veel oplossingen. Maar soms heeft een vereniging daar ook wel eens behoefte aan. Van oké, waar moeten we dan op letten? Of heeft een ouder met een kindje die in een rolstoel zit behoefte aan. Van oké, waar kunnen we terecht bijvoorbeeld? Nou, en dat is natuurlijk... dat moeten we weg proberen te nemen. We zijn in Nederland heel erg inclusief. En dat moeten we houden. Maar dat kunnen we ook nog zeker verbeteren.
1: En daar is een van de dingen waar jij verder mee aan de slag zal gaan de komende jaren.
2: Zeker.
1: Als we het gewoon hebben even over de tijdslijn. Je was al werkzaam. Dus wat dat betreft verandert er weinig. Maar waar gaan we je dan de komende tijden actief zien?
2: Nou, vooral, ik ben werkzaam op NTC in Amstelveen natuurlijk, bij de KNLTB. Daar ben ik aanwezig bij de trainingen, bij de jeugdtrainingen. Daar zal ik ook met regelmatig aansluiten de Club Plus training op zaterdag, waarin we dus de hele jonge kindjes faciliteren om gewoon een leuke ochtend te hebben. En spelenderwijs steeds met een tennisbal en een tennisracket bezig te zijn. Ook mobiliteitstrainingen komen daarin voor, dat ze handig worden in een rolstoel. En ik zal veel aansluiten bij evenementen. Die door het land zijn op verenigingen of wat er georganiseerd wordt. En op die manier probeer ik mijn kennis zo breed mogelijk in te zetten.
1: Nou, ik durf in ieder geval nu al wel de uitspraak aan dat het wat dat betreft met de toekomst wel goed gaat komen met jou onder meer aan het roer. Michael Scheffers, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Dank voor natuurlijk een prachtige carrière in het Nederlandse rolstoeltennis en het internationale rolstoeltennis. En we gaan je ongetwijfeld snel weer ergens zien in het land.
2: Absoluut, en dankjewel voor het leuke interview. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
4: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Volgende week gaan we een fantastisch schouwspel krijgen voor de kust van Marseille. 19 internationale teams zullen in identieke Sunfast 31 designs gaan strijden om de wereldtitel tijdens het WK Offshore Double-Handed. Simeon Tiemponth en Christiane Walta zijn de zeilers die de Nederlandse driekleur zullen gaan verdedigen. Het team heeft eerder wedstrijden met elkaar gevaren, maar brengt daarnaast natuurlijk ook enorm veel ervaring en ook een nieuwe generatie offshore zeilers bij elkaar. Wat verwachten ze van het toernooi dat op 23 september zal gaan beginnen? Nou, ik ga er met Simeon over in gesprek. Simeon, een hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, allereerst denk ik dat heel veel mensen toch even de vraag hebben. Het WK Offshore Double-Handed. Wat is dit nou precies voor een toernooi?
2: Ja, wat is het voor toernooi? Eigenlijk was het bedoeld als Olympisch onderdeel voor de Spelen in Parijs. En waar er gezeild werd in Marseille. En dat het een van de eenheidsklasses, de kleine bootjes, zou gaan vervangen. Omdat de Fransen natuurlijk ook heel erg in het zeezeilen zitten. En ze eigenlijk in het Olympisch circuit een offshore race van minimaal 3 dagen wilden invoegen. Dat is hem toen niet geworden. De boten zijn wel gebouwd, maar er wordt nu nog steeds het wereldkampioenschap jaarlijks in verzeild.
1: Ja, nu spreekt offshore zeilen voor zich. Double-handed voor de mensen die niet helemaal in die terminologie thuis zijn. Dat gaat denk ik om de tweekoppige crew, hè?
2: Ja, correct. Ja, dus het is mixed double-handed. En mixed staat voor man en een vrouw. En je bent met z'n tweeën aan boord. Dus de race, gelukkig is het team wat groter. Maar de race moeten we doen met z'n tweeën.
1: Nou, voordat we het over jou en Christiane gaan hebben. Eerst even die Sunfast 31 designs. De boten. Wat voor schepen zijn het?
2: Ja, ze zijn 30 voet, dus je moet ongeveer ietsje groter dan 9 meter. En uiteindelijk is het net als een, de kleine open bootjes, bij wijze van spreken. Zoals je ze kent, die op het meer rondvaren. Ze zijn ongelooflijk snel, overtuigd. Er zit niks in van binnen. Één gaspitje waar je warm water op kan koken. En er zit aan elk van kanten een kooi in, om altijd aan de hoge kant te slapen voor degene die onvoorts is. En dus het is echt gemaakt om alleen maar te racen.
1: Ja, offshore is natuurlijk, dat zijn echt de serieuze grote wedstrijden natuurlijk. Lange afstanden en dergelijke. Hoe gaat dit wereldkampioenschap er eigenlijk uitzien?
2: Ja, omdat ik al, zoals ik al eerder zei, omdat dat format eigenlijk gemaakt was, ook als onderdeel voor de Olympische Spelen, is het niet dat we 2 weken op pad zijn. Dus de wedstrijd is maximaal 72 uur lang. Dus 2 overnachtingen, 2 keer een nacht door, waarin je blijft racen. Maar wel heel intensief. En dus zeker langs de kust van Marseille zal je een baan hebben waarin we vooral rond grote punten van de kust, rotsen, heen en weer worden gezeild. Dus het is niet rondom Corsica en terug. Het is echt een baan onder de kust langs. En daarmee is het wel een echte zeezeilwedstrijd. Maar van maximaal 72 uur.
1: Simeon, nu heb jij natuurlijk immens veel ervaring. Je hebt prachtige dingen laten zien. Je hebt 2 maal de America's Cup gewonnen. Je hebt 3 Volvo Ocean Races gevaren. Je hebt het toenmalig 24 uur record ook nog aangescherpt tot ruim 600 zeemijl. Waar ligt voor jou nou de uitdaging in dit WK?
2: Ja, er zit toch wel weer een uitdaging in, omdat ik natuurlijk

0: Een paar jaar geleden ben ik niet meer foolproof aan het professioneel aan het wedstrijd zeilen. Ik heb tegenwoordig ook gewoon een kantoorbaan. Dus en gelukkig Christiane wel, die is alleen maar bezig met zeilen. Gelukkig heeft zij ook eerder op de boot gevaren. Ze heeft de vorige keer het wereldkampioenschap gedaan. Niet met mij, maar met een andere crew, Ivar. En toen is ze tiende geworden. Dus gelukkig kent ze de boot. Dat is voor mij onbekend. Dus ik zal me toch vooral moeten concentreren van in een hele korte tijd. Hoe krijgen we nou het maximale uit deze eenheidsklasse boot? En dus daar ligt wel een uitdaging. En eigenlijk ook de allergrootste uitdaging ligt hem toch ook wel in dat de finale wordt gehouden met 12 boten. En dat betekent dat er twee kwalificatie races zijn. Waarin je eigenlijk bij de eerste zes moet finishen. Er is daarna nog wel een soort van rechance race. Maar we moeten meteen aan de bak volgende week. En zorgen dat we in de eerste kwalificatie bij de top zes zitten. En dan zijn we verzekerd van een finale plaats.
1: Yes, Ivar is overigens Ivar Elstot, hè, in dit geval. Als we het hebben over Christiane Walta, wat voor zeilster is zij?
0: Ja, ik denk, ik vaar nu met Chris, misschien al een jaartje of 3, 4. En ooit kwam ik haar tegen op de Volvo 65, de grote Volvo Ocean Race boot, van 65 voet. En toen was ze volgens mij nog maar 19 jaar. Ja, en wat mij toen opviel is, ondanks dat we geen wedstrijd deden, maar wel hoe ze over de boot bewoog. En hoe ze ook kon anticiperen. En dat is heel leuk om te zien. En ik denk dat hetzelfde als het met voetbal of met rugby of tennis. Je kan soms vanuit de buitenkant heel goed zien het talent en hoe gemakkelijk mensen die sport doen. En dat was mijn eerste kennismaking met Chris. En toen heb ik er heel vaak mee gevraagd. We hebben samen de Fastnet Race gevaren, North Sea Races. En daarnaast is ze heel goed opgeleid door Roy Heiner in zijn team Heiner. Dus ook als wedstrijdzeilster is ze tactisch erg sterk. Ze is slim met beslissingen maken. Maar ook gewoon een hele goede stuurvrouw en een goede trimster. En mijn inbreng is hopelijk dat ik toch iets meer de stratege kan zijn. En zij toch het merendeel van het werk kan gaan doen. Ja.
1: Ja, inmiddels 24 jaar oud, dus ondanks haar leeftijd wel al heel erg ervaren. Zij is echt een vertegenwoordiging van een nieuwe generatie offshore zeiler. Wat typeert die nieuwe generatie nou?
0: Ja, ik denk het zeezeilen is natuurlijk enorm gegroeid. En ik denk wat voor Nederland als land altijd moeilijk was in het zeezeilen, dat met name de Anglo-Saxische landen, niet alleen Engeland, maar ook Australië, Nieuw-Zeeland, Amerika, dat waren toch landen die heel veel zeilers produceerden, die niet alleen heel goed waren in de kleine boten, die uit de kleine boten kwamen, maar ook van jongs af aan eigenlijk die ervaring hadden in dat zeezeilen. En dat maakt eigenlijk, zoals wij zeggen, een plassenzeiler op de oceaan. He, iemand die gewend is en continu aanstaat. En in Nederland zijn we lang achtergebleven. Kregen we ook niet altijd die instap om als een goede Olympisch zeiler of als een goede plassenzeiler de mogelijkheid te krijgen om op je 16e navigator te worden. En daar is gewoon de afgelopen 20 jaar enorm aan gewerkt. Echt het zeilen is in de breedte, als breedtesport, enorm gegroeid. Hè? In plaats van alleen maar te focussen op Olympische disciplines, lagen er ook voor heel veel jeugd kansen, bijvoorbeeld bij zo'n team Heiner. En hetzelfde wat we nu doen bij Dutch Shell, om vanaf hele jonge leeftijd ook het zeezeilen in te gaan. He, als die plas op een duur te klein is, of je interesse gaat om toch fysiek een voordekker te zijn op een grote maxi-boot, of een navigator, of een tacticus. Ja, om ook die rollen daarin te groeien. En dat zie je nu wel echt bij de twintigers, maar nu ook het vrouwenteam wat namens Dutch Shell het World Championship aan het varen is. Korte baan in New York. Ja, dat zijn allemaal twintigers die vanaf jongs af aan niet alleen in de kleine boot, maar ook meteen met het zeezeilen hebben kennis gemaakt. En dat is een enorme golf van talent, wat zich nu heeft ontwikkeld en klaar is om toe te slaan internationaal.
1: Nou, mooi trouwens dat je dat toernooi inderdaad ook nog even noemt. Want er gebeurt van alles en nog wat op dit moment. En dat is natuurlijk heel erg mooi om te zien in het zeilen. Jullie WK gaat 23 september van start. Duurt tot en met 2 oktober. Je refereerde er al aan. Vorig jaar deed zij dus mee met Ivar. Toen werden ze 10e. Wat is nou jullie doel voor dit jaar?
0: Ja, ik zet de bar natuurlijk altijd hoog. Het doel is gewoon om met de beker naar huis te gaan. Want dus daar gaan we ook wel hard voor. Ja, en hoe doe je dat dan? Ja, dat is dan natuurlijk toch ook altijd wel weer spannend. En, maar wat we nu vooral hebben geprobeerd, dat er toch wel een aantal uitdagingen zitten. Hè, dat we niet honderden mijlen trainingen hebben gedaan in dit type boot. Gelukkig tegenstanders ook niet allemaal. Maar is dat we toch alweer een team om ons heen hebben gebouwd. Dus bijvoorbeeld de hele weer weather forecast. Hè, dus het hele weerbericht. Maar daarmee ook de routening die je daarmee opzet. In combinatie van hoe snel zo'n boot kan gaan. Hoe snel je hem continu moet zeilen. Ja, daarvoor hebben we aan de wal Max Dekkers. Ook zo iemand uit de nieuwe generatie zeezeilers, navigatoren. En Max is professioneel navigator. En en die staat ons eigenlijk bij met ons hele navigatiekant. En dat gaat voor ons enorm schelen, omdat je dan aan boord toch iets heel belangrijks en strategisch al hebt uitbesteed. En je daarmee nog meer energie kan geven om één op één het uit te vechten. In plaats van dat je je weer moet gaan downloaden of toch weer naar dieptes moet gaan kijken. Of keuzes moet gaan maken. Blijf ik op zee of ga ik terug naar de kust? En dus zo hebben we het team redelijk uitgebreid. En hetzelfde geldt binnen Dutch Hill. Natuurlijk de hele shore team. Mensen die de boot kunnen controleren voordat je erop stapt. Dat er niks stuk is, dat alle lijntjes kloppen. En dus het team is iets groter dan met z'n tweeën. En hopelijk gaat dat helpen.
1: Nou ja, en de locatie is natuurlijk ook in het verleden de Nederlanders goedgezind geweest. Dus dat is misschien ook wel nog wel een voordeeltje.
0: Ja, zeker. Ja, dus dat is ook wel heel erg leuk. We hadden het net over breedtesport. Dus ook vanuit een watersportverbond en een topzeilcentrum in Scheveningen, waar ze zich eigenlijk focussen op Olympische Spelen. Ja, zie je dan ook dat er ook met onze campagne enorm wordt samengewerkt. Door bijvoorbeeld alle weerstudies, alle windvlaagjes om elke rots in de buurt van Marseille. Ja, die zijn natuurlijk door dat door het Watersportverbond enorm bestudeerd in de aanloop destijds. Ja, en al die informatie kunnen we nu ook met elkaar delen. Dus daar hebben we hopelijk ook zeker een benefit van. En daarmee werken we dus ook toch wel tussen het zeezeilen en het Olympisch zeilen binnen Nederland weer enorm samen.
1: Ja, mooi in ieder geval om die samenwerking te zien. Het toernooi, het WK, dus offshore double-handed. Vanaf 23 september gaat het los. Simeon Tienpont, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En jij en Christian natuurlijk heel erg veel succes daar in Marseille.
0: Ja, we gaan ons best doen. Super, Robert. All Sports Radio Live.

elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: now stay true.
1: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
2: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin Frank van der Walbaken ons weer elke week helemaal meeneemt in het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. Overigens is hij ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Kelen, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Robert.
2: Voordat we het over alle nieuwtjes gaan hebben, het treurige nieuws wat ons heeft bereikt. Daar wilde je nog even extra bij stilstaan. En dat is helaas het overlijden van Bertina Koeman.
4: Ja, ik heb het voorrecht mogen hebben om haar te kennen. Ik ben een keer bij ze thuis geweest in Bussum. En ik heb in het verleden mogen samenwerken met Ronald en ik heb haar ook leren kennen als een buitengewoon aardige en een lieve vrouw die absoluut niet voldeed aan het standaard portret, zou ik bijna willen zeggen, van de voetbalvrouwen. Het was een hele bescheiden vrouw die altijd in de schaduw bleef, wilde ook blijven van Ronald. Een heel bijzonder mens, is helaas gestorven aan uitgezaaide vorm van borstkanker. Ze had er al lang last van, het ging weer up en down. En op 65-jarige leeftijd, hetgeen natuurlijk veel te jong is. Ze laat 3 kinderen uit, waaronder onder andere natuurlijk Ronald Junior, de keeper van Telstar. Maar mijn sympathie en mijn liefde en mijn warmtegevoel gaat uit naar het gezin. En naar Ronald uiteraard. En naar zijn broer Erwin. Dus dat wilde ik toch even gemeld hebben voordat we weer overgaan tot de enorme geldstromen in de sport. Maar het is de realiteit.
2: Absoluut. Als we het dan toch hebben over grote geldstromen in de sport, laten we dan gelijk beginnen met hetgeen wat van miljoenenbal verworden is tot het miljardenbal, de Champions League. Heel veel verschillende sponsors, ze komen en ze gaan. Jij hebt er toch even een kleine analyse op losgelaten, wat nou eigenlijk de huidige stand van zaken is?
4: Ja, de Champions League is natuurlijk een beetje het neusje van de zalm aan het worden op het gebied van voetbal. We hebben natuurlijk het WK, maar dat is één keer in het van de landenploegen, dat is één keer in de 4 jaar. En de Champions League is natuurlijk elk jaar. En het is zo gewild bij alle zenders wereldwijd dat het trekt hoe langer hoe meer sponsors aan. En met name ook uit de, noem het maar eventjes, de komende landen op het gebied van voetbal, zoals China en andere landen in het Verre Oosten. Vorige week noemde ik al het 60 miljoen per jaar dollars sponsorschap van het Chinese witgoed en elektronica-merk Haier. En nu heeft het Zuid-Koreaanse automerk Hyundai Kia, niet nieuw in de sport, want ze zitten al in de FIFA-sponsoring sinds 1999. Maar die hebben nu ook getekend voor 4 jaar voor naar verluidt 75 miljoen dollar per jaar. Een ingaan per direct. Terwijl dat Haier van vorige week, wat ik noemde, pas volgend seizoen toetreedt. Hyundai Kia die kan er onmiddellijk instappen, want ze nemen de vrijgekomen plaats in van het Nederlandse bedrijf Just Eat. Dat een jaar voor de einddatum van het contract het circus verlaat. En daar kom ik straks nog even op terug. Om even aan te geven hoe China het ziet zitten in het voetbal. Alibaba, BYD, dat is Build Your Dreams, dat automerk. Hisense, Oppo, TikTok, Vivo. Ze alle zijn al betrokken in het voetbal. Daarnaast hebben we natuurlijk als partners van de UEFA Anheuser-Busch, InBev, Alibaba en Pepsi. Dat zijn de partners van UEFA voor de 6-jarige periode. En Bet365, Fanatics, Nike en Qatar Airways zijn voor 4 jaar aan boord. Booking.com verlengt trouwens het contract met de UEFA landenteams. Dus niet met de Champions League, onlangs voor 4 jaar. Ik zei net al dat ik nog even terug zou komen op dat Just Eat. Het is wel pikant en best wel interessant om te registreren dat de reden van het vroegtijdig vertrek van Just Eat is niet omdat ze het niet hebben geapprecieerd. Integendeel, het is de reden daarvan is dat het zo succesvol is dat de consument Just Eat is gaan zien als een voetbalmerk In plaats van natuurlijk de core business van het bedrijf. Van bestellen van eten dat je bij thuis bezorgd kan krijgen. En dat doet me denken aan het verleden toen ik in Engeland woonde en werkte. Daar was ik getuige van het feit dat John Player, dat sigarettenmerk met goud en zwart, mooie pakjes sigaretten. Dat merk was de hoofdsponsor van het Lotus Formule 1 team. Met onder andere Graham Hill en James Clark. En dat was zo succesvol, die auto was ook zo mooi en ze werden wereldkampioen, dat de consument dacht dat John Player Special, zo heette die dat merk en dus de Formule 1 auto, dat een merk was voor een auto en niet voor een sigarettenmerk. En dan schiet je je doel dus voorbij. Dus het geeft even aan hoe succesvol een dergelijk sponsorship kan zijn, terwijl het dan voorbij schiet aan zijn doelstelling om meer sigaretten te verkopen. Nou, dat is nu ook het geval geweest kennelijk bij Just Eat. En die hebben gezegd, sorry, wij willen vroegtijdig vertrekken. Nou, dat vindt u even helemaal niet erg, want er is een soort wachtkamer vol met potentiële sponsors. Maar ze hebben maar een beperkt aantal pakketten beschikbaar.
2: Daarover gesproken, als we het hebben over sponsors in de Champions League. We hebben het natuurlijk dan over de UEFA sponsors. Maar de clubs die in de Champions League actief zijn, hebben natuurlijk ook zo hun eigen sponsors.
4: Ja, om er maar eentje te noemen. Liverpool, natuurlijk best wel interessant voor ons Nederlanders. Gezien het verleden van Arne Slot daar, maar ook het aantal Nederlandse spelers dat daar recentelijk en nog speelt. Werd al 17 jaar lang gesponsord door Chartered Bank. Dat is, ik weet niet precies of dat een record is in Engeland, maar het zou me niks verbazen. 17 jaar lang dezelfde sponsor. Ik kan me nog herinneren, de voorgaande sponsor voor Chartered Bank was Carlsberg. En die hadden zo'n hele creatieve fonds gemaakt. Dat ze wilden op een gegeven moment, zei de Engelse Premier League, zei, we willen geen alcoholsponsors meer op de shirt zien. Zij hanteerden in de tijd, Carlsberg, de slogan, probably the best beer in the world. En dat was zo'n een populaire slogan, dat ze hebben toen 2 seizoenen lang, toen het niet meer mocht, alcohol op het shirt, hebben ze gespeeld met het woord probably erop. Nou, en dat werd zo'n smaak maken en spraak maken, dat iedereen die het niet wist, die vroeg zich af, waarom staat daar probably op? En toen werd natuurlijk gerefereerd in de talk about effect, maar probably the best beer of the world. Maar goed, dat terzijde, Chartered Bank gaat dus van het shirt, het rode shirt van Liverpool af, vanaf het volgende seizoen. En daar komt Turkish Airlines voor in plaats. Standard Chartered blijft wel aan boord, als een global partner, maar de voorkant van het shirt wordt dus inderdaad nu vrijgegeven voor Turkish Airlines, althans volgend seizoen. Deze switch draagt bij aan mijn gevoel dat de luchtvaartmaatschappijen zo langzamerhand de meeste grote clubs als communicatiekanaal hebben gekozen in het voetbal. Want wie komen we tegen als de Champions League beschouwen alleen al? We komen Emirates tegen natuurlijk, daarna is het een van de grootste sportsponsors van de wereld. We komen Qatar Airways tegen, we komen Etihad Airways tegen, we komen Turkish Airlines tegen. We komen ook Riyadh Air tegen. Dat Riyadh Air is natuurlijk een hele pikante, want het staat al 2 seizoenen lang op het shirt van Atletico Madrid. Die airline die is weliswaar opgericht, maar er is nog geen enkel vliegtuig dat vliegt onder de naam van Riyadh Air. En ze zit al 2 jaar lang op het shirt van Atletico. Dus het is een best wel een merkwaardig sponsorschap. En het is een soort voorbereiding op, maar ik vraag me toch echt af, wanneer komt dat Riyadh Air nou echt in de lucht, letterlijk en figuurlijk? We hebben natuurlijk Emirates, dat heeft veel clubs. Onder andere Real Madrid, Arsenal, Olympique Lyonnais, Benfica. En de meest betalende in dat de rijtje van clubs is natuurlijk, of de meest opleverende is Real Madrid. Die krijgen 100 miljoen per jaar. Maar de anderen zitten allemaal in dezelfde hoek van ongeveer 60 tot 70 miljoen wat Liverpool gaat krijgen van Turkish Airlines. Intussen legt de Manchester United, nu we het toch hebben over Engelse clubs en sponsors, een nieuwe moutjes-sponsor vast voor een slordige 12,5 miljoen pond per jaar. Nou, dat is een aanzienlijk bedrag, maar zo gaat het in die Premier League, die natuurlijk zeer populair is. Want het is 12,5 miljoen pond is ruim meer dan dat Ajax, Feyenoord en PSV krijgen van hun shirtsponsor die op het voorkant van het shirt staat. Want die zit in de orde van grootte van tussen de 8 en de 10 miljoen per jaar. Dus het geeft maar even aan hoe interessant en hoe populair die Premier League is. Nou heb ik ook, Robert, een rijtje gezet. We zitten nu in de Champions League, nu de nieuwe editie. We hebben 36 clubs. Ik heb daar zo op een rijtje gezet. Wie zijn nou eigenlijk de shirtsponsors? Nou, dat zijn er natuurlijk een heleboel, 36 maal. Maar 5 keer is daar een luchtvaartmaatschappij. 5 keer nog steeds ook gokbedrijven. Dat zal ongetwijfeld minder worden, want hoe langer hoe meer bedrijven, of hoe langer hoe meer landen gaan zeggen, geen gokbedrijven meer. En ook 5 keer banken. En 2 keer telecom en dan 19 keer andere. Maar wat ik ook erg interessant vind, is de kledingsponsors van die 36 clubs. 13 ervan worden gekleed door Adidas. En 7 door Puma. En 6 maar door Nike. En de anderen zijn verspreid van 3 keer Gastor, 2 keer New Balance. En dan 5 keer andere clubs. Dus heel pikant. Eén ding wat ik wel leuk vind om even op te merken voor onze luisteraars. Slovan Bratislava speelt ook in de Champions League dit jaar. Speelt met een sponsor op het shirt. Dat is Nike. Dat is een cryptobedrijf. Maar dat spel je als Nike. N-I-K-E. Maar het gekke is, de club speelt in Adidas kleding. Dus met Nike op het shirt, als shirtsponsor, in Adidas kleding. Dat vind ik wel pikant.
2: Ik vraag me af, dus ze het vast toch wel met elkaar over gehad hebben, denk ik.
4: Ja, denk het wel. Ik denk dat dat een ondeugende streek is van een van de twee.
2: Als we het toch hebben over kledingmerken. Je noemt de Gastor al. Is een Brits kledingmerk, maar wellicht in de toekomst Chinees.
4: Ja, ik verneem dat het de hardnekkige geruchten dat er een sprake van zijn dat het merk zichzelf aan het verkopen is. Het is overigens de kledingsponsor van 3 Nederlandse clubs, hè, Feyenoord, Twente en Utrecht. En ook de kledingsponsor van het Red Bull Formule 1 team van Max. Maar ze zouden zijn benaderd door een niet nader genoemde partij om verkocht te worden. En het gerucht is dat dat een bedrijf is uit China. Een van de medeoprichters van het Gastor kledingmerk is Andy Murray, de bekende Engelse tennisser. Het merk kleedt onder andere ook het England Cricket Team. Nou, dat is natuurlijk in Engeland heel groot. En ze zijn ook de kledingsponsor van Everton. En heeft onder andere de groot aandeelhouder Sir Jim Ratcliffe. En dat happens to be de rijkste man van Engeland. Die wordt geschat op een vermogen van 16,5 miljard ponden. Maar die is ook die is sportgek. Die is voor 25% eigenaar van Manchester United. Voor 33% eigenaar van het Mercedes Formule 1 team. En hij heeft natuurlijk de gelijknamige Ineos wielerploeg. Dus die zullen dat merk wellicht al snel gaan verkopen. Want het bestaat pas sinds 2016. Dus dat is nog niet zo lang. Maar ja, Chinezen, als die er maar willen, dan komen ze met grof geschut. En ze zullen ongetwijfeld met een groot bedrag in de markt zijn.
2: Frank, we hebben het best wel vaak over atleten die na hun carrière, of soms wel tijdens hun carrière, dus zeker ook in het geval van de personen waar we het nu over gaan hebben, maar geld terug investeren in de sport, dat kunnen ze op veel verschillende manieren doen, maar sommige voetballers kopen dan bijvoorbeeld weer voetbalclubs of kopen zich in door middel van aandelen. Lionel Messi hebben we niet al te lange tijd besproken, heeft toen een club in Spanje gekocht. Hij dacht waarschijnlijk, dat is best wel een goede business, want hij heeft er nog één gekocht.
4: Ja, af en toe vraag ik me wel eens af dat Lionel Messi voelt zichzelf waarschijnlijk meer Spaans langsman dan Argentijns. Want hij heeft natuurlijk zo ontzettend lang gespeeld bij Barcelona en heeft daar zijn carrière eigenlijk gemaakt. Als je voor Barcelona je carrière maakt, dan met een van de beste clubs van de wereld. En zeker een van de meest aantrekkelijke clubs wat spel betreft. Maar goed, hij is in principe rond met de tweede divisieclub Eldense. Ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt, maar Eldense of Eldense. In Spanje, tweede divisieclub dus. Het gaat om 100% van de aandelen, dus hij koopt de hele club. Pikant in dit verhaal is dat Cristiano Ronaldo, dat natuurlijk een soort rivaal is van Lionel Messi in het kader van de meest populaire voetballer op aarde, die heeft 25% van de aandelen in bezit in een andere tweede divisieclub in Spanje, namelijk Almeria. Waarvan de resterende 75% in bezit zijn van Saudi-Arabië. Nou, dat zal ook wel weer het link zijn naar Cristiano Ronaldo, die zoals we weten in Saudi-Arabië voetbalt. De eerste wedstrijd tussen deze twee clubs, dat was natuurlijk pikant, vond inmiddels plaats en werd met 3-0 gewonnen door Cristiano Ronaldo Almeria. Terug naar de koop van door Messi van die Eldense is. Het is dus zijn tweede aankoop in Spanje, want eerder kocht hij de vijfde divisie, Cornella, even buiten Barcelona, waar Jordi Alba, boezemvriend van Lionel Messi en teamgenoot van Messi bij Barcelona en nu bij Inter Miami, daar genoot Alba zijn opleiding in die Cornella club. Dus ik denk dat Jordi Alba ongetwijfeld ook betrokken is bij die aanschaf van die club in de tijd door Messi verricht.
2: Frank, mag ik je voor deze week weer hartelijk danken voor het ons bijpraten tijdens deze BV Sport Update. En dan zijn we natuurlijk volgende week weer met een nieuwe editie.
4: Graag gedaan en tot de volgende week, Robert.

0: All Sports Radio.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Snowboarden.
9: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
10: Cricket.
11: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
10: Atletiek.
12: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Groningen en zijn dromen, die gaan wel weer een stapje verder. Want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
1: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
0: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
1: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
0: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
1: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij nee.
0: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
1: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugby die altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
0: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
1: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
0: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
1: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
0: Nou, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. En na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
0: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
1: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
0: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
1: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
0: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
1: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
0: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
1: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
0: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
1: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan

0: je wedstrijden soms. En je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
0: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
0: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
0: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
0: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog wat club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
0: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam heeft wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
0: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: En als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
0: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
0: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
0: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voor dat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het er in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
0: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
0: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby. En om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
0: Nou, de weken zie je dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Of je zegt, hoe moeten we dat zien?
0: Ja, het is een soort academie, dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
0: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland, ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Ja, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
0: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem eens La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
0: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
0: Ik wil eigenlijk het liefst 6.000 euro minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
0: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, want de trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
0: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar tanken wordt ook helaas steeds duurder, dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou ja, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
0: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
2: All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Na 35 jaar topsport heeft rolstoeltennis legende Michael Scheffers deze week bekendgemaakt zijn racket aan de wilgen te hangen. Nogmaals nummer 1 van de wereld heeft een palmares waar toch menig sporter jaloers op zou zijn. Zo won hij in het enkelspel onder meer de Australian Open en Roland Garros. Won in het dubbelspel alle vier de Grand Slam toernooien en heeft thuis ook nog even 2 bronzen medailles liggen van de Paralympische Spelen. Nou, gelukkig voor ons blijft zijn ervaring gewoon behouden, want waar hij al in dienst was van tennisbond KNLTB is zijn contract verlengd en worden zijn werkzaamheden ook nog eens een keer uitgebreid. Ik ga met Michael over in gesprek. Michael, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag allemaal.
1: Ja, allereerst mag ik je van harte danken en feliciteren natuurlijk met een onwijs prachtige carrière.
2: Ja, dankjewel. Ook een carrière waar ik zelf uiteraard trots op ben.
1: Ja, ik vind het wel mooi, want ik ken jou nu sinds 2016, Racket voor Rio. Ja, ik blijf het altijd een fantastisch verhaal vinden, want wij hebben elkaar ontmoet onder de douche. Dat klinkt heel heftig, maar dat valt nog mee. Maar ik noemde al wat hoogtepunten uit je carrière. Je hebt fantastische dingen laten zien. Nu is het altijd een beetje kiezen tussen je kindjes, ik weet het. Maar wat is nou iets waar je op terugkijkt en denkt van ja, dat ik dat heb mogen meemaken, dat is het allervetste.
2: Ja, die vraag die heb ik de afgelopen dagen menig keer gehad, laat ik het zo zeggen. En ik vind het nog steeds lastig. Maar als ik er 1 of 2 uit moet pikken, dan is toch wel echt gewoon ook het moment dat je nummer 1 van de wereld wordt. Dat is iets waar je natuurlijk gewoon altijd voor gewerkt hebt. En op het moment dat je dat kan realiseren, dan is dat natuurlijk een super mooi moment. Iets wat gewoon, daar werk je voor. Dat is iets wat je wil, wat veel mensen willen. Die in mijn schoenen kunnen staan, zeg maar, of mogen staan. En daarnaast natuurlijk mijn beide bronzen medailles. Die hier thuis mooi uitgestald staan. En de Grand Slam overwinningen. Dat zijn natuurlijk momenten die erbij blijven. Dat doet niks onder aan de resultaten die ik bijvoorbeeld heb met het behalen van het winnen van de World Team Cup. Einde van het jaar nummer 1 van de wereld, dat je daarvoor geëerd wordt. Ja, het zijn zoveel mooie momenten die ik zou kunnen opnoemen. En waar ik uiteindelijk heel erg trots op ben dat ik dat heb mogen meemaken.
1: Ja, nog even kort het worden van nummer 1 van de wereld. Dat gebeurde in 2011. Dat is als zich natuurlijk al een hele bijzondere prestatie, dat je de beste van de wereld bent. Maar dat is ook ontzettend lastig, hè? Want ook bij de mannen in het rolstoeltennis is die top best wel breed.
2: Absoluut. Het niveau ligt hoog. En dat is natuurlijk alleen maar mooi als je dan kan zeggen dat je daar als nummer 1 hebt gestaan en mogen staan. En dat is natuurlijk een mooie beloning op het hele traject wat je daar aan de voorkant aan aflegt.
1: Nu maakt je deze week via Instagram bekend het welbekende racket aan de wilgen hangt. Dat is natuurlijk altijd een moment die niet over 1 nacht ijs gaat. Neem ons even mee in die besluitvorming. Wanneer kwam voor jou het moment dat je dacht van het is mooi geweest?
2: Ja, altijd lastig om te zeggen van wanneer dat echt een moment kwam. Maar het was ook wel... Kijk, ik heb het van de week ook gezegd, je wordt een jaartje ouder, je ziet een nieuwe generatie komen. Je gaat op een gegeven moment, hoe mooi het is, ik mag zeggen dat ik heb altijd gestreden voor de grootste prijzen. En je gaat op een gegeven moment merken dat minder wordt en dat er een nieuwe generatie aankomt en dat die je voorbij gaan. En op een gegeven moment ga je dan wel nadenken, je hebt een mooi gezinnetje thuis en daar wil je ook tijd aan besteden. En als je dan op een gegeven moment je lichaam ook niet meer meewerkt, dan komt op een gegeven moment wel het besef van oké, misschien is het mooi geweest en is het tijd voor de nieuwe generatie om het stokje over te nemen.
1: Ja, en die nieuwe generatie is overigens ook een generatie waar jij zelf ook nauw bij betrokken bent.
2: Ja, klopt. Hoe mooi is het dat je zeg maar binnen je passie actief mag en kan blijven. En ik heb heel veel passie voor het rolstoeltennis specifiek. En ik hoop met mijn kennis en mijn ervaring die ik heb, dat ik, het stond gisteren ook heel mooi in een stukje online, dat ik op zoek ga naar de nieuwe Michael vanuit mijn functie bij de KNLTB.
1: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je dat mag doen.
2: Absoluut.
1: Want ja, de nieuwe generatie, als we het daarover hebben, hoe zit het met jouw opvolging, Michael?
2: Ja, we hebben echt binnen Nederland echt veel talent. En we hebben natuurlijk de gevestigde orde op het moment. Die zijn op dit moment ook actief op de World Team Cup in Orlando. Vervolgens hebben we daaronder een aantal hele goede jeugdspelers. En de laag die daaronder zit. En dan praat je echt nog over de jonge leeftijd van, laten we even rond de 10. Ja, daar hebben we echt veel leuke kindjes. En die heel veel plezier hebben in tennis. En dat is denk ik ook het belangrijkste. Dat we ook laten zien hoe leuk tennis eigenlijk is. En hoe leuk tennis kan zijn. Ja, en daar hoop ik mijn steentje aan bij te dragen. En ja, als daar uiteindelijk ook weer een nieuwe generatie uit voorkomt. Die ook weer gaat strijden om de prijzen. De grote prijzen. En er mede voor gaat zorgen dat Nederland toonaangevend blijft. Ja, dat als ik daar 1% aan bij mag dragen, dan vind ik dat mooi.
1: Ja, en je gaat er ook waarschijnlijk wel iets meer aan bijdragen. Want dat is dan natuurlijk ook nog het mooie. Je was al werkzaam bij de KNLTB. Dus nou ja, gelukkig dat welbekende zwarte gat waar we het altijd over hebben. Dat is voor jou niet aan de orde. Want je gaat wat dat betreft gewoon door. Contract verlengd. Maar je gaat ook nog verder de diepte in, hè, en je werkzaamheden.
2: Ja, klopt. Ik ga kijken of ik de verbinding met de verenigingen die, waar het rolstoeltennis actief is, dat ik die gewoon actiever kan maken, ondersteunen. Waar een vereniging behoefte aan heeft. En daarnaast kijken van oké, kunnen we meer kinderen ook plaatsen bij die verenigingen. Hè? Zoals ik net al zei, van hoe leuk is rolstoeltennis wel niet, hoe leuk is tennis. En daar ga ik mijn best voor doen.
1: Nou, dus misschien nog iets verder met een link leggen tussen het verenigingsleven en zeg maar de doorstroming van de talenten. Hoe belangrijk is dat? Dat we daar net even iets meer aandacht aan vestigen, ook met het oog op de toekomst?
2: Ja, kijk, het is wat je toch wel merkt. En dan ga ik voor mezelf heel wat jaartjes terug. Is gewoon, kijk, iedereen, je hebt toch een beperking. En je ziet toch een drempeltje om, kan ik gewoon lid worden bij een vereniging? Zijn daar problemen voor mij als ik in een rolstoel zit? Kan ik wel naar de wc? Of kan ik wel dat letterlijke drempeltje over? Nou, en dat kan allemaal. En er zijn heel veel oplossingen. Maar soms heeft een vereniging daar ook wel eens behoefte aan van oké, waar moeten we dan op letten? Of heeft een ouder met een kindje die in een rolstoel zit behoefte aan van oké, waar kunnen we terecht bijvoorbeeld? Nou, en dat is natuurlijk, dat moeten we weg proberen te nemen. We zijn in Nederland heel erg inclusief en dat moeten we houden, maar dat kunnen we ook nog zeker verbeteren.
1: En daar is een van de dingen waar jij verder mee aan de slag zal gaan de komende jaren.
2: Zeker.
1: Als we het gewoon hebben even over de tijdslijn. Je was al werkzaam, dus wat dat betreft verandert er weinig. Maar waar gaan we je dan de komende tijden actief zien?
2: Nou, vooral ik ben werkzaam op NTC in Amstelveen natuurlijk, bij de KNLTB. Daar ben ik aanwezig bij de trainingen, bij de jeugdtrainingen. Daar zal ik ook met regelmatig aansluiten de Club Plus trainingen op zaterdag, waarin we dus de hele jonge kindjes faciliteren om gewoon een leuke ochtend te hebben. En spelenderwijs steeds met een tennisbal en een tennisracket bezig te zijn. Ook mobiliteitstrainingen komen daarin voor, dat ze handig worden in een rolstoel. En ik zal veel aansluiten bij evenementen. Die door het land zijn op verenigingen of wat er ook georganiseerd wordt. En op die manier probeer ik mijn kennis zo breed mogelijk in te zetten.
1: Nou, ik durf in ieder geval nu al wel de uitspraak aan dat het wat dat betreft met de toekomst wel goed gaat komen met jou onder meer aan het roer. Michael Scheffers, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Dank voor natuurlijk een prachtige carrière in het Nederlandse rolstoeltennis en het internationale rolstoeltennis. En we gaan je ongetwijfeld snel weer ergens zien in het land.
2: Absoluut, en dankjewel voor het leuke interview. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
1: Voetbal.
2: Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
0: Volleybal.
3: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
0: Tennis.
4: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis.

0: rugbier is wel heel erg gaaf.
1: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Ja, heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
0: Ga ik je gelijk een gemene vraag stellen, Springboks of All Blacks?
1: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
0: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
1: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
0: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
1: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ja, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef rugbyde altijd al. En nou, ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van ja, dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Ja, en zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
0: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
1: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En nou, ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
0: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
1: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
0: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt je neven die deden dat ook. Ik denk, vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook... toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Nou, vond ik altijd al wel leuk. En ja, na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
0: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
1: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je... Nou, reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
0: Nou ja, nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
1: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
0: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
1: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaarts, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel. En dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
0: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van... Hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in.
1: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren... ben ik meegaan doen met de regiodagen heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
0: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit... wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
1: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie... speel je dan je wedstrijden soms. En je traint elke maandag, dat is wel heel mooi.
0: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland 118 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
1: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk...

0: helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
0: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
0: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
0: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog wat club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
0: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
0: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van, die kan zichzelf wel goed beschermen.
0: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
0: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets zeggen van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
0: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Rugbyclub Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
0: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
0: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
0: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt 2 trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
0: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
0: Ik hoop vooral heel erg veel te leren. En nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar. Of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nou ja, nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
0: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club nou ja, mijn baan ervan maak. En dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem eens La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
0: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion. Ja, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
0: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika. Eigenlijk alles bij elkaar is dat.
0: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
1: Ja, want trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
0: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder, dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons Talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
0: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
2: All Sports Radio Live.

Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio. Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sport Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Volgende week gaan we een fantastisch schouwspel krijgen voor de kust van Marseille. 19 internationale teams zullen in identieke Sunfast 31 designs gaan strijden om de wereldtitel tijdens het WK Offshore Double-Handed. Simeon Tienpont en Christiane Walta zijn de zeilers die de Nederlandse driekleur zullen gaan verdedigen. Het team heeft eerder wedstrijden met elkaar gevaren, maar brengt daarnaast natuurlijk ook enorm veel ervaring en ook een nieuwe generatie offshore zeilers bij elkaar. Wat verwachten ze van het toernooi dat op 23 september zal gaan beginnen? Nou, ik ga er met Simeon over in gesprek. Simeon, een hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, ik allereerst denk ik dat heel veel mensen toch even de vraag hebben. Het WK Offshore Double-Handed. Wat is dit nou precies voor een toernooi?
2: Ja, wat is het voor toernooi? Eigenlijk was het bedoeld als Olympisch onderdeel voor de Spelen in Parijs. En waar er gezeild werd in Marseille. En dat het een van de eenheidsklasses, de kleine bootjes, zou gaan vervangen. Omdat de Fransen natuurlijk ook heel erg in het zeezeilen zitten. En ze eigenlijk in het Olympisch circuit een offshore race van minimaal 3 dagen wilden invoegen. Dat is hem toen niet geworden. De boten zijn wel gebouwd, maar er wordt nu nog steeds het wereldkampioenschap jaarlijks in verzeild.
1: Ja, nu spreekt offshore zeilen voor zich. Double-handed voor de mensen die niet helemaal in die terminologie thuis zijn, dat gaat denk ik om de tweekoppige crew, hè?
2: Ja, correct. Ja, dus het is mixed double-handed. En mixed staat voor man en een vrouw. En je bent met z'n tweeën aan boord. De race, gelukkig is het team wat groter. Maar de race moeten we doen met z'n tweeën.
1: Nou, voordat we het over jou en Christiane gaan hebben. Eerst even die Sunfast 31 designs. De boten. Wat voor schepen zijn het?
2: Ja, ze zijn 30 voet, dus je moet ongeveer ietsje groter dan 9 meter. En uiteindelijk is het net als de kleine open bootjes, bij wijze van spreken. Zoals je ze kent, die op het meer rondvaren. Ze zijn ongelooflijk snel, overtuigd. Er zit niks in van binnen. Één gaspitje waar je warm water op kan koken. En er zit aan elk van kanten een kooi in, om altijd aan de hoge kant te slapen voor degene die onboard is. En dus het is echt gemaakt om alleen maar te racen.
1: Ja, offshore is natuurlijk, dat zijn echt de serieuze grote wedstrijden natuurlijk. Lange afstanden en dergelijke. Hoe gaat dit wereldkampioenschap er eigenlijk uitzien?
2: Ja, omdat ik al, zoals ik al eerder zei, omdat dat format eigenlijk gemaakt was, ook als onderdeel voor de Olympische Spelen, is het niet dat we 2 weken op pad zijn. Dus de wedstrijd is maximaal 72 uur lang. Dus 2 overnachtingen, 2 keer een nacht door, waarin je blijft racen. Maar wel heel intensief. En dus zeker langs de kust van Marseille zal je een baan hebben waarin we vooral rond grote punten van de kust, rotsen, heen en weer worden gezeild. Dus het is niet rondom Corsica en terug. Het is echt een baan onder de kust langs. En daarmee is het wel een echte zeezeilwedstrijd, maar van maximaal 72 uur.
1: Simeon, nu heb jij natuurlijk immens veel ervaring. Je hebt prachtige dingen laten zien. Je hebt 2 maal de America's Cup gewonnen. Je hebt 3 Volvo Ocean Races gevaren. Je hebt het toenmalig 24 uur record ook nog aangescherpt tot ruim 600 zeemijl. Waar ligt voor jou nou de uitdaging in dit WK?
2: Ja, er zit toch wel weer een uitdaging in, omdat ik natuurlijk een paar jaar geleden ben ik niet meer foolproof aan het professioneel aan het wedstrijdzeilen. Ik heb tegenwoordig ook gewoon een kantoorbaan. Dus gelukkig Christiane wel, die is alleen maar bezig met zeilen. Gelukkig heeft zij ook eerder op de boot gevaren. Ze heeft de vorige keer het wereldkampioenschap gedaan. Niet met mij, maar met een andere crew, Ivar. En toen is ze 10e geworden. Dus gelukkig kent ze de boot. Dat is voor mij onbekend. Dus ik zal me toch vooral moeten concentreren in een hele korte tijd. Hoe krijgen we nou het maximale uit deze eenheidsklasse boot? En dus daar ligt wel een uitdaging. En eigenlijk ook de allergrootste uitdaging ligt hem toch ook wel in dat de finale wordt gehouden met 12 boten. En dat betekent dat er 2 kwalificatie races zijn. Waarin je eigenlijk bij de eerste zes moet finishen. Er is daarna nog wel een soort van rechance race. Maar we moeten meteen aan de bak volgende week. En zorgen dat we in de eerste kwalificatie bij de top 6 zitten. En dan zijn we verzekerd van een finale plaats.
1: Yes, Ivar is overigens Ivar Elstrot hè, in dit geval. Ja. Als we het hebben over Christiane Walta, wat voor zeilster is zij?
2: Ja, ik denk, ik vaar nu met Chris misschien al een jaartje of 3, 4. En ooit kwam ik haar tegen op de Volvo 65, de grote Volvo Ocean Race boot van 65 voet. En toen was ze volgens mij nog maar 19 jaar. Ja, en wat mij toen opviel is, ondanks dat we geen wedstrijd deden, maar wel hoe ze over de boot bewoog. En hoe ze ook kon anticiperen. En dat is heel leuk om te zien. En ik denk dat hetzelfde als het met voetbal of met rugby of tennis. Je kan soms vanuit de buitenkant heel goed zien het talent. En hoe gemakkelijk mensen die sport doen. En dat was mijn eerste kennismaking met Chris. En toen heb ik er heel vaak mee gevraagd. We hebben samen een Fastnet race gevaren. North Sea races. En daarnaast is ze heel goed opgeleid door Roy Heiner in zijn team Heiner. Dus ook als wedstrijdzeilster is ze tactisch erg sterk. Ze is slim met beslissingen maken. Maar ook gewoon een hele goede stuurvrouw en een goede trimster. En mijn inbreng is hopelijk dat ik toch iets meer de stratege kan zijn. En zij toch het merendeel van het werk kan gaan doen. Ja.
1: Ja. Inmiddels 24 jaar oud. Dus ondanks haar leeftijd wel al heel erg ervaren. Zij is echt een vertegenwoordiging van een nieuwe generatie offshore zeiler. Wat typeert die nieuwe generatie nou?
2: Ja, ik denk het zeezeilen is natuurlijk enorm gegroeid. En ik denk wat voor Nederland als land altijd moeilijk was in het zeezeilen, dat met name de Anglo-Saxische landen, niet alleen Engeland, maar ook Australië, Nieuw-Zeeland, Amerika. Dat waren toch landen die heel veel zeilers produceerden. Die niet alleen heel goed waren in de kleine boten, die uit de kleine boten kwamen, maar ook van jongs af aan eigenlijk die ervaring hadden in dat zeezeilen. En dat maakt eigenlijk, zoals wij zeggen, een plassenzeiler op de oceaan. Iemand die gewend is en continu aanstaat. En in Nederland zijn we lang achtergebleven. Kregen we ook niet altijd die instap om als een goede Olympisch zeiler of als een goede plassenzeiler de mogelijkheid te krijgen om op je 16e navigator te worden. En daar is gewoon de afgelopen 20 jaar enorm aan gewerkt. Echt het zeilen is in de breedte, als breedtesport, enorm gegroeid. In plaats van alleen maar te focussen op Olympische disciplines. Ja, lagen er ook voor heel veel jeugd kansen. Bijvoorbeeld bij zo'n team Heiner. En hetzelfde wat we nu doen bij Dutch Shell. Om vanaf hele jonge leeftijd ook het zeezeilen in te gaan. Als die plas op een duur te klein is of je interesse gaat om toch fysiek een voordekker te zijn op een grote maxi-boot of een navigator of een tacticus. Ja, om ook die rollen daarin te groeien. En dat zie je nu wel echt bij de twintigers, maar nu ook het vrouwenteam wat namens Dutch Shell het World Championship aan het varen is. Een korte baan in New York. Ja, dat zijn allemaal twintigers die vanaf jongs af aan niet alleen in de kleine boot, maar ook meteen met het zeezeilen hebben kennis gemaakt. En dat is een enorme golf van talent wat zich nu heeft ontwikkeld en klaar is om toe te slaan internationaal.
1: Nou, mooi trouwens dat je dat toernooi inderdaad ook nog even noemt. Want er gebeurt van alles en nog wat op dit moment. En dat is natuurlijk heel erg mooi om te zien in het zeilen. Jullie WK gaat 23 september van start. Duurt tot en met 2 oktober. Je refereerde al aan. Vorig jaar deed zij dus mee met Ivar. Toen werden ze 10e. Wat is nou jullie doel voor dit jaar?
2: Ja, ik zet de bar natuurlijk altijd hoog. Het doel is gewoon om met de beker naar huis te gaan. Want dus daar gaan we ook wel hard voor. Ja, en hoe doe je dat dan? Ja, dat is dan natuurlijk toch ook altijd wel weer spannend. Maar wat we nu vooral hebben geprobeerd, dat er toch wel een aantal uitdagingen zitten. Hè, dat we niet honderden mijlen trainingen hebben gedaan in dit type boot. Gelukkig tegenstanders ook niet allemaal. Maar dat we toch alweer een team om ons heen hebben gebouwd. Dus bijvoorbeeld de hele weather forecast, dus het hele weerbericht, maar daarmee ook de routening die je daarmee opzet, in combinatie van hoe snel zo'n boot kan gaan, hoe snel je hem continu moet zeilen. Ja, daarvoor hebben we aan de wal Max Dekkers, ook zo iemand uit de nieuwe generatie zeezeilers, navigatoren. En Max is professioneel navigator. En die staat ons eigenlijk bij met ons hele navigatiekant. En dat gaat voor ons enorm schelen. Omdat je dan aan boord toch iets heel belangrijks en strategisch al hebt uitbesteed. En je daarmee nog meer energie kan geven om één op één het uit te vechten. In plaats van dat je je weer moet gaan downloaden of toch weer naar dieptes moet gaan kijken. Of keuzes moet gaan maken. Blijf ik op zee of ga ik terug naar de kust? En dus zo hebben we het team redelijk uitgebreid. En hetzelfde geldt binnen Dutch Hill. Natuurlijk de hele shore team. Mensen die de boot kunnen controleren voordat je erop stapt. Dat er niks stuk is, dat alle lijntjes kloppen. En dus het team is iets groter dan met z'n tweeën. En hopelijk gaat dat helpen.
1: Nou ja, en de locatie is natuurlijk ook in het verleden de Nederlanders goedgezind geweest. Dus dat is misschien ook wel nog wel een voordeeltje.
2: Ja, zeker. Ja, dus dat is ook wel heel erg leuk. We hadden het net over breedtesport. Dus ook vanuit een watersportverbond en een topzeilcentrum in Scheveningen, waar ze zich eigenlijk focussen op Olympische Spelen. Ja, zie je dan ook dat er ook met onze campagne enorm wordt samengewerkt. Door bijvoorbeeld alle weerstudies, alle windvlaagjes om elke rots in de buurt van Marseille. Ja, die zijn natuurlijk door het Watersportverbond enorm bestudeerd in de aanloop destijds. Ja, en al die informatie kunnen we nu ook met elkaar delen. Dus daar hebben we hopelijk ook zeker een benefit van. En daarmee werken we dus ook toch wel tussen het zeezeilen en het Olympisch zeilen binnen Nederland weer enorm samen.
1: Ja, mooi in ieder geval om die samenwerking te zien. Het toernooi, het WK, dus offshore double-handed. Vanaf 23 september gaat het los. Simeon Tienpont, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En jij en Christian natuurlijk heel erg veel succes daar in Marseille.
2: Ja, we gaan ons best doen. Super, Robert.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
3: Snowboarden. Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin Frank van der Walbaken ons weer elke week helemaal meeneemt in het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. Overigens is hij ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Hele, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Vorige week hadden we het toch over het sluiten van de transferwindow en de uitgaven die gedaan zijn door Premier League clubs. Nou, niet geheel verrassend ging dat ver over de miljard heen. We hadden het over meerdere miljarden. Inmiddels hebben we natuurlijk ook wat cijfers uit de andere grote competities. En jij hebt toch even alles naast elkaar gezet voor een mooi vergelijk.
2: Ja, we hadden het inderdaad over de Premier League vorige week, omdat het bedrag weer alle perken te buiten ging, zou ik bijna willen zeggen. Er werd voor ruim 4 miljard euro in de Premier League besteed in het afgelopen transferwindow. Dat is aanzienlijk meer dan in voorgaande jaren. Maar als je het hebt over een soort, even een vergelijking, het klassement van de competities die het meeste transfergeld uitgaven, was ook deze zomer weer net zo voorspelbaar eigenlijk als het voetbalkampioenschap van Frankrijk, waarvan je weet dat het Paris Saint-Germain is. Maar goed, de Premier League eindigde dus uiteraard weer bovenaan met die 4 miljard euro. En ook nummer 2 is al 7 jaar lang ongewijzigd, de Serie A. En dat is best wel eigenlijk vreemd. Want met een bonnetje van ongeveer 1,2 miljard euro waren de Italianen 400 miljoen duurder uit dan zowel de Bundesliga als La Liga. En heel logisch is dat niet. Want als je kijkt naar de performance, de financiële performance van de Serie A en de La Liga en de Bundesliga, dan zijn de Duitse Bundesliga en de Spaanse La Liga in ieder geval een

0: in de Serie A. Nou, dat hebben ze toen geweigerd, maar nu zijn ze kennelijk overstag. En nu zijn ze in gesprek weer met investeerders, maatschappijen die willen investeren in de Serie A. Nou, waar hebben we dit soort verhalen eerder gehoord? Afgelopen zomer in het WK voetbal was onze vriend Gianni Infantino, de baas van FIFA, had een vergelijkbaar plan dat hij een stuk van de FIFA-competitie, het wereldkampioenschap, wilde verkopen aan een investeringsclub. Dat plan van meneer Infantino is helemaal nog niet zo vreemd in de sport, want het gebeurt elders ook. En het blijkt nu dat het in de Serie A op gebeuren staat. Dus het is nog niet zo vreemd dat Infantino die plannen had. En daarom verbaas ik me er ook over dat al het rumoer rond deze meneer Infantino gaat over dat traject, terwijl het zou moeten gaan over het intrekken van die rode kaart en het geven van die peaceprijs voor meneer Trump en et cetera, et cetera. Maar goed.
1: Ja, je voorspelde het eigenlijk al een beetje. Iedere aflevering van deze BV Sport Update, de LIV Golf Tour, dat zal redelijk vlug een eind gaan kennen. En ja, vooralsnog nu lijkt het doek definitief wel gevallen te zijn.
0: Ja, het lijkt nu echt einde oefening te zijn voor de LIV Tour. De LIV Golf Tour moet ik zeggen. Door het Public Investment Fund. En dat is vanuit Saudi-Arabië gefinancierde alternatieve golfcircuit. Of de Golf Tour. Waarin inmiddels ruim $5 miljard is geïnvesteerd door dat Public Investment Fund vanuit Saudi-Arabië. Heeft het dus toch niet gered. Vooral door de felle tegenstand uit de PGA Tour, de traditionele Professional Golf Association Tour. En veel van de grote jongens in die PGA Tour, die niet zijn gevallen en niet zijn gezwicht voor de miljarden uit Saudi-Arabië. En dat vind ik op zichzelf best wel goed nieuws. Er is nu officieel ook een faillissement aangevraagd bij het gerecht in New Jersey, waar het kennelijk geregistreerd staat. En de LIV Tour laat vooralsnog wel weten toch nog op zoek te zijn naar een soort doorstart, een nieuw businessmodel. Maar dat lijkt mij iets wat meer is voor de bühne om gezichtsverlies te voorkomen. Maar ik heb er niet zoveel vertrouwen meer in, want waarom zouden de sterren op enkele na nu wel opeens zwichten als er toch weer een ander businessmodel komt? Eens te meer blijkt dat de sport gelukkig toch nog in enkele gevallen niet wijkt en niet zwicht voor het grote geld. En dat de spelers trouw blijven aan de officiële instanties die de sport groot hebben gemaakt. En waaraan zij dus ook zoveel hebben te danken. Ook in slechte tijden. De grootste fout in mijn ogen die LIV Tour lijkt te hebben gemaakt, komt naar voren als je de Tours crediteurenlijst bekijkt, waarop vooral spelers staan. Kijk, en als je iets organiseert in de sport, dan moet je natuurlijk primair denken aan je artiesten. Want als je een mooi podium biedt en een boterlift tour, dan moet je op dat podium wel artiesten zetten die ook performen. En als die artiesten uiteindelijk niet komen of niet willen komen, dan heb je ook kan je nog zo'n mooi podium hebben, maar dan loopt de zaal leeg. Maar goed, er zijn toch een aantal spelers zoals John Rahm, Cameron Smith, Dustin Johnson en Bryson DeChambeau. Die gezamenlijk nog een $40 miljoen te goed hebben uit de LIV Tour. Nou, dat vind ik geen reclame voor de LIV Tour. Dus als ze, hetgeen ik niet geloof, toch nog in staat zouden zijn om terug te keren, dan hebben ze dit natuurlijk al als een eerste barrière om die te overwinnen, om weer een beetje goodwill te kweken bij de spelers die ze willen aantrekken. Maar nogmaals, ik heb daar een hard hoofd in.
1: Maar dat lijkt me toch bijna een soort administratieve formaliteit. Nu weet ik dat de PIF afscheid heeft genomen van de LIV Golf Tour. Maar als ik dan het is een heel groot bedrag hoor. Maar als je weet wat het PIF in de oorlogskas heeft, maar zo'n inimini bedrag vergeleken daarmee nog te goed hebt dan dat soort spelers, dan tik je dat als PIF toch even af.
0: Absoluut. Hè. Ze hebben een oorlogskas van enkele honderden miljarden dollars. En als je dan een schuld hebt aan de feitelijke artiesten, wat ik net al zei, hè, van $40 miljoen. Ja, dan begrijp ik niet dat Saudi-Arabië, die zoveel hebben ingezet om de sport te gebruiken, om het toerisme in het land te promoten, dat je dan zo'n slecht figuur slaat door schuld te hebben aan spelers. En niet de eerste, de beste spelers. Dus dat begrijp ik totaal niet. Daar creëer je zoveel badwill mee in plaats van goodwill die je hoopt te creëren. Dus ik vind het ook een merkwaardig verhaal, maar het is zo.
1: Dan groot nieuws voor de Davis Cup, want zij hebben een groot sponsorcontract getekend.

0: Dat hebben ze gedaan. En dan gooi ik er even een persoonlijke mening in. Ik vind dat echt zo'n prachtig, lekker merk. Wat je dan uit de sportsponsoring wel kent. Hè. Ze hebben ook een prachtig logo. Wat je op veel plekken ziet. Maar Generali uit Italië hebben ze getekend.
1: Ja, we hebben het aanstaande weekend. Speelt Nederland in de Maaspoort in Den Bosch. De tweede ronde van de Davis Cup tegen Colombia. Davis Cup bestaat al 126 jaar, dat wist ik ook niet, maar dat is behoorlijk oud dus. Het is de oude jaarlijkse competitie en die heet nu, of vanaf nu, Davis Cup by Generali. Nou, het Davis Cup, zoals de meeste van ons wel weten, telt 66 landenploegen die uiteindelijk aan het eind van het jaar in de finale twee landen overhouden. De Italiaanse verzekeringsgigant Generali is nu dus de hoofdsponsor. En daar hebben we geflankeerd onder andere ook twee grote aanmerken in de sport, Rolex en Visa. Het is vooralsnog een driejarige overeenkomst. Maar de bedragen die de luisteraars natuurlijk willen weten, die zijn helaas niet genoemd. En ik durf daarop niet te speculeren. Want dat zou ik wel eens helemaal naast kunnen zitten. Want het is voor mij toch een best wel een vraagteken wat dat nou waard zou moeten zijn. Je praat natuurlijk over etterlijke miljoenen. Maar hoeveel miljoen durf ik niet een uitspraak over te doen.
0: Maar als we het dan toch even hebben over dat logo. Ik vind het wel echt. Als je het hebt over goede, sterke logo's om lekker mee te branden. Ik vind het wel een prachtig logo. Hè? Met die leeuw, met die vleugels. Dat is top. Hebben ze goed voor elkaar?
1: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Wij zijn misschien als Nederlander enigszins bevooroordeeld. Omdat wij de leeuw natuurlijk direct associëren met ons voetbal. De nummer 1 sport in ons land. Maar ik ben het met je eens. Het is een heerlijk logo. En het straalt sportiviteit uit.
0: Dan de Formule 1, Frank.
1: Ja, om nog maar eens even aan te geven hoe snel de financiële waarde van sport, en in dit geval de Formule 1, groeit. En dan heb ik het dus niet eens over de sportieve en maatschappelijke waarden, die in de meeste gevallen overigens belangrijker zijn dan de financiële waarde in mijn ogen. Maar hoe dan ook, 5 jaar geleden kocht het Amerikaanse private equity fonds MSP Sport Capital zich in bij het McLaren Formule 1 team, het huidige wereldkampioen natuurlijk. Voor een bedrag van 560 miljoen pond. Nu, 5 jaar later dus, heeft datzelfde MSP de aandelen verkocht voor 3,5 miljard pond. Dus dat is 2,5 miljard pond winst in 5 jaar tijd. Dat is nogal wat als je daarover nadenkt. Dus dat geeft even aan hoe intens populair dat Formule 1 traject is geworden sinds meneer Ecclestone het al heel rijk had gemaakt en heel mooi en groot had gemaakt, is het sinds het in handen is van Liberty Media, het Amerikaanse media-gigant, is het alleen nog maar gegroeid. Verder is er ook nog nieuws van de kalender van volgend jaar. Die telt voor 2027 24 races. Begint op 14 maart in Bahrein en eindigt op 12 december in Abu Dhabi. In de 24 races zullen 10 races zullen ook een sprintrace hebben. Dat is de korte versie dus op de zaterdagmiddag. En dat is ook meer dan voorgaande jaren. Helaas zal Zandvoort er niet meer bij staan, zoals we weten. Want het zou best eens kunnen zijn dat dat extra vervelend is, omdat ik durf de voorspelling wel aan dat Max volgend seizoen weer absoluut gaat meedoen om de wereldtitel.
0: Dan sluiten we traditie getrouw inmiddels af met het uitdelen van een groene en een gele kaart. Frank, voor wie zijn ze deze week?
1: Ja, het geel gaat wat mij betreft naar de Vuelta, de ronde van Spanje. Zij hadden beter moeten kijken naar de Tour de France, waar we in het verleden ook werden geconfronteerd met de laatste etappe. Het geen één grote shows, circus werd met fietsers met glazen champagne ploegleiders in de auto met champagne. Nou, dat werd dit jaar ook bij de Spaanse Vuelta gedaan afgelopen zondag. Ik vind dat ik gun de winnaars van de Tour en van de Vuelta en van de Giro natuurlijk een glas champagne, maar breng dat niet zo pontificaal in beeld en maak er niet zo'n schetsvertoning van in de laatste etappe. De Tour de France heeft laten zien de afgelopen 2 jaar, enigszins noodgedwongen door de Olympische Spelen vorig jaar, dat de etappe werd omgezet in een fantastische etappe door Parijs langs Montmartre met een steile heuvelklim erin, waardoor de laatste etappe een fantastische fantastische climax werd van de Tour. Nou, dat moeten ze ook doen in de Vuelta en in de Giro, vind ik. Dat is een afsluiter en dat is goed voor de wielersport. En die associatie met alcohol vind ik... Ik ben echt niet roomser dan de paus. En ik begrijp ook best dat een glas champagne hoort bij de overwinning. Maar doe dat dan misschien op het podium, maar niet op de fiets. En niet in de ploegleidersauto, terwijl de man achter het stuur zit en met een glas champagne in zijn hand. Dus wat dat betreft, wat mij betreft, geheel voor de organisatie van de Vuelta. Groen, ik heb er twee groene kaarten. De eerste gaat wat mij betreft naar Jordi Cruijff. En dat is voor de wijze waarop hij op dit moment communiceert namens Ajax. Hij is de technisch directeur. Dus hij krijgt constant media-aandacht. Althans, de media willen zijn aandacht. Hij weet zich bescheiden op te stellen. En op de juiste momenten komt hij naar buiten en geeft hij de juiste antwoorden op die vervelende vragen vaak van de media. Die ik overigens begrijp. Ik bekritiseer de media niet, want die willen veel van hem weten. Maar hij stelt zich bescheiden op. Legt uit waarom die bepaalde spelers koopt. En legt uit dat Ajax gewoon dit seizoen weer mee moet doen om de titel. En dat ze niet zich de luxe positie kunnen veroorloven om een paar jaar te gaan bouwen aan een nieuw eerste elftal van Ajax. Ze moeten gewoon meedoen voor de titel. Want de Champions League volgend jaar kent maar één Nederlandse direct starter. Dus dat is groen voor Jordi Cruijff. Een tweede groene kaart geef ik aan de NOS en de KNSB, de Koninklijke Nederlandse Schaatsrijdersbond. Waarom? Omdat zij het contract hebben verlengd terwijl er een andere kaper op de kust was die aanzienlijk meer bood. En het is RTL combinatie Videoland combinatie Viaplay dat gekocht is door RTL. De schaatsbond heeft de verstandige zet gemaakt. We gaan niet voor het geld, we gaan voor de officiële status van NOS Studio Sport. Want dat is toch in de perceptie van de Nederlandse consument is dat de zender voor sport. En als je door NOS wordt geselecteerd, hè, dan ben je dus een officiële sport en dan is het de moeite waard om daarnaar te kijken. Ik heb altijd ook in mijn sportmarketingcarrière, als ik daarover mag spreken, heb ik ook altijd gezegd, ik heb liever voor mijn klanten 10 minuten live met Studio Sport van NOS, dan dat ik een half uur heb bij RTL. Met alle respect voor RTL, maar RTL is geen sportzender. En NOS is een officiële sportzender. En dat als je daar komt met jouw product, tussen aanhalingstekens, dan word je gezien door de sportconsument als erkenning, als officieel, dit is topsport. Dus een groene kaart voor met name de KNSB, maar natuurlijk ook voor NOS, dat ze er gezamenlijk weer uit zijn uitgekomen, ondanks het feit dat er een concurrent uit de commerciële hoek aanwezig was met meer geld.
0: Ja, ik vind het gewoon wat je zegt, als ik daarover mag spreken. Frank, jouw carrière is zo'n beetje de bakermat van alles wat op dit gebied gebeurt in Nederland.
1: Nou ja, kijk, het is... Ik heb alle sympathie voor de NOS op dit moment. Niet alleen omdat daar nu een man aan het roer staat waar ik het volste vertrouwen in heb. En omdat hij ook helemaal een idolaat is van sport, hè, Alexander van der Wulp. Maar... ik heb door de jaren heen zo veel en prettig mogen werken met de NOS. En ontdek daar ook de passie voor sport. En bij RTL en SBS, nogmaals met alle respect voor de commerciële zenders. Zij zijn geïnteresseerd in sport puur vanwege de kwantiteit. En niet zozeer vanwege de kwaliteit. Ze weten dat ze met sport veel hoger kijkcijfers scoren, waardoor ze dus commercials kunnen verkopen. Het feit dat je dan onderbrekingen krijgt bij het schaatsen straks, als het bij RTL zou zitten, midden in een 5 kilometer of in een 10 kilometer, even een commercial break er tussendoor, nou, dat zal de NOS nooit voor zijn leven doen. En dat behoudt toch de traditionele waarde van de sport. En dan moeten we niet gaan voor het grote geld, want dat uiteindelijk worden we dan de verliezer als we bezwijken voor het grote geld in de sport.
0: Absoluut. Frank, mag ik je voor deze week weer hartelijk danken voor het ons bijpraten tijdens deze BV Sport Update. En dan zijn we natuurlijk volgende week weer met een nieuwe editie.
1: Graag gedaan en tot de volgende week, Robert.

0: vrijwilligers die elke week het verschil maken. Bij de amateurclub bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.
2: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Na 35 jaar topsport heeft rolstoeltennis legende Michael Scheffers deze week bekendgemaakt zijn racket aan de wilgen te hangen. Voormalig nummer 1 van de wereld heeft een palmares waar toch menig sporter jaloers op zou zijn. Zo won hij in het enkelspel onder meer de Australian Open en Roland Garros. Won in het dubbelspel alle vier de Grand Slam toernooien en heeft thuis ook nog even 2 bronzen medailles liggen van de Paralympische Spelen. Nou, gelukkig voor ons blijft zijn ervaring gewoon behouden, want waar hij al in dienst was van tennisbond KNLTB is zijn contract verlengd en worden zijn werkzaamheden ook nog eens een keer uitgebreid. Ik ga er met Michael over in gesprek. Michael, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag allemaal.
1: Ja, allereerst mag ik je van harte danken en feliciteren natuurlijk met een onwijs prachtige carrière.
2: Ja, dankjewel. Ook een carrière waar ik zelf uiteraard trots op ben.
1: Ja, ik vind het wel mooi, want ik ken jou nu sinds 2016, Racket voor Rio. Ja, ik blijf het altijd een fantastisch verhaal vinden, want wij hebben elkaar ontmoet onder de douche. Dat klinkt heel heftig, maar dat valt nog wel mee. Maar ik noemde al wat hoogtepunten uit je carrière. Je hebt fantastische dingen laten zien. Nu is het altijd een beetje kiezen tussen je kindjes, ik weet het. Maar wat is nou iets waar je op terugkijkt en denkt van ja, dat ik dat heb mogen meemaken, dat is het allervetste.
2: Ja, die vraag die heb ik de afgelopen dagen menig keer gehad, laat ik het zo zeggen. En ik vind het nog steeds lastig. Maar als ik er 1 of 2 uit moet pikken, dan is toch wel echt gewoon ook het moment dat je nummer 1 van de wereld wordt. Dat is iets waar je natuurlijk gewoon altijd voor gewerkt hebt. En op het moment dat je dat kan realiseren, dan is dat natuurlijk een super mooi moment. Iets wat gewoon, daar werk je voor. Dat is iets wat je wil, wat veel mensen willen. Die in mijn schoenen kunnen staan, zeg maar, of mogen staan. En daarnaast natuurlijk mijn beide bronzen medailles. Die hier thuis mooi uitgestald staan. En de Grand Slam overwinningen. Dat zijn natuurlijk momenten die erbij blijven. Dat doet niks onder aan de resultaten die ik bijvoorbeeld heb met het behalen van het winnen van de World Team Cup. Einde van het jaar nummer 1 van de wereld, dat je daarvoor geëerd wordt. Ja, het zijn zoveel mooie momenten die ik zou kunnen opnoemen. En waar ik uiteindelijk heel erg trots op ben dat ik dat heb mogen meemaken.
1: Ja, nog even kort het worden van nummer 1 van de wereld. Dat gebeurde in 2011. Dat is aan zich natuurlijk al een hele bijzondere prestatie, dat je de beste van de wereld bent. Maar dat is ook ontzettend lastig, hè? Want ook bij de mannen in het rolstoeltennis is die top best wel breed.
2: Absoluut. Het niveau ligt hoog. En dat is natuurlijk alleen maar mooi als je dan kan zeggen dat je daar als nummer 1 hebt gestaan en mogen staan. En dat is natuurlijk een mooie beloning op het hele traject wat je daar aan de voorkant aan aflegt.
1: Nu maakt je deze week via Instagram bekend het welbekende racket aan de wilgen hangt. Dat is natuurlijk altijd een moment die niet over één nacht ijs gaat. Neem ons even mee in die besluitvorming. Wanneer kwam voor jou het moment dat je dacht van het is mooi geweest?
2: Ja, altijd lastig om te zeggen van wanneer dat echt een moment kwam. Maar het was ook wel... Kijk, ik heb het van de week ook gezegd, je wordt een jaartje ouder, je ziet een nieuwe generatie komen. Je gaat op een gegeven moment, hoe mooi het is, ik mag zeggen dat ik heb altijd gestreden voor de grootste prijzen. En je gaat op een gegeven moment merken dat minder wordt en dat er een nieuwe generatie aankomt en dat die je voorbij gaan. En op een gegeven moment ga je dan wel nadenken, je hebt een mooi gezinnetje thuis en daar wil je ook tijd aan besteden. En als je dan op een gegeven moment je lichaam ook niet meer meewerkt, dan komt op een gegeven moment wel het besef van oké, misschien is het mooi geweest en is het tijd voor de nieuwe generatie om het stokje over te nemen.
1: Ja, en die nieuwe generatie is overigens ook een generatie waar jij zelf ook nauw bij betrokken bent.
2: Ja, klopt. Hoe mooi is het dat je zeg maar binnen je passie actief mag en kan blijven. En ik heb heel veel passie voor het rolstoeltennis specifiek. En ik hoop met mijn kennis en mijn ervaring die ik heb, dat ik, het stond gisteren ook heel mooi in een stukje online, dat ik op zoek ga naar de nieuwe Michael vanuit mijn functie bij de KNLTB.
1: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je dat mag doen.
2: Absoluut.
1: Want ja, de nieuwe generatie, als we het daarover hebben, hoe zit het met jouw opvolging, Michael?
2: Ja, we hebben echt binnen Nederland echt veel talent. En we hebben natuurlijk de gevestigde orde op het moment. Die zijn op dit moment ook actief op de World Team Cup in Orlando. Vervolgens hebben we daaronder een aantal hele goede jeugdspelers. En de laag die daaronder zit. En dan praat je echt nog over de jonge leeftijd van, laten we even rond de 10. Ja, daar hebben we echt veel leuke kindjes en die heel veel plezier hebben in tennis. En dat is denk ik ook het belangrijkste. Dat we ook laten zien hoe leuk tennis eigenlijk is en hoe leuk tennis kan zijn. Ja, en daar hoop ik mijn steentje aan bij te dragen. En ja, als daar uiteindelijk ook weer een nieuwe generatie uit voorkomt die ook weer gaat strijden om de prijzen, de grote prijzen. En er mede voor gaat zorgen dat Nederland toonaangevend blijft. Ja, dat als ik daar 1% aan bij mag dragen, dan vind ik dat, vind ik dat mooi.
1: Ja, en je gaat er ook waarschijnlijk wel iets meer aan bijdragen. Want dat is natuurlijk ook nog het mooie. Je was al werkzaam bij de KNLTB. Dus nou ja, gelukkig dat welbekende zwarte gat waar het we altijd over hebben. Dat is voor jou niet aan de orde. Want je gaat wat dat betreft gewoon door. Contract verlengd. Maar je gaat ook nog verder de diepte in, hè, in je werkzaamheden.
2: Ja, ja, klopt. Ik ga kijken of ik de verbinding met de verenigingen die, waar het rolstoeltennis actief is. Dat ik die gewoon actiever kan maken. Ondersteunen. Waar een vereniging behoefte aan heeft. En daarnaast kijken van oké, kunnen we meer kinderen ook plaatsen bij die verenigingen. Hè? Zoals ik net al zei, van hoe leuk is rolstoeltennis dan niet? Hoe leuk is tennis? En daar ga ik mijn best voor doen.
1: Nou, dus misschien nog iets verder met een link leggen tussen het verenigingsleven en zeg maar de doorstroming van de talenten. Ja. Hoe belangrijk is dat? Dat we daar net even iets meer aandacht aan vestigen, ook met het oog op de toekomst?
2: Ja, kijk, het is wat je toch wel merkt. En dan ga ik voor mezelf heel wat jaartjes terug. Is gewoon, kijk, iedereen, je hebt toch een beperking. En je ziet toch een drempeltje om, oké, kan ik gewoon lid worden bij een vereniging? Zijn daar problemen voor mij als ik in een rolstoel zit? Kan ik wel naar de wc? Of kan ik wel dat letterlijke drempeltje over? Nou, en dat kan allemaal. En er zijn heel veel oplossingen. Maar soms heeft een vereniging daar ook wel eens behoefte aan. Van oké, waar moeten we dan op letten? Of heeft een ouder met een kindje die in een rolstoel zit behoefte aan. Van oké, waar kunnen we terecht bijvoorbeeld? Nou, en dat is natuurlijk, dat moeten we wegproberen te nemen. Hè? We zijn in Nederland heel erg inclusief. En dat moeten we houden, maar dat kunnen we ook nog zeker verbeteren.
1: En daar is een van de dingen waar jij verder mee aan de slag zal gaan de komende jaren.
2: Zeker.
1: Als we het gewoon hebben even over de tijdslijn. Je was al werkzaam, dus wat dat betreft verandert er weinig. Maar waar gaan we je dan de komende tijden actief zien?
2: Nou, vooral ik ben werkzaam op NTC in Amstelveen natuurlijk bij de KNLTB. Daar ben ik aanwezig bij de trainingen, bij de jeugdtrainingen. Daar zal ik ook met regelmatig aansluiten de Club Plus training op zaterdag. Waarin we dus de hele jonge kindjes faciliteren om gewoon een leuke ochtend te hebben. En spelenderwijs steeds met een tennisbal en een tennisracket bezig te zijn. Ook mobiliteitstrainingen komen daarin voor dat ze handig worden in een rolstoel. En ik zal veel aansluiten bij evenementen. Die door het land zijn op verenigingen of wat er georganiseerd wordt. En op die manier probeer ik mijn kennis zo breed mogelijk in te zetten.
1: Nou, ik durf in ieder geval nu al wel de uitspraak aan dat het wat dat betreft met de toekomst wel goed gaat komen met jou onder meer aan het roer. Michael Scheffers, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Dank voor natuurlijk een prachtige carrière in het Nederlandse rolstoeltennis en het internationale rolstoeltennis. En we gaan je ongetwijfeld snel weer ergens zien in het land.
2: Absoluut, en dankjewel voor het leuke interview. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Hockey.
8: Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
9: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpine skiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
10: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.
11: Mama.

0: C'est ça la vie, baby.
1: All Sports Radio Live. Volgende week gaan we een fantastisch schouwspel krijgen voor de kust van Marseille. 19 internationale teams zullen in identieke Sunfast 31 designs gaan strijden om de wereldtitel tijdens het WK Offshore Double-Handed. Simeon Tienpont en Christiane Walta zijn de zeilers die de Nederlandse driekleur zullen gaan verdedigen. Het team heeft eerder wedstrijden met elkaar gevaren, maar brengt daarnaast natuurlijk ook enorm veel ervaring en ook een nieuwe generatie offshore zeilers bij elkaar. Wat verwachten ze van het toernooi dat op 23 september zal gaan beginnen? Nou, ik ga er met Simeon over in gesprek. Simeon, een hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, ik allereerst denk ik dat heel veel mensen toch even de vraag hebben. Het WK Offshore Double-Handed. Wat is dit nou precies voor een toernooi?
2: Ja, wat is het voor toernooi? Eigenlijk was het bedoeld als Olympisch onderdeel voor de Spelen in Parijs. En waar er gezeild werd in Marseille. En dat het een van de eenheidsklasses, de kleine bootjes, zou gaan vervangen. Omdat de Fransen natuurlijk ook heel erg in het zeezeilen zitten. En ze eigenlijk in het Olympisch circuit een offshore race van minimaal 3 dagen wilden invoegen. Dat is hem toen niet geworden. De boten zijn wel gebouwd, maar er wordt nu nog steeds het wereldkampioenschap jaarlijks in verzeild.
1: Ja, nu spreekt offshore zeilen voor zich. Double-handed voor

0: En uiteindelijk is het net als een, nou ja, de kleine open bootjes, bij wijze van spreken, zoals je ze kent, die op het meer rondvaren. Ze zijn ongelooflijk snel, overtuigd. Er zit niks in van binnen. Ja, één gaspitje waar je warm water op kan koken. En er zit aan elk van kanten een kooi in, om altijd aan de hoge kant te slapen voor degene die off-watch is. En dus het is echt ja, gemaakt om alleen maar te racen.
1: Ja, offshore is natuurlijk, nou ja, dat zijn echt de serieuze grote wedstrijden natuurlijk, lange afstanden en dergelijke. Hoe gaat dit wereldkampioenschap er eigenlijk uitzien?
0: Ja, omdat ik al, zoals ik al eerder zei, omdat dat format eigenlijk gemaakt was, ook als onderdeel voor de Olympische Spelen, is het niet dat we 2 weken op pad zijn. Dus de wedstrijd is maximaal 72 uur lang. Dus 2 overnachtingen, 2 keer een nacht door, waarin je blijft racen. Maar wel heel intensief. Dus zeker langs de kust van Marseille zal je een baan hebben waarin we, ja, vooral rond grote punten van de kust, rotsen, heen en weer worden gezeild. Dus het is niet rondom Corsica en terug. Het is echt een baan onder de kust langs. En daarmee is het wel een echte zeezeilwedstrijd, maar van maximaal 72 uur.
1: Nou, Simon, nu heb jij natuurlijk immens veel ervaring. Je hebt prachtige dingen laten zien. Hè. Je hebt 2 maal de America's Cup gewonnen. Je hebt 3 Volvo Ocean Races gevaren. Je hebt het toenmalig 24 uur record ook nog aangescherpt tot ruim 600 zeemijl. Waar ligt voor jou nou de uitdaging in dit WK?
0: Ja, er zit toch wel weer een uitdaging in, omdat ik natuurlijk een paar jaar geleden ben ik niet meer foolproof aan het professioneel aan het wedstrijdzeilen. Ik heb tegenwoordig ook gewoon een kantoorbaan. Dus en gelukkig Christiane wel, die is alleen maar bezig met zeilen. Gelukkig heeft zij ook eerder op de boot gevaren. Ze heeft de vorige keer het wereldkampioenschap gedaan. Niet met mij, maar met een andere crew, Ivar. En toen is ze 10e geworden. Dus gelukkig kent ze de boot. Dat is voor mij onbekend. Dus ik zal me toch vooral moeten concentreren van in een hele korte tijd. Hoe krijgen we nou het maximale uit deze eenheidsklasse boot? Dus daar ligt wel een uitdaging. En eigenlijk ook ja, de allergrootste uitdaging ligt hem toch ook wel in dat de finale wordt gehouden met 12 boten. En dat betekent dat er 2 kwalificatieraces zijn. Waarin je eigenlijk bij de eerste 6 moet finishen. Er is daarna nog wel een soort van rechance race. Maar we moeten meteen aan de bak volgende week. En zorgen dat we in de eerste kwalificatie bij de top 6 zitten. En dan zijn we verzekerd van een finale plaats.
1: Yes, Ivar, overigens Ivar Elstot in dit geval.
0: Ja.
1: Als we het hebben over Christiane Walta, wat voor zeilster is zij?
0: Ja, ik denk, ik vaar nu met Chris, misschien al een jaartje of 3, 4. En ooit kwam ik haar tegen op de Volvo 65, de grote Volvo Ocean Race boten van 65 voet. En toen was ze volgens mij nog maar 19 jaar. Ja, wat mij toen opviel is, ondanks dat we geen wedstrijd deden, maar wel hoe ze over de boot bewoog. En hoe ze ook kon anticiperen. En dat is heel leuk om te zien. En ik denk dat hetzelfde als het met voetbal of met rugby of tennis. Je kan soms vanuit de buitenkant heel goed zien het talent en hoe gemakkelijk mensen die sport doen. En dat was mijn eerste kennismaking met Chris. En toen heb ik er heel vaak mee gevraagd. We hebben samen een Fastnet Race gevaren, North Sea Races. En daarnaast is ze heel goed opgeleid door Roy Heiner in zijn team Heiner. Dus ook als wedstrijdzeilster ja, is ze tactisch erg sterk. Ze is slim met beslissingen maken. Maar ook gewoon een hele goede stuurvrouw en een goede trimster. En mijn inbreng is hopelijk dat ik toch iets meer de stratege kan zijn. En zij toch het merendeel van het werk kan gaan doen. Ja.
1: Ja, inmiddels, 24 jaar oud, dus ondanks haar leeftijd wel al heel erg ervaren. Zij, ja, is echt een vertegenwoordiging van een nieuwe generatie offshore zeiler. Wat typeert die nieuwe generatie nou?
0: Ja, ik denk het zeezeilen.

0: Is natuurlijk enorm gegroeid. En ik denk wat voor Nederland als land altijd moeilijk was in het zeezeilen, dat met name de Anglo-Saxische landen, hè, niet alleen Engeland, maar ook Australië, Nieuw-Zeeland, ja, Amerika, dat waren toch landen die heel veel zeilers produceerden, die niet alleen heel goed waren in de kleine boot, hè, die uit de kleine boten kwamen, maar ook van jongs af aan. Eigenlijk die ervaring hadden in dat zeezeilen. En dat maakt eigenlijk, zoals wij zeggen, een plassenzeiler op de oceaan. Iemand die gewend is en continu aanstaat. En in Nederland ja, hadden we, ja, zijn we lang achtergebleven. Kregen we ook niet altijd die instap om als een goede Olympisch zeiler of als een goede plassenzeiler de mogelijkheid te krijgen om op je 16e navigator te worden. En daar is gewoon de afgelopen 20 jaar enorm aan gewerkt. Echt het zeilen is in de breedte, als breedtesport, enorm gegroeid. Hè? In plaats van alleen maar te focussen op Olympische disciplines, ja, lagen er ook voor heel veel jeugd kansen. Bijvoorbeeld bij zo'n Team Heiner. En hetzelfde wat we nu doen bij Dutch Shell. Om vanaf hele jonge leeftijd ook het zeezeilen in te gaan. He, als die plas op een duur te klein is, of je interesse gaat om toch fysiek een voordekker te zijn op een grote maxi-boot, of een navigator, of een tacticus. Ja, om ook die rollen daarin te groeien. En dat zie je nu wel echt bij ja, de twintigers, maar nu ook het vrouwenteam, wat namens Dutch Shell het World Championship aan het varen is. Korte baan in New York. Ja, dat zijn allemaal twintigers die vanaf jongs af aan niet alleen in de kleine boot, maar ook meteen met het zeezeilen hebben kennis gemaakt. En dat is een enorme golf van ja, talent, wat zich nu heeft ontwikkeld en klaar is om toe te slaan internationaal.
1: Nou, mooi trouwens dat je dat toernooi inderdaad ook nog even noemt. Want er gebeurt van alles en nog wat op dit moment. En dat is natuurlijk heel erg mooi om te zien in het zeilen. Jullie WK gaat 23 september van start. Duurt tot en met 2 oktober. Je refereerde er al aan. Vorig jaar deed zij dus mee met Ivar. Toen werden ze 10e. Wat is nou jullie doel voor dit jaar?
0: Ja, ik zet de bar natuurlijk altijd hoog. Het doel is gewoon om met de beker naar huis te gaan. Want dus daar gaan we ook wel hard voor. Ja, en hoe doe je dat dan? Ja, dat is dan natuurlijk toch ook altijd wel weer spannend. Maar wat we nu vooral hebben geprobeerd, dat er toch wel een aantal uitdagingen zitten. Hè, dat we niet honderden mijlen trainingen hebben gedaan in dit type boot. Gelukkig tegenstanders ook niet allemaal. Maar is dat we toch alweer een team om ons heen hebben gebouwd. Dus bijvoorbeeld de hele weather forecast. Dus het hele weerbericht, maar daarmee ook de routening die je daarmee opzet. In combinatie van hoe snel zo'n boot kan gaan, hoe snel je hem continu moet zeilen. Ja, daarvoor hebben we aan de wal Max Dekkers. Ook zo iemand uit de nieuwe generatie zeezeilers, navigatoren. En Max is professioneel navigator. Ja, en die staat ons eigenlijk bij met ons ja, hele navigatiekant. En dat gaat voor ons enorm schelen, omdat je dan aan boord toch iets heel belangrijks en strategisch al hebt uitbesteed. En je daarmee nog meer energie kan geven om één op één het uit te vechten. In plaats van dat je je weer moet gaan downloaden of toch weer naar dieptes moet gaan kijken. Of keuzes moet gaan maken, blijf ik op zee of ga ik terug naar de kust? Dus zo hebben we het team redelijk uitgebreid. En hetzelfde geldt binnen Dutch Shell. Natuurlijk de hele shore team. Mensen die de boot kunnen controleren voordat je erop stapt. Dat er niks stuk is, dat alle lijntjes kloppen. Dus het team is iets groter dan met z'n tweeën. En hopelijk gaat dat helpen.
1: Nou ja, en de locatie is natuurlijk ook, nou ja, in het verleden de Nederlanders goedgezind geweest. Dus dat is misschien ook wel nog wel een voordeeltje.
0: Ja, zeker. Ja, dus dat is ook wel weer heel erg leuk. We hadden het net over breedtesport. Dus ook vanuit een watersportverbond en een topzeilcentrum in Scheveningen, waar ze zich eigenlijk focussen op Olympische Spelen. Ja, zie je dan ook dat er ook met onze campagne enorm wordt samengewerkt. Door bijvoorbeeld alle weerstudies, alle windvlaagjes om elke rots in de buurt van Marseille. Ja, die zijn natuurlijk door dat. door het watersportverbond enorm bestudeerd in de aanloop destijds. Ja, en al die informatie kunnen we nu ook met elkaar delen. Dus daar hebben we hopelijk ook zeker een benefit van. En daarmee werken we dus ook toch wel tussen het zeezeilen en het Olympisch zeilen binnen Nederland weer enorm samen.
1: Ja, mooi in ieder geval om die samenwerking te zien. Het toernooi, het WK, dus offshore double-handed. Vanaf 23 september gaat het los. Simeon Tienpont, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En jij en Christian natuurlijk heel erg veel succes daar in Marseille.
0: Ja, we gaan ons best doen. Super, Robert.
2: All Sport Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
0: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin Frank van der Walbaken ons weer elke week helemaal meeneemt in het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. Overigens is hij ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Hele, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Voordat we het over alle nieuwtjes gaan hebben, het treurige nieuws wat ons heeft bereikt. Daar wilde je nog even extra bij stilstaan. En dat is helaas het overlijden van Bertine Koeman.
2: Ja, ik heb het voorrecht mogen hebben om haar te kennen. Ik ben een keer bij ze thuis geweest in Bussum. En ik heb in het verleden mogen samenwerken met Ronald en ik heb haar ook leren kennen als een buitengewoon aardige en een lieve vrouw die absoluut niet voldeed aan het standaard portret, zou ik bijna willen zeggen, van de voetbalvrouwen. Was een hele bescheiden vrouw die altijd in de schaduw bleef, wilde ook blijven van Ronald. Een heel bijzonder mens, is helaas gestorven aan uitgezaaide vorm van borstkanker. Ze had er al lang last van, het ging weer up and down en op 65-jarige leeftijd, hetgeen natuurlijk veel te jong is. Ze laat 3 kinderen uit, waaronder onder andere natuurlijk Ronald Junior, de keeper van Telstar. Maar mijn sympathie en mijn liefde en mijn warmtegevoel gaat uit naar het gezin en naar Ronald uiteraard en naar zijn broer Erwin. Dus dat wilde ik toch even gemeld hebben voordat we weer overgaan tot de enorme geldstromen in de sport, maar het is de realiteit.
1: Absoluut. Als we het dan toch hebben over grote geldstromen in de sport, laten we dan gelijk beginnen met hetgeen wat van miljoenenbal verworden is tot het miljardenbal, de Champions League. Heel veel verschillende sponsors, ze komen en ze gaan. Jij hebt er toch even een kleine analyse op losgelaten, wat nou eigenlijk de huidige stand van zaken is?
2: De Champions League is natuurlijk een beetje het neusje van de zalm aan het worden op het gebied van voetbal. We hebben natuurlijk het WK, maar dat is één keer in het van de landenploegen, dat is één keer in de 4 jaar. En de Champions League is natuurlijk elk jaar. En het is zo gewild bij alle zenders wereldwijd dat het trekt hoe langer hoe meer sponsors aan. En met name ook uit de, noem het maar eventjes, de komende landen op het gebied van voetbal, zoals China en andere landen in het Verre Oosten. Vorige week noemde ik al het 60 miljoen per jaar dollars sponsorschap van het Chinese witgoed- en elektronica-merk Haier. En nu heeft het Zuid-Koreaanse automerk Hyundai Kia, niet nieuw in de sport, want ze zitten al in de FIFA-sponsoring sinds 1999, maar die hebben nu ook getekend voor 4 jaar voor naar verluid 75 miljoen dollar per jaar en ingaan per direct. Terwijl dat Haier van vorige week, wat ik noemde, pas volgend seizoen toetreedt. Hyundai Kia die kan er onmiddellijk instappen, want ze nemen de vrijgekomen plaats in van het Nederlandse bedrijf Just Eat. Dat een jaar voor de einddatum van het contract het circus verlaat. En daar kom ik straks nog even op terug. Om even aan te geven hoe China het ziet zitten in het voetbal. Alibaba, BYD, dat is Build Your Dreams, dat automerk. Hisense, Oppo, TikTok, Vivo. Zij alle zijn al betrokken in het voetbal. Daarnaast hebben we natuurlijk als partners van de UEFA Anheuser-Busch, InBev, Alibaba en Pepsi. Dat zijn de partners van UEFA voor de 6-jarige periode. En Bet365, Fanatics, Nike en Qatar Airways zijn voor 4 jaar aan boord. Booking.com verlengt trouwens het contract met de UEFA landenteams. Dus niet met de Champions League, onlangs voor 4 jaar. Ik zei net al dat ik nog even terug zou komen op dat Just Eat. Het is wel pikant en best wel interessant om te registreren dat de reden van het vroegtijdig vertrek van Just Eat is niet omdat ze het niet hebben geapprecieerd. Integendeel, het is de reden daarvan is dat het zo succesvol is dat de consument Just Eat is gaan zien als een voetbalmerk In plaats van natuurlijk de core business van het bedrijf. Van bestellen van eten dat je bij thuis bezorgd kan krijgen. En dat doet me denken aan het verleden toen ik in Engeland woonde en werkte. Daar was ik getuige van het feit dat John Player, dat sigarettenmerk met goud en zwart, mooie pakjes sigaretten. Dat merk was de hoofdsponsor van het Lotus Formule 1 team. Met onder andere Graham Hill en James Clark. En dat was zo succesvol, die auto was ook zo mooi en ze werden wereldkampioen, dat de consument dacht dat John Player Special, zo heette die dat merk en dus de Formule 1 auto, dat een merk was voor een auto en niet voor een sigarettenmerk. En dan schiet je je doel dus voorbij. Dus het geeft even aan hoe succesvol een dergelijk sponsorship kan zijn, terwijl het dan voorbij schiet aan zijn doelstelling om meer sigaretten te verkopen. Nou, dat is nu ook het geval geweest kennelijk bij Just Eat. En die hebben gezegd, sorry, wij willen vroegtijdig vertrekken. Nou, dat vindt u even helemaal niet erg, want er is een soort wachtkamer vol met potentiële sponsors. Maar ze hebben maar een beperkt aantal pakketten beschikbaar.
1: Daarover gesproken, als we het hebben over sponsors in de Champions League. We hebben het natuurlijk dan over de UEFA-sponsors. Maar de clubs die in de Champions League actief zijn, hebben natuurlijk ook zo hun eigen sponsors.
2: Ja, om er maar eentje te noemen. Liverpool, natuurlijk best wel interessant voor ons Nederlanders. Gezien het verleden van Arne Slot daar, maar ook het aantal Nederlandse spelers dat daar recentelijk en nog speelt. Werd al 17 jaar lang gesponsord door Chartered Bank. Dat is, ik weet niet precies of dat een record is in Engeland, maar het zou me niks verbazen. 17 jaar lang dezelfde sponsor. Ik kan me nog herinneren, de voorgaande sponsor voor Chartered Bank was Carlsberg. En die hadden zo'n hele creatieve fonds gemaakt. Dat ze wilden op een gegeven moment, zei de Engelse Premier League, zei, we willen geen alcoholsponsors meer op de shirt zien. Zij hanteerden in de tijd, Carlsberg, de slogan, probably the best beer in the world. En dat was zo'n een populaire slogan, dat ze hebben toen twee seizoenen lang, toen het niet meer mocht alcohol op het shirt, hebben ze gespeeld met het woord probably erop. Nou, en dat werd zo'n smaak maken en spraak maken, dat iedereen die het niet wist, die vroeg zich af, waarom staat daar probably op? En toen werd natuurlijk gerefereerd in de talk about effect, maar probably the best beer of the world. Maar goed, dat terzijde. Chartered Bank gaat dus van het shirt, het rode shirt van Liverpool af, vanaf het volgende seizoen. En daar komt Turkish Airlines voor in plaats. Standard Chartered blijft wel aan boord als een global partner, maar de voorkant van het shirt wordt dus inderdaad nu vrijgegeven voor Turkish Airlines, althans volgend seizoen. Deze switch draagt bij aan mijn gevoel dat de luchtvaartmaatschappijen zo langzamerhand de meeste grote clubs als communicatiekanaal hebben gekozen in het voetbal. Want die komen we tegen als de Champions League beschouwen alleen al. We komen Emirates tegen natuurlijk, dat is een van de grootste sportsponsors van de wereld. We komen Qatar Airways tegen, we komen Etihad Airways tegen, we komen Turkish Airlines tegen. We komen ook Riyadh Air tegen. Nou, dat Riyadh Air is natuurlijk een hele pikante, want het staat al twee seizoenen lang op het shirt van Atletico Madrid. Die airline die is weliswaar opgericht, maar er is nog geen enkel vliegtuig dat vliegt onder de naam van Riyadh Air. En ze zit al 2 jaar lang op het shirt van Atletico. Dus het is een best wel een merkwaardig sponsorschap. En het is een soort voorbereiding op, maar ik vraag me toch echt af, wanneer komt dat Riyadh Air nou echt in de lucht, letterlijk en figuurlijk? We hebben natuurlijk Emirates, dat heeft veel clubs. Onder andere Real Madrid, Arsenal, Olympique Lyonnais, Benfica. En de meest betalende in dat de rijtje van clubs is natuurlijk, of de meest oplevende is Real Madrid. Die krijgen 100 miljoen per jaar. Maar de anderen zitten allemaal in dezelfde hoek van ongeveer 60 tot 70 miljoen, wat Liverpool gaat krijgen van Turkish Airlines. Intussen legt de Manchester United, nu we het toch hebben over Engelse clubs en sponsors, een nieuwe moutjes-sponsor vast voor een slordige 12,5 miljoen pond per jaar. Nou, dat is een aanzienlijk bedrag, maar zo gaat het in die Premier League, die natuurlijk zeer populair is. Want het is 12,5 miljoen pond is ruim meer dan dat Ajax, Feyenoord en PSV krijgen van hun shirtsponsor die op het voorkant van het shirt staat. Want die zit in de orde van grootte van tussen de 8 en de 10 miljoen per jaar. Dus dat geeft maar even aan hoe interessant en hoe populair die Premier League is. Nu heb ik ook op het bereidje gezet. We zitten nu in de Champions League, nu de nieuwe editie. We hebben 36 clubs. En ik heb daar zo op een rijtje gezet. Wie zijn nou eigenlijk de shirtsponsors? Nou, dat zijn er natuurlijk een heleboel, 36 maal. Maar 5 keer is daar een luchtvaartmaatschappij. 5 keer nog steeds ook gokbedrijven. Dat zal ongetwijfeld minder worden, want hoe langer hoe meer bedrijven, of hoe langer hoe meer landen gaan zeggen, geen gokbedrijven meer. Ja, ook 5 keer banken. En 2 keer telecom en dan 19 keer andere. Maar wat ik ook erg interessant vind, is de kledingsponsors van die 36 clubs. 13 ervan worden gekleed door Adidas. En 7 door Puma. En 6 maar door Nike. En de anderen zijn verspreid van 3 keer Gap Store, 2 keer New Balance. En dan 5 keer andere clubs. Dus heel pikant. Eén ding wat ik wel leuk vind om even op te merken voor onze luisteraars. Slovan Bratislava speelt ook in de Champions League dit jaar. Speelt met een sponsor op het shirt. Dat is Nike. Dat is een cryptobedrijf. Maar dat spel je als Nike. N-I-K-E. Maar het gekke is, de club speelt in Adidas kleding. Dus met Nike op het shirt, als shirtsponsor, in Adidas kleding. Dat vind ik wel pikant.
1: Ik vraag me af, dus is het vast toch wel met elkaar over gehad hebben, denk ik.
2: Ja, denk het wel. Ik denk dat dat een ondeugende streek is van een van de twee.
1: Als we het toch hebben over kledingmerken. Je noemt de Gastor al. Is een Brits kledingmerk, maar wellicht in de toekomst Chinees.
2: Ja, ik verneem dat het de hardnekkige geruchten dat er een sprake van zijn dat het merk zichzelf aan het verkopen is. Het is overigens de kledingsponsor van 3 Nederlandse clubs. Hè, Feyenoord, Twente en Utrecht. En ook de kledingsponsor van het Red Bull Formule 1 team van Max. Maar ze zouden zijn benaderd door een niet nader genoemde partij om verkocht te worden. En het gerucht is dat dat een bedrijf is uit China. Een van de medeoprichters van het Gastor kledingmerk is Andy Murray, de bekende Engelse tennisser. Het merk kleedt onder andere ook het England Cricket Team. Nou, dat is natuurlijk in Engeland heel groot. En ze zijn ook de kledingsponsor van Everton. En heeft onder andere de groot aandeelhouder Sir Jim Ratcliffe. En dat happens to be de rijkste man van Engeland. Die wordt geschat op een vermogen van 16,5 miljard ponden. Maar die is ook die is sportgek. Die is voor 25% eigenaar van Manchester United. Voor 33% eigenaar van het Mercedes Formule 1 team. En hij heeft natuurlijk de gelijknamige Ineos wielerploeg. Dus die zullen dat merk wellicht al snel gaan verkopen. Want het bestaat pas sinds 2016. Dus dat is nog niet zo lang. Maar ja, Chinezen, als die eenmaal willen, dan komen ze met grof geschut. En ze zullen ongetwijfeld met een groot bedrag in de markt zijn.
1: Frank, we hebben het best wel vaak over atleten die na hun carrière, of soms wel tijdens hun carrière, zoals zeker ook in het geval van de personen waar we het nu over gaan hebben. Maar geld terug investeren in de sport, dat kunnen ze op veel verschillende manieren doen. Maar sommige voetballers kopen dan bijvoorbeeld weer voetbalclubs of kopen zich in door middel van aandelen. Lionel Messi hebben we niet al te lange tijd besproken, heeft toen een club in Spanje gekocht. Hij dacht waarschijnlijk dat is best wel een goede business, want hij heeft er nog één gekocht.
2: Ja, af en toe vraag ik me wel eens af dat Lionel Messi voelt zichzelf waarschijnlijk meer Spaans langsman dan Argentijns. Want hij heeft natuurlijk zo ontzettend lang gespeeld bij Barcelona en heeft daar zijn carrière eigenlijk gemaakt. Als je voor Barcelona je carrière maakt, dan met een van de beste clubs van de wereld. En meest zeker een van de meest aantrekkelijke clubs wat spel betreft. Maar goed, hij is in principe rond met de tweede divisieclub Eldense. Ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt, maar Eldense of Eldense. In Spanje, tweede divisieclub dus. Het gaat om 100% van de aandelen, dus hij koopt de hele club. Pikant in dit verhaal is dat Cristiano Ronaldo, dat natuurlijk een soort rivaal is van Lionel Messi in het kader van de meest populaire voetballer op aarde, die heeft 25% van de aandelen in bezit in een andere tweede divisieclub in Spanje, namelijk Almeria. Waarvan de resterende 75% in bezit zijn van Saudi-Arabië. Nou, dat zal ook wel weer een link zijn naar Cristiano Ronaldo, die zoals we weten in Saudi-Arabië voetbalt. De eerste wedstrijd tussen deze twee clubs, dat was natuurlijk pikant, vond inmiddels plaats en werd met 3-0 gewonnen door Cristiano Ronaldo Almeria. Terug naar de koop van door Messi van die Eldense is. Het is dus zijn tweede aankoop in Spanje, want eerder kocht hij de vijfde divisie, Cornella, even buiten Barcelona, waar Jordi Alba, een boezemvriend van Lionel Messi en teamgenoot van Messi bij Barcelona en nu bij Inter Miami, daar genoot Alba zijn opleiding in die Cornella club. Dus ik denk dat Jordi Alba ongetwijfeld ook betrokken is bij die aanschaf van die club in de tijd door Messi verricht.
1: Frank, mag ik je voor deze week weer hartelijk danken voor het ons bijpraten tijdens deze BV Sport Update. En dan zijn we natuurlijk volgende week weer met een nieuwe editie.
2: Graag gedaan en tot de volgende week, Robert.

0: Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van den Ende gaat in gesprek met oud-topsporters. En vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van den Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
3: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
4: Voetbal.
5: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
4: Hockey.
6: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Darts.
7: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen.

0: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ja, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En nou, ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van ja, dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Ja, en zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
0: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En nou, ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
0: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd ja, dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, dat is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Nou, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby. Omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Nou, vond ik altijd al wel leuk. En ja, na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
0: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nou ja, nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
0: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
0: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
0: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik meegaan doen met de regiodagen heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
0: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag, derde geworden. Hoe vet was dat?
0: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijgen we wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
0: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus,

0: het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
0: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
0: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog wat club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
0: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
0: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: En als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van, die kan zichzelf wel goed beschermen.
0: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven. En ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
0: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de Rugby Club Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets hebben van, dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
0: Ja, natuurlijk, als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan, wie weet, later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk, wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
0: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
0: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
0: Nou, een week zie je dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt 2 trainingsmomenten op een dag. En dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
0: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
0: Ik hoop vooral heel erg veel te leren. En ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Ja, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
0: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak. En dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle en Harlequins, dat soort clubs.
0: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion. Mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
0: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
0: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, want de trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
0: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door een crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
0: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
2: All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Topsport Radio Live.
1: Na 35 jaar topsport heeft rolstoeltennislegende Michael Scheffers deze week bekendgemaakt zijn racket aan de wilgen te hangen. De voormalig nummer 1 van de wereld heeft een palmares waar toch menig sporter jaloers op zou zijn. Zo won hij in het enkelspel onder meer de Australian Open en Roland Garros, won in het dubbelspel alle vier de Grand Slam toernooien en heeft thuis ook nog even 2 bronzen medailles liggen van de Paralympische Spelen. Nou, gelukkig voor ons blijft zijn ervaring gewoon behouden, want waar hij al in dienst was van tennisbond KNLTB is zijn contract verlengd en worden zijn werkzaamheden ook nog eens een keer uitgebreid. Ik ga met Michael over in gesprek. Michael, hele goede middag.
2: Goedemiddag allemaal.
1: Ja, allereerst mag ik je van harte danken en feliciteren natuurlijk met een onwijs prachtige carrière.
2: Ja, dankjewel. Ook een carrière waar ik zelf uiteraard trots op ben.
1: Ja, ik vind het wel mooi, want ik ken jou nu sinds 2016, racket voor Rio. Ja, ik blijf het altijd een fantastisch verhaal vinden, want wij hebben elkaar ontmoet onder de douche. Dat klinkt heel heftig, maar dat valt nog mee. Maar ik noemde al wat hoogtepunten uit je carrière. Je hebt fantastische dingen laten zien. Nu is het altijd een beetje kiezen tussen je kindjes, ik weet het. Maar wat is nou iets waar je op terugkijkt en denkt van ja, dat ik dat heb mogen meemaken, dat is het allervetste.
2: Ja, die vraag die heb ik de afgelopen dagen menig keer gehad, laat ik het zo zeggen. En ik vind het nog steeds lastig. Maar als ik er 1 of 2 uit moet pikken, dan is toch wel echt gewoon ook het moment dat je nummer 1 van de wereld wordt. Dat is iets waar je natuurlijk gewoon altijd voor gewerkt hebt. En op het moment dat je dat kan realiseren, dan is dat natuurlijk een super mooi moment. Iets wat gewoon, daar werk je voor. Dat is iets wat je wil, wat veel mensen willen. Die in mijn schoenen kunnen staan, zeg maar, of mogen staan. En daarnaast natuurlijk mijn beide bronzen medailles. Die hier thuis mooi uitgestald staan. En de Grand Slam overwinningen. Dat zijn natuurlijk momenten die erbij blijven. Dat doet niks onder aan de resultaten die ik bijvoorbeeld heb met het behalen van het winnen van de World Team Cup. Einde van het jaar nummer 1 van de wereld, dat je daarvoor geëerd wordt. Ja, het zijn zoveel mooie momenten die ik zou kunnen opnoemen. En waar ik uiteindelijk heel erg trots op ben dat ik dat heb mogen meemaken.
1: Ja, toch even kort het worden van nummer 1 van de wereld. Dat gebeurde in 2011. Dat is als zich natuurlijk al een hele bijzondere prestatie, dat je de beste van de wereld bent. Maar dat is ook ontzettend lastig, hè? Want ook bij de mannen in het rolstoeltennis is die top best wel breed.
2: Absoluut. Het niveau ligt hoog. En dat is natuurlijk alleen maar mooi als je dan kan zeggen dat je daar als nummer 1 hebt gestaan en mogen staan. En dat is natuurlijk een mooie beloning op het hele traject wat je daar aan de voorkant aan aflegt.
1: Nu maakte je deze week via Instagram bekend het welbekende racket aan de wilgen hangt. Dat is natuurlijk altijd een moment die niet over 1 nacht ijs gaat. Neem ons even mee in die besluitvorming. Wanneer kwam voor jou het moment dat je dacht van het is mooi geweest?
2: Ja, altijd lastig om te zeggen van wanneer dat echt een moment kwam. Maar het was ook wel... Kijk, ik heb het van de week ook gezegd, je wordt een jaartje ouder, je ziet een nieuwe generatie komen. Je gaat op een gegeven moment, hoe mooi het is, ik mag zeggen dat ik heb altijd gestreden voor de grootste prijzen. En je gaat op een gegeven moment merken dat minder wordt en dat er een nieuwe generatie aankomt en dat die je voorbij gaan. En op een gegeven moment ga je dan wel nadenken, je hebt een mooi gezinnetje thuis en daar wil je ook tijd aan besteden. En als je dan op een gegeven moment je lichaam ook niet meer meewerkt, dan komt op een gegeven moment wel het besef van oké, misschien is het mooi geweest en is het de tijd voor de nieuwe generatie om het stokje over te nemen.
1: Ja, en die nieuwe generatie is overigens ook een generatie waar jij zelf ook nauw bij betrokken bent.
2: Ja, klopt. Hoe mooi is het dat je zeg maar binnen je passie actief mag en kan blijven. En ik heb heel veel passie voor het rolstoeltennis specifiek. En ik hoop met mijn kennis en mijn ervaring die ik heb, dat ik, het stond gisteren ook heel mooi in een stukje online, dat ik op zoek ga naar de nieuwe Michael vanuit mijn functie bij de KNLTB.
1: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je dat mag doen.
2: Absoluut.
1: Want ja, de nieuwe generatie, als we het daarover hebben, hoe zit het met jouw opvolging, Michael?
2: Ja, we hebben echt binnen Nederland echt veel talent. En we hebben natuurlijk de gevestigde de orde op het moment. Die zijn op dit moment ook actief op de World Team Cup in Orlando. Vervolgens hebben we daaronder een aantal hele goede jeugdspelers. En de laag die daaronder zit. En dan praat je echt nog over de jonge leeftijd van, nou laten we even rond de 10. Ja, daar hebben we echt veel leuke kindjes en die heel veel plezier hebben in tennis. En dat is denk ik ook het belangrijkste. Dat we ook laten zien hoe leuk tennis eigenlijk is en hoe leuk tennis kan zijn. Ja, en daar hoop ik mijn steentje aan bij te dragen. En ja, als daar uiteindelijk ook weer een nieuwe generatie uit voorkomt die ook weer gaat strijden om de prijzen, de grote prijzen. En er mede voor gaat zorgen dat Nederland toonaangevend blijft. Ja, dat als ik daar 1% aan bij mag dragen, dan vind ik dat, ja, vind ik dat mooi.
1: Ja, en je gaat er ook waarschijnlijk wel iets meer aan bijdragen. Want dat is dan natuurlijk ook nog het mooie. Je was al werkzaam bij de KNLTB. Dus nou ja, gelukkig dat welbekende zwarte gat waar we het altijd over hebben. Dat is voor jou niet aan de orde. Want je gaat wat dat betreft gewoon door. Contract verlengd. Maar je gaat ook nog verder de diepte in, hè, in je werkzaamheden.
2: Ja. Ja, klopt, klopt. Ik ga kijken of ik de verbinding met de verenigingen die, waar het rolstoeltennis actief is, dat ik die gewoon actiever kan maken, ondersteunen waar een vereniging behoefte aan heeft. En daarnaast kijken van oké, kunnen we meer kinderen ook plaatsen bij die verenigingen? Hè? Zoals ik net al zei, van hoe leuk is rolstoeltennis van hier, hoe leuk is tennis? En daar ga ik mijn best voor doen.
1: Nou, dus misschien nog iets verder met een link leggen tussen het verenigingsleven en zeg maar de doorstroming van de talenten. Hoe belangrijk is dat? Dat we daar net even iets meer aandacht aan vestigen, ook met het oog op de toekomst?
2: Ja, kijk, het is wat je toch wel merkt. En dat, dan ga ik voor mezelf heel wat jaartjes terug. Is gewoon, kijk, iedereen, je hebt toch een beperking. En je ziet toch een drempeltje om, oké, kan ik gewoon lid worden bij een vereniging? Zijn daar problemen voor mij als ik in een rolstoel zit? Kan ik wel naar de wc? Of kan ik wel dat letterlijke drempeltje over? Nou, en dat kan allemaal. En er zijn heel veel oplossingen. Maar soms heeft een vereniging daar ook wel eens behoefte aan van oké, waar moeten we dan op letten? Of heeft een ouder met een kindje die in een rolstoel zit behoefte aan van oké, waar kunnen we terecht bijvoorbeeld? Nou, en dat is natuurlijk, dat moeten we weg proberen te nemen. We zijn in Nederland heel erg inclusief en dat moeten we houden, maar dat kunnen we ook nog zeker verbeteren.
1: En daar is een van de dingen waar jij verder mee aan de slag zal gaan de komende jaren.
2: Zeker.
1: Als we het gewoon hebben even over de tijdslijn. Je was al werkzaam, dus wat dat betreft verandert er weinig. Maar waar gaan we je dan de komende tijden actief zien?
2: Nou, vooral ik ben werkzaam op NTC in Amstelveen natuurlijk, bij de KNLTB. Daar ben ik aanwezig bij de trainingen, bij de jeugdtrainingen. Daar zal ik ook met regelmatig aansluiten de Club Plus trainingen op zaterdag. Waarin we dus de hele jonge kindjes faciliteren om gewoon een leuke ochtend te hebben. En spelenderwijs steeds met een tennisbal en een tennisracket bezig te zijn. Ook mobiliteitstrainingen komen daarin voor, dat ze handig worden in een rolstoel. En ik zal veel aansluiten bij evenementen. Die door het land zijn op verenigingen of wat er ook georganiseerd wordt. En op die manier probeer ik mijn kennis zo breed mogelijk in te zetten.
1: Nou, ik durf in ieder geval nu al wel de uitspraak aan dat het wat dat betreft met de toekomst wel goed gaat komen met jou onder meer aan het roer. Michael Scheffers, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Dank voor natuurlijk een prachtige carrière in het Nederlandse rolstoeltennis en het internationale rolstoeltennis. En we gaan je ongetwijfeld snel weer ergens zien in het land.
2: Absoluut, en dankjewel voor het leuke interview.
0: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun managers?

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
5: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
6: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
7: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: sun. All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen. En zijn dromen, die gaan wel weer een stapje verder. Want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika. Om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in. En ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey, Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. Ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub.

0: trainingen dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
0: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nou ja, nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
0: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
0: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaarts, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
0: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
0: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
0: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet. Als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijgen we wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
0: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rij dit doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
0: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
0: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog wat clubrugby. Ik zei het al, rugbyclub Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
0: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van bijna, in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
0: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van het van de van

0: Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van, die kan zichzelf wel goed beschermen.
1: Ja, inderdaad. Ik heb een mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven. En ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
0: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
1: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
0: En dat is dan echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van, dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
1: Ja, natuurlijk, als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan, wie weet, later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Rugbyclub Groningen.
0: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk, wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. Ja, we hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
1: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
0: Nou, rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
1: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
0: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
1: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt 2 trainingsmomenten op een dag. En dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet het elke week een beetje uit.
0: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
1: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En dat zit allemaal bij elkaar in.
0: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
1: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, dit is Marvin.
0: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
1: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
0: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle en Harlequins, dat soort clubs.
1: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
0: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
1: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En dat een beetje.
0: Ja, want dat gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika. Eigenlijk alles bij elkaar is dat.
1: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
0: Ja, want trein is ook niet zo goedkoop meer hè, tegenwoordig.
1: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
0: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
1: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje. All Sports Radio Live.

Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sport Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Volgende week gaan we een fantastisch schouwspel krijgen voor de kust van Marseille. 19 internationale teams zullen in identieke Sunfast 31 designs gaan strijden om de wereldtitel tijdens het WK Offshore Double-Handed. Simeon Tienpont en Christiane Walta zijn de zeilers die de Nederlandse driekleur zullen gaan verdedigen. Het team heeft eerder wedstrijden met elkaar gevaren, maar brengt daarnaast natuurlijk ook enorm veel ervaring en ook een nieuwe generatie offshore zeilers bij elkaar. Wat verwachten ze van het toernooi dat op 23 september zal gaan beginnen? Nou, ik ga er met Simeon over in gesprek. Simeon, een hele goede middag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, allereerst denk ik dat heel veel mensen toch even de vraag hebben. Het WK Offshore Double-Handed. Wat is dit nou precies voor een toernooi?
2: Ja, wat is het voor toernooi? Eigenlijk was het bedoeld als Olympisch onderdeel voor de Spelen in Parijs. En waar er gezeild werd in Marseille. En dat het een van de eenheidsklasses, de kleine bootjes, zou gaan vervangen. Omdat de Fransen natuurlijk ook heel erg in het zeezeilen zitten. En ze eigenlijk in het Olympisch circuit een offshore race van minimaal 3 dagen wilden invoegen. Dat is hem toen niet geworden. De boten zijn wel gebouwd, maar er wordt nu nog steeds het wereldkampioenschap jaarlijks in verzeild.
1: Ja, nu spreekt offshore zeilen voor zich. Double-handed voor de mensen die niet helemaal in die terminologie thuis zijn, dat gaat denk ik om de tweekoppige crew, hè?
2: Ja, correct. Ja, dus het is mixed double-handed. En mixed staat voor man en een vrouw. En en je bent met z'n tweeën aan boord. Dus de race, gelukkig is het team wat groter. Maar de race moeten we doen met z'n tweeën.
1: Nou, voordat we het over jou en Christiane gaan hebben. Eerst even die Sunfast 31 designs. De boten. Wat voor schepen zijn het?
2: Ja, ze zijn 30 voet, dus je moet ongeveer ietsje groter dan 9 meter. En uiteindelijk is het net als een, de kleine open bootjes, bij wijze van spreken. Zoals je ze kent, die op het meer rondvaren. Ze zijn ongelooflijk snel, overtuigd. Er zit niks in van binnen. Één gaspitje waar je warm water op kan koken. En er zit aan elk van kanten een kooi in, om altijd aan de hoge kant te slapen voor degene die off-watch is. En dus het is echt gemaakt om alleen maar te racen.
1: Ja, offshore is natuurlijk, dat zijn echt de serieuze grote wedstrijden natuurlijk. Lange afstanden en dergelijke. Hoe gaat dit wereldkampioenschap er eigenlijk uitzien?
2: Ja, omdat ik al, zoals ik al eerder zei, omdat dat format eigenlijk gemaakt was, ook als onderdeel voor de Olympische Spelen, is het niet dat we 2 weken op pad zijn. Dus de wedstrijd is maximaal 72 uur lang. Dus 2 overnachtingen, 2 keer een nacht door, waarin je blijft racen. Maar wel heel intensief. En dus zeker langs de kust van Marseille zal je een baan hebben waarin we vooral rond grote punten van de kust, rotsen, heen en weer worden gezeild. Dus het is niet rondom Corsica en terug. Het is echt een baan onder de kust langs. En daarmee is het wel een echte zeezeilwedstrijd, maar van maximaal 72 uur.
1: Simeon, nu heb jij natuurlijk immens veel ervaring. Je hebt prachtige dingen laten zien. Hè. Je hebt 2 maal de America's Cup gewonnen. Je hebt 3 Volvo Ocean Races gevaren. Je hebt het toenmalig 24 uur record ook nog aangescherpt tot ruim 600 zeemijl. Waar ligt voor jou nou de uitdaging in dit WK?
2: Ja, er zit toch wel weer een uitdaging in, omdat ik natuurlijk een paar jaar geleden ben ik niet meer foolproof aan het professioneel aan het wedstrijdzeilen. Ik heb tegenwoordig ook gewoon een kantoorbaan. Dus en gelukkig Christiane wel, die is alleen maar bezig met zeilen. Gelukkig heeft zij ook eerder op de boot gevaren. Ze heeft de vorige keer het wereldkampioenschap gedaan. Niet met mij, maar met een andere crew, Ivar. En toen is ze 10e geworden. Dus gelukkig kent ze de boot. Dat is voor mij onbekend. Dus ik zal me toch vooral moeten concentreren van in een hele korte tijd. Hoe krijgen we nou het maximale uit deze eenheidsklasse boot? En dus daar ligt wel een uitdaging. En eigenlijk ook de allergrootste uitdaging ligt hem toch ook wel in dat de finale wordt gehouden. Met 12 boten. En dat betekent dat er 2 kwalificatieraces zijn. waarin je eigenlijk bij de eerste zes moet finishen. Er is daarna nog wel een soort van rechance race. Maar we moeten meteen aan de bak volgende week. En zorgen dat we in de eerste kwalificatie bij de top 6 zitten. En dan zijn we verzekerd van een finale plaats.
1: Yes, Ivar is overigens Ivar Elstot in dit geval. Ja. Als we het hebben over Christiane Walta, wat voor zeilster is zij?
2: Ja, ik denk, ik vaar nu met Chris misschien al een jaartje of 3, 4. En ooit kwam ik haar tegen op de Volvo 65, de grote Volvo Ocean Race boten van 65 voet. En toen was ze volgens mij nog maar 19 jaar. Ja, en wat mij toen opviel is, ondanks dat we geen wedstrijd deden, maar wel hoe ze over de boot bewoog. En hoe ze ook kon anticiperen. En dat is heel leuk om te zien. En ik denk dat hetzelfde als het met voetbal of met rugby of tennis. Je kan soms vanuit de buitenkant heel goed zien het talent. En hoe gemakkelijk mensen die sport doen. En dat was mijn eerste kennismaking met Chris. En toen heb ik er heel vaak mee gevraagd. We hebben samen een Fastnet race gevaren, North Sea races. En daarnaast is ze heel goed opgeleid door Roy Heiner in zijn team Heiner. Dus ook als wedstrijdzeilster is ze tactisch erg sterk. Ze is slim met beslissingen maken. Maar ook gewoon een hele goede stuurvrouw en een goede trimster. En mijn inbreng is hopelijk dat ik toch iets meer de stratege kan zijn. En zij toch het merendeel van het werk kan gaan doen. Ja.
1: Ja. Inmiddels 24 jaar oud. Dus ondanks haar leeftijd wel al heel erg ervaren. Zij is echt een vertegenwoordiging van een nieuwe generatie offshore zeiler. Wat typeert die nieuwe generatie nou?
2: Ja, ik denk het zeezeilen is natuurlijk enorm gegroeid. En ik denk wat voor Nederland als land altijd moeilijk was in het zeezeilen, dat met name de Anglo-Saxische landen, niet alleen Engeland, maar ook Australië, Nieuw-Zeeland, Amerika. Dat waren toch landen die heel veel zeilers produceerden. Die niet alleen heel goed waren in de kleine boten, die uit de kleine boten kwamen, maar ook van jongs af aan eigenlijk die ervaring hadden in dat zeezeilen. En dat maakt eigenlijk, zoals wij zeggen, een plassenzeiler op de oceaan. Iemand die gewend is en continu aanstaat. En in Nederland zijn we lang achtergebleven. Kregen we ook niet altijd die instap om als een goede Olympisch zeiler of als een goede plassenzeiler de mogelijkheid te krijgen om op je 16e navigator te worden. En daar is gewoon de afgelopen 20 jaar enorm aan gewerkt. Echt het zeilen is in de breedte, als breedtesport, enorm gegroeid. In plaats van alleen maar te focussen op Olympische disciplines, lagen er ook voor heel veel jeugd kansen, bijvoorbeeld bij zo'n team Heiner. En hetzelfde wat we nu doen bij Dutch Hill, om vanaf hele jonge leeftijd ook het zeezeilen in te gaan. Als die plas op een duur te klein is, of je interesse gaat om toch fysiek een voordekker te zijn op een grote maxi-boot, of een navigator, of een tacticus. Ja, om ook die rollen daarin te groeien. En dat zie je nu wel echt bij de twintigers, maar nu ook het vrouwenteam wat namens Dutch Hill het World Championship aan het varen is. Korte baan in New York. Ja, dat zijn allemaal twintigers die vanaf jongs af aan niet alleen in de kleine boot, maar ook meteen met het zeezeilen hebben kennis gemaakt. En dat is een enorme golf van talent wat zich nu heeft ontwikkeld en klaar is om toe te slaan internationaal.
1: Ja, mooi trouwens dat je dat toernooi inderdaad ook nog even noemt. Want er gebeurt van alles en nog wat op dit moment. En dat is natuurlijk heel erg mooi om te zien in het zeilen. Jullie WK gaat 23 september van start. Duurt tot en met 2 oktober. Je refereerde er al aan. Vorig jaar deed zij dus mee met Ivar. Toen werden ze 10e. Wat is nou jullie doel voor dit jaar?
2: Ja, ik zet de bar natuurlijk altijd hoog. Het doel is gewoon om met de beker naar huis te gaan. Want dus daar gaan we ook wel hard voor. Ja, en hoe doe je dat dan? Ja, dat is dan natuurlijk toch ook altijd wel weer spannend. Maar wat we nu vooral hebben geprobeerd, dat er toch wel een aantal uitdagingen zitten. Hè, dat we niet honderden mijlen trainingen hebben gedaan in dit type boot. Gelukkig tegenstanders ook niet allemaal. Maar is dat we toch alweer een team om ons heen hebben gebouwd. Dus bijvoorbeeld de hele weather forecast, dus het hele weerbericht, maar daarmee ook de routening die je daarmee opzet, in combinatie van hoe snel zo'n boot kan gaan, hoe snel je hem continu moet zeilen. Ja, daarvoor hebben we aan de wal Max Dekkers, ook zo iemand uit de nieuwe generatie zeezeilers, navigatoren. En Max is professioneel navigator. En die staat ons eigenlijk bij met ons hele navigatiekant. En dat gaat voor ons enorm schelen. Omdat je dan aan boord toch iets heel belangrijks en strategisch al hebt uitbesteed. En je daarmee nog meer energie kan geven om één op één het uit te vechten. In plaats van dat je weer moet gaan downloaden of toch weer naar dieptes moet gaan kijken. Of keuzes moet gaan maken. Blijf ik op zee of ga ik terug naar de kust? En dus zo hebben we het team redelijk uitgebreid. En hetzelfde geldt binnen Dutch Hill. Natuurlijk de hele shore team. Mensen die de boot kunnen controleren voordat je erop stapt. Dat er niks stuk is, dat alle lijntjes kloppen. En dus het team is iets groter dan met z'n tweeën. En hopelijk gaat dat helpen.
1: Nou ja, en de locatie is natuurlijk ook in het verleden de Nederlanders goedgezind geweest. Dus dat is misschien ook wel nog wel een voordeeltje.
2: Ja, zeker. Ja, dus dat is ook wel weer heel erg leuk. We hadden het net over breedtesport. Dus ook vanuit een watersportverbond en een topzeilcentrum in Scheveningen, waar ze zich eigenlijk focussen op Olympische Spelen. Ja, zie je dan ook dat er ook met onze campagne enorm wordt samengewerkt. Door bijvoorbeeld alle weerstudies, alle windvlaagjes om elke rots in de buurt van Marseille. Ja, die zijn natuurlijk door het Watersportverbond enorm bestudeerd in de aanloop destijds. Ja, en al die informatie kunnen we nu ook met elkaar delen. Dus daar hebben we hopelijk ook zeker een benefit van. En daarmee werken we dus ook toch wel tussen het zeezeilen en het Olympisch zeilen binnen Nederland weer enorm samen.
1: Ja, mooi in ieder geval om die samenwerking te zien. Het toernooi, het WK, dus offshore double-handed. Vanaf 23 september gaat het los. Simeon Tienpomp, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En jij en Christian natuurlijk heel erg veel succes daar in Marseille.
2: Ja, we gaan ons best doen. Super, Robert.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
6: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
7: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loer en je luistert naar All Sports Radio.
8: Autosport.
9: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin Frank van der Walbaken ons weer elke week helemaal meeneemt in het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. Overigens is hij ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Hele, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Vorige week hadden we het toch over het sluiten van de transferwindow en de uitgaven die gedaan zijn door Premier League clubs. Nou, niet geheel verrassend ging dat ver over de miljard heen. We hadden het over meerdere miljarden. Inmiddels hebben we natuurlijk ook wat cijfers uit de andere grote competities. En jij hebt toch even alles naast elkaar gezet voor een mooi vergelijk.
2: Ja, we hadden het inderdaad over de Premier League vorige week, omdat het bedrag weer alle perken te buiten ging, zou ik bijna willen zeggen. Er werd voor ruim 4 miljard euro in de Premier League besteed in het afgelopen transferwindow. Dat is aanzienlijk meer dan in voorgaande jaren. Maar als je het hebt over een soort, even een vergelijking, het klassement van de competities die het meeste transfergeld uitgaven, was ook deze zomer weer net zo voorspelbaar eigenlijk als het voetbalkampioenschap van Frankrijk, waarvan je weet dat het Paris Saint-Germain is. Maar goed, de Premier League eindigde dus uiteraard weer bovenaan met die 4 miljard euro. En ook nummer 2 is al 7 jaar lang ongewijzigd, de Serie A. En dat is best wel eigenlijk vreemd, want met een bonnetje van ongeveer 1,2 miljard euro waren de Italianen 400 miljoen duurder uit dan zowel de Bundesliga als La Liga. En heel logisch is dat niet, want als je kijkt naar de performance, de financiële performance van de Serie A en de La Liga en de Bundesliga, dan zijn de Duitse Bundesliga en de Spaanse La Liga in ieder geval een stuk gezonder dan de Serie A in Italië. De Serie A-clubs die hebben dik een miljard lager in de omzet van de clubs. En ze hebben dus ook aanzienlijk meer schulden. En dat is ook de reden waarom de UEFA regelmatig aanklopt bij Italiaanse clubs van: krijg je financiële huishouding op orde. Maar goed, hoe dan ook. Het is eerder in 2021 is het al gebeurd dat de Italiaanse club nog voor een bod van 1,7 miljard... door het private equity fonds CVC, dat is gevestigd in Luxemburg, dat die een aandeel wilde kopen in de Serie A. Nou, dat hebben ze toen geweigerd, maar nu zijn ze kennelijk overstag. En nu zijn ze in gesprek weer met investeerders, maatschappijen die willen investeren in de Serie A. Nou, waar hebben we dit soort verhalen eerder gehoord? Afgelopen zomer in het WK voetbal was onze vriend Gianni Infantino, de baas van FIFA, had een vergelijkbaar plan dat hij een stuk van de FIFA-competitie, het wereldkampioenschap, wilde verkopen aan een investeringsclub. Dat plan van meneer Infantino is helemaal nog niet zo vreemd in de sport, want het gebeurt elders ook. En het blijkt nu dat het in de Serie A op gebeuren staat. Dus het is nog niet zo vreemd dat Infantino die plannen had. En daarom verbaas ik me er ook over dat al het rumoer rond deze meneer Infantino gaat over dat traject, terwijl het zou moeten gaan over het intrekken van die rode kaart en het geven van die peaceprijs voor meneer Trump en et cetera, et cetera. Maar goed.
1: Ja, je voorspelde het eigenlijk al een beetje. Iedere aflevering van deze BV Sport Update, de LIV Golf Tour. Dat zal redelijk vlug een eind gaan kennen. En ja, vooralsnog nu lijkt het doek definitief wel gevallen te zijn.
2: Ja, het lijkt nu echt einde oefening te zijn voor de LIV Tour. De LIV Golf Tour moet ik zeggen, door het Public Investment Fund, dat is vanuit Saudi-Arabië, gefinancierde alternatieve golfcircuit of de Golf Tour, waarin inmiddels ruim 5 miljard dollar is geïnvesteerd door dat Public Investment Fund vanuit Saudi-Arabië, heeft het dus toch niet gered. Vooral door de felle tegenstand uit de PGA Tour, de traditionele Professional Golf Association Tour. En veel van de grote jongens in die PGA Tour die niet zijn gevallen en niet zijn gezwicht voor de miljarden uit Saudi-Arabië. En dat vind ik op zichzelf best wel goed nieuws. Er is nu

0: spelers trouw blijven aan de officiële instanties die de sport groot hebben gemaakt en waaraan zij dus ook zoveel hebben te danken, ook in slechte tijden. De grootste fout in mijn ogen die Lift Tour lijkt te hebben gemaakt komt naar voren als je de Tours crediteurenlijst bekijkt, waarop vooral spelers staan. Kijk, en als je iets organiseert in de sport, dan moet je natuurlijk primair denken aan je artiesten. Want als je een mooi podium biedt en een Boterlift Tour, dan moet je op dat podium wel artiesten zetten die ook performen. En als die artiesten uiteindelijk niet komen of niet willen komen, ja, dan heb je ook dan kan je nog zo'n mooi podium hebben, maar dan loopt de zaal leeg. Dus, maar goed, er zijn toch een aantal spelers zoals John Rahm, Cameron Smith, Dustin Johnson en Bryson DeChambeau, die gezamenlijk nog een $40 miljoen te goed hebben uit de Lift Tour. Nou, dat vind ik geen reclame voor de Lift Tour. Dus als ze, hetgeen ik niet geloof, toch nog in staat zouden zijn om terug te keren, dan hebben ze dit natuurlijk al als een eerste barrière om die te overwinnen, om weer een beetje goodwill te kweken bij de spelers die ze willen aantrekken. Maar nogmaals, ik heb daar een hard hoofd in.
1: Maar dat lijkt me toch bijna een soort administratieve formaliteit. Nu weet ik dat de PIF afscheid heeft genomen van de LIV Golf Tour. Maar als ik dan het is een heel groot bedrag hoor. Maar als je weet wat het PIF in de oorlogskas heeft. Maar zo'n inimini bedrag vergeleken daarmee nog te goed hebt aan dat soort spelers. Dan tik je dat als PIF toch even af.
0: Absoluut. Hè. Ze hebben een oorlogskas van enkele honderden miljarden dollars. En als je dan een schuld hebt aan de feitelijke artiesten, wat ik net al zei, hè, van $40 miljoen. Ja, dan begrijp ik niet dat Saudi-Arabië, die zoveel hebben ingezet om de sport te gebruiken, om het toerisme in het land te promoten, dat je dan zo'n slecht figuur slaat door schuld te hebben aan spelers. En niet de eerste, de beste spelers. Dus dat begrijp ik totaal niet. Daar creëer je zoveel badwill mee in plaats van de goodwill die je hoopt te creëren. Dus ik vind het ook een merkwaardig verhaal, maar het is zo.
1: Dan groot nieuws voor de Davis Cup, want zij hebben een groot sponsorcontract getekend. En dat hebben ze gedaan. En dan gooi ik er even een persoonlijke mening in. Ik vind dat echt zo'n prachtig, lekker merk wat je dan uit de sportsponsoring wel kent. Hè. Ze hebben ook een prachtig logo wat je op veel plekken ziet. Maar Generali uit Italië hebben ze getekend.
0: Ja, we hebben het aanstaande weekend speelt Nederland in de Maaspoort in Den Bosch. De tweede ronde van de Davis Cup tegen Colombia. Davis Cup bestaat al 126 jaar, dat wist ik ook niet, maar dat is behoorlijk oud dus. Het is de oude jaarlijkse competitie en die heet nu, of vanaf nu, Davis Cup by Generali. Nou, het Davis Cup, zoals de meeste van ons wel weten, telt 66 landenploegen die uiteindelijk aan het eind van het jaar in de finale twee landen overhouden. De Italiaanse verzekeringsgigant Generali is nu dus de hoofdsponsor en wij hebben geflankeerd onder andere ook twee grote aanmerken in de sport, Rolex en Visa. Het is vooralsnog een driejarige overeenkomst, maar de bedragen die de luisteraars natuurlijk willen weten, die zijn helaas niet genoemd en ik durf daarop niet te speculeren, want dat zou ik wel eens helemaal naast kunnen zitten. Want het is voor mij toch een best wel een vraagteken wat dat nou waard zou moeten zijn. Je praat natuurlijk over etterlijke miljoenen, maar hoeveel miljoen durf ik niet een uitspraak over te doen.
1: Maar als we het dan toch even hebben over dat logo. Ik vind het wel echt, als je het hebt over goede, sterke logo's om lekker mee te branden. Ik vind het wel een prachtig logo. Hè? Met die leeuw, met die vleugels. Top. Hebben ze goed voor elkaar.
0: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Wij zijn misschien als Nederlander enigszins bevooroordeeld. Omdat wij de leeuw natuurlijk direct associëren met ons voetbal. De nummer 1 sport in ons land. Maar ik ben het met je eens. Het is een heerlijk logo. En het straalt sportiviteit uit.
1: Dan de Formule 1, Frank.
0: Ja, om nog maar eens even aan te geven hoe snel de financiële waarde van sport, en in dit geval de Formule 1, groeit. En dan heb ik het dus niet eens over de sportieve en maatschappelijke waarden, die in de meeste gevallen overigens belangrijker zijn dan de financiële waarden in mijn ogen. Maar hoe dan ook, 5 jaar geleden kocht het Amerikaanse private equity fonds MSP Sport Capital zich in bij het McLaren Formule 1 team, het huidige wereldkampioen natuurlijk, voor een bedrag van £560 miljoen. Nu, 5 jaar later dus, heeft datzelfde MSP de aandelen verkocht voor £3,5 miljard.

0: Dus dat is 2,5 miljard pond winst in 5 jaar tijd. Dat is nogal wat als je daarover nadenkt. Dus dat geeft even aan hoe intens populair dat Formule 1 traject is geworden. Sinds meneer Ecclestone het al heel rijk had gemaakt en heel mooi en groot had gemaakt, is het sinds het in handen is van Liberty Media, het Amerikaanse media-gigant, is het alleen nog maar gegroeid. Verder is er ook nog nieuws van de kalender van volgend jaar. Die telt voor 2027 24 races. Begint op 14 maart in Bahrein en eindigt op 12 december in Abu Dhabi. In de 24 races zullen 10 races zullen ook een sprintrace hebben. Dat is de korte versie dus op de zaterdagmiddag. En dat is ook meer dan voorgaande jaren. Helaas zal Zandvoort er niet meer bij staan, zoals we weten. Want het zou best eens kunnen zijn dat dat extra vervelend is, omdat ik durf de voorspelling wel aan dat Max volgend seizoen weer absoluut gaat meedoen om de wereldtitel.
1: Dan sluiten we traditiegetrouw inmiddels af met het uitdelen van een groene en een gele kaart. Frank, voor wie zijn ze deze week?
0: Ja, het geel gaat wat mij betreft naar de Vuelta, de Ronde van Spanje. Zij hadden beter moeten kijken naar de Tour de France, waar we in het verleden ook werden geconfronteerd met de laatste etappe, waar het geen één grote show, circus werd met fietsers met glazen champagne ploegleiders in de auto met champagne. Nou, dat werd dit jaar ook bij de Spaanse Vuelta gedaan afgelopen zondag. Ik vind dat ik gun de winnaars van de Tour en van de Vuelta en van de Giro natuurlijk een glas champagne, maar breng dat niet zo pontificaal in beeld en maak er niet zo'n schetsvertoning van in de laatste etappe. De Tour de France heeft laten zien de afgelopen 2 jaar, enigszins noodgedwongen door de Olympische Spelen vorig jaar, dat de etappe werd omgezet in een fantastische etappe door Parijs langs Montmartre met een steile heuvelklim erin, waardoor de laatste etappe een fantastische climax werd van de Tour. Nou, dat moeten ze ook doen in de Vuelta en in de Giro, vind ik. Dat is een afsluiter en dat is goed voor de wielersport. En die associatie met alcohol vind ik, ik ben echt niet roomser dan de paus en ik begrijp ook best dat een glas champagne hoort bij de overwinning. Maar doe dat dan misschien op het podium, maar niet op de fiets en niet in de ploegleidersauto terwijl de man achter het stuur zit en met een glas champagne in zijn hand. Dus wat dat betreft, wat mij betreft, geheel voor de organisatie van de Vuelta. Groen, ik heb er twee groene kaarten. De eerste gaat wat mij betreft naar Jordi Cruijff. En dat is voor de wijze waarop hij op dit moment communiceert namens Ajax. Hij is de technisch directeur. Dus hij krijgt constant media-aandacht. Althans, de media willen zijn aandacht. Hij weet zich bescheiden op te stellen. En op de juiste momenten komt hij naar buiten en geeft hij de juiste antwoorden op die vervelende vragen vaak van de media. Die ik overigens begrijp. Ik bekritiseer de media niet, want die willen veel van de media. Maar hij stelt zich bescheiden op, legt uit waarom die bepaalde spelers koopt en legt uit dat Ajax gewoon dit seizoen weer mee moet doen om de titel en dat ze niet zich de luxe positie kunnen veroorloven om een paar jaar te gaan bouwen aan een nieuw eerste elftal van Ajax. Ze moeten gewoon meedoen voor de titel, want de Champions League volgend jaar kent maar één Nederlandse direct starter. Dus dat is groen voor Jordi Cruijff. Een tweede groene kaart geef ik aan de NOS en de KNSB, de Koninklijke Nederlandse Schaatsrijdersbond. Waarom? Omdat zij het contract hebben verlengd terwijl er een andere kaper op de kust was die aanzienlijk meer bood. En het is RTL combinatie Videoland combinatie Viaplay dat gekocht is door RTL. De schaatsbond heeft de verstandige zet gemaakt. We gaan niet voor het geld, we gaan voor de officiële status van NOS Studio Sport. Want dat is toch in de perceptie van de Nederlandse consument, is dat de zender voor sport. En als je door NOS wordt geselecteerd, dan ben je dus een officiële sport en dan is het de moeite waard om daarnaar te kijken. Ik heb altijd ook in mijn sportmarketingcarrière, als ik daarover mag spreken, heb ik ook altijd gezegd, ik heb liever voor mijn klanten 10 minuten live met Studio Sport van NOS dan dat ik een half uur heb bij RTL. met alle respect voor RTL, maar RTL is geen sportzender. En NOS is een officiële sportzender. En dat als je daar komt met jouw product, tussen aanhalingstekens, dan word je gezien door de sportconsument als erkenning, als officieel, dit is topsport. Dus een groene kaart voor met name de KNSB, maar natuurlijk ook voor NOS, dat ze er gezamenlijk weer uit zijn uitgekomen, ondanks het feit dat er een concurrent uit de commerciële hoek aanwezig was met meer geld.
1: Ja, ik vind het gewoon dat je zegt, als ik daarover mag spreken. Frank, jouw carrière is zo'n beetje de bakermat van alles wat op dit gebied gebeurt in Nederland.
0: Nou ja, kijk, het is... Ik heb alle sympathie voor de NOS op dit moment. Niet alleen omdat daar nu een man aan het roer staat, waar ik het volste vertrouwen in heb, en omdat hij ook helemaal een idolaat is van sport, hè, Alexander van der Wulp. Maar... ik heb door de jaren heen zo veel en prettig mogen werken met de NOS. En ontdek daar ook de passie voor sport. En bij RTL en SBS, met nogmaals met alle respect voor de commerciële zenders, zij zijn geïnteresseerd in sport puur vanwege de kwantiteit. En niet zozeer vanwege de kwaliteit. Ze weten dat ze met sport veel hoger kijkcijfers scoren, waardoor ze dus commercials kunnen verkopen. Het feit dat je dan onderbrekingen krijgt bij het schaatsen straks, als het bij RTL zou zitten, midden in een 5 kilometer of in een 10 kilometer, even een commercial breekt er dus door. Nou, dat zal de NOS nooit van zijn leven doen. En dat behoudt toch de traditionele waarde van de sport. En dan moeten we niet gaan voor het grote geld, want dat uiteindelijk worden we dan de verliezer als we bezwijken voor het grote geld in de sport.
1: Absoluut. Frank, mag ik je voor deze week weer hartelijk danken voor het ons bijpraten tijdens deze BV Sport Update. En dan zijn we natuurlijk volgende week weer met een nieuwe editie.
0: Graag gedaan en tot de volgende week, Robert.
2: Tot zo.

is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Na 35 jaar topsport heeft rolstoeltennis legende Michael Scheffers deze week bekendgemaakt zijn racket aan de wilgen te hangen. Nogmaals, nummer 1 van de wereld heeft een palmares waar toch menig sporter jaloers op zou zijn. Zo won hij in het enkelspel onder meer de Australian Open en Roland Garros. Won in het dubbelspel alle vier de Grand Slam toernooien en heeft thuis ook nog even 2 bronzen medailles liggen van de Paralympische Spelen. Nou, gelukkig voor ons blijft zijn ervaring gewoon behouden, want waar hij al in dienst was van tennisbond KNLTB is zijn contract verlengd en worden zijn werkzaamheden ook nog eens een keer uitgebreid. Ik ga met Michael over in gesprek. Michael, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag allemaal.
1: Ja, allereerst mag ik je van harte danken en feliciteren natuurlijk met een onwijs prachtige carrière.
2: Ja, dankjewel. Ook een carrière waar ik zelf uiteraard trots op ben.
1: Ja, ik vind het wel mooi, want ik ken jou nu sinds 2016, racket voor Rio. Ja, ik blijf het altijd een fantastisch verhaal vinden, want wij hebben elkaar ontmoet onder de douche. Dat klinkt heel heftig, maar dat valt nog wel mee. Maar ik noemde al wat hoogtepunten uit je carrière. Je hebt fantastische dingen laten zien. Nu is het altijd een beetje kiezen tussen je kindjes, ik weet het. Maar wat is nou iets waar je op terugkijkt en denkt van ja, dat ik dat heb mogen meemaken, dat is het allervetste.
2: Ja, die vraag die heb ik de afgelopen dagen menig keer gehad, laat ik het zo zeggen. En ik vind het nog steeds lastig. Maar als ik er 1 of 2 uit moet pikken, dan is toch wel echt gewoon ook het moment dat je nummer 1 van de wereld wordt. Dat is iets waar je natuurlijk gewoon altijd voor gewerkt hebt. En op het moment dat je dat kan realiseren, dan is dat natuurlijk een super mooi moment. Iets wat gewoon, daar werk je voor. Dat is iets wat je wil, wat veel mensen willen. Die in mijn schoenen kunnen staan, zeg maar, of mogen staan. En daarnaast natuurlijk mijn beide bronzen medailles. Die hier thuis mooi uitgestald staan. En de Grand Slam overwinningen. Dat zijn natuurlijk momenten die erbij blijven. Dat doet niks onder aan de resultaten die ik bijvoorbeeld heb met het behalen van het winnen van de World Team Cup. Einde van het jaar nummer 1 van de wereld, dat je daarvoor geëerd wordt. Ja, het zijn zoveel mooie momenten die ik zou kunnen opnoemen. En waar ik uiteindelijk heel erg trots op ben dat ik dat heb mogen meemaken.
1: Ja, nog even kort het worden van nummer 1 van de wereld. Dat gebeurde in 2011. Dat is aan zich natuurlijk al een hele bijzondere prestatie, dat je de beste van de wereld bent. Maar dat is ook ontzettend lastig, hè? Want ook bij de mannen in het rolstoeltennis is die top best wel breed.
2: Absoluut. Het niveau ligt hoog. En dat is natuurlijk alleen maar mooi als je dan kan zeggen dat je daar als nummer 1 hebt gestaan en mogen staan. En dat is natuurlijk een mooie beloning op het hele traject wat je daar aan de voorkant aan aflegt.
1: Nu maakt je deze week via Instagram bekend het welbekende racket aan de wilgen hangt. Dat is natuurlijk altijd een moment die niet over 1 nacht ijs gaat. Neem ons even mee in die besluitvorming. Wanneer kwam voor jou het moment dat je dacht van het is mooi geweest?
2: Ja, altijd lastig om te zeggen van wanneer dat echt een moment kwam. Maar het was ook wel... Kijk, ik heb het van de week ook gezegd, je wordt een jaartje ouder, je ziet een nieuwe generatie komen. Je gaat op een gegeven moment, hoe mooi het is, ik mag zeggen dat ik heb altijd gestreden voor de grootste prijzen. En je gaat op een gegeven moment merken dat minder wordt en dat er een nieuwe generatie aankomt en dat die je voorbij gaan. En op een gegeven moment ga je dan wel nadenken, je hebt een mooi gezinnetje thuis en daar wil je ook tijd aan besteden. En als je dan op een gegeven moment je lichaam ook niet meer meewerkt, dan komt op een gegeven moment wel het besef van oké, misschien is het mooi geweest en is het tijd voor de nieuwe generatie om het stokje over te nemen.
1: Ja, en die nieuwe generatie is overigens ook een generatie waar jij zelf ook nauw bij betrokken bent.
2: Ja, klopt. Hoe mooi is het dat je zeg maar binnen je passie actief mag en kan blijven. En ik heb heel veel passie voor het rolstoeltennis specifiek. En ik hoop met mijn kennis en mijn ervaring die ik heb, dat ik, het stond gisteren ook heel mooi in een stukje online, dat ik op zoek ga naar de nieuwe Michael vanuit mijn functie bij de KNLTB.
1: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je dat mag doen.
2: Absoluut.
1: Want ja, de nieuwe generatie, als we het daarover hebben, hoe zit het met jouw opvolging, Michael?
2: Ja, we hebben echt binnen Nederland echt veel talent. En we hebben natuurlijk de gevestigde orde op het moment. Die zijn op dit moment ook actief op de World Team Cup in Orlando. Vervolgens hebben we daaronder een aantal hele goede jeugdspelers. En de laag die daaronder zit. En dan praat je echt nog over de jonge leeftijd van, laten we even, rond de 10. Ja, daar hebben we echt veel leuke kindjes en die heel veel plezier hebben in tennis. En dat is denk ik ook het belangrijkste. Dat we ook laten zien hoe leuk tennis eigenlijk is en hoe leuk tennis kan zijn. Ja, en daar hoop ik mijn steentje aan bij te dragen. En ja, als daar uiteindelijk ook weer een nieuwe generatie uit voorkomt die ook weer gaat strijden om de prijzen, de grote prijzen. En er mede voor gaat zorgen dat Nederland toonaangevend blijft. Ja, dat als ik daar 1% aan bij mag dragen, dan vind ik dat... Ja, vind ik dat mooi.
1: Ja, en je gaat er ook waarschijnlijk wel iets meer aan bijdragen. Want dat is natuurlijk ook nog het mooie. Je was al werkzaam bij de KNLTB. Dus nou ja, gelukkig dat welbekende zwarte gat waar we het altijd over hebben. Dat is voor jou niet aan de orde. Want je gaat wat dat betreft gewoon door. Contract verlengd. Maar je gaat ook nog verder de diepte in, hè, en je werkzaamheden.
2: Ja, klopt. Ik ga kijken of ik de verbinding met de verenigingen die, waar het rolstoeltennis actief is, dat ik die gewoon actiever kan maken, ondersteunen waar een vereniging behoefte aan heeft. En daarnaast kijken van oké, kunnen we meer kinderen ook plaatsen bij die verenigingen? Hè? Zoals ik net al zei, van hoe leuk is rolstoeltennis van hier, hoe leuk is tennis? En daar ga ik mijn best voor doen.
1: Nou, dus misschien nog iets verder met een link leggen tussen het verenigingsleven en zeg maar de doorstroming van de talenten. Hoe belangrijk is dat? Dat we daar net even iets meer aandacht aan vestigen, ook met het oog op de toekomst?
2: Ja, kijk, het is wat je toch wel merkt. En dan ga ik voor mezelf heel wat jaartjes terug. Is gewoon, kijk, iedereen, je hebt toch een beperking en je ziet toch een... Nou, toch een drempeltje om, kan ik gewoon lid worden bij een vereniging? Zijn daar problemen voor mij als ik in een rolstoel zit? Kan ik wel naar de wc? Of kan ik wel dat letterlijke drempeltje over? Nou, en dat kan allemaal. En er zijn heel veel oplossingen. Maar soms heeft een vereniging daar ook wel eens behoefte aan. Van waar moeten we dan op letten? Of heeft een ouder met een kindje die in een rolstoel zit behoefte aan? Van waar kunnen we terecht bijvoorbeeld? Nou, en dat is natuurlijk... Dat moeten we weg proberen te nemen. We zijn in Nederland heel erg inclusief. En dat moeten we houden. Maar dat kunnen we ook nog zeker verbeteren.
1: En daar is een van de dingen waar jij verder mee aan de slag zal gaan de komende jaren.
2: Zeker.
1: Als we het gewoon hebben even over de tijdslijn. Je was al werkzaam. Dus wat dat betreft verandert er weinig. Maar waar gaan we je dan de komende tijden actief zien?
2: Nou, vooral, ik ben werkzaam op NTC in Amstelveen natuurlijk, bij de KNLTB. Daar ben ik aanwezig bij de trainingen, bij de jeugdtrainingen. Daar zal ik ook met regelmatig aansluiten de Club Plus trainingen op zaterdag, waarin we dus de hele jonge kindjes faciliteren om gewoon een leuke ochtend te hebben. En spelenderwijs steeds met een tennisbal en een tennisracket bezig te zijn. Ook mobiliteitstrainingen komen daarin voor, dat ze handig worden in een rolstoel. En ik zal veel aansluiten bij evenementen. Die door het land zijn op verenigingen of wat er ook georganiseerd wordt. En op die manier probeer ik mijn kennis zo breed mogelijk in te zetten.
1: Nou, ik durf in ieder geval nu al wel de uitspraak aan dat het wat dat betreft met de toekomst wel goed gaat komen met jou onder meer aan het roer. Michael Scheffers, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Dank voor natuurlijk een prachtige carrière in het Nederlandse rolstoeltennis en het internationale rolstoeltennis. En we gaan je ongetwijfeld snel weer ergens zien in het land.
2: Absoluut, en dankjewel voor het leuke interview. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur. Voetbal.
3: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
5: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Mama.

0: It's all of you, baby. All Sports Radio Live.
1: Volgende week gaan we een fantastisch schouwspel krijgen voor de kust van Marseille. 19 internationale teams zullen in identieke Sunfast 31 designs gaan strijden om de wereldtitel tijdens het WK Offshore Double-Handed. Simeon Tiempont en Christiane Walta zijn de zeilers die de Nederlandse driekleur zullen gaan verdedigen. Het team heeft eerder wedstrijden met elkaar gevaren, maar brengt daarnaast natuurlijk ook enorm veel ervaring en ook een nieuwe generatie offshore zeilers bij elkaar. Wat verwachten ze van het toernooi dat op 23 september zal gaan beginnen? Nou, ik ga er met Simeon over in gesprek. Simeon, een hele goede middag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, allereerst denk ik dat heel veel mensen toch even de vraag hebben. Het WK Offshore Double-Handed. Wat is dit nou precies voor een toernooi?
2: Ja, wat is het voor toernooi? Eigenlijk was het bedoeld als Olympisch onderdeel voor de Spelen in Parijs. En waar er gezeild werd in Marseille. En dat het een van de eenheidsklasses, de kleine bootjes, zou gaan vervangen. Omdat de Fransen natuurlijk ook heel erg in het zeezeilen zitten. En ze eigenlijk in het Olympisch circuit een offshore race van minimaal 3 dagen wilden invoegen. Dat is hem toen niet geworden. De boten zijn wel gebouwd, maar er wordt nu nog steeds het wereldkampioenschap jaarlijks in verzeild.
1: Ja, nu spreekt offshore zeilen voor zich. Double-handed voor de mensen die niet helemaal in die terminologie thuis zijn. Dat gaat denk ik om de tweekoppige crew, hè?
2: Ja, correct. Ja, dus het is mixed double-handed. En mixed staat voor man en een vrouw. En je bent met z'n tweeën aan boord. Dus de race, gelukkig is het team wat groter. Maar de race moeten we doen met z'n tweeën.
1: Nou, voordat we het over jou en Christiane gaan hebben. Eerst even die Sunfast 31 designs. De boten. Wat voor schepen zijn het?
2: Ja, ze zijn 30 voet, dus je moet ongeveer ietsje groter dan 9 meter. En uiteindelijk is het net als een, de kleine open bootjes, bij wijze van spreken. Zoals je ze kent, die op het meer rondvaren. Ze zijn ongelooflijk snel, overtuigd. Er zit niks in van binnen. Één gaspitje waar je warm water op kan koken. En er zit aan elk van kanten een kooi in, om altijd aan de hoge kant te slapen voor degene die onwatch is. En dus het is echt gemaakt om alleen maar te racen.
1: Ja, offshore is natuurlijk, dat zijn echt de serieuze grote wedstrijden natuurlijk. Lange afstanden en dergelijke. Hoe gaat dit wereldkampioenschap er eigenlijk uitzien?
2: Ja, omdat ik al, zoals ik al eerder zei, omdat dat format eigenlijk gemaakt was, ook als onderdeel voor de Olympische Spelen, is het niet dat we 2 weken op pad zijn. Dus de wedstrijd is maximaal 72 uur lang. Dus 2 overnachtingen, 2 keer een nacht door, waarin je blijft racen. Maar wel heel intensief. En dus zeker langs de kust van Marseille zal je een baan hebben waarin we vooral rond grote punten van de kust, rotsen, heen en weer worden gezeild. Dus het is niet rondom Corsica en terug. Het is echt een baan onder de kust langs. En daarmee is het wel een echte zeezeilwedstrijd, maar van maximaal 72 uur.
1: Simeon, nu heb jij natuurlijk immens veel ervaring. Je hebt prachtige dingen laten zien. Hè. Je hebt 2 maal de America's Cup gewonnen. Je hebt 3 Volvo Ocean Races gevaren. Je hebt het toenmalig 24 uur record ook nog aangescherpt tot ruim 600 zeemijl. Waar ligt voor jou nou de uitdaging in dit WK?
2: Ja, er zit toch wel weer een uitdaging in, omdat ik natuurlijk

0: klasverbod. Dus daar ligt wel een uitdaging. En eigenlijk ook ja, de allergrootste uitdaging ligt hem toch ook wel in dat de finale wordt gehouden met 12 boten. En dat betekent dat er twee kwalificatie races zijn. Waarin je eigenlijk bij de eerste zes moet finishen. Er is daarna nog wel een soort van rechance race. Maar we moeten meteen aan de bak volgende week. En zorgen dat we in de eerste kwalificatie bij de top zes zitten. En dan zijn we verzekerd van een finale plaats.
1: Yes, Ivar is overigens Ivar Elstot, hè, in dit geval. Als we het hebben over Christiane Walta, wat voor zeilster is zij?
0: Ja, ik denk, ik vaar nu met Chris, nou, misschien al een jaartje of 3, 4. En ooit kwam ik haar tegen op de Volvo 65, de grote Volvo Ocean Race boten van 65 voet. En toen was ze volgens mij nog maar 19 jaar. Ja, en wat mij toen opviel is, ondanks dat we geen wedstrijd deden, maar wel hoe ze over de boot bewoog. En hoe ze ook kon anticiperen. En dat is heel leuk om te zien. En ik denk dat hetzelfde als het met voetbal of met rugby of tennis. Je kan soms vanuit de buitenkant heel goed zien het talent en hoe gemakkelijk mensen die sport doen. En dat was mijn eerste kennismaking met Chris. En toen heb ik er heel vaak mee gevraagd. We hebben samen een Fastnet Race gevaren, North Sea Races. En daarnaast is ze heel goed opgeleid door Roy Heiner in zijn team Heiner. Dus ook als wedstrijdzeilster ja, is ze tactisch erg sterk. Ze is slim met beslissingen maken. Maar ook gewoon een hele goede stuurvrouw en een goede trimster. Dus ja, mijn inbreng is hopelijk dat ik toch iets meer de stratege kan zijn. En zij toch het merendeel van het werk kan gaan doen. Ja.
1: Ja, inmiddels, 24 jaar oud, dus ondanks haar leeftijd wel al heel erg ervaren. Zij, ja, is echt een vertegenwoordiging van een nieuwe generatie offshore zeiler. Wat typeert die nieuwe generatie nou?
0: Ja, ik denk het zeezeilen is natuurlijk enorm gegroeid. En ik denk wat voor Nederland als land altijd moeilijk was in het zeezeilen, dat met name de Anglo-Saxische landen, niet alleen Engeland, maar ook Australië, Nieuw-Zeeland, ja, Amerika, dat waren toch landen die heel veel zeilers produceerden, die niet alleen heel goed waren in de kleine boten, die uit de kleine boten kwamen, maar ook van jongs af aan. Eigenlijk die ervaring hadden in dat zeezeilen. En dat maakt eigenlijk, zoals wij zeggen, een plassenzeiler op de oceaan. He, iemand die gewend is en continu aanstaat. En in Nederland zijn we lang achtergebleven. Kregen we ook niet altijd die instap om als een goede Olympisch zeiler of als een goede plassenzeiler de mogelijkheid te krijgen om op je 16e navigator te worden. En daar is gewoon de afgelopen 20 jaar enorm aan gewerkt. Echt het zeilen is in de breedte, als breedtesport, enorm gegroeid. Hè? In plaats van alleen maar te focussen op Olympische disciplines, ja, lagen er ook voor heel veel jeugd kansen, bijvoorbeeld bij zo'n Team Heiner. En hetzelfde wat we nu doen bij Dutch Shell, om vanaf hele jonge leeftijd ook het zeezeilen in te gaan. He, als die plas op een duur te klein is, of je interesse gaat om toch fysiek een voordekker te zijn op een grote maxi-boot, of een navigator, of een tacticus. Ja, om ook die rollen daarin te groeien. En dat zie je nu wel echt bij de twintigers, maar nu ook het vrouwenteam, wat namens Dutch Shell het World Championship aan het varen is. Korte baan in New York. Ja, dat zijn allemaal twintigers die vanaf jongs af aan niet alleen in de kleine boot, maar ook meteen met het zeezeilen hebben kennis gemaakt. En dat is een enorme golf van talent, wat zich nu heeft ontwikkeld en klaar is om toe te slaan internationaal.
1: Nou, mooi trouwens dat je dat toernooi inderdaad ook nog even noemt. Want er gebeurt van alles en nog wat op dit moment. En dat is natuurlijk heel erg mooi om te zien in het zeilen. Jullie WK gaat 23 september van start. Duurt tot en met 2 oktober. Je refereerde er al aan. Vorig jaar deed zij dus mee met Ivar. Toen werden ze 10e. Wat is nou jullie doel voor dit jaar?
0: Ja, ik zet de bar natuurlijk altijd hoog. Het doel is gewoon om met de beker naar huis te gaan. Want dus daar gaan we ook wel hard voor. Ja, en hoe doe je dat dan? Ja, daar.

0: Daar, dat is dan natuurlijk toch ook altijd wel weer spannend. Maar wat we nu vooral hebben geprobeerd, dat er toch wel een aantal uitdagingen zitten. Hè, dat we niet honderden mijlen trainingen hebben gedaan in dit type boot. Gelukkig tegenstanders ook niet allemaal. Maar is dat we toch alweer een team om ons heen hebben gebouwd. Dus bijvoorbeeld de hele weather forecast, hè, dus het hele weerbericht, maar daarmee ook de routening die je daarmee opzet, in combinatie van hoe snel zo'n boot kan gaan, hoe snel je hem continu moet zeilen. Ja, daarvoor hebben we aan de wal Max Dekkers, ook zo iemand uit de nieuwe generatie zeezeilers, navigatoren. En Max is professioneel navigator. En die staat ons eigenlijk bij met ons hele navigatiekant. En dat gaat voor ons enorm schelen, omdat je dan aan boord toch iets heel belangrijks en strategisch al hebt uitbesteed. En je daarmee nog meer energie kan geven om één op één het uit te vechten. In plaats van dat je je weer moet gaan downloaden of toch weer naar dieptes moet gaan kijken. Of keuzes moet gaan maken, blijf ik op zee of ga ik terug naar de kust? Dus zo hebben we het team redelijk uitgebreid. En hetzelfde geldt binnen Dutch Hill. Natuurlijk de hele shore team. Mensen die de boot kunnen controleren voordat je erop stapt. Dat er niks stuk is, dat alle lijntjes kloppen. Dus het team is iets groter dan met z'n tweeën. En hopelijk gaat dat helpen.
1: Nou ja, en de locatie is natuurlijk ook, in het verleden de Nederlanders goedgezind geweest. Dus dat is misschien ook wel nog wel een voordeeltje.
0: Ja, zeker. Ja, dus dat is ook wel weer heel erg leuk. We hadden het net over breedtesport. Dus ook vanuit een watersportverbond en een topzeilcentrum in Scheveningen, waar ze zich eigenlijk focussen op Olympische Spelen. Ja, zie je dan ook dat er ook met onze campagne enorm wordt samengewerkt. Door bijvoorbeeld alle weerstudies, alle windvlaagjes om elke rots in de buurt van Marseille. Ja, die zijn natuurlijk door het Watersportverbond enorm bestudeerd in de aanloop destijds. Ja, en al die informatie kunnen we nu ook met elkaar delen. Dus daar hebben we hopelijk ook zeker een benefit van. En daarmee werken we dus ook toch wel tussen het zeezeilen en het Olympisch zeilen binnen Nederland weer enorm samen.
1: Nou, mooi in ieder geval om die samenwerking te zien. Het toernooi, het WK, dus offshore double-handed. Vanaf 23 september gaat het los. Simeon Tienpomp, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En jij en Christian natuurlijk heel erg veel succes daar in Marseille.
0: Ja, we gaan ons best doen. Super, Robert.
2: All Sports Radio Live.

0: Dat doen topcoaches echt anders. Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die jij vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.
0: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin Frank van der Walbaken ons weer elke week helemaal meeneemt in het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. Overigens is hij ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Kelen, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Voordat we het over alle nieuwtjes gaan hebben, het treurige nieuws wat ons heeft bereikt. Daar wilde je nog even extra bij stilstaan. En dat is helaas het overlijden van Bertina Koeman.
2: Ja, ik heb het voorrecht mogen hebben om haar te kennen. Ik ben een keer bij ze thuis geweest in Bussum. En ik heb in het verleden mogen samenwerken met Ronald en ik heb haar ook leren kennen als een buitengewoon aardige en een lieve vrouw die absoluut niet voldeed aan het standaard portret, zou ik bijna willen zeggen, van de voetbalvrouwen. Het was een hele bescheiden vrouw die altijd in de schaduw bleef, wilde ook blijven van Ronald. Een heel bijzonder mens, is helaas gestorven aan uitgezaaide vorm van borstkanker. Ze had er al lang last van, het ging weer up en down en op 65-jarige leeftijd, hetgeen natuurlijk veel te jong is. Ze laat 3 kinderen na, waaronder onder andere natuurlijk Ronald Junior, de keeper van Telstar. Maar mijn sympathie en mijn liefde en mijn warmtegevoel gaat uit naar het gezin. En naar Ronald uiteraard. En naar zijn broer Erwin. Dus dat wilde ik toch even gemeld hebben voordat we weer overgaan tot de enorme geldstromen in de sport. Maar het is de realiteit.
1: Absoluut. Als we het dan toch hebben over grote geldstromen in de sport, laten we dan gelijk beginnen met hetgeen wat van miljoenenbal verworden is tot het miljardenbal, de Champions League. Heel veel verschillende sponsors, ze komen en ze gaan. Jij hebt er toch even een kleine analyse op losgelaten, wat nou eigenlijk de huidige stand van zaken is?
2: Ja, de Champions League is natuurlijk een beetje het neusje van de zalm aan het worden op het gebied van voetbal. We hebben natuurlijk het WK, maar dat is één keer in het van de landenploegen, dat is één keer in de 4 jaar. En de Champions League is natuurlijk elk jaar. En het is zo gewild bij alle zenders wereldwijd dat het trekt hoe langer hoe meer sponsors aan. En met name ook uit de, noem het maar eventjes, de komende landen op het gebied van voetbal, zoals China en andere landen in het Verre Oosten. Vorige week noemde ik al het 60 miljoen per jaar dollars sponsorschap van het Chinese witgoed en elektronica merk Haier. En nu heeft het Zuid-Koreaanse automerk Hyundai Kia, niet nieuw in de sport, want ze zitten al in de FIFA-sponsoring sinds 1999. Maar die hebben nu ook getekend voor 4 jaar voor naar verluid 75 miljoen dollar per jaar en ingaan per direct. Terwijl dat Haier van vorige week, wat ik noemde, pas volgend seizoen toetreedt. Hyundai Kia die kan er onmiddellijk instappen, want ze nemen de vrijgekomen plaats in van het Nederlandse bedrijf Just Eat. Dat een jaar voor de einddatum van het contract het circus verlaat. En daar kom ik straks nog even op terug. Om even aan te geven hoe China het ziet zitten in het voetbal. Alibaba, BYD, dat is Build Your Dreams, dat automerk. Hisense, Oppo, TikTok, Vivo. Zij alle zijn al betrokken in het voetbal. Daarnaast hebben we natuurlijk als partners van de UEFA Anheuser-Busch, InBev, Alibaba en Pepsi. Dat zijn de partners van UEFA voor de 6-jarige periode. En Bet365, Fanatics, Nike en Qatar Airways zijn voor 4 jaar aan boord. Booking.com verlengt trouwens het contract met de UEFA landenteams. Dus niet met de Champions League, onlangs voor 4 jaar. Ik zei net al dat ik nog even terug zou komen op dat Just Eat. Het is wel pikant en best wel interessant om te registreren dat de reden van het vroegtijdig vertrek van Just Eat is niet omdat ze het niet hebben geapprecieerd. Integendeel, het is de reden daarvan is dat het zo succesvol is dat de consument Just Eat is gaan zien als een voetbalmerk In plaats van natuurlijk de core business van het bedrijf. Van bestellen van eten dat je bij thuis bezorgd kan krijgen. En dat doet me denken aan het verleden toen ik in Engeland woonde en werkte. Daar was ik getuige van het feit dat John Player, dat sigarettenmerk met goud en zwart, mooie pakjes sigaretten. Dat merk was de hoofdsponsor van het Lotus Formule 1 team. Met onder andere Graham Hill en James Clark. En dat was zo succesvol, die auto was ook zo mooi en ze werden wereldkampioen, dat de consument dacht dat John Player Special, zo heette die dat merk en dus de Formule 1 auto, dat een merk was voor een auto en niet voor een sigarettenmerk. En dan schiet je doel dus voorbij. Dus het geeft even aan hoe succesvol een dergelijk sponsorship kan zijn, terwijl het dan voorbij schiet aan zijn doelstelling om meer sigaretten te verkopen. Nou, dat is nu ook het geval geweest kennelijk bij Just Eat. En die hebben gezegd, sorry, wij willen vroegtijdig vertrekken. Nou, dat vindt u even helemaal niet erg, want er is een soort wachtkamer vol met potentiële sponsors. Maar ze hebben maar een beperkt aantal pakketten beschikbaar.
1: Daarover gesproken, als we het hebben over sponsors in de Champions League. We hebben het natuurlijk dan over de UEFA-sponsors. Maar de clubs die in de Champions League actief zijn, hebben natuurlijk ook zo hun eigen sponsors.
2: Ja, om er maar eentje te noemen. Liverpool, natuurlijk best wel interessant voor ons Nederlanders. Gezien het verleden van Arne Slot daar, maar ook het aantal Nederlandse spelers dat daar recentelijk en nog speelt. Werd al 17 jaar lang gesponsord door Chartered Bank. Dat is, ik weet niet precies of dat een record is in Engeland, maar het zou me niks verbazen. 17 jaar lang dezelfde sponsor. Ik kan me nog herinneren, de voorgaande sponsor voor Chartered Bank was Carlsberg. En die hadden zo'n hele creatieve fonds gemaakt. Dat ze wilden op een gegeven moment, zei de Engelse Premier League, zei, we willen geen alcoholsponsors meer op de shirt zien. Zij hanteerden in de tijd, Carlsberg, de slogan, probably the best beer in the world. En dat was zo'n een populaire slogan, dat ze hebben toen twee seizoenen lang, toen het niet meer mocht alcohol op het shirt, hebben ze gespeeld met het woord probably erop. Nou, en dat werd zo'n smaak maken en spraak maken, dat iedereen die het niet wist, die vroeg zich af, waarom staat daar probably op? En toen werd natuurlijk gerefereerd in de talk about effect, maar probably the best beer of the world. Maar goed, dat terzijde, Chartered Bank gaat dus van het shirt, het rode shirt van Liverpool af, vanaf het volgende seizoen. En daar komt Turkish Airlines voor in plaats. Standard Chartered blijft wel aan boord, als een global partner, maar de voorkant van het shirt wordt dus inderdaad nu vrijgegeven voor Turkish Airlines, althans volgend seizoen. Deze switch draagt bij aan mijn gevoel dat de luchtvaartmaatschappijen zo langzamerhand de meeste grote clubs als communicatiekanaal hebben gekozen in het voetbal. Want die komen we tegen als de Champions League beschouwen alleen al. We komen Emirates tegen natuurlijk, daarna is het een van de grootste sportsponsors van de wereld. We komen Qatar Airways tegen, we komen Etihad Airways tegen, we komen Turkish Airlines tegen. We komen ook Riyadh Air tegen. Nou, dat Riyadh Air is natuurlijk een hele pikante, want het staat al twee seizoenen lang op het shirt van Atletico Madrid. Die airline die is weliswaar opgericht, maar er is nog geen enkel vliegtuig dat vliegt onder de naam van Riyadh Air. En ze zit al twee jaar lang op het shirt van Atletico. Dus het is een best wel een merkwaardig sponsorschap. En het is een soort voorbereiding op, maar ik vraag me toch echt af, wanneer komt dat Riyadh Air nou echt in de lucht, letterlijk en figuurlijk? Ja, we hebben natuurlijk Emirates, dat heeft veel clubs. Onder andere Real Madrid, Arsenal, Olympique Lyonnais, Benfica. En de meest betalende in dat de rijtje van clubs is natuurlijk, of de meest oplevende is Real Madrid. Die krijgen 100 miljoen per jaar. Maar de anderen zitten allemaal in dezelfde hoek van ongeveer 60 tot 70 miljoen, wat Liverpool gaat krijgen van Turkish Airlines. Intussen legt de Manchester United, nu we het toch hebben over Engelse clubs en sponsors, een nieuwe moutjes-sponsor vast voor een slordige 12,5 miljoen pond per jaar. Nou, dat is een aanzienlijk bedrag, maar zo gaat het in die Premier League, die natuurlijk zeer populair is. Want het is 12,5 miljoen pond is ruim meer dan dat Ajax, Feyenoord en PSV krijgen van hun shirtsponsor die op het voorkant van het shirt staat. Want die zit in de orde van grootte van tussen de 8 en de 10 miljoen per jaar. Dus dat geeft maar even aan hoe interessant en hoe populair die Premier League is. Nou heb ik ook op het bereidje gezet. We zitten nu in de Champions League, nu de nieuwe editie. We hebben 36 clubs. Ik heb daar zo op een rijtje gezet. Wie zijn nou eigenlijk de shirtsponsors? Nou, dat zijn er natuurlijk een heleboel, 36 maal. Maar 5 keer is daar een luchtvaartmaatschappij. 5 keer nog steeds ook gokbedrijven. Dat zal ongetwijfeld minder worden, want hoe langer hoe meer bedrijven, of hoe langer hoe meer landen gaan zeggen, geen gokbedrijven meer. En ook 5 keer banken. En 2 keer telecom en dan 19 keer andere. Maar wat ik ook erg interessant vind, is de kledingsponsors van die 36 clubs. 13 ervan worden gekleed door Adidas. En 7 door Puma. En 6 maar door Nike. En de anderen zijn verspreid van 3 keer Gastor, 2 keer New Balance. En dan 5 keer andere clubs. Dus heel pikant. Eén ding dat ik wel leuk vind om even op te merken voor onze luisteraars. Slovan Bratislava speelt ook in de Champions League dit jaar. Speelt met een sponsor op het shirt. Dat is Nike. Dat is een cryptobedrijf. Maar dat spel je als Nike. N-I-K-E. Maar het gekke is, de club speelt in Adidas kleding. Dus met Nike op het shirt, als shirtsponsor, in Adidas kleding. Dat vind ik wel pikant.
1: Ik vraag me nog af, dus ze het vast toch wel met elkaar over gehad hebben, denk ik.
2: Ja, denk het wel. Ik denk dat dat een ondeugende streek is van een van de twee.
1: Als we het toch hebben over kledingmerken. Je noemt de Gastor al. Is een Brits kledingmerk, maar wellicht in de toekomst Chinees.
2: Ja, ik verneem dat het de hardnekkige geruchten dat er een sprake van zijn dat het merk zichzelf aan het verkopen is. Het is overigens de kledingsponsor van 3 Nederlandse clubs, hè, Feyenoord, Twente en Utrecht. En ook de kledingsponsor van het Red Bull Formule 1 team van Max. Maar ze zouden zijn benaderd door een niet nader genoemde partij om verkocht te worden. En het gerucht is dat dat een bedrijf is uit China. Een van de medeoprichters van het Gastor kledingmerk is Andy Murray, de bekende Engelse tennisser. Het merk kleedt onder andere ook het England Cricket Team. Nou, dat is natuurlijk in Engeland heel groot. En ze zijn ook de kledingsponsor van Everton. En heeft onder andere de groot aandeelhouder Sir Jim Ratcliffe. En dat happens to be de rijkste man van Engeland. Die wordt geschat op een vermogen van 16,5 miljard ponden. Maar die is ook die is sportgek. Die is voor 25% eigenaar van Manchester United. Voor 33% eigenaar van het Mercedes Formule 1 team. En hij heeft natuurlijk de gelijknamige Ineos wielerploeg. Dus die zullen dat merk wellicht al snel gaan verkopen. Want het bestaat pas sinds 2016. Dus dat is nog niet zo lang. Maar ja, Chinezen, als die er maar willen, dan komen ze met grof geschut. En ze zullen ongetwijfeld met een groot bedrag in de markt zijn.
1: Frank, we hebben het best wel vaak over atleten die na hun carrière, of soms wel tijdens hun carrière, zoals zeker ook in het geval van het persoon.

0: En ja, als je voor Barcelona je carrière maakt, dan met een van de beste clubs van de wereld. En meest, zeker een van de meest aantrekkelijke clubs wat spel betreft. Maar goed, hij is in principe rond met de tweede divisieclub Eldense. Ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt, maar Eldense of Eldense. In Spanje, tweede divisieclub dus. Het gaat om 100% van de aandelen, dus hij koopt de hele club. Pikant in dit verhaal is dat Cristiano Ronaldo, dat natuurlijk een soort rivaal is van Lionel Messi in het kader van de meest populaire voetballer op aarde, die heeft 25% van de aandelen in bezit in een andere tweede divisieclub in Spanje, namelijk Almeria. Waarvan de resterende 75% in bezit zijn van Saudi-Arabië. Nou, dat zal ook wel weer een link zijn naar Cristiano Ronaldo, die zoals we weten in Saudi-Arabië voetbalt. De eerste wedstrijd tussen deze twee clubs, dat was natuurlijk pikant, vond inmiddels plaats en werd met 3-0 gewonnen door Cristiano Ronaldo Almeria. Terug naar de koop van door Messi van die Eldense. Het is dus zijn tweede aankoop in Spanje, want eerder kocht hij de vijfde divisie, Cornella, even buiten Barcelona, waar Jordi Alba, een ja, boezemvriend van Lionel Messi en teamgenoot van Messi bij Barcelona en nu bij Inter Miami, daar genoot Alba zijn opleiding in die Cornella club. Dus ik denk dat Jordi Alba ongetwijfeld ook betrokken is bij die aanschaf van die club in de tijd door Messi verricht.
1: Frank, mag ik je voor deze week weer hartelijk danken voor het ons bijpraten tijdens deze BV Sport Update. En dan zijn we natuurlijk volgende week weer met een nieuwe editie.
0: Graag gedaan en tot de volgende week, Robert.
2: Tot zover.

0: Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update. All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
8: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
9: Hockey.
10: Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
11: Autosport.
12: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
13: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in. En ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ja, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugby die altijd al. En nou, ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van ja, dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Ja, en zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En nou, ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. En ja, na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nou ja, nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit... wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in ieder geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijgen we wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets zeggen van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Rugby Club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week zie je dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle en Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dat is elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
1: Ja, want trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder, dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons Talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
0: All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Topsport Radio Live.
1: Na 35 jaar topsport heeft rolstoeltennis legende Michael Scheffers deze week bekendgemaakt zijn racket aan de wilgen te hangen. De voormalig nummer 1 van de wereld heeft een palmares waar toch menig sporter jaloers op zou zijn. Zo won hij in het enkelspel onder meer de Australian Open en Roland Garros, won in het dubbelspel alle vier de Grand Slam toernooien en heeft thuis ook nog even 2 bronzen medailles liggen van de Paralympische Spelen. Nou, gelukkig voor ons blijft zijn ervaring gewoon behouden, want waar hij al in dienst was van tennisbond KNLTB is zijn contract verlengd en worden zijn werkzaamheden ook nog eens een keer uitgebreid. Ik ga er met Michael over in gesprek. Michael, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag allemaal.
1: Ja, allereerst mag ik je van harte danken en feliciteren natuurlijk met een onwijs prachtige carrière.
2: Ja, dankjewel. Ook een carrière waar ik zelf uiteraard trots op ben.
1: Ja, ik vind het wel mooi, want ik ken jou nu sinds 2016, racket voor Rio. Ja, ik blijf het altijd een fantastisch verhaal vinden, want wij hebben elkaar ontmoet onder de douche. Dat klinkt heel heftig, maar dat valt nog wel mee. Maar ik noemde al wat hoogtepunten uit je carrière. Je hebt fantastische dingen laten zien. Nu is het altijd een beetje kiezen tussen je kindjes, ik weet het. Maar wat is nou iets waar je op terugkijkt en denkt van ja, dat ik dat heb mogen meemaken, dat is het allervetste.
2: Ja, die vraag die heb ik de afgelopen dagen menig keer gehad, laat ik het zo zeggen. En ik vind het nog steeds lastig. Maar als ik er 1 of 2 uit moet pikken, dan is toch wel echt gewoon ook het moment dat je nummer 1 van de wereld wordt. Dat is iets waar je natuurlijk gewoon altijd voor gewerkt hebt. En op het moment dat je dat kan realiseren, dan is dat natuurlijk een super mooi moment. Iets wat gewoon, daar werk je voor. Dat is iets wat je wil, wat veel mensen willen. Die in mijn schoenen kunnen staan, zeg maar, of mogen staan. En daarnaast natuurlijk mijn beide bronzen medailles. Die hier thuis mooi uitgestald staan. En de Grand Slam overwinningen. Dat zijn natuurlijk momenten die erbij blijven. Dat doet niks onder aan de resultaten die ik bijvoorbeeld heb met het behalen van het winnen van de World Team Cup. Einde van het jaar nummer 1 van de wereld, dat je daarvoor geëerd wordt. Ja, het zijn zoveel mooie momenten die ik zou kunnen opnoemen. En waar ik uiteindelijk heel erg trots op ben dat ik dat heb mogen meemaken.
1: Ja, toch even kort het worden van nummer 1 van de wereld. Dat gebeurde in 2011. Dat is aan zich natuurlijk al een hele bijzondere prestatie, dat je de beste van de wereld bent. Maar dat is ook ontzettend lastig, hè? Want ook bij de mannen in het rolstoeltennis is die top best wel breed.
2: Absoluut. Het niveau ligt hoog. En dat is natuurlijk alleen maar mooi als je dan kan zeggen dat je daar als nummer 1 hebt gestaan en mogen staan. En dat is natuurlijk een mooie beloning op het hele traject wat je daar aan de voorkant aan aflegt.
1: Nu maakte je deze week via Instagram bekend het welbekende racket aan de wilgen hangt. Dat is natuurlijk altijd een moment die niet over 1 nacht ijs gaat. Neem ons even mee in die besluitvorming. Wanneer kwam voor jou het moment dat je dacht van het is mooi geweest?
2: Ja, altijd lastig om te zeggen van wanneer dat echt een moment kwam. Maar het was ook wel... Kijk, ik heb het van de week ook gezegd, je wordt een jaartje ouder, je ziet een nieuwe generatie komen. Je gaat op een gegeven moment, hoe mooi het is, ik mag zeggen dat ik heb altijd gestreden voor de grootste prijzen. En je gaat op een gegeven moment merken dat minder wordt en dat er een nieuwe generatie aankomt en dat die je voorbij gaan. En op een gegeven moment ga je dan wel nadenken, je hebt een mooi gezinnetje thuis en daar wil je ook tijd aan besteden. En als je dan op een gegeven moment je lichaam ook niet meer meewerkt, dan komt op een gegeven moment wel het besef van oké, misschien is het mooi geweest en is het tijd voor de nieuwe generatie om het stokje over te nemen.
1: Ja, en die nieuwe generatie is overigens ook een generatie waar jij zelf ook nauw bij betrokken bent.
2: Ja, klopt. Hoe mooi is het dat je zeg maar binnen je passie actief mag en kan blijven. En ik heb heel veel passie voor het rolstoeltennis specifiek. En ik hoop met mijn kennis en mijn ervaring die ik heb, dat ik, het stond gisteren ook heel mooi in een stukje online, dat ik op zoek ga naar de nieuwe Michael vanuit mijn functie bij de KNLTB.
1: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je dat mag doen.
2: Absoluut.
1: Want ja, de nieuwe generatie, als we het daarover hebben, hoe zit het met jouw opvolging, Michael?
2: Ja, we hebben echt binnen Nederland echt veel talent. En we hebben natuurlijk de gevestigde orde op het moment. Die zijn op dit moment ook actief op de World Team Cup in Orlando. Vervolgens hebben we daaronder een aantal hele goede jeugdspelers. En de laag die daaronder zit. En dan praat je echt nog over de jonge leeftijd van, nou laten we even rond de 10. Ja, daar hebben we echt veel leuke kindjes en die heel veel plezier hebben in tennis. En dat is denk ik ook het belangrijkste. Dat we ook laten zien hoe leuk tennis eigenlijk is en hoe leuk tennis kan zijn. Ja, en daar hoop ik mijn steentje aan bij te dragen. En ja, als daar uiteindelijk ook weer een nieuwe generatie uit voorkomt die ook weer gaat strijden om de prijzen, de grote prijzen. En er mede voor gaat zorgen dat Nederland toonaangevend blijft. Ja, dat als ik daar 1% aan bij mag dragen, dan vind ik dat. Ja, vind ik dat mooi.
1: Ja, en je gaat er ook waarschijnlijk wel iets meer aan bijdragen. Want dat is natuurlijk ook nog het mooie. Je was al werkzaam bij de KNLTB. Dus nou ja, gelukkig dat welbekende zwarte gat waar we het altijd over hebben. Dat is voor jou niet aan de orde. Want je gaat wat dat betreft gewoon door. Contract verlengd. Maar je gaat ook nog verder de diepte in, hè, in je werkzaamheden.
2: Ja, ja, klopt, klopt. Ik ga kijken of dat ik de verbinding met de verenigingen die, waar het rolstoeltennis actief is. Dat ik die gewoon actiever kan maken, ondersteunen. Waar een vereniging behoefte aan heeft. En daarnaast kijken van oké, kunnen we meer kinderen ook plaatsen bij die verenigingen? Zoals ik net al zei, van hoe leuk is rolstoeltennis van hier? Hoe leuk is tennis? En daar ga ik mijn best voor doen.
1: Nou, dus misschien nog iets verder met een link leggen tussen het verenigingsleven en zeg maar de doorstroming van de talenten. Ja. Hoe belangrijk is dat? Dat we daar net even iets meer aandacht aan vestigen, ook met het oog op de toekomst?
2: Ja, kijk, het is wat je toch wel merkt. En dat, dan ga ik voor mezelf heel wat jaartjes terug. Is gewoon, kijk, iedereen, je hebt toch een beperking. En je ziet toch een drempeltje om, oké, kan ik gewoon lid worden bij een vereniging? Zijn daar problemen voor mij als ik in een rolstoel zit? Kan ik wel naar de wc? Of kan ik wel dat letterlijke drempeltje over? Nou, en dat kan allemaal. En er zijn heel veel oplossingen. Maar soms heeft een vereniging daar ook wel eens behoefte aan van oké, waar moeten we dan op letten? Of heeft een ouder met een kindje die in een rolstoel zit behoefte aan van oké, waar kunnen we terecht bijvoorbeeld? Nou, en dat is natuurlijk, dat moeten we wegproberen te nemen. Hè? Dat we zijn in Nederland heel erg inclusief en dat moeten we houden, maar dat kunnen we ook nog zeker verbeteren.
1: En daar is een van de dingen waar jij verder mee aan de slag zal gaan de komende jaren.
2: Zeker.
1: Als we het gewoon hebben even over de tijdslijn. Je was al werkzaam, dus wat dat betreft verandert er weinig. Maar waar gaan we je dan de komende tijden actief zien?
2: Nou, vooral ik ben werkzaam op NTC in Amstelveen natuurlijk bij de KNLTB. Daar ben ik aanwezig bij de trainingen, bij de jeugdtrainingen. Daar zal ik ook met regelmatig aansluiten de Club Plus training op zaterdag. Waarin we dus de hele jonge kindjes faciliteren om gewoon een leuke ochtend te hebben. En spelenderwijs steeds met een tennisbal en een tennisracket bezig te zijn. Ook mobiliteitstrainingen komen daarin voor dat ze handig worden in een rolstoel. En ik zal veel aansluiten bij evenementen. Die door het land zijn op verenigingen of wat er ook georganiseerd wordt. En op die manier probeer ik mijn kennis zo breed mogelijk in te zetten.
1: Nou, ik durf in ieder geval nu al wel de uitspraak aan dat het wat dat betreft met de toekomst wel goed gaat komen met jou onder meer aan het roer. Michael Scheffers, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Dank voor natuurlijk een prachtige carrière in het Nederlandse rolstoeltennis en het internationale rolstoeltennis. En we gaan je ongetwijfeld snel weer ergens zien in het land.
2: Absoluut, en dankjewel voor het leuke interview. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Snowboarden.
4: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
5: Cricket.
6: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Atletiek.
7: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Hits on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
8: Ik ben Roland de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
0: Volleybal.
9: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
0: Tennis.
10: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla, Zuid-Afrika, om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ja, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugby die altijd al. En nou, ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van ja, dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Ja, en zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Nou, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Nou, vond ik altijd al wel leuk. En ja, na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nou ja, nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanken speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra

0: derde geworden. Hoe vet was dat?
1: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet. Als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
0: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
1: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
0: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
1: Dan ga je door naar de onder 20.
0: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
1: Ja, klopt.
0: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog wat club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
1: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
0: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
1: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
0: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
1: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
0: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
1: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
0: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets zeggen van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
1: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Rugby Club Groningen.
0: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
1: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
0: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
1: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
0: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?

0: de weken zien er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
0: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
0: Ik hoop vooral heel erg veel te leren. En nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar. Of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
0: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle en Harlequins, dat soort clubs.
0: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
0: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
0: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, want trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
0: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door een crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
0: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
2: All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
0: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Volgende week gaan we een fantastisch schouwspel krijgen voor de kust van Marseille. 19 internationale teams zullen in identieke Sunfast 31 designs gaan strijden om de wereldtitel tijdens het WK Offshore Double-Handed. Simeon Tienpont en Christiane Walta zijn de zeilers die de Nederlandse driekleur zullen gaan verdedigen. Het team heeft eerder wedstrijden met elkaar gevaren, maar brengt daarnaast natuurlijk ook enorm veel ervaring en ook een nieuwe generatie offshore zeilers bij elkaar. Wat verwachten ze van het toernooi dat op 23 september zal gaan beginnen? Nou, ik ga er met Simeon over in gesprek. Simeon, een hele goede middag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, allereerst denk ik dat heel veel mensen toch even de vraag hebben. Het WK Offshore Double Handed. Wat is dit nou precies voor een toernooi?
2: Ja, wat is het voor toernooi? Eigenlijk was het bedoeld als Olympisch onderdeel voor de Spelen in Parijs. En waar er gezeild werd in Marseille. En dat het een van de eenheidsklasses, de kleine bootjes, zou gaan vervangen. Omdat de Fransen natuurlijk ook heel erg in het zeezeilen zitten. En ze eigenlijk in het Olympisch circuit een offshore race van minimaal 3 dagen wilden invoegen. Dat is hem toen niet geworden. De boten zijn wel gebouwd, maar er wordt nu nog steeds het wereldkampioenschap jaarlijks in verzeild.
1: Ja, nu spreekt offshore zeilen voor zich. Double-handed voor de mensen die niet helemaal in die terminologie thuis zijn. Dat gaat denk ik om de tweekoppige crew, hè?
2: Ja, correct. Ja, dus het is mixed double-handed. En mixed staat voor man en een vrouw. En je bent met z'n tweeën aan boord. Dus de race, gelukkig is het team wat groter. Maar de race moeten we doen met z'n tweeën.
1: Nou, voordat we het over jou en Christiane gaan hebben. Eerst even die Sunfast 31 designs. De boten. Wat voor schepen zijn het?
2: Ja, ze zijn 30 voet, dus je moet ongeveer ietsje groter dan 9 meter. En uiteindelijk is het net als een, de kleine open bootjes, bij wijze van spreken. Zoals je ze kent, die op het meer rondvaren. Ze zijn ongelooflijk snel, overtuigd. Er zit niks in van binnen. Één gaspitje waar je warm water op kan koken. En er zit aan elk van kanten een kooi in, om altijd aan de hoge kant te slapen voor degene die off-watch is. En dus het is echt gemaakt om alleen maar te racen.
1: Ja, offshore is natuurlijk, dat zijn echt de serieuze grote wedstrijden natuurlijk. Lange afstanden en dergelijke. Hoe gaat dit wereldkampioenschap er eigenlijk uitzien?
2: Ja, omdat ik al, zoals ik al eerder zei, omdat dat format eigenlijk gemaakt was, ook als onderdeel voor de Olympische Spelen, is het niet dat we 2 weken op pad zijn. Dus de wedstrijd is maximaal 72 uur lang. Dus 2 overnachtingen, 2 keer een nacht door, waarin je blijft racen. Maar wel heel intensief. En dus zeker langs de kust van Marseille zal je een baan hebben waarin we vooral rond grote punten van de kust, rotsen, heen en weer worden gezeild. Dus het is niet rondom Corsica en terug. Het is echt een baan onder de kust langs. En daarmee is het wel een echte zeezeilwedstrijd, maar van maximaal 72 uur.
1: Simeon, nu heb jij natuurlijk immens veel ervaring. Je hebt prachtige dingen laten zien. Hè. Je hebt 2 maal de America's Cup gewonnen. Je hebt 3 Volvo Ocean Races gevaren. Je hebt het toenmalig 24 uur record ook nog aangescherpt tot ruim 600 zeemijl. Waar ligt voor jou nou de uitdaging in dit WK?
2: Ja, er zit toch wel weer een uitdaging in. Omdat ik natuurlijk een paar jaar geleden ben ik niet meer foolproof aan het professioneel aan het wedstrijdzeilen. Ik heb tegenwoordig ook gewoon een kantoorbaan. Dus en gelukkig Christiane wel. Die is alleen maar bezig met zeilen. Gelukkig heeft zij ook eerder op de boot gevaren. Ze heeft de vorige keer het wereldkampioenschap gedaan. Niet met mij, maar met een andere crew, Ivar. En toen is ze 10e geworden. Dus gelukkig kent ze de boot. Dat is voor mij onbekend. Dus ik zal me toch vooral moeten concentreren van in een hele korte tijd. Hoe krijgen we nou het maximale uit deze eenheidsklasse boot? En dus daar ligt wel een uitdaging. En eigenlijk ook de allergrootste uitdaging ligt hem toch ook wel in dat de finale wordt gehouden. Met 12 boten. En dat betekent dat er 2 kwalificatieraces zijn. waarin je eigenlijk bij de eerste zes moet finishen. Er is daarna nog wel een soort van rechance race. Maar we moeten meteen aan de bak volgende week. En zorgen dat we in de eerste kwalificatie bij de top 6 zitten. En dan zijn we verzekerd van een finale plaats.
1: Yes, Ivar is overigens Ivar Elstot in dit geval. Ja. Als we het hebben over Christiane Walta, wat voor zeilster is zij?
2: Ja, ik denk, ik vaar nu met Chris misschien al een jaartje of 3, 4. En ooit kwam ik haar tegen op de Volvo 65, de grote Volvo Ocean Race boten van 65 voet. En toen was ze volgens mij nog maar 19 jaar. Ja, en wat mij toen opviel is, ondanks dat we geen wedstrijd deden, maar wel hoe ze over de boot bewoog. En hoe ze ook kon anticiperen. En dat is heel leuk om te zien. En ik denk dat zelfs als het met voetbal of met rugby of tennis, je kan soms vanuit de buitenkant heel goed zien het talent en hoe gemakkelijk mensen die sport doen. En dat was mijn eerste kennismaking met Chris. En toen heb ik er heel vaak mee gevraagd. We hebben samen een Fastnet race gevaren, North Sea races. En daarnaast is ze heel goed opgeleid door Roy Heiner in zijn team Heiner. Dus ook als wedstrijdzeilster is ze tactisch erg sterk. Ze is slim met beslissingen maken. Maar ook gewoon een hele goede stuurvrouw en een goede trimster. En mijn inbreng is hopelijk dat ik toch iets meer de stratege kan zijn. En zij toch het merendeel van het werk kan gaan doen. Ja.
1: Ja. Inmiddels 24 jaar oud. Dus ondanks haar leeftijd wel al heel erg ervaren. Zij is echt een vertegenwoordiging van een nieuwe generatie offshore zeiler. Wat typeert die nieuwe generatie nou?
2: Ja, ik denk het zeezeilen is natuurlijk enorm gegroeid. En ik denk wat voor Nederland als land altijd moeilijk was in het zeezeilen, dat met name de Anglo-Saxische landen, niet alleen Engeland, maar ook Australië, Nieuw-Zeeland, Amerika. Dat waren toch landen die heel veel zeilers produceerden, die niet alleen heel goed waren in de kleine boten, die uit de kleine boten kwamen, maar ook van jongs af aan eigenlijk die ervaring hadden in dat zeezeilen. En dat maakt eigenlijk, zoals wij zeggen, een plassenzeiler op de oceaan. Iemand die gewend is en continu aanstaat. En in Nederland zijn we lang achtergebleven. Kregen we ook niet altijd die instap om als een goede Olympisch zeiler of als een goede plassenzeiler de mogelijkheid te krijgen om op je 16e navigator te worden. En daar is gewoon de afgelopen 20 jaar enorm aan gewerkt. Echt het zeilen is in de breedte, als breedtesport, enorm gegroeid. In plaats van alleen maar te focussen op Olympische disciplines, lagen er ook voor heel veel jeugd kansen, bijvoorbeeld bij zo'n team Heiner. En hetzelfde wat we nu doen bij Dutch Hill, om vanaf hele jonge leeftijd ook het zeezeilen in te gaan. Als die plas op een duur te klein is, of je interesse gaat om toch fysiek een voordekker te zijn op een grote maxi-boot, of een navigator, of een tacticus. Ja, om ook die rollen daarin te groeien. En dat zie je nu wel echt bij de twintigers, maar nu ook het vrouwenteam wat namens Dutch Hill het World Championship aan het varen is. Korte baan in New York. Ja, dat zijn allemaal twintigers die vanaf jongs af aan niet alleen in de kleine boot, maar ook meteen met het zeezeilen hebben kennis gemaakt. En dat is een enorme golf van talent wat zich nu heeft ontwikkeld en klaar is om toe te slaan internationaal.
1: Ja, mooi trouwens dat je dat toernooi inderdaad ook nog even noemt. Want er gebeurt van alles en nog wat op dit moment. En dat is natuurlijk heel erg mooi om te zien in het zeilen. Jullie WK gaat 23 september van start. Duurt tot en met 2 oktober. Je refereerde er al aan. Vorig jaar deed zij dus mee met Ivar. Toen werden ze 10e. Wat is nou jullie doel voor dit jaar?
2: Ja, ik zet de bar natuurlijk altijd hoog. Het doel is gewoon om met de beker naar huis te gaan. Want dus daar gaan we ook wel hard voor. Ja, en hoe doe je dat dan? Ja, dat is dan natuurlijk toch ook altijd wel weer spannend. Maar wat we nu vooral hebben geprobeerd, dat er toch wel een aantal uitdagingen zitten. Hè, dat we niet honderden mijlen trainingen hebben gedaan in dit type boot. Gelukkig tegenstanders ook niet allemaal. Maar is dat we toch alweer een team om ons heen hebben gebouwd. Dus bijvoorbeeld de hele weather forecast, dus het hele weerbericht, maar daarmee ook de routening die je daarmee opzet, in combinatie van hoe snel zo'n boot kan gaan, hoe snel je hem continu moet zeilen. Ja, daarvoor hebben we aan de wal Max Dekkers, ook zo iemand uit de nieuwe generatie zeezeilers, navigatoren. En Max is professioneel navigator. En die staat ons eigenlijk bij met ons hele navigatiekant. En dat gaat voor ons enorm schelen, omdat je dan aan boord toch iets heel belangrijks en strategisch al hebt uitbesteed. En je daarmee nog meer energie kan geven om één op één het uit te vechten. In plaats van dat je je weer moet gaan downloaden of toch weer naar dieptes moet gaan kijken. Of keuzes moet gaan maken. Blijf ik op zee of ga ik terug naar de kust? En dus zo hebben we het team redelijk uitgebreid. En hetzelfde geldt binnen Dutch Hill. Natuurlijk de hele shore team. Mensen die de boot kunnen controleren voordat je erop stapt. Dat er niks stuk is, dat alle lijntjes kloppen. En dus het team is iets groter dan met z'n tweeën. En hopelijk gaat dat helpen.
1: Nou ja, en de locatie is natuurlijk ook in het verleden de Nederlanders goedgezind geweest. Dus dat is misschien ook wel nog wel een voordeeltje.
2: Ja, zeker. Ja, dus dat is ook wel weer heel erg leuk. We hadden het net over breedtesport. Dus ook vanuit een watersportverbond en een topzeilcentrum in Scheveningen, waar ze zich eigenlijk focussen op Olympische Spelen. Ja, zie je dan ook dat er ook met onze campagne enorm wordt samengewerkt. Door bijvoorbeeld alle weerstudies, alle windvlaagjes om elke rots in de buurt van Marseille. Ja, die zijn natuurlijk door het Watersportverbond enorm bestudeerd in de aanloop destijds. Ja, en al die informatie kunnen we nu ook met elkaar delen. Dus daar hebben we hopelijk ook zeker een benefit van. En daarmee werken we dus ook toch wel tussen het zeezeilen en het Olympisch zeilen binnen Nederland weer enorm samen.
1: Ja, mooi in ieder geval om die samenwerking te zien. Het toernooi, het WK, dus offshore double-handed. Vanaf 23 september gaat het los. Simeon Tienpont, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En jij en Christian natuurlijk heel erg veel succes daar in Marseille.
2: Ja, we gaan ons best doen. Super, Robert.
0: All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin Frank van der Walbaken ons weer elke week helemaal meeneemt in het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. Overigens is hij ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Hele, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Vorige week hadden we het toch over het sluiten van de transferwindow en de uitgaven die gedaan zijn door Premier League clubs. Nou, niet geheel verrassend ging dat ver over de miljard heen. We hadden het over meerdere miljarden. Inmiddels hebben we natuurlijk ook wat cijfers uit de andere grote competities. En jij hebt toch even alles naast elkaar gezet voor een mooi vergelijk.
2: Ja, we hadden het inderdaad over de Premier League vorige week, omdat het bedrag weer alle perken te buiten ging, zou ik bijna willen zeggen. Er werd voor ruim 4 miljard euro in de Premier League besteed in het afgelopen transferwindow. Dat is aanzienlijk meer dan in voorgaande jaren. Maar als je het hebt over een soort, even een vergelijking, het klassement van de competities die het meeste transfergeld uitgaven, was ook deze zomer weer net zo voorspelbaar eigenlijk als het voetbalkampioenschap van Frankrijk, waarvan je weet dat het Paris Saint-Germain is. Maar goed, de Premier League eindigde dus uiteraard weer bovenaan met die 4 miljard euro. En ook nummer 2 is al 7 jaar lang ongewijzigd, de Serie A. En dat is best wel eigenlijk vreemd. Want met een bonnetje van ongeveer 1,2 miljard euro waren de Italianen 400 miljoen duurder uit dan zowel de Bundesliga als La Liga. En heel logisch is dat niet. Want als je kijkt naar de performance, de financiële performance van de Serie A en de La Liga en de Bundesliga, dan zijn de Duitse Bundesliga en de Spaanse La Liga in ieder geval een stuk gezonder dan de Serie A in Italië. De Serie A-clubs die hebben dik een miljard lager in de omzet van de clubs. En ze hebben dus ook aanzienlijk meer schulden. En dat is ook de reden waarom de UEFA regelmatig aanklopt bij Italiaanse clubs van: krijg je financiële huishouding op orde. Maar goed, hoe dan ook. Het is eerder in 2021 is het al gebeurd dat de Italiaanse club nog voor een bod van 1,7 miljard... door het private equity fonds CVC, dat is gevestigd in Luxemburg, dat die een aandeel wilde kopen in de Serie A. Nou, dat hebben ze toen geweigerd, maar nu zijn ze kennelijk overstag. En nu zijn ze in gesprek weer met investeerders, maatschappijen die willen investeren in de Serie A. Nou, waar hebben we dit soort verhalen eerder gehoord? Afgelopen zomer in het WK voetbal was onze vriend Gianni Infantino, de baas van FIFA, had een vergelijkbaar plan dat hij een stuk van de FIFA-competitie, het wereldkampioenschap, wilde verkopen aan een investeringsclub. Dus dat plan van meneer Infantino is helemaal nog niet zo vreemd in de sport, want het gebeurt elders ook. En het blijkt nu dat het in de Serie A op gebeuren staat. Dus het is nog niet zo vreemd dat Infantino die plannen had. En daarom verbaas ik me er ook over dat alle rumoer rond deze meneer Infantino gaat over dat traject, terwijl het zou moeten gaan over het intrekken van die rode kaart en het geven van die peaceprijs voor meneer Trump en et cetera, et cetera. Maar goed.
1: Ja, je voorspelde het eigenlijk al een beetje. Iedere aflevering van deze BV Sport Update, de LIV Golf Tour, dat zal redelijk vlug een eind gaan kennen. En ja, vooralsnog nu lijkt het doek definitief wel gevallen te zijn.
2: Ja, het lijkt nu echt einde oefening te zijn voor de LIV Tour. De LIV Golf Tour moet ik zeggen, door het Public Investment Fund. Dat is vanuit Saudi-Arabië gefinancierde alternatieve golfcircuit of de Golf Tour. Waarin inmiddels ruim 5 miljard dollar is geïnvesteerd door dat Public Investment Fund vanuit Saudi-Arabië. Heeft het dus toch niet gered. Vooral door de felle tegenstand uit de PGA Tour, de traditionele Professional Golf Association.

0: En op enkele na nu wel opeens zwichten als er toch weer een ander businessmodel komt. Eens te meer blijkt dat de sport gelukkig toch nog in enkele gevallen niet wijkt en niet zwicht voor het grote geld. En dat de spelers trouw blijven aan de officiële instanties die de sport groot hebben gemaakt. En waaraan zij dus ook zoveel hebben te danken. Ook in slechte tijden. De grootste fout in mijn ogen die Liftour lijkt te hebben gemaakt komt naar voren als je de Tours crediteurenlijst bekijkt, waarop vooral spelers staan. Kijk, en als je iets organiseert in de sport, dan moet je natuurlijk primair denken aan je artiesten. Want als je een mooi podium biedt en een boterlifttour, dan moet je op dat podium wel artiesten zetten die ook performen. En als die artiesten uiteindelijk niet komen of niet willen komen, ja, dan heb je ook dan kan je nog zo'n mooi podium hebben, maar dan loopt de zaal leeg. Dus, maar goed, er zijn toch een aantal spelers zoals John Rahm, Cameron Smith, Dustin Johnson en Bryson DeChambeau, die gezamenlijk nog een $40 miljoen te goed hebben uit de lifttour. Nou, dat vind ik geen reclame voor de lifttour. Dus als ze, hetgeen ik niet geloof, toch nog in staat zouden zijn om terug te keren, dan hebben ze dit natuurlijk al als een eerste barrière om die te overwinnen, om weer een beetje goodwill te kweken bij de spelers die ze willen aantrekken. Maar nogmaals, ik heb daar een hard hoofd in.
1: Maar dat lijkt me toch bijna een soort administratieve formaliteit. Nu weet ik dat de PIF afscheid gaat nemen van, of afscheid heeft genomen van de LIV Golf Tour. Maar als ik dan het is een heel groot bedrag hoor. Maar als je weet wat het PIF in de oorlogskas heeft, maar zo'n inimini bedrag vergeleken daarmee nog te goed hebt dan dat soort spelers, dan tik je dat als PIF toch even af.
0: Absoluut. Hè. Ze hebben een oorlogskas van enkele honderden miljarden dollars. En als je dan een schuld hebt aan de feitelijke artiesten, wat ik net al zei, hè, van 40 miljoen, ja, dan begrijp ik niet dat Saudi-Arabië, die zoveel hebben ingezet om de sport te gebruiken, om het toerisme in het land te promoten, dat je dan zo'n slecht figuur slaat door schuld te hebben aan spelers. En niet de eerste, de beste spelers. Dus dat begrijp ik totaal niet. Daar creëer je zoveel badwill mee in plaats van de goodwill die je hoopt te creëren. Dus ik vind het ook een merkwaardig verhaal, maar het is zo.
1: Dan groot nieuws voor de Davis Cup, want zij hebben een groot sponsorcontract getekend. En dat hebben ze gedaan. En dan gooi ik er even een persoonlijke mening in. Ik vind dat echt zo'n prachtig, lekker merk wat je dan uit de sportsponsoring wel kent. Ze hebben ook een prachtig logo wat je op veel plekken ziet. Maar Generali uit Italië hebben ze getekend.
0: Ja, we hebben het aanstaande weekend speelt Nederland in de Maaspoort in Den Bosch. De tweede ronde van de Davis Cup tegen Colombia. Davis Cup bestaat al 126 jaar, dat wist ik ook niet, maar dat is behoorlijk oud dus. Het is de oude jaarlijkse competitie en die heet nu, of vanaf nu, Davis Cup by Generali. Nou, het Davis Cup, zoals de meeste van ons wel weten, telt 66 landenploegen die uiteindelijk aan het eind van het jaar in de finale twee landen overhouden. De Italiaanse verzekeringsgigant Generali is nu dus de hoofdsponsor. En wij hebben geflankeerd onder andere ook twee grote aanmerken in de sport, Rolex en Visa. Het is vooralsnog een driejarige overeenkomst. Maar de bedragen die de luisteraars natuurlijk willen weten, die zijn helaas niet genoemd. En ik durf daarop niet te speculeren. Want dat zou ik wel eens helemaal naast kunnen zitten. Want het is voor mij toch een best wel een vraagteken wat dat nou waard zou moeten zijn. Je praat natuurlijk over ettelijke miljoenen. Maar hoeveel miljoen durf ik niet een uitspraak over te doen?
1: Maar als we het dan toch even hebben over dat logo. Ik vind het wel echt, als je het hebt over goede, sterke logo's om lekker mee te branden. Ik vind het wel een prachtig logo. Hè? Met die leeuw, met die vleugels. Top. Hebben ze goed voor elkaar.
0: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Wij zijn misschien als Nederlander enigszins bevooroordeeld, omdat wij de leeuw natuurlijk direct associëren met ons voetbal, de nummer 1 sport in ons land. Maar ik ben het met je eens. Het is een heerlijk logo en het straalt sportiviteit uit.
1: Dan de Formule 1, Frank.
0: Ja, om nog maar eens even aan te geven hoe snel de financiële waarde van sport, en in dit geval de Formule 1, groeit. En dan heb ik het dus niet eens over de sportieve en maatschappelijke waarden, die in de meeste gevallen overigens belangrijker zijn dan de financiële waarde in mijn ogen. Maar hoe dan ook, 5 jaar geleden kocht het Amerikaanse private equity fonds MSP Sport Capital zich in bij het McLaren Formule 1 team.

0: de huidige wereldkampioen natuurlijk, voor een bedrag van 560 miljoen pond. Nu, de 5 jaar later dus, heeft datzelfde MSP de aandelen verkocht voor 3,5 miljard pond. Dus dat is 2,5 miljard pond winst in 5 jaar tijd. Dat is nogal wat als je daarover nadenkt. Dus dat geeft even aan hoe intens populair dat Formule 1 traject is geworden sinds meneer Ecclestone het al heel rijk had gemaakt en heel mooi en groot had gemaakt, is het sinds het in handen is van Liberty Media, het Amerikaanse media-gigant, is het alleen nog maar gegroeid. Verder is er ook nog nieuws van de kalender van volgend jaar. Die telt voor 2027 24 races. Begint op 14 maart in Bahrein en eindigt op 12 december in Abu Dhabi. In de 24 races zullen 10 races zullen ook een sprintrace hebben. Dat is de korte versie dus op de zaterdagmiddag. En dat is ook meer dan voorgaande jaren. Helaas zal Zandvoort er niet meer bij staan, zoals we weten. Want het zou best eens kunnen zijn dat dat extra vervelend is, omdat ik durf de voorspelling wel aan dat Max volgend seizoen weer absoluut gaat meedoen om de wereldtitel.
1: Dan sluiten we traditiegetrouw inmiddels af met het uitdelen van een groene en een gele kaart. Frank, voor wie zijn ze deze week?
0: Ja, het geel gaat wat mij betreft naar de Vuelta, de Ronde van Spanje. Zij hadden beter moeten kijken naar de Tour de France, waar we in het verleden ook werden geconfronteerd met de laatste etappe, waar het geen één grote show, circus werd met fietsers met glazen champagne en ploegleiders in de auto met champagne. Nou, dat werd dit jaar ook bij de Spaanse Vuelta gedaan afgelopen zondag. En ik vind dat ik gun de winnaars van de Tour en van de Vuelta en van de Giro natuurlijk een glas champagne, maar breng dat niet zo pontificaal in beeld en maak er niet zo'n schetsvertoning van in de laatste etappe. De Tour de France heeft laten zien de afgelopen 2 jaar, enigszins noodgedwongen door de Olympische Spelen vorig jaar, dat de etappe werd omgezet in een fantastische etappe door Parijs langs Montmartre met een steile heuvelklim erin, waardoor de laatste etappe een fantastische climax werd van de Tour. Nou, dat moeten ze ook doen in de Vuelta en in de Giro, vind ik. Dat is een afsluiter en dat is goed voor de wielersport. En die associatie met alcohol vind ik, ik ben echt niet roomser dan de paus en ik begrijp ook best dat een glas champagne hoort bij de overwinning. Maar doe dat dan misschien op het podium, maar niet op de fiets en niet in de ploegleidersauto terwijl de man achter het stuur zit en met een glas champagne in zijn hand. Dus wat dat betreft, wat mij betreft, geheel voor de organisatie van de Vuelta. Groen, ik heb er twee groene kaarten. De eerste gaat wat mij betreft naar Jordi Cruijff. En dat is voor de wijze waarop hij op dit moment communiceert namens Ajax. Hij is de technisch directeur. Dus hij krijgt constant media-aandacht. Althans, de media willen zijn aandacht. Hij weet zich bescheiden op te stellen. En op de juiste momenten komt hij naar buiten en geeft hij de juiste antwoorden op die vervelende vragen vaak van de media. Die ik overigens begrijp. Ik bekritiseer de media niet, want die willen veel van hem weten. Maar hij stelt zich bescheiden op, legt uit waarom die bepaalde spelers koopt en legt uit dat Ajax gewoon dit seizoen weer mee moet doen om de titel en dat ze niet zich de luxe positie kunnen veroorloven om een paar jaar te gaan bouwen aan een nieuw eerste elftal van Ajax. Ze moeten gewoon meedoen voor de titel, want de Champions League volgend jaar kent maar één Nederlandse direct starter. Dus dat is groen voor Jordi Cruijff. Een tweede groene kaart geef ik aan de NOS en de KNSB, de Koninklijke Nederlandse Schaatsrijdersbond. Waarom? Omdat zij het contract hebben verlengd terwijl er een andere kaper op de kust was die aanzienlijk meer bood. En het is RTL combinatie Videoland combinatie Viaplay dat gekocht is door RTL. De schaatsbond heeft de verstandige zet gemaakt. We gaan niet voor het geld, we gaan voor de officiële status van NOS Studio Sport. Want dat is toch in de perceptie van de Nederlandse consument, is dat de zender voor sport. En als je door NOS wordt geselecteerd, dan ben je dus een officiële sport en dan is het de moeite waard om daarnaar te kijken. Ik heb altijd ook in mijn sportmarketingcarrière, als ik daarover mag spreken, heb ik ook altijd gezegd, ik heb liever voor mijn klanten 10 minuten live met Studio Sport van NOS, dan dat ik een half uur heb bij RTL. Met alle respect voor RTL, maar RTL is geen sportzender. En NOS is een officiële sportzender. En dat als je daar komt met jouw product, tussen aanhalingstekens, dan word je gezien door de sportconsument als erkenning, als officieel, dit is topsport. Dus een groene kaart voor met name de KNSB, maar natuurlijk ook voor NOS, dat ze er gezamenlijk weer uit zijn uitgekomen, ondanks het feit dat er een concurrent uit de commerciële hoek aanwezig was met meer geld.
1: Ja, ik wil gewoon eens zeggen, als ik daarover mag spreken. Frank, jouw carrière is zo'n beetje de bakermat van alles wat op dit gebied gebeurt in Nederland.
0: Nou ja, kijk, het is... Ik heb alle sympathie voor de NOS op dit moment. Niet alleen omdat daar nu een man aan het roer staat, waar ik het volste vertrouwen in heb. En omdat hij ook helemaal een idolaat is van sport, hè, Alexander van der Wulp. Maar... ik heb door de jaren heen zo veel en prettig mogen werken met de NOS. En ontdek daar ook de passie voor sport. En bij RTL en SBS, nogmaals met alle respect voor de commerciële zenders, zij zijn geïnteresseerd in sport puur vanwege de kwantiteit. En niet zozeer vanwege de kwaliteit. Ze weten dat ze met sport veel hoger kijkcijfers scoren, waardoor ze dus commercials kunnen verkopen. Het feit dat je dan onderbrekingen krijgt bij het schaatsen straks, als het bij RTL zou zitten, midden in een 5 kilometer of in een 10 kilometer, even een commercial breekt er tussendoor. Nou, dat zal de NOS nooit voor zijn leven doen. En dat behoudt toch de traditionele waarde van de sport. En dan moeten we niet gaan voor het grote geld, want dat uiteindelijk worden we dan de verliezer als we bezwijken voor het grote geld in de sport.
1: Absoluut. Frank, mag ik je voor deze week weer hartelijk danken voor het ons bijpraten tijdens deze BV Sport Update. En dan zijn we natuurlijk volgende week weer met een nieuwe editie.
0: Graag gedaan en tot de volgende week, Robert.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Na 35 jaar topsport heeft rolstoeltennislegende Michael Scheffers deze week bekendgemaakt zijn racket aan de wilgen te hangen. De voormalig nummer 1 van de wereld heeft een palmares waar toch menig sporter jaloers op zou zijn. Zo won hij in het enkelspel onder meer de Australian Open en Roland Garros, won in het dubbelspel alle vier de Grand Slam toernooien en heeft thuis ook nog even 2 bronzen medailles liggen van de Paralympische Spelen. Nou, gelukkig voor ons blijft zijn ervaring gewoon behouden, want waar hij al in dienst was van tennisbond KNLTB is zijn contract verlengd en worden zijn werkzaamheden ook nog eens een keer uitgebreid. Ik ga er met Michael over in gesprek. Michael, hele goede middag.
2: Goedemiddag allemaal.
1: Ja, allereerst mag ik je van harte danken en feliciteren natuurlijk met een onwijs prachtige carrière.
2: Ja, dankjewel. Ook een carrière waar ik zelf uiteraard trots op ben.
1: Ja, ik vind het wel mooi, want ik ken jou nu sinds 2016, racket voor Rio. Ja, ik blijf het altijd een fantastisch verhaal vinden, want wij hebben elkaar ontmoet onder de douche. Dat klinkt heel heftig, maar dat valt nog wel mee. Maar ik noemde al wat hoogtepunten uit je carrière. Je hebt fantastische dingen laten zien. Nu is het altijd een beetje kiezen tussen je kindjes, ik weet het. Maar wat is nou iets waar je op terugkijkt en denkt van ja, dat ik dat heb mogen meemaken, dat is het allervetste.
2: Ja, die vraag die heb ik de afgelopen dagen menig keer gehad, laat ik het zo zeggen. En ik vind het nog steeds lastig. Maar als ik er 1 of 2 uit moet pikken, dan is toch wel echt gewoon ook het moment dat je nummer 1 van de wereld wordt. Dat is iets waar je natuurlijk gewoon altijd voor gewerkt hebt. En op het moment dat je dat kan realiseren, dan is dat natuurlijk een super mooi moment. Iets wat gewoon, daar werk je voor. Dat is iets wat je wil, wat veel mensen willen. Die in mijn schoenen kunnen staan, zeg maar, of mogen staan. En daarnaast natuurlijk mijn beide bronzen medailles. Die hier thuis mooi uitgestald staan. En de Grand Slam overwinningen. Dat zijn natuurlijk momenten die erbij blijven. Dat doet niks onder aan de resultaten die ik bijvoorbeeld heb met het behalen van het winnen van de World Team Cup. Einde van het jaar nummer 1 van de wereld, dat je daarvoor geëerd wordt. Ja, het zijn zoveel mooie momenten die ik zou kunnen opnoemen. En waar ik uiteindelijk heel erg trots op ben dat ik dat heb mogen meemaken.
1: Ja, nog even kort het worden van nummer 1 van de wereld. Dat gebeurde in 2011. Dat is aan zich natuurlijk al een hele bijzondere prestatie, dat je de beste van de wereld bent. Maar dat is ook ontzettend lastig, hè? Want ook bij de mannen in het rolstoeltennis is die top best wel breed.
2: Absoluut. Het niveau ligt hoog. En dat is natuurlijk alleen maar mooi als je dan kan zeggen dat je daar als nummer 1 hebt gestaan en mogen staan. En dat is natuurlijk een mooie beloning op het hele traject wat je daar aan de voorkant aan aflegt.
1: Nu maakt je deze week via Instagram bekend het welbekende racket aan de wilgen hangt. Dat is natuurlijk altijd een moment die niet over één nacht ijs gaat. Neem ons even mee in die besluitvorming. Wanneer kwam voor jou het moment dat je dacht van het is mooi geweest?
2: Ja, altijd lastig om te zeggen van wanneer dat echt een moment kwam. Maar het was ook wel... Kijk, ik heb het van de week ook gezegd, je wordt een jaartje ouder, je ziet een nieuwe generatie komen. Je gaat op een gegeven moment, hoe mooi het is, ik mag zeggen dat ik heb altijd gestreden voor de grootste prijzen. En je gaat op een gegeven moment merken dat minder wordt en dat er een nieuwe generatie aankomt en dat die je voorbij gaan. En op een gegeven moment ga je dan wel nadenken, je hebt een mooi gezinnetje thuis en daar wil je ook tijd aan besteden. En als je dan op een gegeven moment je lichaam ook niet meer meewerkt, dan komt op een gegeven moment wel het besef van oké, misschien is het mooi geweest en is het de tijd voor de nieuwe generatie om het stokje over te nemen.
1: Ja, en die nieuwe generatie is overigens ook een generatie waar jij zelf ook nauw bij betrokken bent.
2: Ja, klopt. Hoe mooi is het dat je zeg maar binnen je passie actief mag en kan blijven. En ik heb heel veel passie voor het rolstoeltennis specifiek. En ik hoop met mijn kennis en mijn ervaring die ik heb, dat ik, het stond gisteren ook heel mooi in een stukje online, dat ik op zoek ga naar de nieuwe Michael vanuit mijn functie bij de KNLTB.
1: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je dat mag doen.
2: Absoluut.
1: Want ja, de nieuwe generatie, als we het daarover hebben, hoe zit het met jouw opvolging, Michael?
2: Ja, we hebben echt binnen Nederland echt veel talent. En we hebben natuurlijk de gevestigde orde op het moment. Die zijn op dit moment ook actief op de World Team Cup in Orlando. Vervolgens hebben we daaronder een aantal hele goede jeugdspelers. En de laag die daaronder zit. En dan praat je echt nog over de jonge leeftijd van, nou laten we even rond de 10. Ja, daar hebben we echt veel leuke kindjes en die heel veel plezier hebben in tennis. En dat is denk ik ook het belangrijkste. Dat we ook laten zien hoe leuk tennis eigenlijk is en hoe leuk tennis kan zijn. Ja, en daar hoop ik mijn steentje aan bij te dragen. En ja, als daar uiteindelijk ook weer een nieuwe generatie uit voorkomt die ook weer gaat strijden om de prijzen, de grote prijzen. En er mede voor gaat zorgen dat Nederland toonaangevend blijft. Ja, dat als ik daar 1% aan bij mag dragen, dan vind ik dat. Ja, vind ik dat mooi.
1: Ja, en je gaat er ook waarschijnlijk wel iets meer aan bijdragen. Want dat is dan natuurlijk ook nog het mooie. Je was al werkzaam bij de KNLTB. Dus nou ja, gelukkig dat welbekende zwarte gat waar we het altijd over hebben. Dat is voor jou niet aan de orde. Want je gaat wat dat betreft gewoon door. Contract verlengd. Maar je gaat ook nog verder de diepte in, hè, in je werkzaamheden.
2: Ja, ja, klopt, klopt. Ik ga kijken of ik de verbinding met de verenigingen die, waar het rolstoeltennis actief is, dat ik die gewoon actiever kan maken, ondersteunen waar een vereniging behoefte aan heeft. En daarnaast kijken van oké, kunnen we meer kinderen ook plaatsen bij die verenigingen? Hè? Zoals ik net al zei, van hoe leuk is rolstoeltennis van hier, hoe leuk is tennis? En daar ga ik mijn best voor doen.
1: Nou, dus misschien nog iets verder met een link leggen tussen het verenigingsleven en zeg maar de doorstroming van de talenten. Hoe belangrijk is dat? Dat we daar net even iets meer aandacht aan vestigen, ook met het oog op de toekomst?
2: Ja, kijk, het is wat je toch wel merkt. En dat, dan ga ik voor mezelf heel wat jaartjes terug. Is gewoon, kijk, iedereen, je hebt toch een beperking. En je ziet toch een drempeltje om, oké, kan ik gewoon lid worden bij een vereniging? Zijn daar problemen voor mij als ik in een rolstoel zit? Kan ik wel naar de wc? Of kan ik wel dat letterlijke drempeltje over? Nou, en dat kan allemaal. En er zijn heel veel oplossingen. Maar soms heeft een vereniging daar ook wel eens behoefte aan. Van oké, waar moeten we dan op letten? Of heeft een ouder met een kindje die in een rolstoel zit behoefte aan? Van oké, waar kunnen we terecht bijvoorbeeld? Nou, en dat is natuurlijk... Dat moeten we weg proberen te nemen. We zijn in Nederland heel erg inclusief. En dat moeten we houden. Maar dat kunnen we ook nog zeker verbeteren.
1: En daar is een van de dingen waar jij verder mee aan de slag zal gaan de komende jaren.
2: Zeker.
1: Als we het gewoon hebben even over de tijdslijn. Je was al werkzaam. Dus wat dat betreft verandert er weinig. Maar waar gaan we je dan de komende tijden actief zien?
2: Nou, vooral, ik ben werkzaam op NTC in Amstelveen natuurlijk, bij de KNLTB. Daar ben ik aanwezig bij de trainingen, bij de jeugdtrainingen. Daar zal ik ook met regelmatig aansluiten de Club Plus trainingen op zaterdag, waarin we dus de hele jonge kindjes faciliteren om gewoon een leuke ochtend te hebben. En spelenderwijs steeds met een tennisbal en een tennisracket bezig te zijn. Ook mobiliteitstrainingen komen daarin voor, dat ze handig worden in een rolstoel. En ik zal veel aansluiten bij evenementen. Die door het land zijn op verenigingen of wat er ook georganiseerd wordt. En op die manier probeer ik mijn kennis zo breed mogelijk in te zetten.
1: Nou, ik durf in ieder geval nu al wel de uitspraak aan dat het wat dat betreft met de toekomst wel goed gaat komen met jou onder meer aan het roer. Michael Scheffers, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Dank voor natuurlijk een prachtige carrière in het Nederlandse rolstoeltennis en het internationale rolstoeltennis. En we gaan je ongetwijfeld snel weer ergens zien in het land.
2: Absoluut, en dankjewel voor het leuke interview. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
5: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
6: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
7: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Mama.

0: love you, baby. All Sports Radio Live.
1: Volgende week gaan we een fantastisch schouwspel krijgen voor de kust van Marseille. 19 internationale teams zullen in identieke Sunfast 31 designs gaan strijden om de wereldtitel tijdens het WK Offshore Double-Handed. Simeon Tienpont en Christiane Walta zijn de zeilers die de Nederlandse driekleur zullen gaan verdedigen. Het team heeft eerder wedstrijden met elkaar gevaren, maar brengt daarnaast natuurlijk ook enorm veel ervaring en ook een nieuwe generatie offshore zeilers bij elkaar. Wat verwachten ze van het toernooi dat op 23 september zal gaan beginnen? Nou, ik ga er met Simeon over in gesprek. Simeon, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, allereerst denk ik dat heel veel mensen toch even de vraag hebben. Het WK Offshore Double-Handed. Wat is dit nou precies voor een toernooi?
2: Ja, wat is het voor toernooi? Eigenlijk was het bedoeld als Olympisch onderdeel voor de Spelen in Parijs. En waar er gezeild werd in Marseille. En dat het een van de eenheidsklasses, de kleine bootjes, zou gaan vervangen. Omdat de Fransen natuurlijk ook heel erg in het zeezeilen zitten. En ze eigenlijk in het Olympisch circuit een offshore race van minimaal 3 dagen wilden invoegen. Dat is hem toen niet geworden. De boten zijn wel gebouwd, maar er wordt nu nog steeds het wereldkampioenschap jaarlijks in verzeild.
1: Ja, nu spreekt offshore zeilen voor zich. Double-handed voor de mensen die niet helemaal in die terminologie thuis zijn, dat gaat denk ik om de tweekoppige crew, hè?
2: Ja, correct. Ja, dus het is mixed double-handed. En mixed staat voor man en een vrouw. En je bent met z'n tweeën aan boord. Dus de race, gelukkig is het team wat groter. Maar de race moeten we doen met z'n tweeën.
1: Nou ja, voordat we het over jou en Christiane gaan hebben. Eerst even die Sunfast 31 designs, de boten. Wat voor schepen zijn het?
2: Ja, ze zijn 30 voet, dus je moet ongeveer ietsje groter dan 9 meter. En uiteindelijk is het net als een, de kleine open bootjes, bij wijze van spreken. Zoals je ze kent, die op het meer rondvaren. Ze zijn ongelooflijk snel, overtuigd. Er zit niks in van binnen. Één gaspitje waar je warm water op kan koken. En er zit aan elk van kanten een kooi in, om altijd aan de hoge kant te slapen voor degene die off-watch is. En dus het is echt gemaakt om alleen maar te racen.
1: Ja, offshore is natuurlijk, dat zijn echt de serieuze grote wedstrijden natuurlijk. Lange afstanden en dergelijke. Hoe gaat dit wereldkampioenschap er eigenlijk uitzien?
2: Ja, omdat ik al, zoals ik al eerder zei, omdat dat format eigenlijk gemaakt was, ook als onderdeel voor de Olympische Spelen, is het niet dat we 2 weken op pad zijn. Dus de wedstrijd is maximaal 72 uur lang. Dus 2 overnachtingen, 2 keer een nacht door, waarin je blijft racen. Maar wel heel intensief. En dus zeker langs de kust van Marseille zal je een baan hebben waarin we vooral rond grote punten van de kust, rotsen, heen en weer worden gezeild. Dus het is niet rondom Corsica en terug. Het is echt een baan onder de kust langs. En daarmee is het wel een echte zeezeilwedstrijd, maar van maximaal 72 uur.
1: Nou, Simeon, nu heb jij natuurlijk immens veel ervaring. Je hebt prachtige dingen laten zien. Je hebt 2 maal de America's Cup gewonnen. Je hebt 3 Volvo Ocean Races gevaren. Je hebt het toenmalig 24 uur record ook nog aangescherpt tot ruim 600 zeemijl. Waar ligt voor jou nou de uitdaging in dit WK?
2: Ja, er zit toch wel weer een uitdaging in, omdat ik natuurlijk een paar jaar geleden ben ik niet meer foolproof aan het professioneel aan het wedstrijdzeilen. Ik heb tegenwoordig ook gewoon een kantoorbaan. Dus en gelukkig Christiane wel, die is alleen maar bezig met zeilen. Gelukkig heeft zij ook eerder op de boot gevaren. Ze heeft de vorige keer het wereldkampioenschap gedaan. Niet met mij, maar met een andere crew, Ivar. En toen is ze 10e geworden. Dus gelukkig kent ze de boot. Dat is voor mij onbekend. Dus ik zal me toch vooral moeten concentreren van in een hele korte tijd. Hoe krijgen we nou het maximale uit deze eenheidsklasse boot? En dus daar ligt wel een uitdaging. En eigenlijk ook de allergrootste uitdaging ligt hem toch ook wel in dat de finale wordt gehouden met 12 boten. En dat betekent dat er 2 kwalificatieraces zijn. waarin je eigenlijk bij de eerste zes moet finishen. Er is daarna nog wel een soort van rechance race. Maar we moeten meteen aan de bak volgende week. En zorgen dat we in de eerste kwalificatie bij de top 6 zitten. En dan zijn we verzekerd van een finale plaats.
1: Yes, Ivar is overigens Ivar Elstot hè, in dit geval. Ja. Als we het hebben over Christiane Walta, wat voor zeilster is zij?
2: Ja, ik denk, ik vaar nu met Chris, misschien al een jaartje of 3, 4. En ooit kwam ik haar tegen op de Volvo 65, de grote Volvo Ocean Race boten van 65 voet. En toen was ze volgens mij nog maar 19 jaar. Ja, en wat mij toen opviel is, ondanks dat we geen wedstrijd deden, maar wel hoe ze over de boot bewoog. En hoe ze ook kon anticiperen. En dat is heel leuk om te zien. En ik denk dat zelfs als het met voetbal of met rugby of tennis, je kan soms vanuit de buitenkant heel goed zien het talent en hoe gemakkelijk mensen die sport doen. En dat was mijn eerste kennismaking met Chris. En toen heb ik er heel vaak mee gevraagd. We hebben samen een Fastnet race gevaren, North Sea races. En daarnaast is ze heel goed opgeleid door Roy Heiner in zijn team Heiner. Dus ook als wedstrijdzeilster is ze tactisch erg sterk. Ze is slim met beslissingen maken. Maar ook gewoon een hele goede stuurvrouw en een goede trimster. En mijn inbreng is hopelijk dat ik toch iets meer de stratege kan zijn. En zij toch het merendeel van het werk kan gaan doen. Ja.
1: Ja. Inmiddels 24 jaar oud. Dus ondanks haar leeftijd wel al heel erg ervaren. Zij is echt een vertegenwoordiging van een nieuwe generatie offshore zeiler. Wat typeert die nieuwe generatie nou?
2: Ja, ik denk het zeezeilen is natuurlijk enorm gegroeid. En ik denk wat voor Nederland als land altijd moeilijk was in het zeezeilen, dat met name de Anglo-Saxische landen, niet alleen Engeland, maar ook Australië, Nieuw-Zeeland, Amerika. Dat waren toch landen die heel veel zeilers produceerden. Die niet alleen heel goed waren in de kleine boten, die uit de kleine boten kwamen, maar ook van jongs af aan eigenlijk die ervaring hadden in dat zeezeilen. En dat maakt eigenlijk, zoals wij zeggen, een plassenzeiler op de oceaan. Iemand die gewend is en continu aanstaat.

0: om vanaf hele jonge leeftijd ook het zeezeilen in te gaan. He, als die plas op een duur te klein is, of je interesse gaat om toch fysiek een voordekker te zijn op een grote maxi-boot, of een navigator, of een tacticus. Ja, om ook die rollen daarin te groeien. En dat zie je nu wel echt bij ja, de twintigers, maar nu ook het vrouwenteam wat namens Dutch Hill het World Championship aan het varen is. Korte baan in New York. Ja, dat zijn allemaal twintigers die vanaf jongs af aan niet alleen in de kleine boot, maar ook meteen met het zeezeilen hebben kennis gemaakt. En dat is een enorme golf van ja, talent wat zich nu heeft ontwikkeld en klaar is om toe te slaan internationaal.
1: Nou, mooi trouwens dat je dat toernooi inderdaad ook nog even noemt. Want er gebeurt van alles en nog wat op dit moment. En dat is natuurlijk heel erg mooi om te zien in het zeilen. Jullie WK gaat 23 september van start. Duurt tot en met 2 oktober. Je refereerde er al aan. Vorig jaar deed zij dus mee met Ivar. Toen werden ze 10e. Wat is nou jullie doel voor dit jaar?
0: Ja, ik zet de bar natuurlijk altijd hoog. Het doel is gewoon om met de beker naar huis te gaan. Want dus daar gaan we ook wel hard voor. Ja, en hoe doe je dat dan? Ja, dat is dan natuurlijk toch ook altijd wel weer spannend. En, maar wat we nu vooral hebben geprobeerd, dat er toch wel een aantal uitdagingen zitten. Hè, dat we niet honderden mijlen trainingen hebben gedaan in dit type boot. Gelukkig tegenstanders ook niet allemaal. Maar is dat we toch alweer een team om ons heen hebben gebouwd. Dus bijvoorbeeld de hele weather forecast. Dus het hele weerbericht, maar daarmee ook de routening die je daarmee opzet. In combinatie van hoe snel zo'n boot kan gaan, hoe snel je hem continu moet zeilen. Ja, daarvoor hebben we aan de wal Max Dekkers. Ook zo iemand uit de nieuwe generatie zeezeilers, navigatoren. En Max is professioneel navigator. En ja, en die staat ons eigenlijk bij met ons ja, hele navigatiekant. En dat gaat voor ons enorm schelen, omdat je dan aan boord toch iets heel belangrijks en strategisch al hebt uitbesteed. En je daarmee nog meer energie kan geven om één op één het uit te vechten. In plaats van dat je je weer moet gaan downloaden of toch weer naar dieptes moet gaan kijken. Of keuzes moet gaan maken. Blijf ik op zee of ga ik terug naar de kust? En dus zo hebben we het team redelijk uitgebreid. En hetzelfde geldt binnen Dutch Hill. Natuurlijk de hele shore team. Mensen die de boot kunnen controleren voordat je erop stapt. Dat er niks stuk is, dat alle lijntjes kloppen. En dus het team is iets groter dan met z'n tweeën. En hopelijk gaat dat helpen.
1: Nou ja, en de locatie is natuurlijk ook nou ja, in het verleden de Nederlanders goedgezind geweest. Dus dat is misschien ook wel nog wel een voordeeltje.
0: Ja, zeker. Ja, dus dat is ook wel weer heel erg leuk. Dat, we hadden het net over breedtesport. Dus ook vanuit een watersportverbond en een topzeilcentrum in Scheveningen, waar ze zich eigenlijk focussen op Olympische Spelen. Ja, zie je dan ook dat er ook met onze campagne enorm wordt samengewerkt. Door bijvoorbeeld alle weerstudies, alle windvlaagjes om elke rots in de buurt van Marseille. Ja, die zijn natuurlijk door dat door het Watersportverbond enorm bestudeerd in de aanloop destijds. Ja, en al die informatie kunnen we nu ook met elkaar delen. Dus daar hebben we hopelijk ook zeker een benefit van. En daarmee werken we dus ook ja, toch wel tussen het zeezeilen en het Olympisch zeilen, ja, binnen Nederland weer enorm samen.
1: Nou, mooi in ieder geval om die samenwerking te zien. Het toernooi, het WK, dus offshore double-handed. Vanaf 23 september gaat het los. Simeon Tienpont, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En jij en Christian natuurlijk heel erg veel succes daar in Marseille.
0: Ja, we gaan ons best doen. Super, Robert.
2: All Sport Radio Live.

Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin Frank van der Walbaken ons weer elke week helemaal meeneemt in het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. Overigens is hij ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Voordat we het over alle nieuwtjes gaan hebben, het treurige nieuws wat ons heeft bereikt. Daar wilde je nog even extra bij stilstaan. En dat is helaas het overlijden van Bertina Koeman.
3: Ja, ik heb het voorrecht mogen hebben om haar te kennen. Ik ben een keer bij thuis geweest in Bussum. En ik heb in het verleden mogen samenwerken met Ronald en ik heb haar ook leren kennen als een buitengewoon aardige en een lieve vrouw. Die absoluut niet voldeed aan het standaard portret, zou ik bijna willen zeggen, van de voetbalvrouwen. Het was een hele bescheiden vrouw die altijd in de schaduw bleef. Wilde ook blijven van Ronald. Een heel bijzonder mens. Is helaas gestorven aan uitgezaaide vorm van borstkanker. Ze had er al lang last van. Het ging weer up en down. En op 65-jarige leeftijd, hetgeen natuurlijk veel te jong is. Ze laat 3 kinderen uit, waaronder onder andere natuurlijk Ronald Junior, de keeper van Telstar. Maar mijn sympathie en mijn liefde en mijn warmtegevoel gaat uit naar het gezin. En naar Ronald uiteraard. En naar zijn broer Erwin. Dus dat wilde ik toch even gemeld hebben voordat we weer overgaan tot de enorme geldstromen in de sport. Maar het is de realiteit.
1: Absoluut. Als we het dan toch hebben over grote geldstromen in de sport, laten we dan gelijk beginnen met hetgeen wat van miljoenenbal verworden is tot het miljardenbal, de Champions League. Heel veel verschillende sponsors, ze komen en ze gaan. Jij hebt er toch even een kleine analyse op losgelaten, wat nou eigenlijk de huidige stand van zaken is?
3: Ja, de Champions League is natuurlijk een beetje het neusje van de zalm aan het worden op het gebied van voetbal. We hebben natuurlijk het WK, maar dat is één keer in het van de landenploegen, dat is één keer in de 4 jaar. En de Champions League is natuurlijk elk jaar. En het is zo gewild bij alle zenders wereldwijd dat het trekt hoe langer hoe meer sponsors aan. En met name ook uit de, noem het maar eventjes, de komende landen op het gebied van voetbal, zoals China en andere landen in het Verre Oosten. Vorige week noemde ik al het 60 miljoen per jaar dollars sponsorschap van het Chinese witgoed en elektronica-merk Haier. En nu heeft het Zuid-Koreaanse automerk Hyundai Kia, niet nieuw in de sport, want ze zitten al in de FIFA-sponsoring sinds 1999, maar die hebben nu ook getekend voor 4 jaar voor naar verluid 75 miljoen dollar per jaar en ingaan per direct. Terwijl dat Haier van vorige week, wat ik noemde, pas volgend seizoen toetreedt. Hyundai Kia die kan er onmiddellijk instappen, want ze nemen de vrijgekomen plaats in van het Nederlandse bedrijf Just Eat. Dat een jaar voor de einddatum van het contract het circus verlaat. En daar kom ik straks nog even op terug. Om even aan te geven hoe China het ziet zitten in het voetbal. Alibaba, BYD, dat is Build Your Dreams, dat automerk. Hisense, Oppo, TikTok, Vivo. Ze alle zijn al betrokken in het voetbal. Daarnaast hebben we natuurlijk als partners van de UEFA Anheuser-Busch, InBev, Alibaba en Pepsi. Dat zijn de partners van UEFA voor de 6-jarige periode. En Bet365, Fanatics, Nike en Qatar Airways zijn voor 4 jaar aan boord. Booking.com verlengt trouwens het contract met de UEFA landenteams. Dus niet met de Champions League onlangs voor 4 jaar. Ik zei net al dat ik nog even terug zou komen op dat Just Eat. Het is wel pikant en best wel interessant om te registreren dat de reden van het vroegtijdig vertrek van Just Eat is niet omdat ze het niet hebben geapprecieerd. Integendeel, het is de reden daarvan is dat het zo succesvol is dat de consument Just Eat is gaan zien als een voetbalmerk In plaats van natuurlijk de core business van het bedrijf. Van bestellen van eten dat je bij thuis bezorgd kan krijgen. En dat doet me denken aan het verleden toen ik in Engeland woonde en werkte. Daar was ik getuige van het feit dat John Player, dat sigarettenmerk met goud en zwart, mooie pakjes sigaretten. Dat merk was de hoofdsponsor van het Lotus Formule 1 team. Met onder andere Graham Hill en James Clark. En dat was zo succesvol, die auto was ook zo mooi en ze werden wereldkampioen, dat de consument dacht dat John Player Special, zo heette die dat merk en dus de Formule 1 auto, dat een merk was voor een auto en niet voor een sigarettenmerk. En dan schiet je doel dus voorbij. Dus het geeft even aan hoe succesvol een dergelijk sponsorship kan zijn, terwijl het dan voorbij schiet aan zijn doelstelling om meer sigaretten te verkopen. Nou, dat is nu ook het geval geweest kennelijk bij Just Eat. En die hebben gezegd, sorry, wij willen vroegtijdig vertrekken. Nou, dat vindt u even helemaal niet erg, want er is een soort wachtkamer vol met potentiële sponsors. Maar ze hebben maar een beperkt aantal pakketten beschikbaar.
1: Daarover gesproken. Als we het hebben over sponsors in de Champions League. We hebben het natuurlijk dan over de UEFA sponsors. Maar de clubs die in de Champions League actief zijn, hebben natuurlijk ook zo hun eigen sponsors.
3: Ja, om er maar eentje te noemen. Liverpool, natuurlijk best wel interessant voor ons Nederlanders. Gezien het verleden van Arne Slot daar. Maar ook het aantal Nederlandse spelers dat daar recentelijk en nog speelt. Werd al 17 jaar lang gesponsord door Chartered Bank. Dat is, ik weet niet precies of dat een record is in Engeland, maar het zou me niks verbazen. 17 jaar lang dezelfde sponsor. Ik kan me nog herinneren, de voorgaande sponsor voor Chartered Bank was Carlsberg. En die hadden zo'n hele creatieve fonds gemaakt. Dat ze wilden op een gegeven moment, zei de Engelse Premier League, zei, we willen geen alcoholsponsors meer op de shirt zien. Zij hanteerden in de tijd, Carlsberg, de slogan probably the best beer in the world. En dat was zo'n een populaire slogan dat ze hebben toen twee seizoenen lang, toen het niet meer mocht alcohol op het shirt, hebben ze gespeeld met het woord probably erop. Nou, en dat werd zo'n smaak maken en spraak maken, dat iedereen die het niet wist, die vroeg zich af waarom staat daar probably op. En toen werd natuurlijk gerefereerd in de talk about effect, maar probably the best beer of the world. Maar goed, dat terzijde. Chartered Bank gaat dus van het shirt, het rode shirt van Liverpool af, vanaf het volgende seizoen. En daar komt Turkish Airlines voor in plaats. Standard Chartered blijft wel aan boord als een global partner, maar de voorkant van het shirt wordt dus inderdaad nu vrijgegeven voor Turkish Airlines, althans volgend seizoen. Deze switch draagt bij aan mijn gevoel dat de luchtvaartmaatschappijen zo langzamerhand de meeste grote clubs als communicatiekanaal hebben gekozen in het voetbal. Want die komen we tegen als de Champions League beschouwen alleen al. We komen Emirates tegen natuurlijk, daarna is het een van de grootste sportsponsors van de wereld. We komen Qatar Airways tegen, we komen Etihad Airways tegen, we komen Turkish Airlines tegen. We komen ook Riyadh Air tegen. Nou, dat Riyadh Air is natuurlijk een hele pikante, want het staat al twee seizoenen lang op het shirt van Atletico Madrid. Die airline die is weliswaar opgericht, maar er is nog geen enkel vliegtuig dat vliegt onder de naam van Riyadh Air. En ze zit al twee jaar lang op het shirt van Atletico. Dus het is een best wel een merkwaardig sponsorschap. En het is een soort voorbereiding op, maar ik vraag me toch echt af, wanneer komt dat Riyadh Air nou echt in de lucht, letterlijk en figuurlijk? We hebben natuurlijk Emirates, dat heeft veel clubs. Onder andere Real Madrid, Arsenal, Olympique Lyonnais, Benfica. En de meest betalende in dat de rijtje van clubs is natuurlijk, of de meest oplevende is Real Madrid. Die krijgen 100 miljoen per jaar. Maar de anderen zitten allemaal in dezelfde hoek van ongeveer 60 tot 70 miljoen, wat Liverpool gaat krijgen van Turkish Airlines. Intussen legt de Manchester United, nu we het toch hebben over Engelse clubs en sponsors, een nieuwe moutjes-sponsor vast voor een slordige 12,5 miljoen pond per jaar. Nou, dat is een aanzienlijk bedrag, maar zo gaat het in die Premier League, die natuurlijk zeer populair is. Want het is 12,5 miljoen pond is ruim meer dan dat Ajax, Feyenoord en PSV krijgen van hun shirtsponsor die op het voorkant van het shirt staat. Want die zit in de orde van grootte van tussen de 8 en de 10 miljoen per jaar. Dus het geeft maar even aan hoe interessant en hoe populair die Premier League is. Nou heb ik ook op het bereidje gezet. We zitten nu in de Champions League, nu de nieuwe editie. We hebben 36 clubs. Ik heb daar zo op een rijtje gezet. Wie zijn nou eigenlijk de shirtsponsors? Nou, dat zijn er natuurlijk een heleboel, 36 maal. Maar 5 keer is daar een luchtvaartmaatschappij. 5 keer nog steeds ook gokbedrijven. Dat zal ongetwijfeld minder worden, want hoe langer hoe meer bedrijven, of hoe langer hoe meer landen gaan zeggen geen gokbedrijven meer. En ook 5 keer banken. En 2 keer telecom en dan 19 keer andere. Maar wat ik ook erg interessant vind, is de kledingsponsors van die 36 clubs. 13 ervan worden gekleed door Adidas. En 7 door Puma. En 6 maar door Nike. En de anderen zijn verspreid van 3 keer Gastor, 2 keer New Balance. En dan 5 keer andere clubs. Dus heel pikant. Eén ding wat ik wel leuk vind om even op te merken voor onze luisteraars. Slovan Bratislava speelt ook in de Champions League dit jaar. Speelt met een sponsor op het shirt. Dat is Nike. Dat is een cryptobedrijf. Maar dat spel je als Nike. N-I-K-E. Maar het gekke is, de club speelt in Adidas kleding. Dus met Nike op het shirt, als shirtsponsor, in Adidas kleding. Dat vind ik wel pikant.
1: Ik vraag me nog af, dus ze het vast toch wel met elkaar over gehad hebben, denk ik.
3: Ja, denk het wel. Ik denk dat dat een ondeugende streek is van een van de twee.
1: Als we het toch hebben over kledingmerken. Je noemt de Gastor al. Is een Brits kledingmerk, maar wellicht in de toekomst Chinees.
3: Ja, ik verneem dat het de hardnekkige geruchten dat er een sprake van zijn dat het merk zichzelf aan het verkopen is. Het is overigens de kledingsponsor van 3 Nederlandse clubs, hè, Feyenoord, Twente en Utrecht. En ook de kledingsponsor van het Red Bull Formule 1 team van Max. Maar ze zouden zijn benaderd door een niet nader genoemde partij om verkocht te worden. En het gerucht is dat dat een bedrijf is uit China. Een van de medeoprichters van het Gastor kledingmerk is Andy Murray, de bekende Engelse tennisser. Het merk kleedt onder andere ook het England Cricket Team. Nou, dat is natuurlijk in Engeland heel groot. En ze zijn ook de kledingsponsor van Everton. En heeft onder andere de groot aandeelhouder Sir Jim Ratcliffe. En dat happens to be de rijkste man van Engeland. Die wordt geschat op een vermogen van 16,5 miljard ponden. Maar die is ook die is sportgek. Die is voor 25% eigenaar van Manchester United. Voor 33% eigenaar van het Mercedes Formule 1 team. En hij heeft natuurlijk de gelijknamige Ineos wielerploeg. Dus die zullen dat merk wellicht al snel gaan verkopen. Want het bestaat pas sinds 2016. Dus dat is nog niet zo lang. Maar ja, Chinezen, als die er maar willen, dan komen ze met grof geschut. En ze zullen ongetwijfeld met een groot bedrag in de markt zijn.
1: Frank, we hebben het best wel vaak over atleten die na hun carrière, of soms wel tijdens hun carrière, zoals zeker ook in het geval van de personen waar we het nu over gaan hebben. Maar geld terug investeren in de sport, dat kunnen ze op veel verschillende manieren doen. Maar sommige voetballers kopen dan bijvoorbeeld weer voetbalclubs of kopen zich in door middel van aandelen. Lionel Messi hebben we niet al te lange tijd besproken, heeft toen een club in Spanje gekocht. Hij dacht waarschijnlijk dat is best wel een goede business, want hij heeft er nog één gekocht.
3: Ja, af en toe vraag ik me wel eens af dat Lionel Messi voelt zichzelf waarschijnlijk meer Spaans langsman dan Argentijns. Want hij heeft natuurlijk zo ontzettend lang gespeeld bij Barcelona en heeft daar zijn carrière eigenlijk gemaakt. Als je voor Barcelona je carrière maakt, dan met een van de beste clubs van de wereld en zeker een van de meest aantrekkelijke clubs wat spel betreft. Maar goed, hij is in principe rond met de tweede divisieclub Eldense. Ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt, maar Eldense of Eldense in Spanje, tweede divisieclub dus. Het gaat om 100% van de aandelen, dus hij koopt de hele club. Pikant in dit verhaal is dat Cristiano Ronaldo, dat natuurlijk een soort rivaal is van Lionel Messi in het kader van de meest populaire voetballer op aarde, die heeft 25% van de aandelen in bezit in een andere tweede divisieclub in Spanje, namelijk Almeria. Waarvan de resterende 75% in bezit zijn van Saudi-Arabië. Nou, dat zal ook wel weer het link zijn naar Cristiano Ronaldo, die zoals we weten in Saudi-Arabië voetbalt. De eerste wedstrijd tussen deze twee clubs, dat was natuurlijk pikant, vond inmiddels plaats en werd met 3-0 gewonnen door Cristiano Ronaldo Almeria. Terug naar de koop van door Messi van die Eldense is. Het is dus zijn tweede aankoop in Spanje, want eerder kocht hij de vijfde divisie, Cornella, even buiten Barcelona, waar Jordi Alba, boezemvriend van Lionel Messi en teamgenoot van Messi bij Barcelona en nu bij Inter Miami, daar genoot Alba zijn opleiding in die Cornella club. Dus ik denk dat Jordi Alba ongetwijfeld ook betrokken is bij die aanschaf van die club in de tijd door Messi verricht.
1: Frank, mag ik je voor deze week weer hartelijk danken voor het ons bijpraten tijdens deze BV Sport Update. En dan zijn we natuurlijk volgende week weer met een nieuwe editie.
3: Graag gedaan en tot de volgende week.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
5: Voetbal.
6: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
5: Hockey.
7: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Darts.
8: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dan moet je dat niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ja, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En nou, ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van ja, dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Ja, en zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En nou, ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, dat is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt je neven die deden dat ook. Ik denk, vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. En ja, na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel. En dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik meegaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rij.

0: Ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam heeft wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
0: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van, die kan zichzelf wel goed beschermen.
0: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
0: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets hebben van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
0: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de rugbyclub Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
0: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
0: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
0: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt 2 trainingsmomenten op een dag. En dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
0: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
0: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
0: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
0: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. zijn mooi stadion.

0: Mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
0: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
0: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, want trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
0: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dus dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons Talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
0: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
2: All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Na 35 jaar topsport heeft rolstoeltennis legende Michael Scheffers deze week bekendgemaakt zijn racket aan de wilgen te hangen. Voormalig nummer 1 van de wereld heeft een palmares waar toch menig sporter jaloers op zou zijn. Zo won hij in het enkelspel onder meer de Australian Open en Roland Garros. Won in het dubbelspel alle vier de Grand Slam toernooien en heeft thuis ook nog even 2 bronzen medailles liggen van de Paralympische Spelen. Nou, gelukkig voor ons blijft zijn ervaring gewoon behouden, want waar hij al in dienst was van tennisbond KNLTB is zijn contract verlengd en worden zijn werkzaamheden ook nog eens een keer uitgebreid. Ik ga met Michael over in gesprek. Michael, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag allemaal.
1: Ja, allereerst mag ik je van harte danken en feliciteren natuurlijk met een onwijs prachtige carrière.
2: Ja, dankjewel. Ook een carrière waar ik zelf uiteraard trots op ben.
1: Ja, ik vind het wel mooi, want ik ken jou nu sinds 2016, racket voor Rio. Ja, ik blijf het altijd een fantastisch verhaal vinden, want wij hebben elkaar ontmoet onder de douche. Dat klinkt heel heftig, maar dat valt nog mee. Maar ik noemde al wat hoogtepunten uit je carrière. Je hebt fantastische dingen laten zien. Nu is het altijd een beetje kiezen tussen je kindjes, ik weet het. Maar wat is nou iets waar je op terugkijkt en denkt van ja, dat ik dat heb mogen meemaken, dat is het allervetste.
2: Ja, die vraag die heb ik de afgelopen dagen menig keer gehad, laat ik het zo zeggen. En ik vind het nog steeds lastig. Maar als ik er 1 of 2 uit moet pikken, dan is toch wel echt gewoon ook het moment dat je nummer 1 van de wereld wordt. Dat is iets waar je natuurlijk gewoon altijd voor gewerkt hebt. En op het moment dat je dat kan realiseren, dan is dat natuurlijk een super mooi moment. Iets wat gewoon, daar werk je voor. Dat is iets wat je wil, wat veel mensen willen. Die in mijn schoenen kunnen staan, zeg maar, of mogen staan. En daarnaast natuurlijk mijn beide bronzen medailles. Die hier thuis mooi uitgestald staan. En de Grand Slam overwinningen. Dat zijn natuurlijk momenten die erbij blijven. Dat doet niks onder aan de resultaten die ik bijvoorbeeld heb met het behalen van het winnen van de World Team Cup. Einde van het jaar nummer 1 van de wereld, dat je daarvoor geëerd wordt. Ja, het zijn zoveel mooie momenten die ik zou kunnen opnoemen. En waar ik uiteindelijk heel erg trots op ben dat ik dat heb mogen meemaken.
1: Ja, nog even kort het worden van nummer 1 van de wereld. Dat gebeurde in 2011. Dat is aan zich natuurlijk al een hele bijzondere prestatie, dat je de beste van de wereld bent. Maar dat is ook ontzettend lastig, hè? Want ook bij de mannen in het rolstoeltennis is die top best wel breed.
2: Absoluut. Het niveau ligt hoog. En dat is natuurlijk alleen maar mooi als je dan kan zeggen dat je daar als nummer 1 hebt gestaan en mogen staan. En dat is natuurlijk een mooie beloning op het hele traject wat je daar aan de voorkant aan aflegt.
1: Nu maakte je deze week via Instagram bekend het welbekende racket aan de wilgen hangt. Dat is natuurlijk altijd een moment die niet over 1-8 ijs gaat. Neem ons even mee in die besluitvorming. Wanneer kwam voor jou het moment dat je dacht van het is mooi geweest?
2: Ja, altijd lastig om te zeggen van wanneer dat echt een moment kwam. Maar het was ook wel... Kijk, ik heb het van de week ook gezegd, je wordt een jaartje ouder, je ziet een nieuwe generatie komen. Je gaat op een gegeven moment, hoe mooi het is, ik mag zeggen dat ik heb altijd gestreden voor de grootste prijzen. En je gaat op een gegeven moment merken dat minder wordt en dat er een nieuwe generatie aankomt en dat die je voorbij gaan. En op een gegeven moment ga je dan wel nadenken, je hebt een mooi gezinnetje thuis en daar wil je ook tijd aan besteden. En als je dan op een gegeven moment je lichaam ook niet meer meewerkt, dan komt op een gegeven moment wel het besef van oké, misschien is het mooi geweest en is het tijd voor de nieuwe generatie om het stokje over te nemen.
1: Ja, en die nieuwe generatie is overigens ook een generatie waar jij zelf ook nauw bij betrokken bent.
2: Ja, klopt. Hoe mooi is het dat je zeg maar binnen je passie actief mag en kan blijven. En ik heb heel veel passie voor het rolstoeltennis specifiek. En ik hoop met mijn kennis en mijn ervaring die ik heb, dat ik, het stond gisteren ook heel mooi in een stukje online, dat ik op zoek ga naar de nieuwe Michael vanuit mijn functie bij de KNLTB.
1: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je dat mag doen.
2: Absoluut.
1: Want ja, de nieuwe generatie, als we het daarover hebben, hoe zit het met jouw opvolging, Michael?
2: Ja, we hebben echt binnen Nederland echt veel talent. En we hebben natuurlijk de gevestigde de orde op het moment. Die zijn op dit moment ook actief op de World Team Cup in Orlando. Vervolgens hebben we daaronder een aantal hele goede jeugdspelers. En de laag die daaronder zit. En dan praat je echt nog over de jonge leeftijd van, nou laten we even rond de 10. Ja, daar hebben we echt veel leuke kindjes en die heel veel plezier hebben in tennis. En dat is denk ik ook het belangrijkste, dat we ook laten zien hoe leuk tennis eigenlijk is en hoe leuk tennis kan zijn. Ja, en daar hoop ik mijn steentje aan bij te dragen. En ja, als daar uiteindelijk ook weer een nieuwe generatie uit voorkomt die ook weer gaat strijden om de prijzen, de grote prijzen. En er mede voor gaat zorgen dat Nederland toonaangevend blijft. Ja, dat als ik daar 1% aan bij mag dragen, dan vind ik dat... Ja, vind ik dat mooi.
1: Ja, en je gaat er ook waarschijnlijk wel iets meer aan bijdragen. Want dat is dan natuurlijk ook nog het mooie. Je was al werkzaam bij de KNLTB. Dus nou ja, gelukkig dat welbekende zwarte gat waar we het altijd over hebben. Dat is voor jou niet aan de orde. Want je gaat er wat dat betreft gewoon door. Contract verlengd. Maar je gaat ook nog verder de diepte in, hè, en je werkzaamheden.
2: Ja, klopt. Ik ga kijken of ik de verbinding met de verenigingen waar het rolstoeltennis actief is, dat ik die gewoon actiever kan maken, ondersteunen, waar een vereniging behoefte aan heeft. En daarnaast kijken van, oké, kunnen we meer kinderen ook plaatsen bij die verenigingen? Hè? Zoals ik net al zei, van hoe leuk is rolstoeltennis wel niet, hoe leuk is tennis? En daar ga ik mijn best voor doen.
1: Nou, dus misschien nog iets verder met een link leggen tussen het verenigingsleven en zeg maar de doorstroming van de talenten. Hoe belangrijk is dat? Dat we daar net even iets meer aandacht aan vestigen, ook met het oog op de toekomst?
2: Ja, kijk, het is wat je toch wel merkt. En dan ga ik voor mezelf heel wat jaartjes terug. Is gewoon, kijk, iedereen, je hebt toch een beperking en je ziet toch een... Nou, toch een drempeltje om, oké, kan ik gewoon lid worden bij een vereniging? Zijn daar problemen voor mij als ik in een rolstoel zit? Kan ik wel naar de wc? Of kan ik wel dat letterlijke drempeltje over? Nou, en dat kan allemaal. En er zijn heel veel oplossingen. Maar soms heeft een vereniging daar ook wel eens behoefte aan. Van oké, waar moeten we dan op letten? Of heeft een ouder met een kindje die in een rolstoel zit behoefte aan? Van oké, waar kunnen we terecht bijvoorbeeld? Nou, en dat is natuurlijk... Dat moeten we weg proberen te nemen. We zijn in Nederland heel erg inclusief. En dat moeten we houden. Maar dat kunnen we ook nog zeker verbeteren.
1: En daar is een van de dingen waar jij verder mee aan de slag zal gaan de komende jaren.
2: Zeker.
1: Als we het gewoon hebben even over de tijdslijn. Je was al werkzaam. Dus wat dat betreft verandert er weinig. Maar waar gaan we je dan de komende tijden actief zien?
2: Nou, vooral, ik ben werkzaam op NTC in Amstelveen natuurlijk, bij de KNLTB. Daar ben ik aanwezig bij de trainingen, bij de jeugdtrainingen. Daar zal ik ook met regelmatig aansluiten de Club Plus trainingen op zaterdag, waarin we dus de hele jonge kindjes faciliteren om gewoon een leuke ochtend te hebben. En spelenderwijs steeds met een tennisbal en een tennisracket bezig te zijn. Ook mobiliteitstrainingen komen daarin voor, dat ze handig worden in een rolstoel. En ik zal veel aansluiten bij evenementen. Die door het land zijn op verenigingen of wat er ook georganiseerd wordt. En op die manier probeer ik mijn kennis zo breed mogelijk in te zetten.
1: Nou, ik durf in ieder geval nu al wel de uitspraak aan dat het wat dat betreft met de toekomst wel goed gaat komen met jou onder meer aan het roer. Michael Scheffers, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Dank voor natuurlijk een prachtige carrière in het Nederlandse rolstoeltennis en het internationale rolstoeltennis. En we gaan je ongetwijfeld snel weer ergens zien in het land.
2: Absoluut, en dankjewel voor het leuke interview. All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
2: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Voetbal.
4: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
5: Volleybal.
6: Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen. En zijn dromen, die gaan wel weer een stapje verder. Want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika. Om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. Ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, dat is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt je neven die deden dat ook. Ik denk vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaarts, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel. En dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet. Als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog wat clubrugby. Ik zei het al, rugbyclub Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam heeft wel even wat meer moeite ermee. Je moet

0: Die kan zichzelf wel goed beschermen.
1: Ja, inderdaad. Ik heb een motivatiebrief, mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven. En nou, ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
0: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
1: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
0: En dat is dan echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook, kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van, dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
1: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan, wie weet, later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de club Groningen.
0: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. Ja, we hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
1: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En nou, ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
0: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
1: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
0: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
1: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt 2 trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
0: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Of je zegt, hoe moeten we dat zien?
1: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen. En hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
0: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
1: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
0: Ja, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
1: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
0: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
1: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion. Mooi team.
0: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
1: Ik wil eigenlijk het liefst 6.000 euro minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
0: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam.

0: Alles rondom dus, Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika. Eigenlijk alles bij elkaar is dat.
1: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
0: Ja, want trein is ook niet zo goedkoop meer hè, tegenwoordig.
1: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
0: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dus dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
1: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
2: All Sports Radio Live.

Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio. Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sport Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Volgende week gaan we een fantastisch schouwspel krijgen voor de kust van Marseille. 19 internationale teams zullen in identieke Sunfast 31 designs gaan strijden om de wereldtitel tijdens het WK Offshore Double-Handed. Simeon Tienpont en Christiane Walta zijn de zeilers die de Nederlandse driekleur zullen gaan verdedigen. Het team heeft eerder wedstrijden met elkaar gevaren, maar brengt daarnaast natuurlijk ook enorm veel ervaring en ook een nieuwe generatie offshore zeilers bij elkaar. Wat verwachten ze van het toernooi dat op 23 september zal gaan beginnen? Nou, ik ga er met Simeon over in gesprek. Simeon, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, ik allereerst denk ik dat heel veel mensen toch even de vraag hebben. Het WK Offshore Double-Handed. Wat is dit nou precies voor een toernooi?
2: Ja, wat is het voor toernooi? Eigenlijk was het bedoeld als Olympisch onderdeel voor de Spelen in Parijs. En waar er gezeild werd in Marseille. En dat het een van de eenheidsklasses, de kleine bootjes, zou gaan vervangen. Omdat de Fransen natuurlijk ook heel erg in het zeezeilen zitten. En ze eigenlijk in het Olympisch circuit een offshore race van minimaal 3 dagen wilden invoegen. Dat is hem toen niet geworden. De boten zijn wel gebouwd, maar er wordt nu nog steeds het wereldkampioenschap jaarlijks in verzeild.
1: Ja, nu spreekt offshore zeilen voor zich. Het double-handed voor de mensen die niet helemaal in die terminologie thuis zijn, dat gaat denk ik om de tweekoppige crew, hè?
2: Ja, correct. Ja, dus het is mixed double-handed. En mixed staat voor man en een vrouw. En en je bent met z'n tweeën aan boord. Dus de race, gelukkig is het team wat groter. Maar de race moeten we doen met z'n tweeën.
1: Nou, voordat we het over jou en Christiane gaan hebben. Eerst even die Sunfast 31 designs, de boten. Wat voor schepen zijn het?
2: Ja, ze zijn 30 voet, dus je moet ongeveer ietsje groter dan 9 meter. En uiteindelijk is het net als een, de kleine open bootjes, bij wijze van spreken. Zoals je ze kent, die op het meer rondvaren. Ze zijn ongelooflijk snel, overtuigd. Er zit niks in van binnen. Één gaspitje waar je warm water op kan koken. En er zit aan elk van kanten een kooi in, om altijd aan de hoge kant te slapen voor degene die off-watch is. En dus het is echt gemaakt om alleen maar te racen.
1: Ja, offshore is natuurlijk, dat zijn echt de serieuze grote wedstrijden natuurlijk. Lange afstanden en dergelijke. Hoe gaat dit wereldkampioenschap er eigenlijk uitzien?
2: Ja, omdat ik al, zoals ik al eerder zei, omdat dat format eigenlijk gemaakt was, ook als onderdeel voor de Olympische Spelen, is het niet dat we 2 weken op pad zijn. Dus de wedstrijd is maximaal 72 uur lang. Dus 2 overnachtingen, 2 keer een nacht door, waarin je blijft racen. Maar wel heel intensief. En dus zeker langs de kust van Marseille zal je een baan hebben waarin we vooral rond grote punten van de kust, rotsen, heen en weer worden gezeild. Dus het is niet rondom Corsica en terug. Het is echt een baan onder de kust langs. En daarmee is het wel een echte zeezeilwedstrijd, maar van maximaal 72 uur.
1: Nou, Simeon, nu heb jij natuurlijk immens veel ervaring. Je hebt prachtige dingen laten zien. Hè. Je hebt 2 maal de America's Cup gewonnen. Je hebt 3 Volvo Ocean Races gevaren. Je hebt het toenmalig 24 uur record ook nog aangescherpt tot ruim 600 zeemijl. Waar ligt voor jou nou de uitdaging in dit WK?
2: Ja, er zit toch wel weer een uitdaging in, omdat ik natuurlijk een paar jaar geleden ben ik niet meer foolproof aan het professioneel aan het wedstrijdzeilen. Ik heb tegenwoordig ook gewoon een kantoorbaan. Dus en gelukkig Christiane wel, die is alleen maar bezig met zeilen. Gelukkig heeft zij ook eerder op de boot gevaren. Ze heeft de vorige keer het wereldkampioenschap gedaan. Niet met mij, maar met een andere crew, Ivar. En toen is ze 10e geworden. Dus gelukkig kent ze de boot. Dat is voor mij onbekend. Dus ik zal me toch vooral moeten concentreren van in een hele korte tijd. Hoe krijgen we nou het maximale uit deze eenheidsklasse boot? En dus daar ligt wel een uitdaging. En eigenlijk ook de allergrootste uitdaging ligt hem toch ook wel in dat de finale wordt gehouden met 12 boten. En dat betekent dat er 2 kwalificatie races zijn. waarin je eigenlijk bij de eerste zes moet finishen. Er is daarna nog wel een soort van rechance race. Maar we moeten meteen aan de bak volgende week. En zorgen dat we in de eerste kwalificatie bij de top 6 zitten. En dan zijn we verzekerd van een finale plaats.
1: Yes, Ivar is overigens Ivar Elstot hè, in dit geval. Ja. Als we het hebben over Christiane Walta, wat voor zeilster is zij?
2: Ja, ik denk, ik vaar nu met Chris, misschien al een jaartje of 3, 4. En ooit kwam ik haar tegen op de Volvo 65, de grote Volvo Ocean Race boot van 65 voet. En toen was ze volgens mij nog maar 19 jaar. Ja, en wat mij toen opviel is, ondanks dat we geen wedstrijd deden, maar wel hoe ze over de boot bewoog. En hoe ze ook kon anticiperen. En dat is heel leuk om te zien. En ik denk dat hetzelfde als het met voetbal of met rugby of tennis. Je kan soms vanuit de buitenkant heel goed zien het talent. En hoe gemakkelijk mensen die sport doen. En dat was mijn eerste kennismaking met Chris. En toen heb ik er heel vaak mee gevraagd. We hebben samen een Fastnet race gevaren. North Sea races. En daarnaast is ze heel goed opgeleid door Roy Heiner in zijn team Heiner. Dus ook als wedstrijdzeilster is ze tactisch erg sterk. Ze is slim met beslissingen maken. Maar ook gewoon een hele goede stuurvrouw en een goede trimster. En mijn inbreng is hopelijk dat ik toch iets meer de stratege kan zijn. En zij toch het merendeel van het werk kan gaan doen. Ja.
1: Ja. Inmiddels 24 jaar oud. Dus ondanks haar leeftijd wel al heel erg ervaren. Zij is echt een vertegenwoordiging van een nieuwe generatie offshore zeiler. Wat typeert die nieuwe generatie nou?
2: Ja, ik denk het zeezeilen is natuurlijk enorm gegroeid. En ik denk wat voor Nederland als land altijd moeilijk was in het zeezeilen, dat met name de Anglo-Saxische landen, niet alleen Engeland, maar ook Australië, Nieuw-Zeeland, Amerika. Dat waren toch landen die heel veel zeilers produceerden. Die niet alleen heel goed waren in de kleine boten, die uit de kleine boten kwamen, maar ook van jongs af aan eigenlijk die ervaring hadden in dat zeezeilen. En dat maakt eigenlijk, zoals wij zeggen, een plassenzeiler op de oceaan. Iemand die gewend is en continu aanstaat. En in Nederland zijn we lang achtergebleven. Kregen we ook niet altijd die instap om als een goede Olympisch zeiler of als een goede plassenzeiler de mogelijkheid te krijgen om op je 16e navigator te worden. En daar is gewoon de afgelopen 20 jaar enorm aan gewerkt. Echt het zeilen is in de breedte, als breedtesport, enorm gegroeid. In plaats van alleen maar te focussen op Olympische disciplines. Ja, lagen er ook voor heel veel jeugd kansen. Bijvoorbeeld bij zo'n team Heiner. En hetzelfde wat we nu doen bij Dutch Shell. Om vanaf hele jonge leeftijd ook het zeezeilen in te gaan. Als die plas op een duur te klein is of je interesse gaat om toch fysiek een voordekker te zijn op een grote maxi-boot of een navigator of een tacticus. Ja, om ook die rollen daarin te groeien. En dat zie je nu wel echt bij de twintigers, maar nu ook het vrouwenteam wat namens Dutch Shell het World Championship aan het varen is. Korte baan in New York. Ja, dat zijn allemaal twintigers die vanaf jongs af aan niet alleen in de kleine boot, maar ook meteen met het zeezeilen hebben kennis gemaakt. En dat is een enorme golf van talent wat zich nu heeft ontwikkeld en klaar is om toe te slaan internationaal.
1: Ja, mooi trouwens dat je dat toernooi inderdaad ook nog even noemt. Want er gebeurt van alles en nog wat op dit moment. En dat is natuurlijk heel erg mooi om te zien in het zeilen. Jullie WK gaat 23 september van start. Duurt tot en met 2 oktober. Je refereerde al aan. Vorig jaar deed zij dus mee met Ivar. Toen werden ze 10e. Wat is nou jullie doel voor dit jaar?
2: Ja, ik zet de bar natuurlijk altijd hoog. Het doel is gewoon om met de beker naar huis te gaan. Want daar gaan we ook wel hard voor. Ja, en hoe doe je dat dan? Ja, daar, dat is dan natuurlijk toch ook altijd wel weer spannend. Maar wat we nu vooral hebben geprobeerd, dat er toch wel een aantal uitdagingen zitten. Hè, dat we niet honderden mijlen trainingen hebben gedaan in dit type boot. Gelukkig tegenstanders ook niet allemaal. Maar dat we toch alweer een team om ons heen hebben gebouwd. Dus bijvoorbeeld de hele weather forecast, dus het hele weerbericht, maar daarmee ook de routening die je daarmee opzet, in combinatie van hoe snel zo'n boot kan gaan, hoe snel je hem continu moet zeilen. Ja, daarvoor hebben we aan de wal Max Dekkers, ook zo iemand uit de nieuwe generatie zeezeilers, navigatoren. En Max is professioneel navigator. En die staat ons eigenlijk bij met ons hele navigatiekant. En dat gaat voor ons enorm schelen, omdat je dan aan boord iets heel belangrijks en strategisch al hebt uitbesteed en je daarmee nog meer energie kan geven om één op één het uit te vechten, in plaats van dat je je weer moet gaan downloaden of toch weer naar dieptes moet gaan kijken of keuzes moet gaan maken. Blijf ik op zee of ga ik terug naar de kust? En dus zo hebben we het team redelijk uitgebreid. En hetzelfde geldt binnen Dutch Hill. Natuurlijk de hele shore team. Mensen die de boot kunnen controleren voordat je erop stapt. Dat er niks stuk is, dat alle lijntjes kloppen. En dus het team is iets groter dan met z'n tweeën. En hopelijk gaat dat helpen.
1: Nou ja, en de locatie is natuurlijk ook in het verleden de Nederlanders goedgezind geweest. Dus dat is misschien ook wel nog wel een voordeeltje.
2: Ja, zeker. Ja, dus dat is ook wel weer heel erg leuk. We hadden het net over breedtesport. Dus ook vanuit een watersportverbond en een topzeilcentrum in Scheveningen, waar ze zich eigenlijk focussen op Olympische Spelen. Ja, zie je dan ook dat er ook met onze campagne enorm wordt samengewerkt. Door bijvoorbeeld alle weerstudies, alle windvlaagjes om elke rots in de buurt van Marseille. Ja, die zijn natuurlijk door het Watersportverbond enorm bestudeerd in de aanloop destijds. Ja, en al die informatie kunnen we nu ook met elkaar delen. Dus daar hebben we hopelijk ook zeker een benefit van. En daarmee werken we dus ook toch wel tussen het zeezeilen en het Olympisch zeilen binnen Nederland weer enorm samen.
1: Ja, mooi in ieder geval om die samenwerking te zien. Het toernooi, het WK, dus offshore double-handed. Vanaf 23 september gaat het los. Simeon Tienpont, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En jij en Christian natuurlijk heel erg veel succes daar in Marseille.
2: Ja, we gaan ons best doen. Super, Robert.
0: All Sports Radio Live.

0: Yo, Carlos, man.
1: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Voetbal.
6: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
7: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
1: Autosport.
8: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin Frank van der Walbaken ons weer elke week helemaal meeneemt in het laatste nieuws op het gebied van sportmarketing. Overigens is hij ook aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank Hele, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Vorige week hadden we het toch over het sluiten van de transferwindow en de uitgaven die gedaan zijn door Premier League clubs. Nou, niet geheel verrassend ging dat ver over de miljard heen. We hadden het over meerdere miljarden. Inmiddels hebben we natuurlijk ook wat cijfers uit de andere grote competities. En jij hebt toch even alles naast elkaar gezet voor een mooi vergelijk.
2: Ja, we hadden het inderdaad over de Premier League vorige week, omdat het bedrag weer alle perken te buiten ging, zou ik bijna willen zeggen. Er werd voor ruim 4 miljard euro in de Premier League besteed in het afgelopen transferwindow. Dat is aanzienlijk meer dan in voorgaande jaren. Maar als je het hebt over een soort, even een vergelijking, het klassement van de competities die het meeste transfergeld uitgaven, was ook deze zomer weer net zo voorspelbaar eigenlijk als het voetbalkampioenschap van Frankrijk, waarvan je weet dat het Paris Saint-Germain is. Maar goed, de Premier League eindigde dus uiteraard weer bovenaan met die 4 miljard euro. En ook nummer 2 is al 7 jaar lang ongewijzigd, de Serie A. En dat is best wel eigenlijk vreemd. Want met een bonnetje van ongeveer 1,2 miljard euro waren de Italianen 400 miljoen duurder uit dan zowel de Bundesliga als La Liga. En heel logisch is dat niet. Want als je kijkt naar de performance, de financiële performance van de Serie A en de La Liga en de Bundesliga, dan zijn de Duitse Bundesliga en de Spaanse La Liga in ieder geval een stuk gezonder dan de Serie A in Italië. De Serie A-clubs die hebben dik een miljard lager in de omzet van de clubs. En ze hebben dus ook aanzienlijk meer schulden. En dat is ook de reden waarom de UEFA regelmatig aanklopt bij Italiaanse clubs van: krijg je financiële huishouding op orde. Maar goed, hoe dan ook. Eerder in 2021 is het al gebeurd dat de Italiaanse club nog voor een bod van 1,7 miljard... door het private equity fonds CVC, dat is gevestigd in Luxemburg, dat die een aandeel wilde kopen in de Serie A. Nou, dat hebben ze toen geweigerd, maar nu zijn ze kennelijk overstag. En nu zijn ze in gesprek weer met investeerders, maatschappijen die willen investeren in de Serie A. Nou, waar hebben we dit soort verhalen eerder gehoord? Afgelopen zomer in het WK voetbal was onze vriend Gianni Infantino, de baas van FIFA, had een vergelijkbaar plan dat hij een stuk van de FIFA-competitie, het wereldkampioenschap, wilde verkopen aan een investeringsclub. Dus dat plan van meneer Infantino is helemaal nog niet zo vreemd in de sport, want dat gebeurt elders ook. En het blijkt nu dat het in de Serie A op gebeuren staat. Dus het is nog niet zo vreemd dat Infantino die plannen had. En daarom verbaas ik me er ook over dat elk rumoer rond deze meneer Infantino gaat over dat traject, terwijl het zou moeten gaan over het intrekken van die rode kaart en het geven van die peaceprijs voor meneer Trump en et cetera, et cetera. Maar goed.
1: Ja, je voorspelde het eigenlijk al een beetje. Eerdere aflevering van deze BV Sport Update, de LIV Golf Tour. Dat zal redelijk vlug een eind gaan kennen. En ja, vooralsnog nu lijkt het doek definitief wel gevallen te zijn.
2: Ja, het lijkt nu echt einde oefening te zijn voor de LIV Tour. De LIV Golf Tour moet ik zeggen, door het Public Investment Fund. Dat is vanuit Saudi-Arabië gefinancierde alternatieve golfcircuit of de Golf Tour. Waarin inmiddels ruim 5 miljard dollar is geïnvesteerd door dat Public Investment Fund vanuit Saudi-Arabië. Heeft het dus toch niet gered. Vooral door de felle tegenstand uit de PGA Tour, de traditionele Professional Golf Association Tour. En veel van de grote jongens in die PGA Tour die niet zijn gevallen en niet zijn gezwicht voor de miljarden uit Saudi-Arabië. En dat vind ik op zichzelf best wel goed nieuws. Er is nu officieel ook een faillissement aangevraagd bij het gerecht in New Jersey, waar het kennelijk geregistreerd staat. En de LIV Tour laat vooralsnog wel weten toch nog op zoek te zijn naar een soort doorstart, een nieuw businessmodel. Maar dat lijkt mij iets wat meer is voor de bühne om ja, gezichtsverlies te voorkomen. Maar ik heb er niet zoveel vertrouwen meer in, want waarom zouden de sterren op enkele na nu wel opeens zwichten als er toch weer een ander businessmodel komt? Eens te meer blijkt dat de sport gelukkig toch nog in enkele gevallen niet wijkt en niet zwicht voor het grote geld. En dat de spelers trouw blijven aan de officiële instanties die de sport groot hebben gemaakt. En waaraan zij dus ook zoveel hebben te danken. Ook in slechte tijden. De grootste fout in mijn ogen die Live Tour lijkt te hebben gemaakt, komt naar voren als je de Tours crediteurenlijst bekijkt, waarop vooral spelers staan. Kijk, en als je iets organiseert in de sport, dan moet je natuurlijk primair denken aan je artiesten. Want als je een mooi podium biedt en een boterlift tour, dan moet je op dat podium wel artiesten zetten die ook performen. En als die artiesten uiteindelijk niet komen of niet willen komen, ja, dan heb je ook dan kan je nog zo'n mooi podium hebben, maar dan loopt de zaal leeg. Dus, maar goed, er zijn toch een aantal spelers zoals John Rahm, Cameron Smith, Dustin Johnson en Bryson DeChambeau. Die gezamenlijk nog een $40 miljoen te goed hebben uit de Live Tour. Nou, dat vind ik geen reclame voor de Live Tour. Dus als ze, hetgeen ik niet geloof, toch nog in staat zouden zijn om terug te keren, dan hebben ze dit natuurlijk al als een eerste barrière om die te overwinnen, om weer een beetje goodwill te kweken bij de spelers die ze willen aantrekken. Maar nogmaals, ik heb daar een hard hoofd in.
1: Maar dat lijkt me toch bijna een soort administratieve formaliteit. Nu weet ik dat de PIF afscheid heeft genomen van de Live Golf Tour. Maar als ik dan het is een heel groot bedrag hoor. Maar als je weet wat het PIF in de oorlogskas heeft. Maar zo'n inimini bedrag vergeleken daarmee nog te goed hebt dan dat soort spelers. Dan tik je dat als PIF toch even af.
2: Absoluut. Hè. Ze hebben een oorlogskas van enkele honderden miljarden dollars. En als je dan een schuld hebt aan de feitelijke artiesten, wat ik net al zei, hè, van $40 miljoen. Ja, dan begrijp ik niet dat Saudi-Arabië, die zoveel hebben ingezet om de sport te gebruiken, om het toerisme in het land te promoten, dat je dan zo'n slecht figuur slaat door schuld te hebben aan spelers. En niet de eerste, de beste spelers. Dus dat begrijp ik totaal niet. Daar creëer je zoveel badwill mee in plaats van goodwill die je hoopt te creëren. Dus ik vind het ook een merkwaardig verhaal, maar het is zo.
1: Dan groot nieuws voor de Davis Cup, want zij hebben een groot sponsorcontract getekend. En dat hebben ze gedaan. En dan gooi ik er even een persoonlijke mening in. Ik vind dat echt zo'n prachtig, lekker merk wat je dan uit de sportsponsoring wel kent. Hè. Ze hebben ook een prachtig logo wat je op veel plekken ziet. Maar Generali uit Italië hebben ze getekend.
2: Ja, we hebben het aanstaande weekend speelt Nederland in de Maaspoort in Den Bosch. De tweede ronde van de Davis Cup tegen Colombia. Davis Cup bestaat al 126 jaar, dat wist ik ook niet, maar dat is behoorlijk oud dus. Het is de oude jaarlijkse competitie en die heet nu, of vanaf nu, Davis Cup by Generali. Nou, het Davis Cup, zoals de meeste van ons wel weten, telt 66 landenploegen die uiteindelijk aan het eind van het jaar in de finale twee landen overhouden. De Italiaanse verzekeringsgigant Generali is nu dus de hoofdsponsor. En wij hebben geflankeerd onder andere ook twee grote aanmerken in de sport, Rolex en Visa. Het is vooralsnog een driejarige overeenkomst. Maar de bedragen die de luisteraars natuurlijk willen weten, die zijn helaas niet genoemd. En ik

0: Ja. Ik ben het helemaal met je eens. Wij zijn misschien als Nederlander enigszins bevooroordeeld, omdat wij de leeuw natuurlijk direct associëren met ons voetbal, de nummer 1 sport in ons land. Maar ik ben het met je eens. Het is een heerlijk logo en het straalt sportiviteit uit.
1: Dan de Formule 1, Frank.
0: Ja, om nog maar eens even aan te geven hoe snel de financiële waarde van sport, en in dit geval de Formule 1, groeit. En dan heb ik het dus niet eens over de sportieve en maatschappelijke waarden, die in de meeste gevallen overigens belangrijker zijn dan de financiële waarden in mijn ogen. Maar hoe dan ook, 5 jaar geleden kocht het Amerikaanse private equity fonds MSP Sport Capital zich in bij het McLaren Formule 1 team, het huidige wereldkampioen natuurlijk, voor een bedrag van £560 miljoen. Nu, 5 jaar later dus, heeft datzelfde MSP de aandelen verkocht voor £3,5 miljard. Dus dat is £2,5 miljard winst in 5 jaar tijd. Dat is nogal wat als je daarover nadenkt. Dus dat geeft even aan hoe intens populair dat Formule 1 traject is geworden sinds meneer Ecclestone het al heel rijk had gemaakt en heel mooi en groot had gemaakt, is het sinds het in handen is van Liberty Media, het Amerikaanse media-gigant, is het alleen nog maar gegroeid. Verder is er ook nog nieuws van de kalender van volgend jaar. Die telt voor 2027 24 races. Begint op 14 maart in Bahrein en eindigt op 12 december in Abu Dhabi. In de 24 races zullen 10 races zullen ook een sprintrace hebben. Dat is de korte versie dus op de zaterdagmiddag. En dat is ook meer dan voorgaande jaren. Helaas zal Zandvoort er niet meer bij staan, zoals we weten. Want het zou best eens kunnen zijn dat dat extra vervelend is, omdat ik durf de voorspelling wel aan dat Max volgend seizoen weer absoluut gaat meedoen om de wereldtitel.
1: En dan sluiten we traditie getrouw inmiddels af met het uitdelen van een groene en een gele kaart. Frank, voor wie zijn ze deze week?
0: Ja, het geel gaat wat mij betreft naar de Vuelta, de Ronde van Spanje. Zij hadden beter moeten kijken naar de Tour de France, waar we in het verleden ook werden geconfronteerd met de laatste etappe, waar het geen één grote shows, circus werd met fietsers met glazen champagne en ploegleiders in de auto met champagne. Nou, dat werd dit jaar ook bij de Spaanse Vuelta gedaan afgelopen zondag. Ik vind dat ik gun de winnaars van de Tour en van de Vuelta en van de Giro natuurlijk een glas champagne, maar breng dat niet zo pontificaal in beeld en maak er niet zo'n schetsvertoning van in de laatste etappe. De Tour de France heeft laten zien de afgelopen 2 jaar, enigszins noodgedwongen door de Olympische Spelen vorig jaar, dat de etappe werd omgezet in een fantastische etappe door Parijs langs Montmartre met een steile heuvelklim erin, waardoor de laatste etappe een fantastische climax werd van de Tour. Nou, dat moeten ze ook doen in de Vuelta en in de Giro, vind ik. Dat is een afsluiter en dat is goed voor de wielersport. En die associatie met alcohol vind ik, ik ben echt niet roomser dan de paus en ik begrijp ook best dat een glas champagne hoort bij de overwinning. Maar doe dat dan misschien op het podium, maar niet op de fiets en niet in de ploegleidersauto terwijl de man achter het stuur zit en met een glas champagne in zijn hand. Dus wat dat betreft, wat mij betreft, geheel voor de organisatie van de Vuelta. Groen, ik heb er twee groene kaarten. De eerste gaat wat mij betreft naar Jordi Cruijff. En dat is voor de wijze waarop hij op dit moment communiceert namens Ajax. Hij is de technisch directeur. Dus hij krijgt constant media-aandacht. Althans, de media willen zijn aandacht. Hij weet zich bescheiden op te stellen. En op de juiste momenten komt hij naar buiten en geeft hij de juiste antwoorden op de vervelende vragen vaak van de media. Die ik overigens begrijp. Ik bekritiseer de media niet, want die willen veel van de media. Maar hij stelt zich bescheiden op, legt uit waarom die bepaalde spelers koopt en legt uit dat Ajax gewoon dit seizoen weer mee moet doen om de titel en dat ze niet zich de luxe positie kunnen veroorloven om een paar jaar te gaan bouwen aan een nieuw eerste elftal van Ajax. Ze moeten gewoon meedoen voor de titel, want de Champions League volgend jaar kent maar één Nederlandse direct starter. Dus dat is groen voor Jordi Cruijff. Een tweede groene kaart geef ik aan de NOS en de KNSB, de Koninklijke Nederlandse Schaatsrijdersbond. Waarom? Omdat zij het contract hebben verlengd Terwijl er een andere kaper op de kust was die aan

0: aanzienlijk meer bood. En het is RTL combinatie, Videoland combinatie, Viaplay, dat gekocht is door RTL. De schaatsbond heeft de verstandige zet gemaakt. We gaan niet voor het geld. We gaan voor de officiële status van NOS Studio Sport. Want dat is toch in de perceptie van de Nederlandse consument, is dat de zender voor sport. En als je door NOS wordt geselecteerd, hè, dan ben je dus een officiële sport. En dan is het de moeite waard om daarnaar te kijken. Ik heb altijd ook in mijn sportmarketingcarrière, als ik daarover mag spreken, heb ik ook altijd gezegd, ik heb liever voor mijn klanten 10 minuten live met Studio Sport van NOS, dan dat ik een half uur heb bij RTL. Met alle respect voor RTL, maar RTL is geen sportzender. En NOS is een officiële sportzender. En dat als je daar komt met jouw product, tussen aanhalingstekens, dan word je gezien door de sportconsument als erkenning, als officieel, dit is topsport. Dus een groene kaart voor met name de KNSB, maar natuurlijk ook voor NOS, dat ze er gezamenlijk weer uit zijn uitgekomen, ondanks het feit dat er een concurrent uit de commerciële hoek aanwezig was met meer geld.
1: Ja, ik vind het gewoon dat je zegt, als ik daarover mag spreken. Frank, jouw carrière is zo'n beetje de bakermat van alles wat op dit gebied gebeurt in Nederland.
0: Nou ja, kijk, het is... Ik heb alle sympathie voor de NOS op dit moment. Niet alleen omdat daar nu een man aan het roer staat, waar ik het volste vertrouwen in heb, en omdat hij ook helemaal een idolaat is van sport, hè, Alexander van der Wulp. Maar ik heb door de jaren heen zo veel en prettig mogen werken met de NOS. En ontdek daar ook de passie voor sport. En bij RTL en SBS, nogmaals met alle respect voor de commerciële zenders, zij zijn geïnteresseerd in sport puur vanwege de kwantiteit. En niet zozeer vanwege de kwaliteit. Ze weten dat ze met sport veel hoger kijkcijfers scoren, waardoor ze dus commercials kunnen verkopen. Het feit dat je dan onderbrekingen krijgt bij het schaatsen straks, als het bij RTL zou zitten, midden in een 5 kilometer of in een 10 kilometer, even een commercial break er tussendoor. Nou, dat zal de NOS nooit voor zijn leven doen. En dat behoudt toch de traditionele waarde van de sport. En dan moeten we niet gaan voor het grote geld, want dat uiteindelijk worden we dan de verliezer als we bezwijken voor het grote geld in de sport.
1: Absoluut. Frank, mag ik je voor deze week weer hartelijk danken voor het ons bijpraten tijdens deze BV Sport Update. En dan zijn we natuurlijk volgende week weer met een nieuwe editie.
0: Graag gedaan en tot de volgende week, Robert.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sport Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update. Welcome to Central.

0: vrijwilligers die elke week het verschil maken. Bij de amateurclub bij jou om de hoek. De verhalen hoor je rechtstreeks vanuit het hart van de club. Met clubiconen en bekendheden uit de sportwereld.
1: Hi, mijn naam is Robert Maaskant. En zaterdag 19 september zijn we vanaf 12 uur bij voetbalvereniging ASC Nieuwland in Amersfoort. Mijn speciale gast is de oud-topscheidsrechter Mario van den Ende.
0: Het All Sports Radio Clubcafé met Robert Maaskant. Natuurlijk bij All Sports Radio. Het All Sports Radio Clubcafé is een samenwerking met de grote clubactie.
2: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Na 35 jaar topsport heeft rolstoeltennis legende Michael Scheffers deze week bekendgemaakt zijn racket aan de wilgen te hangen. Nogmaals, nummer 1 van de wereld heeft een palmares waar toch menig sporter jaloers op zou zijn. Zo won hij in het enkelspel onder meer de Australian Open en Roland Garros. Won in het dubbelspel alle vier de Grand Slam toernooien en heeft thuis ook nog even 2 bronzen medailles liggen van de Paralympische Spelen. Nou, gelukkig voor ons blijft zijn ervaring gewoon behouden, want waar hij al in dienst was van tennisbond KNLTB is zijn contract verlengd en worden zijn werkzaamheden ook nog eens een keer uitgebreid. Ik ga met Michael over in gesprek. Michael, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag allemaal.
1: Ja, allereerst mag ik je van harte danken en feliciteren natuurlijk met een onwijs prachtige carrière.
2: Ja, dankjewel. Ook een carrière waar ik zelf uiteraard trots op ben.
1: Ja, ik vind het wel mooi, want ik ken jou nu sinds 2016, racket voor Rio. Ja, ik blijf het altijd een fantastisch verhaal vinden, want wij hebben elkaar ontmoet onder de douche. Dat klinkt heel heftig, maar dat valt nog wel mee. Maar ik noemde al wat hoogtepunten uit je carrière. Je hebt fantastische dingen laten zien. Nu is het altijd een beetje kiezen tussen je kindjes, ik weet het. Maar wat is nou iets waar je op terugkijkt en denkt van ja, dat ik dat heb mogen meemaken, dat is het allervetste.
2: Ja, die vraag die heb ik de afgelopen dagen menig keer gehad, laat ik het zo zeggen. En ik vind het nog steeds lastig. Maar als ik er 1 of 2 uit moet pikken, dan is toch wel echt gewoon ook het moment dat je nummer 1 van de wereld wordt. Dat is iets waar je natuurlijk gewoon altijd voor gewerkt hebt. En op het moment dat je dat kan realiseren, dan is dat natuurlijk een super mooi moment. Iets wat gewoon, daar werk je voor. Dat is iets wat je wil, wat veel mensen willen. Die in mijn schoenen kunnen staan, zeg maar, of mogen staan. En daarnaast natuurlijk mijn beide bronzen medailles. Die hier thuis mooi uitgestald staan. En de Grand Slam overwinningen. Dat zijn natuurlijk momenten die erbij blijven. Dat doet niks onder aan de resultaten die ik bijvoorbeeld heb met het behalen van het winnen van de World Team Cup. Einde van het jaar nummer 1 van de wereld, dat je daarvoor geëerd wordt. Ja, het zijn zoveel mooie momenten die ik zou kunnen opnoemen. En waar ik uiteindelijk heel erg trots op ben dat ik dat heb mogen meemaken.
1: Ja, nog even kort het worden van nummer 1 van de wereld. Dat gebeurde in 2011. Dat is aan zich natuurlijk al een hele bijzondere prestatie, dat je de beste van de wereld bent. Maar dat is ook ontzettend lastig, hè? Want ook bij de mannen in het rolstoeltennis is die top best wel breed.
2: Absoluut. Het niveau ligt hoog. En dat is natuurlijk alleen maar mooi als je dan kan zeggen dat je daar als nummer 1 hebt gestaan en mogen staan. En dat is natuurlijk een mooie beloning op het hele traject wat je daar aan de voorkant aan aflegt.
1: Nu maakte je deze week via Instagram bekend het welbekende racket aan de wilgen hangt. Dat is natuurlijk altijd een moment die niet over 1 nacht ijs gaat. Neem ons even mee in die besluitvorming. Wanneer kwam voor jou het moment dat je dacht van het is mooi geweest?
2: Ja, altijd lastig om te zeggen van wanneer dat echt een moment kwam. Maar het was ook wel... Kijk, ik heb het van de week ook gezegd, je wordt een jaartje ouder, je ziet een nieuwe generatie komen. Je gaat op een gegeven moment, hoe mooi het is, ik mag zeggen dat ik heb altijd gestreden voor de grootste prijzen. En je gaat op een gegeven moment merken dat minder wordt en dat er een nieuwe generatie aankomt en dat die je voorbij gaan. En op een gegeven moment ga je dan wel nadenken, je hebt een mooi gezinnetje thuis en daar wil je ook tijd aan besteden. En als je dan op een gegeven moment je lichaam ook niet meer meewerkt, dan komt op een gegeven moment wel het besef van oké, misschien is het mooi geweest en is het tijd voor de nieuwe generatie om het stokje over te nemen.
1: Ja, en die nieuwe generatie is overigens ook een generatie waar jij zelf ook nauw bij betrokken bent.
2: Ja, klopt. Hoe mooi is het dat je zeg maar binnen je passie actief mag en kan blijven. En ik heb heel veel passie voor het rolstoeltennis specifiek. En ik hoop met mijn kennis en mijn ervaring die ik heb, dat ik, het stond gisteren ook heel mooi in een stukje online, dat ik op zoek ga naar de nieuwe Michael vanuit mijn functie bij de KNLTB.
1: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat je dat mag doen.
2: Absoluut.
1: Want ja, de nieuwe generatie, als we het daarover hebben, hoe zit het met jouw opvolging, Michael?
2: Ja, we hebben echt binnen Nederland echt veel talent. En we hebben natuurlijk de gevestigde orde op het moment. Die zijn op dit moment ook actief op de World Team Cup in Orlando. Vervolgens hebben we daaronder een aantal hele goede jeugdspelers. En de laag die daaronder zit. En dan praat je echt nog over de jonge leeftijd van, laten we even rond de 10. Ja, daar hebben we echt veel leuke kindjes en die heel veel plezier hebben in tennis. En dat is denk ik ook het belangrijkste. Dat we ook laten zien hoe leuk tennis eigenlijk is en hoe leuk tennis kan zijn. Ja, en daar hoop ik mijn steentje aan bij te dragen. En ja, als daar uiteindelijk ook weer een nieuwe generatie uit voorkomt die ook weer gaat strijden om de prijzen, de grote prijzen. En er mede voor gaat zorgen dat Nederland toonaangevend blijft. Ja, dat als ik daar 1% aan bij mag dragen, dan vind ik dat... Ja, vind ik dat mooi.
1: Ja, en je gaat er ook waarschijnlijk wel iets meer aan bijdragen. Want dat is dan natuurlijk ook nog het mooie. Je was al werkzaam bij de KNLTB. Dus nou ja, gelukkig dat welbekende zwarte gat waar we het altijd over hebben. Dat is voor jou niet aan de orde. Want je gaat wat dat betreft gewoon door. Contract verlengd. Maar je gaat ook nog verder de diepte in, hè, en je werkzaamheden.
2: Ja, klopt. Ik ga kijken of ik de verbinding met de verenigingen waar het rolstoeltennis actief is, dat ik die gewoon actiever kan maken, ondersteunen waar een vereniging behoefte aan heeft. En daarnaast kijken van oké, kunnen we meer kinderen ook plaatsen bij die verenigingen? Hè? Zoals ik net al zei, van hoe leuk is rolstoeltennis dan niet? Hoe leuk is tennis? En daar ga ik mijn best voor doen.
1: Nou, dus misschien nog iets verder met een link leggen tussen het verenigingsleven en zeg maar de doorstroming van de talenten. Hoe belangrijk is dat? Dat we daar net even iets meer aandacht aan vestigen, ook met het oog op de toekomst?
2: Ja, kijk, het is wat je toch wel merkt. En dan ga ik voor mezelf heel wat jaartjes terug. Is gewoon, kijk, iedereen, je hebt toch een beperking en je ziet toch een... Nou, toch een drempeltje om, kan ik gewoon lid worden bij een vereniging? Zijn daar problemen voor mij als ik in een rolstoel zit? Kan ik wel naar de wc? Of kan ik wel dat letterlijke drempeltje over? Nou, en dat kan allemaal. En er zijn heel veel oplossingen. Maar soms heeft een vereniging daar ook wel eens behoefte aan. Van waar moeten we dan op letten? Of heeft een ouder met een kindje die in een rolstoel zit behoefte aan? Van waar kunnen we terecht bijvoorbeeld? Nou, en dat is natuurlijk... Dat moeten we weg proberen te nemen. We zijn in Nederland heel erg inclusief. En dat moeten we houden. Maar dat kunnen we ook nog zeker verbeteren.
1: En daar is een van de dingen waar jij verder mee aan de slag zal gaan de komende jaren.
2: Zeker.
1: Als we het gewoon hebben even over de tijdslijn. Je was al werkzaam. Dus wat dat betreft verandert er weinig. Maar waar gaan we je dan de komende tijden actief zien?
2: Nou, vooral, ik ben werkzaam op NTC in Amstelveen natuurlijk, bij de KNLTB. Daar ben ik aanwezig bij de trainingen, bij de jeugdtrainingen. Daar zal ik ook met regelmatig aansluiten de Club Plus trainingen op zaterdag, waarin we dus de hele jonge kindjes faciliteren om gewoon een leuke ochtend te hebben. En spelenderwijs steeds met een tennisbal en een tennisracket bezig te zijn. Ook mobiliteitstrainingen komen daarin voor, dat ze handig worden in een rolstoel. En ik zal veel aansluiten bij evenementen. Die door het land zijn op verenigingen of wat er ook georganiseerd wordt. En op die manier probeer ik mijn kennis zo breed mogelijk in te zetten.
1: Nou, ik durf in ieder geval nu al wel de uitspraak aan dat het wat dat betreft met de toekomst wel goed gaat komen met jou onder meer aan het roer. Michael Scheffers, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Dank voor natuurlijk een prachtige carrière in het Nederlandse rolstoeltennis en het internationale rolstoeltennis. En we gaan je ongetwijfeld snel weer ergens zien in het land.
2: Absoluut, en dankjewel voor het leuke interview. All Sports Radio Live.